Het feest is in de tijd van Karel de Grote ontstaan. En men vermoedt dat Alcuinus van York, de monnik, wetenschapper en raadgever van Karel de Grote, de auteur is van de mis. En we mogen ons voorstellen dat deze mis eerst als votiefmis gevierd is en dat men in de loop van de tijd men die vrije gedachtenis fixeerde op een bepaalde zondag. De teksten van de gezangen blinken niet echt uit in variatie, behalve dan dat op verschillende wijze eer wordt betoond aan de drie-eenheid. We horen nu het graduale Benedictus est Domine.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie waren de Quater Temperdagen niet meer verplicht. En daarmee kwam ook liturgisch materiaal vrij dat anders niet meer gezongen zou worden. En zo kent de Quater Temperwake, die oorspronkelijk van zaterdag op zondag gevierd werd, een lezing uit de profeet Daniël, waarop geantwoord werd met een hymne. Ook een citaat uit de profeet Daniël. En die hymne zullen we straks gaan horen. En die hymne is een litanie van de zegeningen op God.

Na de tweede lezing komt natuurlijk een Alleluia. En we kunnen aan het Alleluia van de heilige drievuldigheid zien dat hij niet tot het oudste muzikale repertoire van de Alleluia's hoort. We hebben het nog steeds over de 9e eeuw. Het onderscheid tussen de oude en de nieuwere Alleluia's zit hem in een bepaalde herhaling. Op het woord Alleluia vinden we op de laatste lettergreep op de A een jubilus, een uitgebreide sliert noten. In de nieuwere Alleluia's vinden we die melodie, die jubilus, ook op de laatste lettergreep van het vers. En in de oude Alleluia's, die hebben dat niet. Maar die herhaling functioneert ook als een soort signaal. Door die melodieherhaling weet je als koorzanger, ik moet dadelijk het woord Alleluia weer zingen. En de priester en zijn assistenten weten dat ze zich richting de ambo mogen begeven voor het evangelie. We luisteren naar het Alleluia binnen

Het offertorium van het drievuldigheidsfeest heeft gedeeltelijk dezelfde Bijbeltekst als de introitus, en wel uit het boek Tobit. Zijn er in het Bijbelboek uit het Oude Testament referenties naar de heilige drie-eenheid? Nee, niet zo direct. Maar wel is er dankbaarheid jegens God, en dat is iets dat op verschillende plaatsen geuit wordt. Zo ook als Tobias behouden thuiskomt met de aartsengel Raphaël. We horen dit bezongen door de Schola Cantorum Budapestiensis.

In de getijden van de heilige drie-eenheid kan na een schriftlezing het responsorium Duo Seraphim gezongen worden. Dit gezang stamt niet uit de tijd van Alcuinus. En waarschijnlijk mogen we de herkomst vinden in de tijd van paus Innocentius III, dus aanvang van de 13e eeuw. In het gezang roepen de engelen elkaar sanctus toe, zoals we dat ook uit het Te Deum kennen. En dat kan natuurlijk een aanleiding zijn om met verschillende stemmen te werken op dat punt van de muziek. De melodiehoogten geven in elk geval het idee dat we in de hemelse liturgie beland zijn.

De getijden van de heilige drie-eenheid zijn in elk geval niet van Alcuinus, want we weten dat die van Stephanus van Luik zijn. Hij was bisschop te Luik tussen 903 en 920. En het aardige van deze getijden is dat de meeste antifonen op rijm zijn. En elk van die antifonen zou daarom in principe een strofe van de hymne kunnen zijn, want de lettergrepen en de verdeling van de woordaccenten zijn zorgvuldig uitgemeten. Daarnaast wordt er gespeeld met de kerktonen. Er zijn 8 kerktonen in de Gregoriaanse zang. Dat zijn als het ware muzikale paletten waarmee een gezang geschilderd wordt. En Stephanus van Luik bedacht het zo dat de kerktonen zich stijgend opvolgen door het officie heen. Dus de eerste antifoon in de eerste kerktoon, de tweede antifoon in de tweede kerktoon, enzovoorts. Uit de eerste vespers van het feest horen we de Magnificat antifoon in de eerste modus. En we horen het Belgische ensemble Psalentes onder leiding van Hendrik van den Abele. En het zal u wellicht opvallen dat zij de Franse uitspraak van het Latijn aanhouden, zoals het ook in Luik zou klinken.

Het volgende gezang hoort eigenlijk niet bij het hoogfeest van de drievuldigheid, maar bij het feest van de kerkwijding. Maar textueel past het wel goed bij deze zondag. Voor het aanschijn van de engelen wil ik u lof prijzen, en ik wil u aanbidden in uw heilige tempel en u prijzen, Heer. We horen het ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugene Lieven d'Abelardo. En zij voeren het responsorium in conspectu angelorum uit.

De donderdag na drievuldigheidszondag staat het hoogfeest Sacramentsdag op de kalender. De Luikse Augustines Juliana had in de 13e eeuw een visioen waarin ze een hostie zag als een maan met een zwarte vlek erin. Die zwarte vlek was het teken dat er iets ontbrak. En wat ontbrak was een liturgisch feest om de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het eucharistische brood te vieren. Een Luikse priester had hier een grote devotie voor. En toen hij paus werd, als paus Urbanus de Vierde, voerde hij dit feest in op 11 augustus 1264. De introitus die we gaan horen is oorspronkelijk niet voor Sacramentsdag, maar voor de maandag in het Pinksteroctaaf, dus tweede Pinksterdag.

Sacramentsdag heeft de eer dat het een sequentie heeft die geschreven is door de belangrijke theoloog Thomas van Aquino. En in de sequentie Lauda Sion schrijft hij kort en bondig en in precieze formuleringen hoe het laatste avondmaal de instelling is van de Eucharistie. En wat hij ook beschrijft is dat we het nooit helemaal kunnen begrijpen, maar dat we het met geloof kunnen aannemen dat Christus werkelijk aanwezig is in brood en wijn.

In het Alleluia van Sacramentsdag horen we Christus zelf aan het woord. Mijn vlees is de ware spijs en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal in mij blijven en ik in hem. We horen de Cisterciënse ridden van Waldsassen.

Van de mis gaan we naar de getijden van Sacramentsdag. En ook in deze getijden zijn de kerktonen oplopend geordend. Dus eerst 5 antifonen in de kerktonen 1 tot en met 5. En hier is de Magnificat antifoon in de 6e kerktoon. En de melodie kent u wellicht van het Sanctus uit de bekende 8e mis. We luisteren naar O quam suavis est Domine.

De Vesperhymne voor Sacramentsdag is een bekend gezang, Pange Lingua. En de laatste twee strofen, Tantum Ergo en Genitori Genitoque, die kennen we waarschijnlijk van de aanbidding.

0: Genitoque, die kennen we waarschijnlijk van de aanbidding. En deze hymne werd zo belangrijk gevonden dat het ook ingang heeft gekregen in het heilig paastriduum, en namelijk bij de overbrenging van onze Heer naar de misviering op Witterdonderdag. We luisteren naar de hymne Pange Lingua.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, ook op deze vrijdag 29 mei, maar vrijdag tweede dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Nou, is Pastoor Menne ook hier in de studio voor nog wel een stuk Club van Job?
1: Ja, een hele Club van Job, een hele... stukje.
0: Een stukje. Zeg,
1: we houden alleen een beetje muziek tussenin dat je kunt
0: tuurlijk,
1: geven.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Ik zal ook zo, als er een tijd is voor de muziek, ook het nummer noemen. Maar ik vermoed dat u het nummer hebt gehoord. En Pastoor Menne heeft ook een glas water erbij deze keer.
1: Ja, uit het hele land kwamen allemaal berichten dat er een glas water klaar moest staan. Dus dat doen ze nou.
0: Ja, ja, ja. Nou, gaan we beginnen.
1: Het is trouwens een heel stuk beter met de kriebel in de keel.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, we hebben een heleboel vragen. Op de eerste plaats. Het betreft de begeleiding van paters bij eucharistie. Eucharistie. Euthanasie, heel iets anders.
0: Euthanasie, oh nee.
1: In onze kerk begeleiden de paters van de Societas Verbi Divini.
0: De Verbieten.
1: SVD.
0: Ja.
1: Bij begeleiden van euthanasie. Wat moeten we daarmee? Kunnen we nog wel als katholiek naar deze kerk? Nou, iedereen die katholiek is weet of dient te weten... dat de kerk, dat een van de belangrijkste morele principes van de kerk is... het beschermwaardige van het leven te accepteren... van het allereerste begin tot het alleruiterste einde. Dus tegen abortus, tegen euthanasie. Hetzelfde is, wat zal ik zeggen, dezelfde zonde tegen het leven is abortus als euthanasie. Want het gaat in tegen het geschenk van God die ons het leven geeft... en het leven als een opdracht ons gegeven heeft. Dus daar kunnen we nooit een einde aan maken. Als die paters inderdaad meehelpen begeleiden... dan... ja. Er zijn mensen die bijvoorbeeld priesters vragen om het sacrament van de zieke. Want ze zeggen, nou, volgende week dan maken we er een eind aan. Dan krijgen we euthanasie. En we willen toch wel het sacrament van de zieke. Dat is zo tegenstrijdig met elkaar. Dat kan totaal niet. Ik bedoel, aan de ene kant doodzonde doen en aan de andere kant sacramenten vragen. Dat gaat helemaal niet.
0: Enerzijds vertrouw je leven aan de Heer, de ja. ziekte ook. Anderzijds doe je jezelf
1: een einde. Dit is volkomen tegenstrijdig.
0: Ja. Ja.
1: En tegen het kruis van Christus ook nog. Dat je weigert het kruis op te nemen. Bovendien zijn er genoeg middelen om de pijnen te verlichten tegenwoordig. Je hoeft niet de geweldige pijnen te lijden die men vroeger had. En nou kunnen ze nog minder tegen dan ze vroeger tegen konden. Ik vind het een beetje raar allemaal. Je moet toch je leven leven zoals je het moet leven, klaar. En niet zo aangenaam mogelijk. Dus alle mensen lijken nou een beetje op de leerlingen die eindexamen doen, geloof ik. Heb ik gelezen in de krant. Dat LAX, de organisatie, die klaagt erover dat de examens te zwaar zijn. Ze moeten minder worden, want die kinderen hebben het allemaal zo moeilijk. Ze studeren nooit, het niveau is al enorm verlaagd. En dan kunnen ze het nog niet. Dan moeten de examens weg. Ze moeten gewoon voor niks. Nou, dat is dezelfde mentaliteit.
0: Ja.
1: Huh? Het leven wordt een beetje moeilijk. Hupsakee, nou, dan maar een eind eraan maken. Want het is toch mijn leven? Nee, het is niet jouw leven. Je hebt het leven in bruikleen gekregen. Het leven komt van God.
0: Ja.
1: Dus die paters die dat doen, die dat positieve, die zijn niet katholiek.
0: Nee.
1: En je moet je als zodanig ook aanklagen. En inderdaad dan maar zeggen van... doen ze het alleen op dat terrein of doen ze het op andere terreinen? Ik weet het niet.
0: Maar waar moet je dan aanklagen?
1: Aanklagen bij de bisschop.
0: Oké, een brief schrijven.
1: Ja, ik moet zeggen, dit propageren hier de gezielzorgers. Dat is antikerkelijk.
0: Ja.
1: Als dat werkelijk zo is, hè? Want ik weet het niet. Dan een heel ander verhaal. Dat is in het Reformatorisch Dagblad van 16 mei jongstleden, dat is er nog bijgestuurd ook nog, heeft de protestantse godsdienstdocent Dr. Mouthaan een artikel geschreven over het boek van Johan Lindhout. Over dat boek hebben we het gehad. Hè? Johan Lindhout, die als ouderling in de protestante kerk een bekeringsproces heeft doorgemaakt en katholiek is geworden. Anti-katholiek tot katholiek. En hij beschrijft het in dat boek. Degene die hier die vraag stelt... nadat ik dat stuk heb gelezen... heb ik de volgende constateringen kunnen doen. Er wordt niet ingegaan op de argumenten van Johan Lindhout... en er worden geen tegenargumenten aangevoerd... op de inhoud van het boek. Dat is ook zo. Die dominee Mouthaan, of het godsdienstdocent, ik weet niet... die weerlegt dingen niet. En als je het wel doet... dan klopt het niet. Mauthaan zegt dat de transsubstantiatieleer, weet dat de substantie van brood en wijn verandert in de substantie van het lichaam van Christus en bloed van Christus, dat dat pas in de middeleeuwen ontstond. Dat is weliswaar waar, maar hiermee probeert hij duidelijk de indruk te wekken dat het geloof onder de fysiek aanwezig in de middeleeuwen een verzinsel van de katholieke kerk is. Dat is natuurlijk niet zo. We moeten gewoon zeggen dat de kerk altijd geloofd heeft in de werkelijke verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Ook bij de kerkvaders. En meneer Mauthaan die zegt dan ja, maar die praten niet over transsubstantiatie. Transsubstantiatie is geen katholiek dogma. Het dogma is dat werkelijk brood en wijn veranderen in het werkelijke lichaam en bloed van Christus. Dat is het dogma. En in de middeleeuwen, Thomas van Aquino, heeft dat in een filosofische systeem gebracht van Aristoteles. Van substantie en accidenten en zo. Die zegt alles bestaat uit een wezen en er zijn accidenten, dus bijkomende dingen. En van brood is het wezen, het brood zijn. Maar de buitenkant is de kleur, de geur en de smaak van brood. Nou, hij zei bij transsubstantiatie is dat het inwendige, het echte van brood wordt veranderd in dingen, maar de buitenkant die blijft. Dat is een manier om het te verklaren, het dogma, filosofisch. Maar die verklaring is zelf geen dogma.
0: Ja.
1: Waarom was dat nodig? Je kunt zeggen in de tijd van de kerkvaders kon men praten, en daar heeft meneer Mauthaan het ook over, dat brood en wijn het type zijn of zoiets van het lichaam en bloed van Christus. Of het symbool. Maar symbool had in die tijd een andere betekenis. Niet dezelfde betekenis als nu. Een symbool betekent nu een teken van, maar het niet echt hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl in die tijd was het tegelijk. Het symbool en de werkelijkheid lagen in elkaar. Oh. In het antieke verstaan. En dus je moet opletten wat in de oudheid, als het daar gaat over symbolen of typos, dat je dan zegt, dat heeft ook met platonisme te maken. Weet je, Plato, ik weet niet of jij alles weet van Plato.
0: Wel
1: van de ideeënleer van Plato.
0: Ja. Ja.
1: Die ging ervan uit dat in de hemel allerlei ideeën waren waarop de aarde werkelijkheid. Dus een boom, dat was in de hemel het ideeboom van. Ja. En dat werd hier dan concreet in allerlei bomen. Nou, in dat idee, dus dan kun je ook zeggen, was het lichaam van bloed van Christus is in de hemel, maar tegelijkertijd is het ook op aarde in een typos.
0: Mm-hmm.
1: In het brood en in de wijn. Maar waar het over gaat bij de kerkvader is dat het werkelijk verandert. Je moet anders maar eens lezen bij Johannes Chrysostomus. Die praat over de kruimeltjes die in je hand van het eucharistische brood.
0: Mm-hmm.
1: Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want als je goud had, zou je er zuiniger. En hier moet je nog zuiniger op zijn. Want het is het werkelijke lichaam van Christus. Dus meneer Mauthaan heeft nooit die kerkvaders gelezen. Anders kon hij dit niet zeggen. Ook Augustinus praat over het werkelijke lichaam en bloed van Christus.
0: Of selectief gelezen.
1: Het zou kunnen. Augustinus wordt door de kerkvaders of door de protestanten meestal alleen maar gelezen over de vrije wil en de predestinatie.
0: Mm-hmm.
1: Waar Augustinus een niet helemaal katholiek standpunt heeft. Of althans zodanig kan worden uitgelegd. Er wordt gesteld dat voor Johan Lindhout de kerkvaders als dragers van de traditie van grote waarde zijn en dat voor veel reformatorische christenen de kerkvaders onbekend gebied zijn, waardoor zij kwetsbaar worden. Naar mijn smaak wordt het gezien als een soort voetbalwedstrijd. Ja, nou ja. Er wordt gesteld dat Calvijn het bij het rechte eind heeft, omdat de kerkvaders als Tertullianus, Origenes, Chrysostomus en Augustinus een letterlijke opvatting van de instellingswoorden van het avondmaalbrood verworpen hebben. Wat uiteraard precies het tegenover, dat heb ik net al gezegd, precies het tegenovergestelde. Je ziet een verschuiving van het begrip symbool en dan kunnen ze in de tijd van Thomas van Aquino kunnen ze het begrip symbool niet meer gebruiken. Omdat het dan de mensen het idee hebben dat het dan niet meer echt is. Daarom wordt het idee van transsubstantiatie ontwikkeld. Waardoor duidelijk, je ziet dus dat filosofische opvattingen of veronderstellingen in de loop der tijd veranderen. En dan moet de theologie ook aangepast worden. Dan zit je op verkeerde gronden. Als grand finale ontmoedigt dokter Mouthaan de lezers van het vluchten naar Rome, mochten ze problemen ondervinden met de interpretatieverschillen van de schrift. Waar hij als eerste stelt dat van belang is dat zij aan het woord zelf niet twijfelen. Immers komen die verschillen doordat ze zelf God zo slecht horen en verstaan en alleen de nederige schriften horen. Nou, verwar me op dat ik me kan begrijpen, zegt dan de schrijver. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Dus hij zei, het verschil komt omdat ze niet goed luisteren. Mm. Ja, maar wie luistert dan wel goed? Iedereen denkt dat hij wel goed luistert. Natuurlijk onzin. Dus bovendien, als je dan toch even bij Augustinus blijft. Augustinus heeft ergens gezegd, ik kan het niet precies citeren, maar die heeft gezegd, ik geloof niet omdat het in de Bijbel staat, maar ik geloof omdat onze moeder de Heilige Kerk het mij leert. Soms door de Bijbel, soms door de traditie, maar onze moeder de Heilige Kerk leert het mij. Ik leer het geloof van de kerk, niet uit de Bijbel. En dat is het verschil tussen katholiek en protestant. Mm-hmm. En de Bijbel is pas trouwens, het Nieuwe Testament is pas in de kerk en door de kerk ontstaan. De kerk was er eerder dan het Nieuwe Testament. Denk maar eens aan het oudste geschrift van het Nieuwe Testament is rond het jaar 60, zeg maar, 63 geschreven. Dus 30 jaar na dood en vrijheid van Christus. Waarom? Omdat men eerst het mondeling overleverde. Ja. He, men dacht trouwens dat de spoedige wederkomst van Christus zou zijn. En daarom vond men die nodig op te schrijven. Pas als het later gaat en de eerste getuigen doodgaan, dan ontstaat de behoefte om het op te schrijven. En dan zie je her en der in de kerk. Ja, je ziet de brieven van Paulus, je ziet de evangelies, er staan verschillende. Die ook niet meteen overal aanvaard worden. Dat is in de loop van de kerk aanvaardt die. Mm-hmm. Die zijn niet zomaar uit de hemel gevallen. Het is een raar protestants idee dat die zomaar uit de hemel zou zijn gevallen of zoiets. Dat het woord er eerder zou zijn dan de kerk. Dat is helemaal niet zo. Dat is een beetje raar.
0: Ja.
1: De kerk is niet de baas over de schrift, maar die heeft wel de schrift in bewaring en legt die uit. En dat is geen autoriteit die boven de schrift staat. Het is een autoriteit die in de schrift staat. Die dus, ook trouwens, waar is het nou ergens? In een van de apostelbrieven. Of van Paulus. Ik ben heel slecht. In die zin zijn protestanten beter. Maar,
0: zie, ja.
1: Dat we vast moeten houden aan de tradities, zegt Paulus daar. Aan de tradities vasthouden. Staat niet aan het woord, maar aan de traditie en aan de kerk. De kerk is de vaste pilaar van ons geloof.
0: Ja.
1: Staat ook, staat in de Bijbel.
0: Ja.
1: Dus die aanval van meneer Mouthaan, die slaat nergens op. En ik denk dat meneer Mouthaan nogmaals opnieuw het boekje van Johan Lindhout moet lezen.
0: Ja, maar het is zo, hij is protestant, hij verdedigt zichzelf. Ik bedoel,
1: ja, maar hij verdedigt zich niet redelijk.
0: Ja, volgens zijn eigen overtuiging. Ja, ik had geen ander antwoord verwacht van een protestant.
1: Nee, maar dit kun je toch, hier kun je toch gewoon, daar kun je fluiten schieten, zou ik maar zeggen. Want je kunt merken dat niet
0: ze
1: klopt.
0: Ze moesten iets zeggen, want het is een collega. Ja, dan moet je iets zeggen.
1: Ja, maar, en dan, ja, maar dan vind ik Johan Lindhout eerlijker. Die zegt dat nooit in het begin. Ik word nooit katholiek, want dat is een raar geloof.
0: Ja, ja.
1: Hij gaat het onderzoeken en komt er dan achter.
0: Ja.
1: Het is helemaal geen raar geloof. Het is echte geloof.
0: Ja. Ja, maar natuurlijk, als protestant ga je zelf niet indiepen in een andere geloof. Want dat is gevaarlijk. Dat doen wij ook niet, hè?
1: Ik, protestanten,
0: die diepen leest veel protestante theologie.
1: Daar heb ik genoeg van gelezen.
0: Oh ja, oké.
1: En op bepaalde punten ben ik het er nog mee eens. Heb ik er nog wel iets mee. Maar dat zijn de algemeen christelijke principes. Alhoewel, maar ja.
0: Oh, oké. Dan zie, dat is een gevaarlijk ding.
1: Nee, dat is niet gevaarlijk.
0: Voor sommige mensen.
1: Dat is niet gevaarlijk. Ik leg het langs de meetlat van de katholieke kerk.
0: Ja, maar als je dat niet hebt. Hè, je bent een gewone gelovige. Oh, en
1: die
0: ik
1: dient
0: heb
1: ook te weten. Anders moet je geen protestante boeken lezen.
0: Dat is denk ik het verstandigste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je kunt het rustig lezen. Maar dan moet je wel weten wat de katholieke kerk leert.
0: Zullen wij een nummer laten horen?
1: Ja, veruit. Komen er toch niet onderuit.
0: Ja hoor. Ik heb hier een Osterre de Zee en het Gaelic. Hoe heet dat?
1: In het Gaelic.
0: Wat is dat in het Nederlands? Hoe heet dat? De taal van de
1: Keltisch.
0: Keltisch. Nou, in het Keltisch.

0: Ja, mijn luisteraars, dat was Osterre de Zee in het Keltisch op deze tweede dag van de Marathon voor Radio Marie Ierland. En u kunt ook tijdens de Club van Joop bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. En het telefoonnummer heb ik al gegeven, maar die kent u wel en ik zal het zo weer noemen. Goed kunnen verstaan, dat lied, pastoor?
1: Nee, ik hoorde allerlei gekke dingen erin, zal ik maar zeggen. Dus,
0: die niet kunnen
1: mama
0: kloppen.
1: Mama appelsapdingen, wat?
0: Nou, die niet kunnen kloppen.
1: Die niet kunnen kloppen. En ik weet Gaelic, ofwel Keltisch, is een taal, heb ik in Lourdes ook wel eens dat wees gegroet werd gebeden. Totaal onbegrijpelijk. Ja, net als Chinees, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De meeste Europese talen anders, die kun je wel erg truit brengen via het Frans en via het Engels en via het Duits en zo. Maar dat is gewoon helemaal gek. Daar versta je niks van.
0: Nee. Maar goed, we gaan door.
1: Hm?
0: We gaan door. De luisteraars moeten weten, hier wordt het steeds warmer. Het is nu 27,3.
1: Ja, ik zit er heel ontspannen bij.
0: Ja, de airco is achter.
1: Ja, maar ik voel helemaal geen kou, hoor.
0: Nee, dat is...
1: Die airco is... Ik denk dat we beter een inzameling kunnen houden voor Radio Maria Nederland. Voor een nieuwe airco. Enfin.
0: Ja.
1: Bij ons in een van de parochiekerken is onlangs iets schandaligs gebeurd. De lokale PKN-gemeenschap, Protestantse Kerk Nederland is dat, heeft een nieuwe predikant gekregen en deze is ingehuldigd in de betreffende katholieke parochiekerk. De man stond aan het altaar te bidden en weet ik wat allemaal nog meer. Dit stond op de voorpagina van de lokale krant en een heel artikel werd eraan gewijd. Ik herkende op de foto het altaar en het orgel van de kerk en was helemaal verontwaardigd. In die bui heb ik de pastoor gevraagd wat dit te betekenen had, hoe hij dit kon goedkeuren. Zijn antwoord op mijn vraag werd direct met een verdedigende toon beantwoord. Weer een kuchje, hè? Hieronder leest u de exacte reactie. Wat hebben we nou?
0: Exacte
1: reactie. De kerk aan de overkant, de PKN-kerk, is te klein voor 300 man. Christelijke gastvrijheid. Met het Allerheiligste veilig opgeborgen elders voor de duur van de viering. En dan komt de reactie. Ik lees die maar even voor, want het is een beetje een anti-ecumenische reactie. Waar ik het niet mee eens ben, hoor. Het is toch helemaal te gek. Laat ze een gymzaal of zaaltje afhuren, dat zou de pastoor moeten zeggen. En dan onze lieve neer uit de tabernakel weghalen, zodat die ketters in zijn kerk een feestje kunnen vieren. In andere parochiekerken in onze parochie zijn in het verleden ook merkwaardige dingen gebeurd, die ik eigenlijk met tegenzin geaccepteerd heb, omdat ik verder een goede relatie met onze pastoor heb en dit graag zo wil houden. Denk hierbij aan concerten, lichtshows en doodherdenken op 4 mei, georganiseerd door een of andere instantie die niets met de kerk te maken heeft. Steeds wordt er dan gezegd, ja, maar het Allerheiligste is uit het tabernakel verwijderd. De kerk is toch geen feesthal waar mensen zich kunnen amuseren met een mooi gotisch tintje. Het voorval met de predikant van de PKN heeft voor mij echt een duidelijke grens overschreden. En het antwoord van de pastoor, die ik lees, wel weet dat het eigenlijk niet kan, heeft mij het idee gegeven om de aartsbisschop een brief te sturen. Denkt u dat ik daarmee te snel en misschien wel te radicaal handel? Ja, dat denk ik.
0: Oh ja?
1: Het is namelijk zo dat, ook volgens het kerkrecht, de katholieke kerk ter beschikking gesteld kan worden van een, wat zal ik zeggen, een gescheiden zusterkerk, dus erkende protestante groepering. Bij een bepaalde gelegenheid, bijvoorbeeld ook bij een uitvaart kan daar zijn, als de eigen kerk te klein is, om die dan te gebruiken. Maar het moet verlof van de bisschop zijn, dat wel. Maar dan kan het dus wel. Dus dat is eigenlijk inderdaad ecumenische gastvrijheid. Dus niet islamieten, maar gewoon protestanten.
0: Andere christenen.
1: Ja, die hebben, en ook niet zomaar alle protestanten, maar gewoon de erkende protestanten, zal ik maar zeggen. Die hebben we ook nog.
0: Ja, die zullen het gebouw wel met respect behandelen.
1: Juist, dat is de bedoeling.
0: Ja, ja.
1: En dan inderdaad kun je het Allerheiligste dan bijvoorbeeld in de sacristie zetten, als je denkt dat ze daar niet...
0: Hè? Waarom dan?
1: Dat ze daar niet respectvol mee omgaan of zo. Dus,
0: oh ja, dan zullen ze zo lopen zonder te knielen en zonder...
1: Ja, ja. Maar er is een kerk in, ik dacht Noordoostpolder of zo, waar die tegelijk voor katholieken en protestanten is. Die hebben samen gebouwd. Ja. En er is een tabernakel, een vast tabernakel. En dat is in een bepaalde hoek van de kerk, zal ik maar zeggen. En die protestanten maken daar toch gebruik van.
0: Maar is dat een wenselijke situatie?
1: Nee, ik denk het niet. Protestanten, nee, dit is een vaste situatie, is niet wenselijk. Incidenteel is het helemaal geen probleem. Ik ben in de jaren 70, in het begin dat ik priester was, nogal eens in Duitsland geweest. En in Beieren heb je daar bepaalde streken die waarvan een dorp helemaal katholiek is. En dan een dorp verder is het helemaal protestant. Mm-hmm. Of het grootst merendeel. Nou, ik ben daar wel eens in een prokje geweest die dus een paar buitenstaties had. Hè, zal ik maar zeggen, in de hoofdkerk. En daar buiten dan kleine prokketjes waar de pastoor ook naartoe moest. En dan was er één kerk, kan ik me herinneren, of één plaats, waar maar eens in de 14 dagen een mis was. En die was dan in de protestante kerk, in de evangelische kerk. En die stelde dus de kerk ter beschikking voor de mis voor de katholieken die in het dorp woonden. En ik deed daar dus de mis aan een protestants altaar. Die Lutherse hebben ook die klassieken, die hebben een altaar. Niet met gezicht naar het volk hoor, maar net als wij. Met een hekje eromheen en zo, daar deed ik de mis aan. Dus omgekeerd gebeurt het ook.
0: Ja, onze priesterdirecteur die had zijn kerk was een verbouwing en zo, kreeg een nieuwe verwarmingssysteem. Ze hebben maandenlang de mis gevierd in de lokale protestantse kerk. Alleen ze vonden daar nou een Mariabeeld eigenlijk niet iets wat ze wilden.
1: Nee, maar dat kan ik me ook
0: dus,
1: voorstellen.
0: Ze namen het Mariabeeld heen en weer voor de mis wel en daarna weghalen. Maar dat kon voor een paar maanden.
1: Ja, dus inderdaad gastvrijheid.
0: Ja.
1: Dus dat kan. En het tweede punt, wat hier genoemd wordt, andere activiteiten in de kerk dan eredienst, dus concerten en dat soort dingen. Daarvan zegt de kerk dat het bij voorkeur niet gebeurt. Maar als het gebeurt, dan moet het, wat zal ik zeggen, in harmonie zijn met de kerkelijke bestemming. Dus de Matthäuspassie zou je kunnen uitvoeren in de kerk. Hoewel er geen liturgische plechtigheid is, maar het is wel het passie.
0: Ja, het christelijke.
1: Van christelijke dingen. Christelijke muziek kan ook. Gewoon christelijke of neutrale instrumentale muziek die passend is, zou kunnen.
0: Ja.
1: Vooral op plaatsen waar geen theater is en waar mensen toch graag dit soort dingen uitvoeren. Ik ben pastoor geweest in Hezen en daar had je de Brabantse Dag, die heb je nog, laatste zondag van augustus. En vrijdags voor dat weekend, of wanneer het weekend begon, was er traditioneel iets in de kerk, waar dan overleg over was van tevoren, dat het in de kerk moest passen. Maar een of andere culturele manifestatie. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat op een gegeven moment een gospelkoor is geweest. Mm-hmm. Nou, dat past er op zich heel goed in. Mm. Was allemaal heel christelijk. Mm. Dus dat kan ook. Maar typisch seculiere dingen zonder, dat moeten we niet doen.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus dat is het antwoord. Dan krijgen we weer het pauselijk mandaat voor de wijdingen van.
0: Ach. Nou, dat water helpt niet zo veel.
1: Dit helpt niet. Dit is gewoon, het rot zit erin, zullen we maar zeggen. Pauselijk mandaat bij Pius X. In onderling overleg vast te stellen voorwaarden lijkt mij de eenvoudigste oplossing. Jazeker. Maar dan moet Rome wel willen. En Rome wil niet zo hard. Er komen steeds meer stukken op internet waarin aan de ene kant mensen zeggen het is een schismatieke actie. Ja. En anderen die zeggen nee, dat is het helemaal niet. Het is de nood van het moment. Dus ik heb er de vorige keer ook al gezegd, we kunnen erover in de gang blijven.
0: Ja.
1: Ik las vanmorgen op internet een heel groot stuk en dat vind ik wel. Het gaat dieper over de positie van de paus in de kerk, vooral sinds Vaticanum I. En de 19e eeuwse opvatting daarvan, van de absolutistische macht van de paus. Dat dat eigenlijk niet origineel is en dat dat niet kan.
0: Nee.
1: Zeker bestuurlijk, zal ik maar zeggen. Wel,
0: ja, maar dat is ook niet zo.
1: Nee, maar hij gedraagt zich wel zo.
0: Nee, het valt mee, zeker.
1: Franciscus zette af wie die wilde, zonder vorm van proces.
0: Ja, maar deze paus niet.
1: Nee, deze niet. Maar ik bedoel, het feit dat het gebeurt.
0: Het is misschien mogelijk.
1: Ja, en het moet niet mogelijk zijn. Dat vind ik. Oh, dus er zijn geen.
0: Maar ja, het is wel een. Weet wel wat ze zeggen? Als Rome heeft gesproken, dan is het gedane zaak. dat is wel een dogma geworden, dus dat kun je nu niet.
1: Ja, maar
0: zeggen.
1: Dogma, dat is het dogma van de oude kerk. Toen ging het op een andere manier. Toen ging het alleen over onderlinge verschillen. En Rome werd beschouwd als degene die vasthield aan de juiste katholieke interpretatie. Ja. Dus als uiteindelijk iedereen gesproken had en Rome zei, dan was het wat Rome. Ja. Maar nu praat de paus al voordat iedereen het zegt. Ja. En hij heeft het over dingen wat hij niet over hoeft te praten.
0: Maar u weet hoe de algoritme op internet werkt.
1: Ik heb het niet over de algoritme van het internet. Het is gewoon zo dat wat die schrijver op internet zei.
0: Wie is dat?
1: Ik ben even naar Vigilius.
0: Vigilius?
1: Vigilius.
0: Oh, dat is geen echte naam, of wel?
1: Denk het niet, nee.
0: Nee, dat wil niet, hij wil niet met name.
1: Nee, maar het is wel een goede theoloog zo te lezen. Als ik er allemaal van lees. En die zegt dus dat de paus, dat we daar een absolute monarch van hebben gemaakt. Dat was hij niet, maar dat hebben we ervan gemaakt. En dat is met name gebeurd door Vaticanum I. Ja. Door dat jurisdictieprimaat zonder. Kijk, hij zei, vroeger hadden we koningen voor de absolute vorsten, maar daarvoor hadden we koningen. Die werden aan alle kanten beperkt door parlementen, door vorsten, door raden enzovoorts allemaal. Zodat ze niet konden ontsporen in absolute dingen. Nou, dat is bij de absolute vorsten fout gegaan. Daar zijn de revoluties. Toen werd, wat Lodewijk XIV zei, l'état c'est moi, de staat ben ik. Ja. De staat en de koning werden tegelijk. Nou, dat is in de kerk doorgedrongen in de 19e eeuw.
0: Ja, maar dat is een gevaarlijke ding te zeggen, want we hebben het over echt een dogma. Als je wil zeggen, ja, het is wel het werd bepaald door omstandigheden toen en nu is het niet meer zo. Ja, dan kunnen we met veel andere dingen doen.
1: Nee, maar ik zeg dat niet. Ik zeg dat helemaal niet. Ik zeg alleen dat
0: ja, dat dit, zegt die dat persoon.
1: Dat er geen correcties mogelijk zijn op de paus. De paus is niet alleen wat hij eigenlijk van oudsher heeft. Roma Locuta, dat ging niet over juridictie dingen. Dat ging over de leer. Maar nu heeft hij het ook over het benoemen van bisschoppen. Benoemen al die dingen die er vroeger niet bij hoorden. Ja, en daar is net of hij daar ineens. En er is geen enkele correctie op. Niemand kan de paus afzetten. Niemand kan zeggen. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan. Bij Franciscus durfde niemand te zeggen, je bent gek. Bij wijze van spreken.
0: Jawel, er waren wel mensen.
1: Ja, maar niet veel. De meeste bisschoppen.
0: Ja, zie je carrière.
1: Dus dan zie je helemaal geen. Ja, maar dan is er toch iets fout.
0: Ik vraag me wel af of het vroeger anders was. Als je carrière lief is, dan ga je niet tegen de paus.
1: Ja, maar de carrière was vroeger minder afhankelijk van de paus.
0: Nee, was afhankelijk van andere dingen die wij ook niet wel willen.
1: Nee, dat is ik ook niet.
0: Nou ja.
1: Nee. Maar het is natuurlijk heel slecht dat een paus, nou ja, en een bisschop trouwens ook, de absolute monarchen zijn. Die dienen in die zin.

0: Die dienen, in die zin ben ik voor synodaliteit, hoor. Dat ook mensen mee kunnen praten. Ja,
1: ja. Maar als je kijkt naar hoe God als onze, als de kerk op aarde is een weerspiegeling van de kerk boven, van God. Ja, God is absolute monarch.
0: Ja, maar God.
1: En de bisschop is, nou, de paus is de vicaar, het is maar de plaatsvervanger van
0: wij
1: Christus.
0: Wij zeggen natuurlijk dat de macht corrumpeert en ja. De hoogste macht corrumpeert het meeste. Dus dat is in de kerk ook, dat hebben we bij Franciscus gezien.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En dat is, daar moet de paus, er moet een correcties, intern correctiesysteem in zitten.
1: Ja,
0: en dat
1: ja.
0: Zit er op het moment niet
1: nou,
0: in.
1: Nou, dan moet de bisschop meer een ruggenwervel hebben.
0: Huh? Ja, zeker. Maar als die afhankelijk zijn van hun...
1: Ja, dan moet je durven daarom. En de kardinalen, daarom
0: maar
1: dragen
0: ze... de kant geschoven.
1: Ja, daarom dragen ze rood, hè, dat ze hun bloed voor de kerk...
0: ja, voor nou, de
1: daarom, en soms moet je intern wat doen. Ja, dat is het probleem, niet dogma veranderen.
0: Goed, fijn. We hoeven het er verder niet meer over te hebben, want daar hebben we het al over gehad.
1: Ja.
0: Weet u inmiddels hoe het met Monsieur Mutsas gaat?
1: Ah.
0: Wij bidden voor een spoedig en volledig herstel. Nou, dit is, ja, dat weet ik wel... Maar je moet tegenwoordig afvragen of je dat wel mag meedelen in het kader van de privacy.
1: En,
0: maar het interesseert me niks.
1: En Roddel?
0: Hem ook niet. Dus ik kan hierbij meedelen dat het met Monsieur Mutsas naar omstandigheden goed gaat.
1: Okay.
0: Hij is vorige week vrijdag geopereerd aan zijn arm.
1: Ja.
0: Er waren in de enkel en de bovenarm, geloof ik, waren breuken en zo. En het was allemaal kapot. Hij zei, toen ik hem belde, dat hij vol ijzerwerk zat, die arm.
1: Ja.
0: En dus dat moet een tijd allemaal aan elkaar groeien en dan zal hij moeten revalideren.
1: Ja.
0: Maar verder gaat het eigenlijk goed. Hij wacht, zit gewoon thuis.
1: Zich te vervelen of niet?
0: Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Hij zal wel veel bidden, denk ik.
1: Zeker,
0: nou.
1: Zeker.
0: Enfin, ik ga er binnenkort weer naartoe. Dan kan ik volgende week misschien een update geven. Maar het is in ieder geval allemaal... Als je het vergelijkt met de eerste berichten, dan valt het eigenlijk allemaal mee. Dat zegt hij zelf ook.
1: Ja.
0: Als je de auto ziet, zegt van dat je er zo uitgekomen is.
1: Eigenlijk moet hij niet nog levend zijn, ja. Nou, is goed. Goed om te horen.
0: Met Pinksteren verscheen de eerste encycliek van de nieuwe paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. Het schijnt subliem te zijn. Heeft u de encycliek al een beetje kunnen bestuderen? En kan u er ons iets wat over vertellen? Nou, ik heb daar... wel iets van gelezen, maar ik heb de encycliek nog niet gelezen. Het zijn gedooid 5 hoofdstukken, geloof ik. Ik heb wel gelezen wat erin staat. Ik heb er ook de kritiek op gelezen.
1: Ah.
0: En die kritiek die was van bisschop Strickland. En die vond ik wel heel treffend, zal ik maar zeggen. En dat past ook in het beeld. Dus in het algemeen kun je zeggen dat het stuk is mooi. Dat brengt een heleboel dingen aan. Bijvoorbeeld over dat de menselijke waardigheid natuurlijk boven de AI uitgaat en zo. Mm-hmm. Dus dat er niet opgeofferd mag worden. Dat het dienstbaar moet zijn en zo. Hij heeft het onder andere over de rechtvaardige oorlog. Dat concept wil je eigenlijk verlaten. De kerk heeft altijd over rechtvaardige oorlog gehad. Hij zei, dat kunnen we niet meer volhouden. De oorlog is zo verschrikkelijk. In zijn moderne vorm. Dat je het bijna niet meer kunt rechtvaardigen. Zelfs een verdedigingsoorlog blijft wel mogelijk. Maar je zult toch altijd moeten zeggen van wat voor gevolg heeft het? Want het is zo vernietigend. Vroeger waren oorlogen, dat waren legers tegenover elkaar, zal ik maar zeggen. Als je zegt in 300-400 jaar geleden, tot Napoleon toen nog. Alleen de soldaten die hadden er voornamelijk mee te maken.
1: Ja. Oh. Ja, nee. Er waren ook plunderingen en zo.
0: Plunderingen wel, ja. Maar niet hele...
1: Nou, dan hadden ze geen... Omdat ze de atoombom niet hadden. Maar hadden ze het wel, dan hadden ze het wel over de onschuldige mensen gegooid.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar ik zeg niet dat het geen normale ontwikkeling is. Het is alleen, op een gegeven moment kun je niet meer zeggen, is het nog rechtvaardig? Ook de Tweede Wereldoorlog was een agressieoorlog. Maar uiteindelijk... was het nodig geweest dat half Duitsland kapot gebombardeerd werd.
1: Uh-huh.
0: Huh? Uh-huh. Dat is Dresden, dan weet ik wat allemaal. Moest dat? Nou,
1: ja, de vraag is, moest dat? Maar
0: dat is... maar ik bedoel, de paus die zegt eigenlijk moeten we nadenken. Er zijn andere middelen om oorlogen te voorkomen en op te lossen dan door oorlog te voeren. Ja. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
1: Ja.

0: Maar wat was nou de kritiek? Die zit al een beetje in de titel. Magnifica Humanitas, dat is dus de geweldige mensheid. En er gaat ook, dat heeft Franciscus ook al gezegd, die oneindige waardigheid van de mens. Dignitas infinita. Waar al kritiek op geweest is. We zeggen, oneindig is alleen God. De waardigheid van God is oneindig. Maar niet van de mens. Hier, die Magnifica Humanitas, die gaat uit van een ideale mens die er niet is. Er wordt niet meer uitgegaan van de mens die in zonde gevallen is. En die alleen verlost werkelijk nieuwe mens kan worden. Dus de verlossing in Christus staat buiten het verhaal.
1: Als ze de paus hier zouden hebben, zou hij zeggen, nee, dat klopt niet. Natuurlijk is de verlossing van Jezus.
0: Ja, maar het staat niet in de encycliek.
1: Ja.
0: Dus het vervelende van een heleboel encyclieken de laatste tijd, ook van Benfra, is dat het buiten God omgaat. Ook die Fratelli Tutti. We zijn ineens
1: ja, maar
0: al... Jij mag niet meer in de reden vallen.
1: Oh ja,
0: dan krijg
1: klopt,
0: ik allemaal
1: klopt,
0: dat jij me
1: maar u vergelijkt twee pausen met elkaar die eigenlijk denk ik niet zo eens met elkaar zijn. Maar ja, goed.
0: Ik zeg dus, in het algemeen zien we dus dat bijvoorbeeld de menselijke broederschap, Fratelli Tutti, dat wordt niet op het christendom gebaseerd. Het is op een algemeen menselijk vlak. He, dingen ook zou kunnen zeggen, de vrijmetselaars, algemene menselijke broederschap, een dingen van de verlichting. En niet meer wat het christelijke idee is, namelijk wij zijn broeders en zusters in Christus, omdat we gedoopt zijn. En de Bijbel heeft het niet over broeders en zusters buiten de doop om.
1: Nee.
0: Dat wil zeggen, we hebben wel een zekere broederschap met alle mensen, maar de Bijbel zegt niet dat we... Daar gaat het niet om. Het gaat om de wereld te vernieuwen in Christus. En daar gaat het niet meer om. Het gaat nu allemaal in die encyclieken over de algemene menselijkheid.
1: Maar is dat niet een protestants idee om te zeggen dat de mens is van nature slecht?
0: Dat hebben wij niet gezegd. Jij gaat woorden in mijn mond leggen.
1: Nee, heeft u niet gezegd.
0: Het is de menselijke... Wij kunnen niet meer over de menselijke natuur praten in werkelijkheid dan over een aangetaste, door de zonde niet volledig vernielde, wat de protestanten zeggen.
1: Ja.
0: Er is niks van over.
1: Nee.
0: Dat zeggen wij niet. Wij zeggen, hij is aangetast. En hij kan alleen maar functioneren als je verlost wordt door Christus.
1: Ja, ja.
0: En dus die Magnificat Humanitas, daar kun je wel vraagtekens bij zetten of die zo magnifiek is op het moment. Kijk om je heen trouwens.
1: Ja, maar als je neemt het absoluut waarde van de mens. Zo heb ik geleerd. Misschien is het een hele moderne idee dat de mens eigenlijk, de mensheid is mooi. Is goed. Dat is de zonde die het aantast. Maar in principe, de schepping van God is mooi.
0: In principe is
1: en dat het. Kun je zeggen dat het magnificat is. Dat is wonderlijk.
0: Ja, maar als je het dan niet hebt over door de zonde aangetast en door Christus moet dan zit je op een voor de zonde,
1: ja,
0: een pre...
1: Maar dan zeg je dat betekent dat de paus niet zou geloven dat de verlossing van Jezus nodig is. Ja, dat is een
0: grote... zeg niet dat hij dat niet gelooft. Ik zeg alleen dat je het niet in zijn overwegingen zozeer betrekt, want hij spreekt voor de heidenen.
1: Hij is een moderne mens.
0: Ja, maar als de kerk niet meer over Christus spreekt, en dat deed Franciscus ook al niet.
1: Nee, maar ik denk dat er wel een groot verschil is tussen de twee pausen. Toch wel. Tot nu toe, tenminste.
0: Nou, ik wil alleen maar zeggen, aan de onderkant, in de basis, zitten een heleboel dingen hetzelfde. En ik vind dat je daar een beetje van moet opletten. Ja.
1: Heeft u het gelezen niet?
0: Ik heb niet de hele dingen gelezen, nee.
1: Oké.
0: Nee, dat moet ik nog doen. Maar we hebben het zo druk allemaal.
1: Ja. Klopt.
0: U zei afgelopen week dat conform kerkelijk recht een bisschopswijding alleen mag plaatsvinden met toestemming van de paus. Kardinaal Fernandes waarschuwt de Piusbroederschap zonder dat er sprake is van een schismatieke daad. Inmiddels zijn er 4 bisschoppen bekend. Bisschoppen elect, hè, dus ze zijn al uitgekozen.
1: Ja, door wie?
0: Door de
1: bisschop elect, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet door de kerk. iemand, je kunt iemand noemen bisschop elect.
0: Ja.
1: Dat het dus door de kerk is benoemd, maar die zijn door hun organisatie.
0: Ja, ja, nou ja, ja. Noodgedwongen. Waarvan één priester uit Brussel. Kerkjuristen wijzen erop dat dit niet alleen gevolgen kan hebben voor de wijdende bisschoppen, maar ook voor sacramenten die later zijn worden toegediend. Welke gevolgen? Het is duidelijk dat als wordt verklaard dat er een excommunicatie is opgelopen, wat in de tijd bij Lefebvre, dan zijn de bisschoppen die wijden en de gewijde bisschoppen zijn geëxcommuniceerd. Heeft dat gevolgen voor de sacramenten? Nee. De sacramenten zijn geldig. Dus de eucharistie is en blijft geldig. Het vormsel is en blijft geldig. Het enige probleem is de biecht.
1: Mm-hmm.
0: Omdat er voor een biecht een juridictie van de kerk nodig is. Dat is niet alleen sacramentele volmacht, maar ook een juridictiebevoegdheid.
1: En het huwelijk, denk ik. Of niet? Het huwelijk.
0: Ja, maar dat ligt allemaal een beetje... Nou, daar komt het dek wel op.
1: Ja.
0: In feite had Franciscus die mogelijkheid gegeven voor Pius X. Dus dan moet nog blijken wat er dan nou mee gebeurt voor die biechtfaculteit. En anders zullen ze toch doen, zich beroepen op de noodzaken. Zoals in stervensgevaren en al noodsituaties heb je dan die bevoegdheid toch wel weer. Dus daar zullen ze zich op roepen, denk ik. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat het huwelijk betreft is hetzelfde. Het huwelijk is... Wie sluit het huwelijk? Dat zijn de twee echte lieden. De priester is alleen maar de gekwalificeerde getuige. Maar het kan ook iemand anders zijn. Zelfs op plaatsen waar geen priester is... kunnen leken. Het noodhuwelijk kan ook en ja. Voor twee getuigen. Kan allemaal, kan van alles.
1: Dus, maar ik heb van u geleerd dat de plaatselijke pastoor wel een toestemming moet geven. Anders is het huwelijk niet geldig.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Dus als,
0: maar er zijn allerlei uitzonderingssituaties voor. Daar zullen ze zich wel op beroepen. Maar eigenlijk is het inderdaad, dat heeft Franciscus ook gegeven, dus de mogelijkheid dat de plaatselijke pastoor aan de Pius X mensen een bevoegdheid kan geven. Of een juridische.
1: Maar in een nieuwe situatie, dan zal de plaatselijke pastoor niet eens kunnen.
0: Ja, dat ligt eraan wat de gevolgen zijn.
1: Ja, ik vermoed dat als die mensen geëxcommuniceerd zijn...
0: Het is heel raar waarom dus in het verleden...
1: Waren in het verleden, dus voor Paus Franciscus, waren de huwelijken bij de Pius X wel geldig of niet?
0: Officieel niet, nee.
1: Niet.
0: Goed, maar ik ga er maar niet veel op in, want het is wel eens niet. Dus,
1: Nou, we wachten nog 3-4 maanden, de week.
0: Goed, een Joodse man trouwt met een RK-vrouw. In het misboekje van het huwelijksmis staat dat de man wenst te worden opgenomen in de RK-kerk. Dit lijkt me niet voldoende. Ja, ik weet niet waarvoor voldoende. Kijk, als een Joodse man met een RK-vrouw trouwt, dan is dat een verschil van godsdienst en moet er een dispensatie zijn van de bisschop uit. Als dat niet is, is het huwelijk ongeldig.
1: Dan zei hij eerst gedoopt wordt?
0: Ja, dan wel. Maar als je daar niet is, moet er een dispensatie zijn. En anders is het huwelijk ongeldig. Goed, een muziekje lijkt me nu weer op zijn plaats, want die hebben al lang niks kunnen geven.
1: Dat klopt, ja, ik durfde niet te onderbreken.
0: Oei, toch ben je zo bang geworden?
1: Nou, beste luisteraars, we zitten nog steeds bij de Mariathon van Radio Maria Ierland. En wij vragen u vandaag om een bijdrage voor Radio Maria Ierland. Ja, je zit te luisteren naar de Club van Job, maar ja, 1 of 2 keer in het jaar, dat komt ook erbij. En het is zo, we zijn met Radio Maria een familie, een wereldfamilie en een familie helpt elkaar. Dus daarom vragen wij dus om een bijdrage voor de Radio Maria Ierland.

0: En met zijn straat zijn terug bij de laatste 10 minuten van deze Club van Job. Op deze tweede dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Ik heb hier wel een tussenstand voor mensen die wel benieuwd zijn. We zitten nu op 12.034. En dat is 34% van ons uiteindelijk bedrag.
1: Ja, ik zit even op internet te kijken. Of op mijn, hoe heet het?
0: Op je telefoon te kijken.
1: Telefoon te kijken en er zijn een heleboel vragen. Je hoort en leest wel eens over de martelaar in Nederland. Kan je gelukkig katholiek zijn zonder vervolgd te worden? Moeten we niet dagelijks danken voor onze vrijheid enerzijds, maar anderzijds toegeven dat we helemaal niet weten hoe we reageren en acteren als we vervolgd zouden worden? We zijn toch geen haar beter dan Petrus. Mag je vluchten eigenlijk? Nou, we moeten altijd bidden dat we mogen volharden in het geloof. Dus inderdaad, als het erop aankomt, ja, Jezus zegt dat dan de Heilige Geest je zal bijstaan en dat die zelf zal ingeven wat je moet zeggen. Dus dat is een kwestie van vertrouwen en bidden. Mag je vluchten? Ik denk dat je mag vluchten als de gevaar dreigt. Ook van, dat je gewoon mag vluchten, natuurlijk. Je hoeft niet de dood in te lopen.
0: Dat wordt niet van ons gevraagd.
1: Nee, maar als het erop aankomt en een getuigenis, dan moet je het wel doen.
0: Maar mag je bijvoorbeeld, je vlucht niet, maar je doet mee met de vervolgers. Of je, ze zeggen je moet dat doen wat tegen het katholiek geloof is. Je doet het wel, maar met wel veel spijt en zo. Je zou het niet willen.
1: Ja, nee, dat mag niet. Dat is ernstig. Dat werd door de eerste christenen gezien werd als geloofsafval.
0: Okay.
1: Zelfs als je het van binnen niet meende,
0: ja,
1: naar buiten toe geef je dan toch zoveel ergernis, want dan denken ze toch allemaal, je bent afgevallen. Dus dat is een heel groot kwaad.
0: Dus je beter vluchten?
1: Beter vluchten,
0: vluchten,
1: ja.
0: En dan blijven en dan...
1: En doen alsof. Ja, doen dat alsof. Kan helemaal niet. Dat is echt Christus verloochenen.
0: Ja.
1: Dus ik geef als voorbeeld, ik heb afgelopen zondag weekend retraite gegeven in Heilo. En daar kwam die vraag uiteindelijk ook nog ter sprake. Van iemand zei, ja, maar ik denk dat ik, als het erop aankomt en ze gewoon een pistool op me, dat ik dan Christus ook verloochen. Niet in mijn hart, maar wel om dan. Ik zei, ja, dan zullen we toch voor ogen moeten houden. Bijvoorbeeld die Koptische christenen,
0: ja,
1: op dat strand daar in Libië.
0: Ja.
1: Hè, die allemaal gedood zijn met de naam van Jezus op hun lippen, zal ik maar zeggen. Dat is het echte.
0: Ja.
1: En wil je in de hemel komen, zul je dat moeten doen. De rest ga je naar de hel, maar dat weet ik ook niet. Onze Lieve Heer die zal ook dan natuurlijk moeten oordelen. Misschien ben je zo slap en zo slap opgevoed dat dat niet kan. Maar ja, maar daar gaan wij niet over.
0: Nou, als de Heer jou nog tijd geeft om zich te bekeren en boete te doen.
1: Ja, maar het zijn dus mensen die gewoon uit bangheid.
0: Ja.
1: In de regel, als een protestant gelooft in Jezus en hem volgt, dat is in principe toch genoeg. Nee. We moeten even gewoon objectief zien. Wat wordt gevraagd? Moet geloofd en gedoopt, die zal zalig worden. Maar geloofd en gedoopt in de kerk van Christus. En er is maar één kerk. De protestanten zijn allerlei losse groeperingen. Wij noemen die zelfs niet eens een kerk. Daar worden ze wel boos over als we dat zeggen. Maar in de katholieke opvatting en ook in de orthodoxe opvatting is een kerk pas een apostolische kerk, ze geleid wordt door apostolische leiders, namelijk door bisschoppen. Die in apostolische successie staan met de bisschoppen. Met de apostelen van het begin. Dus protestanten is niet genoeg om protestant te zijn. Dat is één ding, objectief. Dus iedereen is verplicht om katholiek te worden als hij het inzicht heeft. Nu is het wel zo dat mensen in de protestantisme zijn geboren en opgevoed enzovoorts en niet beter weten. Nou, als ze daarin braaf leven volgens die principes, zullen ze ook wel in de hemel komen. Misschien beter dan of eerder dan katholieken die het allemaal wel heel precies weten, maar niet leven volgens het geloof. Dus dat ligt onder het oordeel van God. Het gaat over objectiviteit en dan nog daarnaast bestaat het subjectieve, wat ieder voor zich doet en kan doen. Protestanten zeggen wel eens, katholieken kennen de Bijbel niet en Jezus, maar zijn verdwaald in de sacramenten. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin.
0: Ja.
1: Dat is hele erg grote onzin. Je moet ook niet... Cultuurkatholieken, die zijn er natuurlijk heel veel op het moment, die nooit een kerk van binnen zien. Die als je vraagt wat Pinkster is, dan weten ze het niet. Nou, en als je vraagt, wat ben je katholiek? Ja, dan ben ik katholiek. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die zijn niet katholiek. Die doen alsof. Nou, die moet je niet vergelijken met hele brave protestanten.
0: Die weten wat Pinksteren is.
1: Ja. Dus katholieken zijn degene die verbonden zijn met de katholieke kerk en doen wat de katholieke kerk vraagt, zo goed mogelijk, met vallen en opstaan, maar wel weten en daarin leven. Dat zijn katholieken. En die katholieken die hebben wel begrip van de Bijbel. Want ik bedoel, de hele liturgie bestaat uit de Bijbel. Het getijdengebed, de mis, voor een grootste, de algemene van de mis, alle lezingen, tekst van de mis, hebben met de Bijbel te maken. Dus als je iedere dag naar de kerk gaat, dan komt er in ieder geval een heleboel Bijbel tegen. Verdwaald in de sacramenten, dat is een beetje raar. Wij zeggen, het gaat in de kerk om Christus. Christus spreekt door zijn woord, door het evangelie. En hij werkt door de sacramenten. Dat is naast elkaar. Woord en sacrament. En bij protestanten is het sacrament een beetje een ondergeschoven kindje. Ze herkennen nauwelijks sacramenten en sacramenten doen er eigenlijk niet zoveel toe. Bij ons is dat wel. De werkzaamheid van Christus is vooral aanwezig in de sacramenten.
0: We hebben nog 1 minuut.
1: Een tijd geleden werd ik door een straatpredikant bij het verlaten van de Hartenbrugkerk te Leiden aangesproken, wat mij ertoe bracht om naar de kerk te gaan. Nou, wat anderen vroeg hij of ik Jezus ontmoet had. Bij het antwoord dat ik Jezus elke zondag ontmoet in de Eucharistie nam ik geen genoegen. Ook kregen wij over de Maria-devotie en dat wij katholieken Lucas 1:48 bekeerd in. Enfin, het gesprek werd er niet leuk op en we hebben elkaar de hand geschud en afscheid genomen. Wat is een goede truc om dit soort lui te vermijden? Ik ben eigenlijk te zwak om discussies af te kappen of mensen weg te wuiven. Ja, je moet vriendelijk blijven. En dan inderdaad het boek van Johan Lindhout lezen.
0: Ja.
1: En daar de argumenten vinden voor de katholieke kerk. En die gewoon vriendelijk brengen.
0: Ja.
1: Die zullen niet overtuigend zijn. Maar dan heb je in ieder geval een behoorlijk antwoord. Ja, zijn we er? Nog één. Ik heb nog een vraag. Ja,
0: je hebt nog een halve minuut.
1: Hoe kan een priester die achter de TLM staat ook nog de nieuwe mis doen?
0: Nou, dat is een vraag voor u.
1: Ja, daarom. Natuurlijk kan dat.
0: Ja.
1: Kijk, ik sta achter de traditionele Latijnse mis, die doe ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik accepteer ook dat in de kerk van vandaag de nieuwe mis het meest geaccepteerde en de meest gepraktiseerde is. En dus daar heb ik mee te maken. Die kan ik niet ontlopen. En die probeer ik ook zo goed mogelijk te vieren, doe ik zelf.
0: Ja.
1: Alhoewel ik zeg, objectief heb ik ernstige bezwaren, heb ik al eerder gezegd, tegen de nieuwe mis. Ja. Verschillende punten.
0: Ja.
1: Kan ik die wel op een katholieke manier vieren?
0: Ja.
1: Ik heb ook bepaalde punten tegen de oude mis van 2 heb ik ook bezwaar tegen. Dus,
0: Perfectie bestaat niet.
1: Nee.
0: Behalve in de hemel.
1: Ja. Nou, zelfs niet in mij.
0: Nou, een beetje zelfspot mag wel. Ja, ja. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. We vragen nog steeds uw bijdrage voor Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon,

0: kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, mogen we nu verder gaan met het boek Ik heb dorst.
1: De honger van God. Moeder Thérèse reist door de wereld om te spreken, te getuigen, haar zusters te bezoeken en de middelen te vinden om de armen te helpen. Ze gaat van de ene plaats naar de andere, terwijl ze goed doet en het rozenhoedje in stilte bidt, te midden van de drukte. Ze spoort ons aan om de armen in onze families en die we onderweg tegenkomen lief te hebben. Want de ware armoede is honger naar liefde. Honger naar God. Jullie hebben in het Westen veel meer mensen die in geestelijk opzicht de armste van de armen zijn, dan mensen die in lichamelijk opzicht arm zijn. Het is daarom dat jullie armen de allerarmsten zijn. Deze armoede komt van de afwezigheid van liefde. En moeder Thérèse herinnerde ons er vaak aan dat er in onze families soms iemand is die zich alleen voelt, ziek of angstig. We moeten er zijn voor de armen onder ons en hun onze tijd geven tot het pijn doet. Liefhebben in de school van moeder Thérèse is geven tot we eraan lijden.
0: Jezus heeft deze honger naar liefde ervaren. Hij die naar de zijne kwam en door de zijne niet werd aangenomen. Toen hij de menigte voedde met 2 vissen en 5 broden, was het de honger naar liefde die hij wilde stillen. En evenzo wilde hij toen hij de nederige moeder Thérèse van de zusters tot zijn instrumenten maakte, de honger naar liefde stillen die zoveel pijn veroorzaakt in elk mensenleven. Moeder Thérèse gaat door en sticht nieuwe huizen. Ze vindt Christus in de ellende van de armen. Voelde zij niet aan die 3 beloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid een 4de gelofte toe van liefde voor de armen? Voor haarzelf en voor haar zusters was er geen twijfel mogelijk dat Jezus in hen de stervende in Calcutta meenam, de alleenstaande in New York troostte, de slachtoffers van een aardbeving in Guatemala hielp, door de vuurlinie heen trok in Beirut en streed tegen abortus door kinderen te adopteren.
1: Ik heb het op mij genomen om de armen van de gehele wereld te vertegenwoordigen. De ongewensten, hen van wie niemand houdt, de verworpenen, slachtoffers van misbruik, blinden, lepraleiders, alcoholisten, hen die in de marge van de samenleving zijn, allen die zo ver zijn afgedwaald dat zij geen menselijke warmte en genegenheid meer kennen, nog contact hebben met anderen. Ik zou voor geen miljoen een lepraleider aanraken, maar ik doe het gratis, met een opgeruimd hart en het liefde voor God. Zij die in deze tijd de armen negeren en wegduwen, negeren Christus en duwen hem weg. De armen doen ons in gunst door ons hen te laten dienen.
0: De vruchtbaarheid van het gebed. Toen mijn moeder Thérèse een keer vroeg wat ze ging doen in een land dat ze zou bezoeken, reageerde ze spontaan: ik ga om te zien. Ze verwees naar de goede oude methode van de katholieke actie. Zien, oordelen, handelen. Om te handelen moest men zien. Helaas kijken wij naar dingen zonder ze te zien. Moeder Teresa weet dat je om goed te kunnen zien moet bidden. Vaak is een intense en vurige blik op Christus het beste gebed. Ik zie hem en hij ziet mij. Actie en contemplatie ondersteunen elkaar in dezelfde vurige blik. Het zijn Martha en Maria uit het evangelie. Ons leven en onze contemplatie zijn één. Het is geen kwestie van doen, maar van zijn. Het gaat in feite om het opspringen van onze geest door de Heilige Geest die in ons de overvloed van God uitademt en ons heel de schepping instuurt als een persoonlijke boodschap van liefde. Alles is verenigd in deze liefde van Christus. Mijn geheim is heel eenvoudig. Ik bid. Door het gebed word ik één in liefde met Christus. Ik begrijp ten diepste dat tot hem bidden hem beminnen is. Ze schreef met name de stilte bij het bidden voor. Ze getuigde vaak dat de vruchtbaarheid van haar werk en dat van de zusters kwam van het dagelijks uur aanbidding voor het Allerheiligst Sacrament. Dit geheim van het gebed deelt Moeder Teresa mee aan de personen die haar om raad vragen. Priester Henri Nouwe, overleden in 1996, schrijver en almoezenier van de Arkgemeenschap in Toronto, vertelt over zijn ontmoeting met Moeder Teresa. Hij getuigt dat Moeder Teresa op een vraag van beneden reageerde met een antwoord van boven.
1: Een aantal jaren geleden had ik op een dag de gelegenheid Moeder Teresa van Calcutta te ontmoeten. In die tijd worstelde ik met zoveel problemen dat ik de gelegenheid gebruikte haar om raad te vragen. Ze kwam meteen bij me zitten en ik vertelde haar al mijn problemen en moeilijkheden. En ik probeerde haar ervan te overtuigen dat mijn situatie echt erg ingewikkeld was. Nadat ik 10 minuten bezig was geweest om een gedetailleerde uitleg te geven, stopte ik met praten en was het stil. Moeder Teresa keek mij rustig aan en zei: goed, als je 1 uur van de dag wijdt aan het aanbidden van de Heer en als je dingen waar je slecht in bent niet doet, zal alles goed komen. In een interview dat Moeder Teresa gaf op 15 januari 1973... tijdens een schoolprogramma van de BBC genaamd Geloof en Leven, is haar antwoord ook van boven. Wat is het grootste obstakel dat u in uw werk tegenkomt? Dat is dat ik nog geen heilige ben. Wat baart u de meeste zorgen wanneer u over de wereld reist? Dat ik niet in staat ben om de liefde van Christus uit te dragen en uit te stralen. Omdat God wil dat zij die hem toebehoren blijmoedig en heilig zijn.
0: Missie van liefde. In een wereld die steeds ingewikkelder werd en waar de kennis de wijsheid oversteeg, leek alles bij Moeder Teresa erg eenvoudig, zoals dat ook bij de kleine Therese was. Deze eenvoud, vervuld van nederigheid, was wat de massa aantrok. De mensen herkenden in moeder Teresa het beste van wat er onder hen leefde. Overal waar zij ging, bracht zij een nieuwe bezieling. De eenvoud van moeder Teresa was zachtaardig, maar met zachtaardigheid met een geweldige kracht. Een eenvoud die alles in handen van de voorzienigheid legt en die alles daarvan verwacht. Een goddelijke eenvoud, omdat ze dicht bij de God van liefde is. De woestijnvaders zeiden dat hoe meer we God naderen, hoe eenvoudiger alles in ons wordt en hoe meer ons gebed zich vereenvoudigt. Een blik op de foto's van moeder Teresa en de kleine Therese doet ons beseffen dat er geen lange verhandelingen nodig zijn over het gebed en evenmin lezingen over de liefde. Pater Jozef Langvoort, die samen met moeder Teresa de priestertak stichtte van de missionarissen van Naastenliefde, onthulde op 1 oktober 1984 in een preek waar moeder Teresa bij was, de invloed van Therese op het leven van moeder Teresa. Hij verwoordde hoe de ervaring van Jezus' dorst, de roeping om liefde te zijn en de kleine weg van vertrouwen de voornaamste elementen waren die de twee Thereses met elkaar verbonden. Moeder Teresa vroeg hem om deze preek op schrift te stellen, zodat zij die aan haar zusters van de congregatie kon doorgeven. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag nodigt God je uit om in alle rust samen te zijn. Om na te denken over de voorbije week en over je vragen en verlangens op dit moment. Zoek de beste houding om stil te kunnen worden en vraag God om bij je te zijn.

God toont ons de waarheid in zowel het licht als in de duisternis. Op welke manier was jij je bewust van Gods aanwezigheid de afgelopen week en hoe heb je daarop gereageerd?

De Bijbellezingen van deze week hebben misschien bepaalde gedachten, verlangens of gevoelens bij je uitgelokt. Wat blijft je speciaal bij?

Misschien heb je niet alle woorden gevonden die je wilde en kon je niet volledig duidelijk maken wat je dacht en voelde. Wat je gevoelens op dit moment ook zijn, neem nu de tijd om in je hart tot God te spreken en de Geest te vragen jou de gaven te schenken die je nodig hebt.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Het komende bezoek van de apostel tot verbetering van de Korintiërs. Broeders en zusters, ik, Paulus, sta klaar om voor de derde keer naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Het gaat mij niet om uw geld, maar om uzelf. Ouders moeten zorgen voor hun kinderen, niet de kinderen voor hun ouders. Wat mij betreft, gaarne wil ik voor u alles uitgeven wat ik heb en mijzelf erbij. Krijg ik voor mijn gulle liefde zo'n zuinige wederliefde? Goed, zegt gij, hij is ons niet persoonlijk tot last geweest, maar sluw als hij is, heeft hij ons met slinkse middelen beetgenomen. Heb ik u dan uitgebuit door middel van mijn afgezanten? Het is waar. Ik heb Titus gevraagd te gaan en die andere broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus zich soms op uw kosten bevoordeeld? Hebben wij niet allen in dezelfde geest gehandeld en dezelfde koers gevolgd? Gij hebt natuurlijk al lang de indruk dat wij bezig zijn onszelf bij u te verdedigen. Maar wij spreken voor het aanschijn van God en in vereniging met Christus. En alles, dierbare vrienden, is ook bedoeld voor uw bestwil. Want ik vrees dat ik u bij mijn komst misschien niet zo zal aantreffen als ik u zou wensen aan te treffen, en dat gij in mij een ander aantreft dan gij zoudt wensen. Ik vrees voor twist, naijver, opvliegendheid, ruzie, laster, achterklap, verwaandheid, wanordelijkheid. Ik vrees dat mijn God mij opnieuw zal vernederen als ik bij u ben en dat ik zal moeten treuren om velen die al lang in zonde leven en nog steeds geen berouw tonen over de onzedelijkheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Dit is de derde keer dat ik tot u kom. Op het woord van twee of drie getuigen krijgt iedere zaak haar beslag. Hen die gezondigd hebben en ook alle anderen heb ik reeds gewaarschuwd bij mijn tweede bezoek. En ik waarschuw hen nu opnieuw voor ik er ben. Als ik weer kom, zal ik niemand sparen. Gij verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij? Wel nu, hij is niet zwak. Hij toont zijn kracht onder u. Al werd hij in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht. Onderzoekt en toetst uzelf. Staat gij in het geloof? Gij kunt toch van uzelf getuigen dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan hebt gij de proef niet doorstaan. Ik hoop dat gij zult inzien dat wij de proef hebben doorstaan. Wij bidden God dat gij geen kwaad doet, niet om te bewijzen dat wij succes hebben, maar om te bereiken dat gij het goede doet, dan mogen wij wel mislukken. Want tegen de waarheid vermogen wij niets, die kunnen wij slecht steunen. Wij willen gaarne zwak zijn als gij sterk zijt. Onze enige wens is dat alles goed gaat met u. Daarom schrijf ik u dit alles, terwijl ik nog afwezig ben. Dan hoef ik, eenmaal bij u, niet met gestrengheid op te treden, krachtens de volmacht die de Heer mij heeft gegeven, niet om af te breken, maar om op te bouwen. En nu, broeders en zusters, vaarwel. Laat alles weer goed komen. Neemt mijn vermaning ter harte. Weest eensgezind, bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië, aan Polycarpus. Alles moet ter ere van God geschieden. Laat u niet in met beroepen die men niet met goed fatsoen kan uitoefenen, maar neem er in het openbaar stelling tegen. Zeg aan mijn zusters dat zij de Heer moeten beminnen en hun echtgenoten lichamelijk en geestelijk tevreden moeten stellen. Vermaan zo ook mijn broeders in de naam van Jezus Christus hun vrouwen lief te hebben, zoals de Heer dat doet met de kerk. Als iemand in onthouding kan leven om het vlees van de Heer te eren, dan mag hij zich niet hierop beroemen. Indien hij dit toch doet, gaat hij verloren. En indien hij zich hoger dan de bisschop acht, is dat zijn ondergang. Het is passend dat man en vrouw die gaan trouwen, hun echtverbintenis aangaan met instemming van de bisschop, opdat zij huwen in de Heer en niet uit begeerte. Alles moet ter ere van God geschieden. Tot uw gelovigen zeg ik, schenkt aandacht aan de bisschop, opdat God op zijn beurt aandacht schenkt aan u. Ik bied mijn leven aan ter wille van hen die zich laten leiden door de bisschop, de priesters en diakens. Met hen hoop ik aan God deel te hebben. Of gij nu zwoegt of strijdt, op weg gaat, leidt, rust of opstaat, doet alles samen als Gods beheerders, als zijn medewerkers en dienaars. Stelt hem tevreden, in wiens dienst gij strijdt en van wie gij ook uw loon ontvangt. Laat niemand van u blijken deserteur te zijn. Uw doopsel moet uw schild zijn, het geloof uw wapenrusting. Op uw rekening moeten uw werken staan. Dan zult ge recht hebben op een tegoed. Wees dan langmoedig en verdraagzaam jegens elkaar, zoals God het jegens u is. Moge ik voortdurend mijn vreugde vinden in u. Aangezien ik vernomen heb dat de kerk van Antiochië in Syrië, dankzij uw gebed, vrede geniet, heb ik ook meer vertrouwen gekregen. Ik ben zeker van God als ik hem door lijden moet bereiken om eens bij de verrijzenis uw leerling te blijken. Godzalige Polycarpus, gij behoort een vergadering bijeen te roepen die God welgevallig is, om iemand aan te stellen die in uw ogen zeer geliefd en ijverig is en Gods koerier genoemd kan worden. Vaardig hem af naar Syrië, om van uw werkdadige liefde ter ere van God een roemvol getuigenis af te leggen. Een christen beschikt niet over zichzelf, maar staat geheel ter beschikking van God. Als gij iets tot stand hebt gebracht, dan is dit het werk van God en van u samen. Op grond van de genade geloof ik dat gij bereid zijt steeds het goede te doen in Gods oog. Overtuigd van uw grote ijver voor de waarheid, heb ik mij beperkt tot deze korte aansporing. Omdat ik plotseling van Troas moet afvaren naar Neapolis, want zo wil God het, heb ik niet aan alle kerken kunnen schrijven. Daarom zult gij, als iemand die Gods bedoelingen kent, aan de betreffende kerken schrijven hetzelfde te doen. Sommigen kunnen boden te voet zenden, anderen kunnen brieven sturen door middel van uw afgevaardigden. Zo zult ge om een onvergankelijk werk verheerlijkt worden, want dat verdient ge. Moge het u allen altijd goed gaan, dat wens ik u toe, in onze Heer Jezus Christus. Blijf door hem in God verbonden en onder Gods toezicht. Vaarwel in de Heer.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En als het morgen is, dan mogen we uitnodigen om samen het morgengebed, de Laude, te gaan bidden. En dan ga ik u graag de bladzijde geven voor het klein en het groot getijdenboek. Begin ik in het klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 451. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En dan gaat het eigenlijk gewoon dus verder. Dus op 452 staat de hymne en dan kunt u het verder helemaal volgen. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 1188. We zitten dus op de zaterdagmorgen in de vierde week. En dan 1188. En dan maken we even een uitstapje naar 721 en daar vindt u de hymne. 721. En dan gaan we gewoon eigenlijk verder waar we al waren, namelijk op bladzijde 1193. En als u daar eenmaal zit, dan kunt u alles gewoon verder mee bidden. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen bladzijde 451 en in het groot getijdenboek op bladzijde 1188. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Een machtige God immers is de Heer,

0: koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken, komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Dan gaan we in het klein getijdenboek gewoon verder. En in het groot getijdenboek gaan we verder op bladzijde 1193. Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden, iedere ochtend. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. Uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend. En heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier. Met lieflijke klank van de sieder.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe grootzeer is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schieten de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten op als palmbomen. Als Libanonceders gedijend.
0: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden, iedere ochtend.
0: In ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Weghalen zal ik u uit de volken, uit alle streken verzamel ik u. En voer u terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water, van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
0: Een ander hart zal ik u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst. En schenk u een hart van vlees.
0: Mijn geest stort ik uit over u, zodat gij mijn voorschriften nakomt. Mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult ge het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
0: Dan zult gij in waarheid mijn volk zijn. En ben ik waarachtig uw God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In ander hart zal ik u geven een nieuwe geest in uw binnenste. Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid.
1: Volgens de belofte van de Heer verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God.

0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat u omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. God heeft de wereld hoop en leven geschonken door zijn Zoon. Laten we hem aanbidden en hem in eenvoud van hart vragen.
1: Heer, verhoor ons.
0: God, Vader van alle mensen, gij hebt ons gebracht tot dit morgenuur. Laat ons met Christus deze dag doorbrengen tot lof van uw heerlijkheid.
1: Heer, verhoor ons.
0: Bewaar in ons de gaven die wij u te danken hebben. Genade van geloof, hoop en liefde.
1: Heer, verhoor ons.
0: Heer, laat onze ogen op u gericht zijn, zodat wij van harte doen wat gij van ons verwacht.
1: Heer, verhoor ons.
0: Leid ons niet in bekoring. Bescherm ons tegen de verleider. Weerhoud ons van al wat verkeerd is.
1: Heer, verhoor ons.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, verhoor ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij zijt het ware licht en de dag die geen einde kent. U bidden wij aan het begin van deze nieuwe morgen. Verdrijf de nacht van het kwaad en vervul ons hart met het licht van uw komst. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 8e week van het oneven jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een tekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Maria op zaterdag. De ingang naar de zondag, naar de dag van de Heer. Als een ingang naar Jezus. Maria staat aan onze kant. Door haar komen wij gemakkelijker bij Jezus. Door Maria naar Jezus. Van de andere kant staat ze heel erg ver van ons af. Zij de onbevlekte, wij met zonden beladen. Zondig tot in de wortel. Zij is gevrijwaard van de zonde van Adam. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten op hem toe en vroegen hem: welke bevoegdheid hebt gij om dit alles te doen? En wie heeft u die bevoegdheid dan daartoe gegeven? Jezus antwoordde: ik zal u één enkele vraag stellen, en als gij mij daar antwoord op geeft, zal ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geef mij daar een antwoord op. Zij beraadslaagden onder elkaar: als we zeggen van de hemel, dan zal hij antwoorden: waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Maar zeggen we van de mensen? Ze waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet. Ze gaven dus Jezus ten antwoord: we weten het niet. Toen zei Jezus tot hen: dan zeg ik u evenmin, krachtens welke bevoegdheid ik zo handel. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zoals de wijsheidsleraar van het Oude Testament, Jezus Sirach, die in de eerste lezing aan bod komt, het zelf heeft onderricht: ga niet zwerven, keer je naar binnen. Met zijn eigen woorden: het is niet ver te zoeken, en zelf heb ik daar veel rust gevonden. En ook onze wijsheidsleraar Jezus van het Nieuwe Testament leert het ons: komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Laat je geest dus rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar u gaat bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zijn aanschijn zien, hoe zijn ogen met genegenheid op u blijven rusten. Een gebaar maken van eerbied, u klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen en in die houding de genade vragen, dat zoals u nu bent, zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt een profetisch gebaar, een profetische tekenhandeling. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars omver, joeg de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze: waar haalt u die bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Wat Jezus mist, is het gebed. Hij zegt: mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een roversol.
dan heb je de dingen die van God zijn, jezelf toegeëigend. Zonder God ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. De plaats zien waar dit gebeurde, in Jeruzalem in de tempel, en op dit moment, nu ik bid, in de tempel van mijn eigen hart, waar ik geneigd ben mijzelf toe te eigenen, terwijl ik van hem ben, kind van God. Vragen om een innerlijke kennis en kennis van het hart, dat we Jezus met ons hart mogen leren kennen, om hem zo meer te kunnen beminnen en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde, ik zal u één enkele vraag stellen. Het lijkt menselijk slim om een tegenvraag te stellen, maar het is goddelijk wijs. Want het is niet zomaar een tegenvraag, deze vraag over het doopsel van Johannes, of die van de aarde is of van de hemel. De vraag namelijk of hij door God is aangesteld of door de mensen, of hij zichzelf heeft opgeworpen als profeet of door God is aangesteld. Want als ze niet openstaan voor de goddelijke zending van Jezus voorloper, dat van de hemel is, zouden ze dan wel openstaan voor het antwoord van hem die Johannes heeft aangewezen? Ook hij is van de hemel. Jezus is een wijsheidsleraar en zij zochten de wijsheid. Het boek Ecclesiasticus, waaruit de laatste dagen de lezingen werden genomen, is voortgekomen uit het milieu van de wijsheid. De wijsheid van die tijd dan. Het is met een woord ontleend aan onze eigen tijd, levenskunst. Het is niet alleen maar theorie, spreuken, het gaat om het doen, het handelen. Het handelen waarvan die spreuken een neerslag zijn. Hoe leerde men dat doen? Door te doen wat deze wijsheidsleraar van het boek Ecclesiasticus, Jezus ben Sirach, Jezus de zoon van Sirach, deed. Hij ging op reis naar de centra van de levenskunst, waar de elite van het volk en die ook van andere volken op zoek waren naar een hoger bewustzijn. Waar ze gevormd werden in wellevendheid, regels van levenskunst, een soort chique, degelijke, dure kostschool. Ze hadden namelijk ontdekt dat er manieren van leven waren, manieren om de geest te ontplooien, waardoor het mens zijn veel beter tot zijn recht kwam. En zo hadden zich centra gevormd waar men die wijsheid kon opdoen en waar men zich in die wijsheid kon laten vormen. En die centra werden bezocht door wijsheidsleraren uit allerlei landen en deze wisselden dan hun bevindingen uit, legden verzamelingen van spreuken aan en gaven die dan door aan anderen, zoals dat ook later gebeurd is onder de monniken. Die hadden ook zo hun wijsheidservaring, hun levenservaring. En die legden ze neer in spreuken. En die spreuken werden verzameld. En aan de hand van die spreuken konden dan anderen het monnikenleven zelf ook inoefenen. En tenslotte kwam er zoiets als een regel, een levensregel. Een regelregel van Benedictus en van Basileus. En later van zoveel anderen, Dominicus, Franciscus, de Carmel, Ignatius. Het zijn even zoveel wijzen om op een concrete manier het evangelie van Jezus Christus, onze Heer, hand en voet te geven in het leven van elke dag. Zo'n wijsheidsleraar was dus Jezus ben Sirach, die het boek Ecclesiasticus op zijn naam heeft staan. Onze vraag is nu, moeten wij dan doen zoals hij? Zwerven? Studeren? Nee, zegt Jezus Sirach zelf, toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven, zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed. Je hoeft dus niet te zwerven, je hoeft dus niet te studeren. Je moet in het gebed erom vragen. Met zijn woorden, staande voor de tempel, vroeg ik erom en tot het laatste
zal ik haar zoeken. Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor. En als ik maar even luisterde, leerde ik van haar en verwierf ik veel kennis. Sirach 51, 13 en volgende. En wij nu? Wij hebben ook een wijsheidsleraar, meerdere wijsheidsleraren, bij wie we alles kunnen vinden. We hebben Maria, de zetel der wijsheid, Sedes Sapientiae. En we hebben Jezus, die zich in het evangelie ook opstelt soms als een wijsheidsleraar. Bijvoorbeeld toen hij de woorden sprak, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders. Dus niet het juk dat de fariseeën hun leerlingen oplegden, maar mijn juk leert van mij. En wat moeten we nu leren van hem? Niet bepaalde wijsheidsspreuken, bepaalde gedragingen, maar een mentaliteit, een innerlijke gesteltenis, een levenshouding. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat nooit los van Jezus. Maar zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, dan zul je rust vinden voor je ziel. En dan hoef je ook niet te zwerven. Je zult rust vinden voor je ziel, want je hebt gevonden in het gebed wat je zocht, waarop ook de diepste hunkering van je hart is aangelegd. Zachtmoedig en nederig. Maar hij handelde wel met volmacht. Zoals hij daar in de tempel te werk is gegaan. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om, joeg de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze, waar haalt u de bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Wij van onze kant vinden dat Jezus daar het volste recht toe heeft. Hij is immers de leraar, de profeet. Hij is de Messias. En natuurlijk heeft hij er recht toe. Maar wat nu als hij datzelfde ook doet in ons eigen hart? Waar ook soms heel wat gemarchandeerd wordt met het goede geweten, een handeltje gedreven. Wat als hij de verborgen eigenliefde blootlegt, onverbiddelijk mezelf laat zien in mijn armzaligheid? Zeg ik dan ook niet een beetje korzelig, laat me met rust, waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Er vindt in ons hart, de tempel van de Heilige Geest eigenlijk, een voortdurende tempelreiniging plaats. Bijvoorbeeld, we haasten ons met ons werk klaar te komen. Dan zegt hij dat je moet verzaken aan zo'n al te natuurlijke bedrijvigheid die alleen maar onrust en verstrooiingen in de ziel brengt. Of wij maken een fout. Of, wat soms ook kan voorkomen, we weten ons een en al fout. Dan mogen we ook daarin niet vastzitten aan onszelf, maar moeten wij alles van Gods barmhartige liefde verwachten en niet van onszelf. We moeten geen lasten dragen, staat er over het tempelplein. Maar ook moeten wij niet de last van onze zonden, van ons eigen hart, gaan sjouwen. Hij heeft die gedragen. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld. Of wij stoten op onze grenzen, op ons onvermogen. En dan zegt hij, je moet dat in alle deemoed, zachtheid en nederigheid aannemen. Je kunt je niet zomaar ineens veranderen. Maar de verandering die hij, onze wijsheidsleraar, van ons vraagt is, alles aan te nemen in zijn gesteltenis, zachtmoedig en nederig. En zo is Jezus de hele dag bezig ons te onderrichten met zijn wijsheid. We hebben geen andere leraar nodig. En we kunnen bij geen andere leraar rust en verlichting schenken.
Van al die gewone en minder gewone gebeurtenissen mogen wij zeggen dat hij er op goddelijke wijze in werkzaam is. Aan het eind vertragend bidden door gesprekjes te voeren. Dat ik weer terugkom op het spoor van het begin toen ik mijn geest liet rusten bij hem. En geen monoloog houden met mezelf, maar liever met de leerlingen, met Jezus, met de Vader, met Maria. De leerlingen die Jezus zo hebben bezig gezien en toen zij hun hart hebben vastgehouden en naderhand in zijn gebaar een teken hebben gezien van zijn totale zelfgave. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Johannes 2, 17. Verteren? Anderen verteren? Met een verterende ijver? Nee. Zichzelf verteren in een liefde tot het uiterste. Want daarop zou dat die tempelreiniging gaan uitlopen. En dan dus een ontmoeting hebben met Jezus, met weinig of geen woorden, van hart tot hart. Je wijsheidsleraar voor het leven. En dan met de Vader, die Jezus van de dood tot het nieuwe leven heeft opgewekt en ons met hem heeft opgewekt. En sluiten met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

In het rusthuis van Holsbeek is vorige week dinsdag priester Paul van Roost overleden. Ja, hij mocht heel oud worden. Hij was bijna 97 jaar en hij was 72 jaar priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. We hebben de uitvaartmis opgedragen met verschillende priesters aan het altaar. En een van de dingen die ik in de uitvaartmis heb verteld, wil ik hier toch ook zo met u even delen. Toen ik enige tijd geleden met priester Paul sprak over zijn christen zijn en over zijn keuze om heel zijn leven aan Jezus Christus toe te wijden, vertelde mij hoe groot de invloed van het glasraam in de kerk van Holsbeek op zijn leven is geweest. Reeds als kind namen zijn diepgelovige ouders hem mee naar de kerk en zoals zijn broers werd hij al jong misdienaar. En elke keer wanneer hij in de kerk van Holsbeek aan het hoogaltaar de mis diende, keek hij naar dat grote glasraam boven het altaar. Een heel mooi glasraam met in het midden Jezus aan het kruis, daaronder Johannes en Maria en een glasraam die bijzonder mooie blauwe kleuren heeft. Dat maakte een diepe indruk voor hem. Maar nog belangrijker was voor hem de tekst die onder het raam staat. Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Het is een Latijnse zin. Het glasraam werd immers geplaatst in een tijd waarin wellicht iedereen in Holsbeek nog vertrouwd was met het Latijn. Voor wie het Latijn minder machtig is, is een vers uit het tweede hoofdstuk van de brief die Paul

0: Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij heeft zich vernederd door zo gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En dat is inderdaad de kern voor wie Jezus Christus is, voor ieder. En sinds dat getuigenis van priester Paul kijk ik zelf met nog meer aandacht en bewondering naar dat glasraam in onze kerk van Holsbeek. Iedere bezoeker van onze kerk ziet er onmiddellijk waar het in het christelijk geloof om draait en wie Jezus Christus voor ons is. Die woorden daar, die Latijnse, spreken over het grote mysterie van Gods liefde. God die zich klein maakte om ons groot te maken. God die uit liefde voor ieder van ons mens werd. In die ene zin vat Paulus samen waar het in ons geloof om gaat. God is mens geworden, Jezus Christus gehoorzaam geworden tot dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd en het lot van een slaaf op zich genomen. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die boven alle namen is. Jezus is de Heer. Voor ieder van ons persoonlijk heeft hij dat gedaan. En dat vraagt ook een antwoord voor ons. Priester Paul heeft daarop geantwoord met zijn leven als christen en als priester. Maar die oproep is voor elk van ons. Als kind drong het bij priester Paul toen al door, wanneer hij naar dat glasraam keek, hoe groot Gods liefde wel niet zijn dat hij zijn zoon voor mij gezonden heeft. Welke liefde is het niet dat Christus zijn leven gaf voor mij persoonlijk? Die woorden onder het kruis waren voor hem en eigenlijk voor elke bezoeker van de kerk van Holsbeek een uitnodiging. Kies voor hem met je leven. Laat hem toe in je hart. En werkelijk geluk wacht je. Laat hem toe en je vindt vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. En wie verlangt dat niet? Kijk naar het kruis, want daar gebeurde het persoonlijk voor jou. Niemand die onze kerk van Holsbeek binnenkomt, kan aan die boodschap voorbij gaan. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, heeft zichzelf vernederd. En daarom heeft God hem hoog verheven, persoonlijk voor jou. Nemen wij aan wat hij ons wil schenken. Ik blijf priester Paul van Roost dankbaar voor zijn getuigenis. En ik hoop dat ook de bezoekers van onze kerk van Holsbeek zich laten raken door de boodschap van dat glasraam.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden? En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30, u luistert naar uitzending van Radio Maria Nederland op DHB Plus. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijk in Leiden. De celebrant is kapelaan München.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de Heer zij met u. Gelukkig zijt gij, Maagd Maria, gij hebt de Schepper van het heelal gedragen. Gij hebt hem ter wereld gebracht die u heeft geschapen en voor altijd blijft gij maagd. De tijd door het jaar die weer begonnen is en ons de mogelijkheid biedt op de zaterdagen ook weer in het misformulier ons te richten op de Moeder Gods die ons zal helpen uit te zien steeds weer naar de zondag, naar de verrijzenis van haar Zoon. Maria, juist ook op deze dag waarop ze in ons noordelijke buurbisdom Haarlem wordt gevierd als onze lieve vrouw ter nood in Heilo. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden.

Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria altijd maagd in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Judas, broeders en zusters, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is. Bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Hebt medelijden met sommigen die twijfelen en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen. Aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid. Amen. Woord van de Heer. God, ik zoek u met groot verlangen. God, ik zoek u met groot verlangen. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u met groot verlangen. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. God, ik zoek u met groot verlangen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. God, ik zoek u met groot verlangen. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. God, ik zoek u met groot verlangen.

0: Het woord van God is levend en krachtig en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
1: Halleluja, halleluja.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Markus. In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten op hem toe. En ze vroegen hem, welke bevoegdheid hebt gij om dit alles te doen? En wie heeft u die bevoegdheid dan daartoe gegeven? Jezus antwoordde, ik zal u één enkele vraag stellen. En als gij mij daar antwoord op geeft, zal ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geef mij daar een antwoord op. Zij beraadslaagden onder elkaar, als wij zeggen van de hemel, dan zal hij antwoorden, waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Maar zeggen we van de mensen, zij waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet. Zij gaven Jezus dus ten antwoord, wij weten het niet. Toen zei Jezus tot hen, dan zeg ik u evenmin, krachtens welke bevoegdheid ik zo handel. Woord van de Heer. De enige dag in het jaar dat gelezen wordt uit de korte brief van de heilige apostel Judas, Judas Thaddeus. En hij zegt ons, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaart uzelf in Gods liefde. Ons leven bouwen op ons hoogheilig geloof. Dat is niet iets van een beslissing van één keer, maar dat is iets van iedere dag opnieuw. Een keuze van elke dag opnieuw. Elke dag weer kleine daden van trouw aan hem in wie we geloven. Elke dag weer het gebed tot hem in wie we geloven, tot de drie ene God. Zo bewaren we onszelf in Gods liefde. Elke dag opnieuw. En een moeder is elke dag opnieuw jarenlang heel nauw betrokken bij het leven van haar kind. Elke dag opnieuw ziet ze op alles toe, zorgt ze voor alles. En zo handelt Maria ook als wij proberen ons leven op ons hoogheilig geloof te bouwen. We kunnen elke dag opnieuw op haar moederlijke hulp daarbij rekenen. Zozeer zelfs dat we misschien die opdracht bewaart u zelf in Gods liefde ook wel mogen verstaan als laat uzelf door haar, door Maria bewaren in Gods liefde. We vertrouwen ons aan haar toe. Zo bouwen we op ons hoogheilig geloof. Dan waarschuwt de apostel Judas voor het feit dat er ook sommigen zijn die twijfelen. Hebt medelijden met sommigen die twijfelen en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Natuurlijk iemand die nog twijfelt, die oprecht op zoek is naar de waarheid, werkelijk met een oprecht hart. Iemand die zegt, God, mijn God, zijt gij, ik zoek u met groot verlangen naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Maar iemand die misschien nog niet helemaal de Heer heeft kunnen vinden in het geloof. Zo iemand is op de goede weg. En toch, het is wel een gevaar. De twijfel is gevaarlijk. Het is niet de normale toestand waarin de Heer ons wil hebben. Het is onder andere hierom gevaarlijk en hierom verdient het medelijden en pogingen die mensen aan het vuur te ontrukken, zegt Judas zelfs, omdat op de veilige wegen van de Heer te blijven in de keuzes die wij maken, veronderstelt dat we sterk in het geloof staan, omdat deze keuzes voor de veilige wegen van de Heer vaak een grote inspanning van ons vergen en niet vanzelfsprekend zijn. En als we dan over het geloof ook nog twijfelen, dan kan het zijn dat we niet die volle kracht kunnen opbrengen om inderdaad voor die veilige wegen van de Heer te kiezen, omdat we niet helemaal overtuigd zijn van de waarde en het nut ervan. En daarom zegt Judas, deze mensen die nog twijfelen, ontruk ze aan het vuur. Help hen toch om dat wat ze zelf misschien nog niet kunnen opbrengen, om hen toch op de juiste wegen te helpen blijven of komen. En bid voor hen dat hun twijfel ook steeds meer mag overgaan in een vast geloof. Want waar het vaste geloof nog niet aanwezig is, kan het voor het hart soms moeilijk zijn de juiste keuzes te maken. Het kan ook andersom zijn dat eigenlijk de twijfels in het geloof misschien een beetje voortkomen uit het feit dat ons hart niet helemaal bereid is om te doen wat het weet dat het zal moeten doen als het vast gaat geloven. We weten, als het werkelijk waar is, het geloof, als het allemaal klopt wat Jezus ons belooft, maar als ook de weg klopt die hij daarnaar uittekent, de weg van de zelfverloochening, de weg van het geloof, van het niet kunnen zien, van het vertrouwen op onzichtbare goederen, als dat allemaal waar is, dan zal ik mijn leven ook moeten veranderen op een manier waar ik misschien nog niet helemaal klaar voor denk te zijn. En dan is het hart dat nog hapert, waardoor we misschien de twijfels aan het geloof laten ontstaan of voeden of in stand houden. Bij de fariseeën, de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten in het evangelie van vandaag is dat heel nadrukkelijk het geval. Zij komen niet tot geloof omdat ze niet bereid zijn de consequenties te aanvaarden van de waarheid. En als Jezus een waarheidsvraag stelt, kunnen ze alleen maar politiek, consequentialistisch nadenken en antwoord geven. Natuurlijk mogen we soms uit prudentie nadenken op welke manier we bepaalde dingen zeggen, bepaalde antwoorden geven. Kijk naar de Heer zelf. Als hij met de Sadduceeën spreekt, dan gebruikt hij alleen argumenten uit die weinige boeken van het Oude Testament die ze wel erkennen. Hij past het hoe van zijn spreken soms wat aan zijn publiek, maar niet het wat van zijn spreken en het wat van zijn antwoord. En dat is wel wat die mensen vandaag doen. Ze laten hun hele antwoord afhangen alleen maar van de consequenties waar ze niet aan durven te gaan staan, te erkennen dat ze niet naar Johannes hebben geluisterd terwijl ze het wel hadden moeten doen. Ze durven het niet aan. Het is hun hart dat niet wil meebewegen, waardoor ze niet tot geloof kunnen komen. Wij kunnen onze moeder vragen om alles uit ons hart weg te nemen dat iets dergelijks zou veroorzaken. Want zij is degene die juist helemaal bereid was om alles te laten geschieden wat de waarheid, de werkelijkheid met zich meebrengt. Mij geschieden naar uw woord. Eerst komt de waarheid. Eerst komt datgene wat God mij wil geven. En wat er dan allemaal uit voortkomt, de consequenties, dat zie ik dan wel. Eerst geef ik mijn ja-woord aan hem en ik weet dat alles wat er dan kan gebeuren alleen maar goed kan zijn. Of zoals de psalm het zei, meer waard dan het leven is mij uw genade. Dat is de houding van Maria. Dat is de houding die helaas deze schriftgeleerden nog niet hadden. Dat is de houding die wij misschien al hebben, maar waar we nog in mogen groeien. Meer waard dan het leven, dat wil zeggen het aardse leven, het leven zoals wij denken dat het is en moet zijn en dat wij het kunnen opbouwen. Zijn genade is mij meer waard. Die heeft prioriteit. En dan zullen we ontdekken, als we werkelijk zijn genade toelaten, dan gaan we pas ontdekken wat het ware leven is dat Jezus ons vanochtend ook weer wil schenken in de heilige Eucharistie, in de heilige communie met hem. Laten we bidden tot God die ons bewaart in zijn liefde en die ons Maria heeft gegeven als moeder. Voor de kerk, dat zij naar het voorbeeld van Maria met nederig geloof Gods woord ontvangt en uitdraagt, laat ons bidden. Voor alle gelovigen, dat wij ons geloof blijven opbouwen door gebed en volharding, ook wanneer wij worden aangevallen door twijfels, laat ons bidden. Voor de moeders en alle ouders, dat zij kracht en wijsheid ontvangen in hun zorg en liefde op voorspraak van Maria, laat ons bidden. Voor hen die zoeken naar zekerheid en houvast in hun leven, dat zij leren vertrouwen op Gods leiding, ook wanneer niet alles duidelijk is, laat ons bidden. Voor onze zieken en beproefden, dat Maria troosteres van de bedroefden hen nabij is en hen wijst op de hoop in Christus, laat ons bidden. Voor het ongeboren leven, laat ons bidden. Voor Anton de Ruiter en zijn familie, laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, met name voor Anton Genet, Veronique Genet, Klein, Martinus, Alexander, Maria Genet. Dat zij mogen delen in de volheid van de hemel, waar alle tranen worden afgewist, laat ons bidden. God, onze toevlucht en onze kracht, wees hier aanwezig bij uw biddend volk en geef dat wij op voorspraak van de Heilige Maagd Maria daadwerkelijk verkrijgen wat we gelovig vragen, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze herdenking van de moeder van uw zoon vragen wij u, laat het offer dat wij u opdragen, ons met de hulp van uw genade maken tot een blijvende offerande u ter eer, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u bij de herdenking van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogste. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoogste. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, door deze Eucharistie doet Gij ons delen in het mysterie van uw verlossing. Wij vragen u, laat bij deze viering van de moeder van uw Zoon ook ons roemen op de volheid van uw genade. En steeds meer de kracht van de verlossing ervaren door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken voor u dat God hem zijn macht kan voelen. En gij, de vorst van de hemel, zeker staan. Drijf Satan en de andere boze geest, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel.
2: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag, om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen zondag, Veronica, waar komt dan de mis vandaan?
3: Uit Den Bosch.
2: Uit Den Bosch, inderdaad. Maar als u met ons de mis mee wil vieren, dan kan dat toch ook?
3: Ja.
2: Want dan schakelt u gewoon in op de website via de livestream. Dan gaan we u nu terug geven aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland, te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.
3: Tot volgende week.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Maar luister, gisteren vierde u de hemelvaart van de Heer. En om een of andere duistere reden doen wij dat hier in Ierland pas komende zondag. En nu wil ik een afwachting van de komst van de Heilige Geest. Volgende week zondag met Pinksteren. Deze bijdrage beginnen met de eerste dag van de novene tot diezelfde Heilige Geest. Onze troosten en onze helden. Kom, schep Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en steken hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zet uw geest uit en alles zal worden herschapen. En zij zullen het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En zal er op zijn vertroosting mogen blijden. Door Christus onze Heer. Amen. Zo, en dan gaan we nu snel verder met Jozef Marella. Die op tweede kerstdag, 26 december 1844. Als oudste zoon van de twee kinderen van papa Vincenzo. En mama Anna Maria Marello. Het levenslicht zag. Zijn wiegje stond in het noordwesten van Italië gelegen Turijn. Een stad met in die tijd al bijna 95.000 inwoners. Hij kreeg drie namen. José Alfredo Esteban. De naam van zijn grootvader, opa, vaderskant, zijn peetvader en de heilige van die dag. Jozef Marella is nog maar een kleuter wanneer hij in 1948 zijn mama verliest. Vier jaar later verhuist papa met zijn kroos naar het dorpje Santi Martino Alfiero in de buurt van het Italiaanse Asti, waar opa en oma Marello wonen. En zo groeide Giuseppe met broertje Vittorio op de heuvels van Asti. Een steenworp afstand van de rivier de Tanaro, omgeven door wijngaarden en weilanden. 12 jaar oud mag hij mee op bedevaart naar het heiligdom van onze lieve vrouw van barmhartigheid, vlakbij Savona. En daar, in het schemerige licht van de crypte, voor het altaar van Maria, voelde hij zich door God geroepen om priester te worden. 31 oktober 1856 treedt hij toe tot het seminarium van Asti, waar hij bij medestudenten en leraren opvalt door zijn zelfopoffering en heilige levenshouding. Ja. Helaas is oorlog van alle tijden en de Italianen die kunnen en konden er ook wat van. Als gevolg van de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog, met deze keer Oostenrijk als de vijand, werd het seminarium van Asti in het voorjaar van 1859 een kazerne. De geestelijken werden verspreid. Giuseppe, Jozef, voelde twijfel in zijn hart opkomen. Moet ik wel doorgaan? Moet ik priester worden? Of mij als leek inzetten voor de wereld. 18-jarige leeftijd verlaat hij met een zwaar hart het seminarium en begint hij onder druk van en bij een vriend van zijn vader in Turijn aan opleiding landmeetkunde. Op een gegeven dag zei deze ingenieur echter tegen José dat die jongen niet voor de wereld was geboren, maar om priester te worden. Of papa Marello daar wel zo blij mee was, dat vertelt het verhaal niet. Jozef Marello houdt zielsveel van Maria. Maar wanneer hij 19 jaar oud door tyfus wordt geveld en naar huis moet, doet hij een heilige belofte. Mocht hij genezen, zal hij zijn studie afmaken en zich voor haar priester laten wijden. Fijn, de oorlog voorbij. De Heilige Geest zijn werk gedaan. keert Giuseppe weer terug naar het seminarie. Na zijn wijding wordt hij als secretaris de rechterhand van bisschop Savio, die hem de zorg voor goed onderwijs toevertrouwt. Jozef richt zich nu vooral op de geestelijke vorming van de jongeren. Hij hamert altijd maar weer op het belang van een goede biecht. Ook op geestelijke en morele vorming. In het woordenboek van de jonge priester komt luieren niet voor. Hij wil als priester onder de gewone mensen zijn. Zijn liefde om jonge mensen op sleeptouw te nemen naar de hemel weerhoudt hem er echter niet van geld in te zamelen voor een tehuis voor ouderen dat financieel ten onder dreigt eraan. Uiteindelijk kunnen de oudjes blijven zitten waar ze zitten. Eén ding zit de jonge priester echter dwars. Hij zou zo graag wat meer tijd hebben om in rust te kunnen bidden. En zo rijpt langzamerhand het idee de wereld vaarwel te zeggen en zich terug te trekken in een Kartuizenklooster. Hij heeft echter wel het donkerbruine vermoeden dat de bisschop niet van vreugde rond de tafel zal dansen als hij hem het goede nieuws kon brengen. Nou, die gedachte was een schot in de bisschoppelijke roos. Zijn baas, de bisschop, is helemaal niet blij. Wat heeft hij aan een biddende rechterhand in een afgelegen klooster? Nee, Jozef moet zich maar in de wereld inzetten voor de Heer. Als hij daar behoefte aan heeft, dan moet hij zelf maar een religieuze familie stichten. Lang geleden kende het bisdom immers een gemeenschap van biddende jonge mannen. En zo'n gemeenschap heeft het weer nodig. Wat de bisschop overigens niet zei, maar wel dacht, was dat aangezien Jozef niet alleen zijn secretaris, maar tevens ook biechtvader was, hij op zoek zou moeten naar een nieuwe. En daar had hij echt geen zin in. Op 14 maart 1878 sticht Jozef Marello de congregatie van de Oblaten van Sint Jozef. Deze heilige bruidegom van moeder Maria is het voorbeeld van toewijding en zorg voor Jezus. Jozef Marello draagt zijn broeders op niet alleen in het bijzonder de devotie tot Sint Jozef te verspreiden, maar zich ook te werpen op de vorming van jongeren en in parochies dienstbaar te zijn. Monsieur Savio, de bisschop, is al lang blij dat hij zijn rechterhand niet heeft verloren. Wanneer hij naar het Eerste Vaticaanse Concilie gaat, neemt hij Jozef Marello mee als zijn adviseur. Hier ontmoet deze kardinaal Pecci, die al de indruk is van zijn werk. De twee konden toen niet bevroeden dat ze daar 7 jaar later weer samen zouden staan. Dat monsieur Pecci als paus Leo XIII Jozef Marella tot bisschop zou wijden van het bisdom Kien. De nieuwe bisschop werkt tot aan zijn dood aan zijn oude idealen. Jozef Marella sterft op 30 mei 1895, tijdens de viering van het derde eeuwfeest van de heilige Philippus Neri. Hij is dan nog maar 50 jaar oud. Nou, nadat een jonge oblaat van Sint Jozef, een seminarist, op voorspraak van zijn ordestichter, in één nacht volledig van tuberculose geneest. De arts had de stervende Aldo Falconetti al de laatste sacramenten laten toedienen. Zag Paus Johannes Paus II in 1993 daarin reden om Jozef Marello zalig te verklaren. Maar hiermee is ons verhaal nog niet klaar. Want dezelfde paus verklaarde in 2001 diezelfde Giuseppe Maiello ook heilig. En voor dat wonder moeten we naar de Peruaanse Andes en wel naar het dorpje Ranquish. Deze geneving betreft Alfredo Chavez Leon, 10 jaar oud, en zijn zusje Isela van 8. De twee kinderen, die ondervoed waren als gevolg van de armoede van het gezin, kregen op 15 mei 1998 last van aanhoudende hoest, kortademigheid en cyanose, hoge koorts en pijn op de borst. De plaatselijke dokter zei dat het acute, nou komt het, bronchopneumonitis was. Waarschijnlijk sprak hij beter uit dan ik. Omdat er geen medicijnen beschikbaar waren. En hij dacht dat de twee het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 6 uur rijden daar vandaan, niet levend zouden bereiken. Dat de ouders de medische zorg niet konden betalen, hielp ook al niet. Adviseerde hij hen om de hemelse voorspraak van de zalige Jozef Marella in te roepen. De beschermheilige van Rankis. En dat is wat de ouders deden. Samen met de hele parochiegemeenschap. Het wonder gebeurde. De volgende dag, op 17 augustus om 2 uur 's middags, om precies te zijn, vertoonden Alfredo en Isela plotseling geen ziekteverschijnselen meer. De koorts was verdwenen en de twee kinderen waren genezen. En kort daarna namen ze deel aan de processie om het beeld van de zalige Marello te verwelkomen, dat naar de kapel in het dorp werd gebracht. Luister, mijn tijd is weer erop. Onze heilige van vandaag mag zelf deze bijdrage afsluiten. Ik citeer. Laten we erop vertrouwen dat als we trouw zijn in kleine dingen, de Heer onze rijke beloning zal geven in het paradijs. Zo sprak de heilige. Naast buitengewone boetedoeningen, zoals discipline en vasten, moeten we kleine innerlijke en uiterlijke zelfkastijdingen beoefenen. De heilige Therese van Jezus, Therese van Avila dus, vermaande degene die te veel van lichamelijke boetedoeningen hielden. Wat is de schuld van de schouders als de tong uitglijdt? Laten we proberen de kleine dingen te heiligen. Een kleine daad van geduld of liefdadigheid, gepaard met een goede intentie, heeft grote verdiensten in de ogen van God. Wees bijzonder in gewone dingen. Heilige Jozef Marello, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op het feest van de drievuldigheid, drievuldigheidszondag, is het evangelie ontleend aan Johannes hoofdstuk 3 vers 16 tot 18. Ik lees u voor. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes. Nog eventjes maar kijken naar de grote omvang van dat evangelie. We weten intussen dat Johannes was een oud man toen hij zijn evangelie schreef. Waarschijnlijk zo'n 70 jaar nadat hij de dingen met Jezus had meegemaakt, schreef hij het evangelie. Toen waren er al 3, dat van Matthäus, van Marcus en van Lucas. En die veronderstelt Johannes bekend. En hij kijkt terug op de persoon van Jezus en realiseert zich dat Jezus zo anders was dan de religieuze mensen van zijn tijd. Met name ook de religieuze leiders van zijn tijd. Want in die tijd waarin Johannes leefde en waarin Jezus optreedt, was het gebruikelijk dat de religieuze leiders vooral bedacht waren op de vraag of je wel rein genoeg was om deel te nemen aan het religieuze en het sociale leven van het Jodendom. En of je je wel hield aan alle geboden, en als dat niet het geval was, dat je dan onrein was en van deelname werd uitgesloten, gediscrimineerd zouden wij zeggen. Je werd heel gauw onrein verklaard. Er was altijd wel een reden. De 10 geboden waren intussen tot 613 geboden uitgebreid. En de enige die ze dan kenden, dat waren dan degene die konden beoordelen of jij rein genoeg was om deel te nemen aan de godsdienst. En bijvoorbeeld als je in de narigheid zat, ja, dan had je die narigheid aan jezelf te danken. En dan maakte die onnarigheid jou onrein en ongeschikt om deel te nemen aan het godsdienstige leven. We komen herhaaldelijk voorbeelden tegen het evangelie dat Jezus mensen geneest die door zijn tijdgenoten als onrein werden verklaard. Want hadden een ziekte opgelopen en die ziekte die werd beschouwd als een straf van God. En God kon alleen maar straffen als jij van tevoren een fout had gemaakt. Anders had God geen reden om te straffen. Welke fout je dan had gemaakt, dat wist je niet altijd. Maar dat je een fout had gemaakt, dat kon je zien aan het feit dat je nu een straf van God onderging. Namelijk die handicap of die ziekte of die narigheid die je te lijden had. Zo zat dat godsdienstige leven van de tijdgenoten van Jezus in elkaar. En dus waar die tijdgenoten alsmaar bezig waren met te oordelen namens God of je wel goed genoeg was. Wat was dan die Jezus een verademing geweest? Bij de andere evangelisten lezen we dat Jezus preekt: ga anders denken. Wij vertalen dat met bekeer je. Ga anders denken. Ga anders denken. En deze Jezus dacht heel anders dan zijn tijdgenoten. Die stond niet te oordelen. Nee, die was genade op genade. En zelfs al had je de gevolgen te ondergaan van fouten die je eerder had gemaakt, dan rekende hij je daar niet op af. Integendeel, hij gaf je de mogelijkheid om overnieuw te beginnen. Hij liet weten dat God een God van vergeving was, die niet je zonde achter je aandroeg, maar die je juist wilde redden en bevrijden en een nieuwe toekomst wilde geven. Wat was die anderste Jezus? En Johannes komt dus tot de conclusie, ja, wat Jezus nou precies zo tot Jezus maakte, dat andere, dat was de genade op genade. Zo zegt hij dat in het eerste hoofdstuk in vers 16. Jezus was genade op genade. En dat was iets van de mensen. Dat was zo bijzonder. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En zo komt Johannes dus tot de opvatting dat de Jezus die zij hadden meegemaakt, dat hij een voorgeschiedenis had gehad, namelijk dat hij van bij God afkomstig was en dat hij bij God had thuisgehoord al die tijd en op een goed moment zich had aangeboden om zich onder de mensen te be-

geven en te laten zien welke weg naar God toe leidde, omdat wij de weg waren kwijtgeraakt. En dat was die Jezus die wij hadden leren kennen als genade op genade. En dus de vraag die in het Johannesevangelie herhaaldelijk klinkt is, van waar is hij? Met de bedoeling dat wij erachter zouden komen dat hij vanuit de Vader, vanuit de hemel, naar ons was afgedaald om ons de weg naar de Vader te wijzen. Johannes doet dat in zijn evangelie door een aantal anekdotes te vertellen, niet al te veel. Anders dan de andere evangelisten, die hebben een aaneenschakeling van anekdotes. Johannes vertelt er maar een paar, maar hij kiest die anekdotes dan zo dat hij aan de hand van die gebeurtenis kan laten zien dat Jezus inderdaad iets heel bijzonders was en van God afkomstig. En dat je door de daden heen zijn ware herkomst kon afleiden, dat je kon zien van waar hij eigenlijk was. Dat moesten die anekdotes duidelijk maken en aan die korte anekdotes verbindt hij dan vaak een hele lange beschouwing waarin dan die ware inhoud van Jezus wordt uitgelegd en uit de doeken gedaan. Zo zelfs dat vanuit het gezichtspunt het lijden, het sterven van Jezus een heel andere kleur gaan krijgen. Jezus heeft het wel ondergaan, maar niet als een willoos slachtoffer. Nee, hij heeft het ondergaan omdat hij langs die weg wilde laten zien dat God zelfs het lijden en sterven dat voor hem geen zee te hoog gaat. En dat zijn liefde sterker is. En dat niets boven God uitgaat, ook niet de kwaadwilligheid van de mensen. En dat daarachteraan, dus Jezus' opstanding is gevolgd, dat hij de weg naar de ware God heeft gevonden. En dat Johannes dus tot de conclusie moet komen en alles overziende. God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon als een gratis geschenk. Dat staat vandaag in de tekst. Dat willen we allemaal van tevoren eerst bedacht hebben, voordat we het stukje tekst nog eens nader onderzoeken, dat we vandaag te horen krijgen. Dat korte stukje tekst van vandaag, dat is een gedeelte uit een langer verhaal. En dat langere verhaal is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat we zojuist vertelden. Namelijk, er is een korte anekdote. Nicodemus komt bij Jezus op bezoek. En aan die korte anekdote kan je aflezen wat de ware inhoud is van Jezus. Daar kom ik straks al op terug. En dat je dat er kan aflezen, dat stopt Johannes in een lange beschouwing naar aanleiding van die korte anekdote. En wat wij nu hoorden, dat het verhaal van dat zozeer heeft God de wereld lief gehad enzovoort, dat is dus zo'n reflectie, zo'n uiteenzetting die Johannes toevoegt aan de anekdote waaruit wij kunnen afleiden dat er met Jezus iets heel bijzonders, iets van God afkomstig was en niet van de mensen. En daarom is het eigenlijk goed om het verhaal waaraan dit stukje is ontleend, om dat verhaal in zijn geheel te overzien. En dat begint eigenlijk in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 2 aan het eind, in vers 23. Daar staat dat het nacht was en tegen Pasen. Dat het paasnacht is. Heel eventjes stiekem geeft Johannes aan hoe we dit verhaal moeten lezen. We moeten dit verhaal lezen als een verhaal in de paasnacht. En dan weten u en ik, dan in die paasnacht wordt Jezus ten leven gewekt. En in de paasnacht worden de mensen gedoopt en worden de bekeerlingen, worden Jezus mensen. Zo'n paasnacht. En dan staat er even verderop in vers 25, Jezus kende wat er was in de mens. Dat hoefde niemand hem vertellen. Hij kende, en we weten dat het woord kennen duidt een grote intimiteit en hij was er doordrongen. Wat er was in de mens. En dan de volgende zin, hoofdstuk 3 vers 1. Zo was er een mens uit de Farizeeën. Mooi hè? Johannes schrijft, Jezus kende wat er was in de mens. Dat heeft hij als een algemene opmerking opgeschreven en nou gaat hij daar een bijzonderheid van geven. Zo was er een mens uit de Farizeeën met de naam Nicodemus. En die kwam dus 's nachts naar hem toe en het gesprek dat we dan horen, dat is een gesprek dat plaatsvindt in de paasnacht. En wat zegt Jezus in de paasnacht tegen Nicodemus? Dat de mensen opnieuw geboren moeten worden. Zo wordt het meestal vertaald. Maar er staat, of dat woord opnieuw, kun je ook vertalen met van omhoog. En dat is natuurlijk veel beter. In de paasnacht moeten de mensen opnieuw van omhoog geboren worden. En in dat verhaaltje dat hieraan vooraf gaat, speelt ook de vraag, van waar is hij? En Jezus nodigt ons uit om
met Nicodemus mee na te denken over de vraag of we niet opnieuw geboren moeten worden van waar hij is. Het gedeelte dat we deze zondag horen begint bij vers 16, maar voor de goede orde wil ik eigenlijk in vers 13 beginnen, omdat dat vanuit de inleiding die ik gaf misschien nog wat duidelijkheid kan geven. Dus bij vers 16 staat: en niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Ziet u, daar staat de overtuiging van Johannes. Dat was in die dagen volkomen ongebruikelijk, dat er van bij God, ja, God had de wereld geschapen in het begin van de schepping. En hij had aan de mensen de aarde toegewezen om zelf in de hemel te gaan wonen. Maar dat er nou iemand naast God heeft gestaan, om zo te zeggen, die van het begin af aan daarbij, ja, hoe je je ook voorstelt, stel je het voor, maar Johannes zegt dus dat de Jezus die hij als mens heeft meegemaakt, dat hij niet anders kan concluderen dan dat die mens van het begin af aan bij God heeft gehoord en van het begin af aan deel heeft gehad aan het goddelijk leven zoals wij dat kennen. Ja. En dus zegt hij dat hij, Jezus, die is vanuit de hemel neergedaald en naar de hemel weer opgestegen. En om de woordspeling te handhaven, niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Dus Jezus is opgestaan uit de dood en naar God teruggekeerd. En dan dat zinnetje dat heel erg van belang is en helaas niet is opgenomen in de lezing. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, heb ik altijd een hele rare vergelijking gevonden. Want zoals u weet, dat verhaal van Mozes in de woestijn, dat vindt plaats als de mensen voor de zoveelste keer hun beklag doen, klagen, op weg zijn naar hun beloofde land. Maar het is zus niet goed en daar te kort en zo te breed en dat is niet fijn. En alsmaar dat geklaag, zodat op een gegeven moment treedt er een slangenplaag op en dat wordt dan beschouwd als een straf voor dat eeuwig beklag dat die mensen doen. En de manier om van de slangenplaag af te komen is dan dat Mozes een koperen slang moet fabriceren en die op een staak moet steken, omhoog moet heffen en ieder dan die zijn ogen opricht naar die slang, die zal gered worden. En nu gebruikt Johannes dat beeld als een verwijzing naar Jezus. Dat is toch iets geks, want wij hebben toch geen slangenbeet van Jezus gekregen die dodelijk is. En ik denk dat daar wordt bedoeld dat het vergelijkingspunt is dat de mensen allemaal behept zijn met een, om zo te zeggen, dodelijke slangenbeet. Wij alle hebben gezondigd tegen God door nee te zeggen tegen de naaste liefde, op welke manier dan ook, door ons van de bemartigheid van af te sluiten en de genade af te sluiten. Dat was ook de reden waarom Jezus gekomen is. We hebben ons ervan afgesloten. Wel nu, ieder van ons heeft iets van zo'n slangenbeet, om zo te zeggen, dat we ons hebben afgesloten. Maar we kunnen genezing vinden door naar de staak onze ogen op te heffen en naar Jezus op te zien die de genade is en de goedheid van God zelf. En daar alleen vinden wij genezing voor die slangenbeet die ons met de dood heeft aangedaan. Dat is volgens mij het vergelijkingspunt. De slangenbeet is het feit dat we nee zeggen tegen God en zijn genade. En dat Jezus, juist zoals die slang in de woestijn, als we ons daarna opheffen en onze ogen oprichten, wel naar de barmhartigheid, Jezus die aan die slaagstaak, die sterker is dan de dood, al lijkt het niet zo, als we daar vanuit willen gaan, dan zullen wij redding vinden. En dan staat er achteraan in vers 15, dat is nog altijd voordat ons stukje begint, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. Als wij onze ogen opheffen naar Jezus, die dan menselijke wijs gesproken een nederlaag heeft geleden, aan het kruis is gestorven, overdekt en overladen met schande, met pek en zwavel zouden wij zeggen, als we onze ogen opheffen naar hem, voor wie de liefde zo groot was dat hij zelfs dit er allemaal voor over had, en dat die liefde uiteindelijk zelfs zo groot blijkt te zijn dat ze de dood overwint en dat hij door de dood heen of aan de andere kant van de dood de weg naar God heeft gevonden,
En de weg terug naar van waar hij vandaan kwam. Als we daarop durven vertrouwen. Als we daarop durven vertrouwen, te midden van een wereld waar het kwaad nog altijd heel groot is. En elke dag nog steeds overwinningen lijkt te boeken. En waar we allemaal niet tegenop kunnen en soms ons machteloos bij voelen. Als wij dan vast willen houden aan de liefde, aan de barmhartigheid, dat ze groter is. En dat we daar onze kaarten op moeten zetten of onze voetstappen in moeten treden. Opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem. Die heeft eeuwig leven. En dat eeuwig leven bestaat erin dat wij God kennen als liefde en genade. En niet als oordeel. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om ons juist te redden. Dat beeld dat gaat dus vooraf aan het stukje tekst dat wij zo meteen lezen, waarin eigenlijk weer hetzelfde nog eens voor de zoveelste keer wordt herhaald. Opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. En dit is het eeuwig leven, zal Jezus aan het eind van het evangelie zeggen, dat zij u God kennen als de ware God. Niet de God van veroordeling, niet de God van wraak, niet de God van dreiging, niet de God van ik zal je nog wel eens krijgen, niet de God van straf, maar de God van genade, van nieuw begin, van leven, van liefde. Eeuwig leven. We stappen over naar de tekst zelf. Jezus zegt tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder, geloofsvertrouwend tot hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat wij hebben meegemaakt, zegt Johannes, 70 jaar geleden, die schandelijke veroordeling van Jezus tot de dood en dan nog wel tot de dood aan een kruis, de Romeinse doodstraf, zelfs de Joodse doodstraf was nog niet goed genoeg voor hem, en van de Romeinse doodstraf de meest oneervolle, die aan het kruis, volkomen naakt ten aanschouwen van iedereen, de tot schande van iedereen. Dat heeft hij ervoor over gehad om te laten zien dat de liefde zo ver gaat, dat ook als wij hem afwijzen, dat doet hij met ons nooit. Hij heeft zijn enige zoon afgestaan om dat te laten zien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Jezus zo zou sterven. Het was de bedoeling dat wij van hem de weg van de liefde hadden geleerd en dat we die aan hadden genomen. En dat we door de liefde aan te nemen hadden gezien dat dat inderdaad een veel betere weg was dan die dwaalweg die wij intussen in onze godsdienst destijds waren gegaan. Dat God een God van dreiging, een God van straf en een God van wraak was en een God van de reinheid en de onreinheid veroordeelde. En dat die je straft, dat we dat allemaal als fout zouden beschouwen en dat het goede was door genade en liefde en vergeving. Maar de genade, de liefde en de vergeving in eigen persoon, die hebben we uit ons midden weggemendeld met geweld en met het geweld van zijn dood aan het kruis. Maar achteraf gezien, als we ervan uitgaan dat Jezus het beeld van God heeft laten zien, en dat wij mensen dat beeld uit ons midden hebben met zijn liefde zich niet laat wegmendelen. Dat God niet zegt, nou zoek het dan ook allemaal maar uit. Stel het je stukken ongeluk dat jullie er rondlopen als je dan niks met mij te maken wil hebben. En als je dan niks met de liefde te maken wil hebben, dan zoek het verder maar uit. En dan ga je maar verloren en dan ga je je eigen ondergang tegemoet. Had hij toch kunnen zeggen? Hij zei het alleen niet. Nee, hij heeft alles ervoor over gehad. Alles om ons steeds te laten zien hoe hoog de liefde gaat en dat er geen zee te hoog gaat en de liefde staat hoger. En tenslotte staat dat kruis opgericht boven die hele zee van geweld en macht en dood en kwaad. Als een paal boven water staat daar opgericht dat kruis van Jezus, zoals die paal destijds opgericht stond met die slang in de woestijn. Dat is de genade, dat heeft er zelfs allemaal voor over. De liefde laat zich niet wegmendelen uit onze wereld, want telkens zal ze terugkomen als liefde. Dat is toch, ja, daar staat toch je verstand bij stil. God heeft zijn enige geboren zoon ervoor over gehad om ons dat te laten zien. Wat moet dat dan toch voor een God zijn? Die mensen die de weg waren kwijtgeraakt, de weg wilden terug laten vinden, de weg van de liefde, maar de mensen wilden die weg van de liefde helemaal niet. En die hebben dus de liefde zelf van kant gemaakt en daar een eind aan gemaakt. Maar de liefde daar, die laat zich niet beëindigen, die zal altijd weer terugkomen als liefde.
niet als wraak, niet als straf, niet als bedreiging, niet als oordeel, als liefde. Daar staat toch je verstand bij stil.

0: En dan herhaalt Johannes nog maar een keer wat hij in het vorige vers ook al had gezegd, opdat een ieder geloofsvertrouwend tot hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die zich aan die liefde durft toevertrouwen, die liefde als de bodem onder zijn voeten durft te leggen en daarop zijn voetstappen baseert, op die liefde en die genade, die gaat niet verloren, want die zegt ja tegen de genade en die ontvangt dus de genade en de liefde. En dat geeft een band met de God van de liefde die niemand kan doorbreken. Die heeft eeuwig leven. Want wat was ook alweer het eeuwig leven? Dat zij u kennen, God van liefde, God van genade, als de ware God. En niet menen dat u bent veroordeling of straf. Maar zij kennen u als de liefde in eigen persoon. Intussen gebeurt er iets heel interessants in deze tekst. Het is niet zo duidelijk of dit een beschouwing is die Johannes de evangelist toevoegt aan de anekdote van Jezus met Nicodemus, of dat dit nog alsmaar plaatsvindt in het gesprek, dat het een weergave van het gesprek zelf is. Het is ook niet zo vreselijk belangrijk om te zien waar het gesprek ophoudt en de mijmering van Johannes begint, omdat het steeds draait rondom hetzelfde centrale thema over de liefde van God. En dat Jezus die liefde van God is komen laten zien. Maar wat ik wel een heel grappig element vind is, in het voorafgaande stukje dat we niet hebben gelezen, maar waar we wel vandaag begonnen zijn, hebben we tot twee keer toe gehoord dat Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon. Niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. En in het vers daarna, en zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, dat doet hij trouwens ook in de andere evangelies. En dat was een term die men uit het Oude Testament wel kende. Dat roept herinneringen op aan Daniël, hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Daniël 7, 13 en 14. Waar sprake is van een mensenzoon op de wolken. Daniël schrijft daar: in mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde, dat zouden wij nu de vader noemen, en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Al dus Daniël. En als Jezus dus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, of is dat ook een vondst van Johannes, dan roept hij dit beeld op van iemand aan wie door God het koninkrijk voor eeuwig, of het koningschap voor eeuwig wordt toevertrouwd. De mensenzoon. De zoon van de mens, staat er dan steeds in het Grieks. Is het dan niet grappig dat we nu al horen, zo immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf? Het ging toch over de zoon van de mens? Maar nou wordt daar even in het voorbijgaan van gezegd dat het de zoon van God is. Of Jezus dat nu zelf doet, of Johannes, het is wel grappig dat ineens die omslag plaatsvindt. Ja, die mensenzoon bij Daniël, die leek al heel erg op de zoon van God. Alleen daar stond toch niet zoon. Daar stond een zoon van een mens die de waardigheid van een koning voor eeuwig krijgt toevertrouwd. Maar hier gaat Johannes een stap verder door te zeggen dat dat de zoon van God is. En in het volgende vers, vers 17, herhaalt hij dat. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. Dat ene vers is eigenlijk het hele evangelie van Johannes in een notendop bijeen. Niet immers zond God zijn zoon. Ja, alleen dat al, dat God een zoon zou hebben gehad. Dat kon toch niet in het Joodse denken van zijn dagen? Maar Johannes, die Jezus heeft meegemaakt, komt tot geen andere conclusie, juist vanwege het feit dat deze mens Jezus zo vervuld was van genade, dat je verstand erbij stilstond en dat kwam van een andere planeet. En die uitdrukking kende Johannes dan vast niet, maar wat hij ermee wil zeggen is duidelijk. Dit kan alleen maar van God afkomstig zijn geweest. Dit is niet met menselijke DNA of menselijke erfelijkheid te verklaren. Wie waren zijn vader en zijn moeder helemaal? Nee, dit gaat boven het menselijke uit en het moet wel van God afkomstig zijn geweest. En dus Johannes komt tot de conclusie dat Jezus uiteindelijk zoon van God was en is en blijft. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. En die zoon van God, die spreekt over zichzelf als mensenzoon, zoon van de mens. Dat is natuurlijk meer dan een woordspel. Niet immers zond God zijn zoon, want straks zullen ze in de eeuwen hierna alsmaar strijden over de vraag, ja, was Jezus nou mens of was hij God? Ja, zeggen dan mensen, nee, maar God kan geen mens worden. Nee, ijzer kan geen water worden en hout kan geen ijzer worden. Nou, nog minder kan God mens worden. God heeft niets waarlangs het God zijn in mens zijn kan veranderen of omgezet worden. En hoe moeten we ons dat nou... En dus van het begin af aan heeft het gelovige volk de traditie vastgehouden. En hij was en God en mens tegelijkertijd. Hoe je je voorstelt, stel je het ervoor. Maar beide dingen moeten gezegd worden omdat ze allebei waar zijn. En Johannes stopt dat dus eigenlijk al in zijn evangelie. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. Omdat hij de wereld oordeelt, daar had hij toch al reden toe. Jullie stelletje ongelukken dat jullie er zijn. Jullie zitten elke keer op de verkeerde weg. Mijn vader is liefde en hij heeft aan jullie de liefde en de barmhartigheid geleerd. En jullie zetten die liefde en die barmhartigheid steeds meer om in liefdeloosheid en onbarmhartigheid. Zoek het verder uit. Dat had hij toch kunnen doen. Hij had de wereld kunnen oordelen. Nou, als jullie dan toch niks met de liefde te maken willen hebben, dan zoek je het maar uit en dan zul je voor eeuwig in het duister en in de kilte van de onliefde gewenteld en neergesmeten worden. Dat heeft God juist niet gedaan. Hij heeft ons zo verbijsterd door het feit dat hij zijn zoon heeft gestuurd, die ons steeds heeft laten zien hoe liefde te werk gaat. En die oordeelt niet. En dus als je met hem in zee gaat, dan word je gered. Want onze God is een God van redding en niet van veroordeling. Dus doe er het beste aan, zo gaat Johannes nu verder, let u maar op, door in die God te geloven en daar je leven naar in te richten en niet je leven inrichten naar een God die alsmaar bezig is om te kijken of die niet boos op je kan worden, of die kan straffen, of die kan dreigen, of je niet onrein kan verklaren. Wie gaat er nou op zo'n God zitten te vertrouwen? Alsmaar in de verdediging wordt gedrongen als mens en alsmaar tot een slaafse onderdanigheid van, oh, als God maar niet boos, als God maar, als God maar, stel je voor dat God... Nee. God is een God van liefde, van genade en die ermee begaan is als je de weg bent kwijtgeraakt en alles in het werk stelt om je de weg te doen terugvinden en hij je met genade en liefde en niet met straf tegemoet treedt. Dus, zegt Johannes of Jezus in het gesprek met Nicodemus, de geloofsvertrouwende tot hem, degene die op hem zijn zinnen zet en die naar hem zijn schreden richt en die ervan uitgaat dat God zo bestaat en niet anders, de geloofsvertrouwende tot hem, die wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende, die is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Nou zegt Johannes het ingewikkeld, maar duidelijk is het wel. Dus als je dan toch in God wil geloven, en geloven is dan niet van, nou ja, er moet natuurlijk wel iets bestaan, hè, want anders zou ik ook niet weten hoe die wereld precies tot stand is gekomen, of een dergelijke redenering, nee. Als God een rol speelt in je leven, laat die dan de rol van de liefde spelen en degene die jou genade kan geven en die jou cadeaus kan geven en die jou gelukkig kan maken. Wat? Die jou gelukkig wil maken en alles in het werk stelt om jou tot je recht te laten komen. Ga er dan vanuit dat er zo'n God is en ga je daarnaar gedragen. Dus als je zo gelooft en vertrouwt dat God zo is voor je, ja, dan ben je veel beter af. Want, en als je dat niet gelooft, ja, dan heb je jezelf al veroordeeld. Want dan zeg je nee tegen de liefde en de genade. Hoe kun je dan ooit liefde en genade ontvangen? Als je nee zegt tegen de liefde en de genade, dan keer je als het ware af van de liefde en de genade, richting duisternis en kou. En dan zeg je, nou, zoek het uit met je genade en je liefde. Dan heb je jezelf geoordeeld tot een bestaan van liefdeloosheid en onbarmhartigheid. En hoe komt het dan dat je jezelf dan veroordeelt? Omdat je er niet van uitgaat dat God liefde is. Omdat je er niet van uitgaat dat Jezus zo'n God is willen komen laten zien. Omdat je er niet van uitgaat dat die Jezus inderdaad van God gekomen is. De Jezus van de genade en de barmhartigheid. Als je er niet van uitgaat dat Jezus die wij gekend hebben, die de liefde van God was in eigen persoon, die was van God afkomstig. Ja, als je daar niet van uitgaat, dan heb je jezelf veroordeeld tot een liefde, tot een leven buiten de liefde om. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus is de weg waarlangs je God kunt vinden. Hoezo? Omdat hij inderdaad consequente liefde is geweest. Liefde is de enige weg waarlangs je God kunt vinden. En die liefde die is ons getoond door Jezus. En buiten hem door niemand. En daarom durft Johannes ook te zeggen, ja, het was zo uitzonderlijk. Hij moet wel van God afkomstig geweest zijn. Dus als je dan toch in God gelooft en toch God een plek geeft in je leven en iets met hem wil, geloof dan in de God zoals Jezus het heeft laten zien. En niet in de God van dreiging, straf enzovoort. Ik heb zin om die drie verzen nog een keer in zijn geheel te lezen. Nu verder zonder commentaar. In de hoop, en dan nog wel op die rare manier waarop ik dan vertaal, omdat ik dan hopelijk dichter bij het Grieks van Johannes blijf, in de hoop dat door de woorden nu nog eens te horen, dat u zelf ook hoort, eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Ja, als je tenminste de veronderstellingen van Johannes kunt delen, maar dan is de tekst eigenlijk heel duidelijk. Ik lees hem nu nog een keer in zijn geheel voor, nu verder zonder commentaar. Zo immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gaf, opdat een ieder geloofsvertrouwen tot hem niet verloren gaat, maar heeft eeuwig leven. Niet immers zond God zijn Zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. Ja, de niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Terugkijkend op deze tekst, valt het mij op dat dat toch eigenlijk een wat merkwaardige illustratie is bij het feest dat we dit weekend vieren, het feest van de drie-eenheid. Want de drie-eenheid, daar hebben we namen aan gegeven, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel nu, de Vader en de Zoon, die komen in dit stukje voldoende uit de verf. Maar de Heilige Geest, die staat er als zodanig niet in. Alleen bij nader inzien zit die Heilige Geest natuurlijk wel opgesloten in termen als gered worden, niet geoordeeld worden. Dat is de Geest die de hemel juist tot hemel maakt. Zo is de liefde die er tussen Vader en Zoon heen en weer gaat, die de Zoon van de Vader heeft afgekeken en die de Zoon, naar eenmaal mens geworden, naar ons heeft toegebracht om te laten zien, zoals ik met jullie doe, zo gaat het bij ons in de hemel altijd. Wil je dus bij de geest van de hemel aansluiten, wil je ook leven zoals wij in de hemel al doen, nou, neem dan mijn levenswijze over, dan zul je even gelukkig zijn als wij in de hemel. En zo wordt als het ware de geest die in de hemel al de heersende, overheersende, de alleenheersende geest is, de geest van liefde, die vindt als het ware een soort uitstulping naar ons, naar de aarde, en wij worden mee opgenomen in die liefde die er tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat, en ook wij staan voortaan in die liefde, en heeft die liefde tussen de Vader en de Zoon er als het ware een derde steunpunt bij gevonden. Ja, dat was er al, maar dat derde steunpunt heeft zich uit de hemel uitgestrekt naar de aarde en heeft de mensen die in dat derde steunpunt mee opgenomen. Dat noemen we dan maar de Heilige Geest. En van Pinksteren weten we dat Jezus die geest aan de mensen, aan degene die in hem geloven als liefde en genade, heeft toevertrouwd. En dat die geest dus niet alleen in de hemel is te vinden, maar in de harten van de mensen die zich daar van harte aan durven toevertrouwen en overleveren. En daarom is dit eigenlijk wel een hele mooie tekst voor de zondag van de drievuldigheid. Volgende week is het het feest van het sacrament, het heilig sacrament, dat Jezus in ons midden een herinnering heeft achtergelaten die ons steeds in staat stelt om hem in mij op te nemen en dat die geest als het ware in mij blijft wonen. Het feest van het heilig sacrament, en ook dan is het evangelie weer gekozen uit Johannes en wel hoofdstuk 6 vers 51 tot en met 58. Johannes 6, 51 tot 58.
1: Dit was Woord voor Woord. over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Samen gaan we het middaggebed bidden. En dat is fijn dat we dat samen kunnen doen. Dat is altijd

0: En dat is fijn dat we dat samen kunnen doen. Dat is altijd beter als alleen. En dan krijgt u van mij de bladzijde in het klein getijdenboek. Dan gaan we eens een keer op het klein getijdenboek beginnen. Daar vindt u de middaggebed op bladzijde 457. We zitten in de vierde week. 457. Gaan we naar het groot getijdenboek. Daar beginnen we voor de hymne op bladzijde 758. 758. En de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1197. 1197. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. We bidden u, Heer, stort uw genade in onze harten. Opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Dat zijn de 457 in het klein getijdenboek en 758 in het groot getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 1197. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen houd. Heer, laat mijn geroep u bereiken. En leer mij te doen naar uw woord.
1: Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft.
0: Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert.
1: Uw uitspraken moet mijn tong bezingen, want al uw geboden zijn goed.
0: Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen houd.
1: Mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet.
0: Mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt.
1: Ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken. Want uw geboden vergeet ik niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd.

0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw hand zij altijd bereid mij te helpen,
0: omdat ik mij aan uw bevelen houd.
1: Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. God zegen rust op u bestendig.
1: Omgord u met uw zwaard vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
0: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
1: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
0: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid.
1: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
0: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
1: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid.
1: Ik zag het nieuwe Jeruzalem als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
0: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
1: Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
0: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
1: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
0: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
1: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
0: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik zag het nieuwe Jeruzalem als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
0: God die de volharding en de vertroosting schenkt, verlenen u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus. Opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods.
1: Onze Heer bemint zijn volk.
0: Hij omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben omwille van u, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

In het rusthuis van Holsbeek is vorige week dinsdag priester Paul van Roost overleden. Ja, hij mocht heel oud worden. Hij was bijna 97 jaar en hij was 72 jaar priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. We hebben de uitvaartmis opgedragen.

We hebben de uitvaartmist opgedragen met verschillende priesters aan het altaar. En een van de dingen die ik in de uitvaartmis heb verteld, wil ik hier toch ook zo met u even delen. Toen ik enige tijd geleden met priester Paul sprak over zijn christen zijn en over zijn keuze om heel zijn leven aan Jezus Christus toe te wijden, vertelde mij hoe groot de invloed van het glasraam in de kerk van Holsbeek op zijn leven is geweest. Reeds als kind namen zijn diepgelovige ouders hem mee naar de kerk en zoals zijn broers werd hij al jong misdienaar. En elke keer wanneer hij in de kerk van Holsbeek aan het hoogaltaar de mis diende, keek hij naar dat grote glasraam boven het altaar. Een heel mooi glasraam met in het midden Jezus aan het kruis, daaronder Johannes en Maria en een glasraam die bijzonder mooie blauwe kleuren heeft. Dat maakte een diepe indruk voor hem. Maar nog belangrijker was voor hem de tekst die onder het raam staat. Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Het is een Latijnse zin. Het glasraam werd immers geplaatst in een tijd waarin wellicht iedereen in Holsbeek nog vertrouwd was met het Latijn. Voor wie het Latijn minder machtig is, is een vers uit het tweede hoofdstuk van de brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij heeft zich vernederd door zo gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En dat is inderdaad de kern voor wie Jezus Christus is, voor ieder. En sinds dat getuigenis van priester Paul kijk ik zelf met nog meer aandacht en bewondering naar dat glasraam in onze kerk van Holsbeek. Iedere bezoeker van onze kerk ziet er onmiddellijk waar het in het christelijk geloof om draait en wie Jezus Christus voor ons is. Die woorden daar, die Latijnse, spreken over het grote mysterie van Gods liefde. God die zich klein maakte om ons groot te maken. God die uit liefde voor ieder van ons mens werd. In die ene zin vat Paulus samen waar het in ons geloof om gaat. God is mens geworden, Jezus Christus gehoorzaam geworden tot dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd en het lot van een slaaf op zich genomen. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die boven alle namen is. Jezus is de Heer. Voor ieder van ons persoonlijk heeft hij dat gedaan en dat vraagt ook een antwoord voor ons. Priester Paul heeft daarop geantwoord met zijn leven als christen en als priester. Maar die oproep is voor elk van ons. Als kind drong het bij priester Paul toen al door, wanneer hij naar dat glasraam keek, hoe groot Gods liefde wel niet zijn dat hij zijn zoon voor mij gezonden heeft. Welke liefde is het niet dat Christus zijn leven gaf voor mij persoonlijk? Die woorden onder het kruis waren voor hem en eigenlijk voor elke bezoeker van de kerk van Holsbeek een uitnodiging. Kies voor hem met je leven. Laat hem toe in je hart. En werkelijk geluk wacht je. Laat hem toe en je vindt vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. En wie verlangt dat niet? Kijk naar het kruis, want daar gebeurde het persoonlijk voor jou. Niemand die onze kerk van Holsbeek binnenkomt, kan aan die boodschap voorbij gaan. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, heeft zichzelf vernederd. En daarom heeft God hem hoog verheven, persoonlijk voor jou. Nemen wij aan

0: wat hij ons wil schenken. Ik bleef priester Paul van Roost dankbaar voor zijn getuigenis. En ik hoop dat ook de bezoekers van onze kerk van Holsbeek zich laten raken door de boodschap van dat glasraam.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, mogen we nu verder gaan met het boek Ik heb dorst.
1: De honger van God. Moeder Therese reist door de wereld om te spreken, te getuigen, haar zusters te bezoeken en de middelen te vinden om de armen te helpen. Ze gaat van de ene plaats naar de andere, terwijl ze goed doet en het rozenhoedje in stilte bidt, te midden van de drukte. Ze spoort ons aan om de armen in onze families en die we onderweg tegenkomen, lief te hebben. Want de ware armoede is honger naar liefde. Honger naar God. Jullie hebben in het Westen veel meer mensen die in geestelijk opzicht de armste van de armen zijn, dan mensen die in lichamelijk opzicht arm zijn. Het is daarom dat jullie armen de allerarmsten zijn. Deze armoede komt van de afwezigheid van liefde. En moeder Therese herinnerde ons er vaak aan dat er in onze families soms iemand is die zich alleen voelt, ziek of angstig. We moeten er zijn voor de armen onder ons en hun onze tijd geven tot het pijn doet. Liefhebben in de school van moeder Therese is geven tot we eraan lijden.
0: Jezus heeft deze honger naar liefde ervaren. Hij die naar de zijne kwam en door de zijne niet werd aangenomen. Toen hij de menigte voedde met 2 vissen en 5 broden, was het de honger naar liefde die hij wilde stillen. En evenzo wilde hij toen hij de nederige moeder Therese van de zusters tot zijn instrumenten maakte, de honger naar liefde stillen, die zoveel pijn veroorzaakt in elk mensenleven. Moeder Therese gaat door en sticht nieuwe huizen. Ze vindt Christus in de ellende van de armen. Voelde zij niet aan die 3 beloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid een 4de gelofte toe van liefde voor de armen? Voor haarzelf en voor haar zusters was er geen twijfel mogelijk dat Jezus in hen de stervende in Calcutta meenam, de alleenstaande in New York troostte, de slachtoffers van een aardbeving in Guatemala hielp, door de vuurlinie heen trok in Beirut en streed tegen abortus door kinderen te adopteren.
1: Ik heb het op mij genomen om de armen van de gehele wereld te vertegenwoordigen. De ongewensten, hen van wie niemand houdt, de verworpenen, slachtoffers van misbruik, blinden, lepraleiders, alcoholisten, hen die in de marge van de samenleving zijn, allen die zo ver zijn afgedwaald dat zij geen menselijke warmte en genegenheid meer kennen, nog contact hebben met anderen. Ik zal voor geen miljoen een lepraleider aanraken, maar ik doe het gratis, met een opgeruimd hart en het liefde voor God. Zij die in deze tijd de armen negeren en wegduwen, negeren Christus en duwen hem weg. De armen doen ons in gunst door ons hen te laten dienen.
0: De vruchtbaarheid van het gebed. Toen men moeder Therese een keer vroeg wat ze ging doen in een land dat ze zou bezoeken, reageerde ze spontaan: ik ga om te zien. Ze verwees naar de goede oude methode van de katholieke actie. Zien, oordelen, handelen. Om te handelen moest men zien. Helaas kijken wij naar dingen zonder ze te zien. Moeder Teresa weet dat je om goed te kunnen zien moet bidden. Vaak is een intense en vurige blik op Christus het beste gebed. Ik zie hem en hij ziet mij. Actie en contemplatie ondersteunen elkaar in dezelfde vurige blik. Het zijn Martha en Maria uit het evangelie. Ons leven en onze contemplatie zijn één. Het is geen kwestie van doen, maar van zijn. Het gaat in feite om het opspringen van onze geest door de Heilige Geest die in ons de overvloed van God uitademt en ons heel de schepping instuurt als een persoonlijke boodschap van liefde. Alles is verenigd in deze liefde van Christus. Mijn geheim is heel eenvoudig. Ik bid. Door het gebed word ik één in liefde met Christus. Ik begrijp ten diepste dat tot hem bidden hem beminnen is. Ze schreef met name de stilte bij het bidden voor. Ze getuigde vaak dat de vruchtbaarheid van haar werk en dat van de zusters kwam van het dagelijks uur aanbidding voor het Allerheiligst Sacrament. Dit geheim van het gebed deelt Moeder Teresa mee aan de personen die haar om raad vragen. Priester Henri Nouwe, overleden in 1996, schrijver en almoezenier van de Arkgemeenschap in Toronto, vertelt over zijn ontmoeting met Moeder Teresa. Hij getuigt dat Moeder Teresa op een vraag van beneden reageerde met een antwoord van boven.
1: Een aantal jaar geleden had ik op een dag de gelegenheid Moeder Teresa van Calcutta te ontmoeten. In die tijd worstelde ik met zoveel problemen dat ik de gelegenheid gebruikte haar om raad te vragen. Ze kwam meteen bij me zitten en ik vertelde haar al mijn problemen en moeilijkheden. En ik probeerde haar ervan te overtuigen dat mijn situatie echt erg ingewikkeld was. Nadat ik 10 minuten bezig was geweest om een gedetailleerde uitleg te geven, stopte ik met praten en was het stil. Moeder Teresa keek mij rustig aan en zei: goed, als je 1 uur van de dag wijdt aan het aanbidden van de Heer en als je dingen waar je slecht in bent niet doet, zal alles goed komen. In een interview dat Moeder Teresa gaf op 15 januari 1973... tijdens een schoolprogramma van de BBC genaamd Geloof en Leven, is haar antwoord ook van boven. Wat is het grootste obstakel dat u in uw werk tegenkomt? Dat is dat ik nog geen heilige ben. Wat baart u de meeste zorgen wanneer u over de wereld reist? Dat ik niet in staat ben om de liefde van Christus uit te dragen en uit te stralen. Omdat God wil dat zij die hem toebehoren blijmoedig en heilig zijn.
0: Missie van liefde. In een wereld die steeds ingewikkelder werd en waar de kennis de wijsheid oversteeg, leek alles bij Moeder Teresa erg eenvoudig, zoals dat ook bij de kleine Therese was. Deze eenvoud, vervuld van nederigheid, was wat de massa aantrok. De mensen herkenden in moeder Theresa het beste van wat er onder hen leefde. Overal waar zij ging, bracht zij een nieuwe bezieling. De eenvoud van moeder Theresa was zachtaardig, maar met zachtaardigheid, met een geweldige kracht. Een eenvoud die alles in handen van de voorzienigheid legt en die alles daarvan verwacht. Een goddelijke eenvoud, omdat ze dicht bij de God van liefde is. De woestijnvaders zeiden dat hoe meer we God naderen, hoe eenvoudiger alles in ons wordt en hoe meer ons gebed zich vereenvoudigt. Een blik op de foto's van moeder Theresa en de kleine Therese doet ons beseffen dat er geen lange verhandelingen nodig zijn over het gebed en evenmin lezingen over de liefde. Pater Jozef Langvoort, die samen met moeder Theresa de priestertak stichtte van de missionarissen van Naastenliefde, onthulde op 1 oktober 1984 in een preek waar moeder Theresa bij was, de invloed van Therese op het leven van moeder Theresa. Hij verwoordde hoe de ervaring van Jezus' dorst, de roeping om liefde te zijn en de kleine weg van vertrouwen de voornaamste elementen waren die de twee Thereses met elkaar verbonden. Moeder Theresa vroeg hem om deze preek op schrift te stellen, zodat zij die aan haar zusters van de congregatie kon doorgeven. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma als Gangers ga ik in gesprek met Johan den Hartog. En ik doe dat op basis van een door hem geschreven boek, Onvermijdelijk Verraad. Een oorlogsroman, 1938-1945 staat erboven. Ondergedoken in oorlogstijd, verraden door eigen volk. De titel Onvermijdelijk Verraad, laat ik daar eens beginnen. Hoezo onvermijdelijk verraad? Want verraad is vaak toch een keuze die je doet.
1: Ja, nou, ik kwam bij deze titel omdat ik op een gegeven moment zag ik mijn opa schrijven. Ik vond een oud document van mijn opa, getypt op een oude typemachine. En daar schrijft hij heel regelmatig even over zijn boosheid op de NSB'ers. En op een gegeven moment waren er zoveel NSB'ers en die verraden zoveel mensen voor 30 gulden in die tijd. Er werden zoveel mensen verraden dat ik op een gegeven moment zoiets had van hé, maar dat verraad ook van mijn opa en dat hele huis waar die zat. Ook met een andere verzetsleider en zijn neven. Ja, het was eigenlijk onvermijdelijk dat zij ook verraden zouden gaan worden.
0: Waarom heb je dit boek geschreven? Want ik bedoel, ik vond het verrassend om te horen dat het gebaseerd is op gegevens die jouw opa jou heeft over. Of tenminste, die

0: opa jou heeft over. Of tenminste, die je vond bij het opruimen van een paar oude documenten.
1: Nou, het boek geschreven om eigenlijk ook wel... Nou, ik ben dus familie Den Hartog. En mijn vader die had altijd de neiging om ons altijd mee te nemen. Vooral naar zijn familie. En die vond de familie van mijn moederskant wat minder belangrijk. Dat leek in ieder geval zo. Dus we waren er ook veel minder. Dus het was voor mij wel echt een kans om eindelijk eens wat meer te verdiepen. Ook in mijn opa en oma. En in het leven van mijn opa in dit geval. Dus eigenlijk gewoon de aandacht en de liefde, de tijd te nemen om in hem te verdiepen. Wat heeft hij nou meegemaakt? En ik heb eigenlijk heel erg gemist dat ik mijn opa allemaal vragen kon stellen. Hè. Ik zie mijn opa nog zitten dan in zijn stoel. En ja, nu kon ik als het ware nog de vragen stellen. Maar dan nou ja, op een andere manier kreeg ik nu de antwoorden. Hè. Niet meer van hemzelf. Maar, dus dat is voor mij om echt te verdiepen in hem.
0: Ik vind wonderlijke dingen. Dat je hoe ouder je wordt, hoe de vragen worden anders. Het is net of je dan je jeugd pas... Je kunt becommentariëren of zelfs naar je ouders en je grootouders toe. Dat je vragen hebt die je... Ja, dan is het vaak al te laat, hè?
1: Klopt. Ja, ik vind dat ook jammer. Maar ik op deze manier ook met ooms en tantes. Hè, dus de andere broers en zussen van mijn moeder. Mijn moeder is overleden trouwens zelf. 2,5 jaar geleden. Maar dus dat je toch dan met elkaar wel het gesprek erover weer kan hebben.
0: Nou, liggen hier die oorspronkelijke documenten voor me... Kun je gewoon een klein stukje hiervan voorlezen wat hij getypt heeft? Dus dit komt niet uit het boek. Op basis van dit heb jij het boek gemaakt. Er zijn stukken in wat je ook schrijft op de cover... van die je gewoon historisch hebt proberen te maken... met nieuwe informatie, maar ook met... dus om het verhaal tot een non-fictie verhaal te maken... en heb je er een aantal dingen bijgedaan... die uit die kampen bijvoorbeeld, wat je uit andere bronnen hebt. Maar kun je gewoon een stukje voorlezen uit zijn, hoe hij begint? Want dat vind ik wel leuk hier... Dan zet je gewoon beste Peter en dan gaat hij.
1: Ja. Nou, op je verzoek willen we graag wat vertellen over onze ouders, grootouders. En opa doet dit van het geslacht, van zijn geslacht en oma van haar geslacht. Nou, dit is eigenlijk allemaal informatie eromheen. Hè? Dus mijn boek begint wel iets later. Dus dat is wat interessanter misschien. Dus hij vertelt heel veel...
0: Ja, maar dat vraag ik het ook niet om. Kijk, als je hier gaat kijken, want dat vind ik wel, dat vergeten wij vaak. Als je dit stukje nou eens leest... Want dan besef je wat voor tijd hij vandaan komt. Want het boek gaat over 38 tot 45, dus een bepaalde tijd. Maar als je dit leest...
1: Ja, oké. Okay. Het bestaan in die tijd was niet zo wilderig als nu tegenwoordig. Paken had een scheepje van ongeveer 30 ton en daar het hele gezin op. Paken, Beppe en de kinderen kwamen toen vrij gauw op elkaar. Ik heb een uittreksel van het familieboekje en tel zomaar 8 kinderen. Later, toen Paak aan wal kwam wonen, kwamen er nog 2 kinderen. Paak en Beppe hebben ook wel hun verdriet gehad. Er zijn meerdere kindjes gestorven, lees ik hier. Er werd een dochter geboren op 24 mei 1899 en overleed in 1918 aan de Spaanse griep. Dat was een hele ernstige epidemie. Men zegt wel dat er minstens evenveel mensen aan die ziekte zijn gestorven dan in de hele Wereldoorlog 1 van 1914 tot 1918.
0: Dus dit is in wezen de vader van jouw opa.
1: Klopt, ja. Nou ja, hier dan. Dit is inderdaad ook voorafgaand allemaal. De crisistijd kwam in 1928 en toen ging het economisch heel slecht in Nederland. Heel veel armoede en werkloosheid. Het was niet best en in Duitsland kwam het nazidom, noemt hij het hier, opzetten onder Hitler. Het was een benarde tijd. Ik zat toen op de MULO-school, nu de MAVO. Maar toen ik in de derde klas kwam, konden mijn ouders best wat meer geld gebruiken. Want Paken kreeg elk jaar minder loon. En hij mag blij zijn dat hij nog werk had. Heel veel mannen kwamen in de werkverschaffing terecht. Moesten ver van huis werken. Land ontginnen, dijken aanleggen. Voor een heel klein beetje geld. Ik weet nog wel dat er hier en daar wel opstootjes, relletjes en demonstraties waren... tegen het beleid van regering Colijn. We zagen het allemaal wel aankomen dat er oorlog zou komen. Vooral door de ophitsers van Hitler. Het was erg benauwend.
0: In het boek begin je bij 1938. Waarom eigenlijk?
1: Ik wilde eigenlijk dat zowel mijn opa als oma in het boek voorkwamen. En in 1938 kregen zij verkering. Dus dat vond ik wel een mooi moment. En ook omdat natuurlijk in 1938 Hitler Oostenrijk ook binnenviel. Dat

0: nou, in ieder geval in onze, met onze bril op, dat daar ook ja, de oorlog begon. Terwijl het natuurlijk voor ons net 2 jaar later was. Maar dat, dat, ja, dat was natuurlijk 1933 hè, dat Hitler aan de macht kwam. Maar in 1938, ja, daar, dat, dat vond ik wel een bijzonder moment in de geschiedenis. Dat dus zowel de verkering als het binnenvallen van Oostenrijk was voor mij een keus voor 1938.
1: Hoe ontwikkelt het boek zich? Want kijk, je hebt het onvermijdelijk verraad genoemd. Maar het is ook bijna onvermijdelijk verzet geworden wat erin naar voren komt.
0: Ja, mijn opa kwam nadat hij 9 maanden bij de arbeidseinsatz in Duitsland bij een vliegtuigfabriek verplicht moest werken. Ging hij na 9 maanden, mocht hij met verlof, maar is toen niet meer teruggekomen. En is toen ondergedoken in Drenthe, in Meppel. En daar kwam hij in het huis van zijn 2 neven. En daar zat ook een verzetsman. En hij hoorde af en toe nog eens wel eens wat daar gebeurde. Dus ik heb in mijn boek ook allerlei scènes waarbij deze verzetsman ook samen met andere verzetsmensen, waar mijn opa eigenlijk een kleine rol in speelde, heb ik die scènes er ook in opgenomen, zodat je die ontwikkeling ook ziet. Van, nou, dus als er geen genoeg bonnen waren, dat ze dan een distributiekantoor gingen overvallen, maar ook huizen in brand steken van NSB'ers.
1: Ja. En goed, het verzet van hem was niet meer, tenminste, ik zeg het een beetje gek, dan dat hij daarvan wist.
0: Ja, hij wist ervan, maar ging regelmatig natuurlijk ook de radio beluisteren van, hoe staat het ervoor, Radio Oranje. En hij hield een lijst bij van de NSB'ers. En hij kreeg dus ook de namen wel van de verzetsmensen, van NSB'ers die zij hadden ontdekt. Die dus gewoon echt wel heel veel mensen hadden verraden of hadden laten opsporen. Of dat was het, ja.
1: En de ouders van zijn, of van jouw grootmoeder, die zaten op een boot.
0: Dat noemden ze een klipper. Dat komt heel regelmatig ook terug, omdat dat was voor mijn opa natuurlijk ook heel nieuw. Die heeft altijd natuurlijk aan wal gewoond, maar dit was voor het eerst dat hij op zo'n schip kwam. En die zaten in het roefke, zegt dan in het Fries. Hè. De roef, eigenlijk een hele kleine ruimte waar ze vooral de dag doorbrachten. Dus dat was eigenlijk een hele kleine ruimte waar een heel gezin dan met elkaar zat. Dus dat was een unieke plek, ook voor hem, ja.
1: Hey, het verzet, de groep waar je opa toe behoorde, die zijn op een gegeven moment verraden. Ze werden langer in de gaten gehouden. En het zijn landgenoten allemaal. Het zijn niet die Duitsers die het deden, maar dit waren echt Nederlanders.
0: Ze waren op een bepaalde manier wel afhankelijk van de Duitsers. Want de Duitsers die waren nog op andere plekken bezig. En daar moesten ze op wachten voordat ze zelf eigenlijk stappen konden zetten. Dus zij hebben alleen nog maar langer dus de verzetsmensen gevolgd. In mijn boek beschrijf ik ook zo'n achtervolging. Wat uiteindelijk het leven kost van zo'n NSB'er. Want een van die verzetsmensen had eigenlijk al door dat hij achtervolgd werd door die. Ik noem die ook bij naam in mijn boek. Uiteindelijk lokte hij hem naar een plek net buiten de stad. Daar gaat hij zelf in gesprek met een andere verzetsman. Maar hij weet dat die NSB'er door het raam, door een kiertje, aan het meeluisteren is in een steegje. En op een gegeven moment dan loopt hij naar dat steegje toe, loopt die verzetsman. En dan ziet hij daar dus die NSB'er en richt een pistool op hem. En dan vraagt hij de namen van de andere NSB'ers waar hij mee samenwerkt. Niet dat het zijn redding is, want uiteindelijk wordt hij toch ook vermoord in dat steegje.
1: Wat is daarna gebeurd?
0: Dus eigenlijk na de oorlog heeft mijn opa met name die behoorlijke lijst verzameld met NSB'ers. En heeft hij aan dat speciaal daarvoor opgerichte tribunaal heeft hij dat overhandigd. En ik weet wel dat de huidige koningin toen wel vrij snel gratie heeft verleend. Dus ik heb het idee dat ze wel een korte tijd hebben vastgezeten, maar eigenlijk wat mij betreft te kort.
1: Maar er is wel een ontmoeting komt met van Jelle, jouw opa, ja. Met...
0: Ja, in 1952, dus 7 jaar na de oorlog. Het is wel bijzonder om te vertellen dat ook mijn moeder was toen eigenlijk net geboren. Is in 1952 geboren. Dan komt deze NSB'er, ja, ik noem hem Hugo. Die komt naar mijn opa toe als mijn opa in de winkel aan het werk is. En die komt dus om vergeving vragen.
1: Maar kun je het misschien een stukje voorlezen?
0: Ja. Ik begin ook op dat specifieke moment. Wilt u mij vergeven? Die woorden hingen tussen hen in. En Jelle voelde hoe alles in hem zich verzette. Een stem die zei dat het te veel was. Dat sommige dingen niet ongedaan te maken zijn. Dat vergeving geen plicht is. En toch was er ook iets anders. Een besef dat hij dit al jaren meedroeg. Dat hij, zonder het te willen, ook vast zat. Hij dacht aan iets wat hij ooit had gehoord. Dat vergeving is als een gevangenisdeur openen. En pas daarna ontdek je dat je zelf ook een gevangene was. Vergeven voelde niet licht. Het voelde als vechten. Als iets loslaten wat hij jarenlang had vastgehouden. Hij keek Hugo aan. Lang. Stil. Vergeven is moeilijk, zei Jelle. Het doet pijn. Het kost alles. En toen stak hij zijn hand met het litteken uit. De hand trilde licht. Maar ik wil niet langer vastzitten aan wat jij hebt gedaan, zei hij. Ik mag vrij zijn. En jij ook. Hij keek Hugo recht in de ogen. Ik vergeef je. Hugo brak. Hij boog zijn hoofd en ademde schokkend in. Zijn vrouw sloeg haar armen om hem heen. Er viel een zware last van hen af. Dank u, fluisterde Hugo. Dank u. Ze draaiden zich om en liepen langzaam de winkel uit. En Jelle bleef staan. Hij keek erna tot de deur dichtviel. Het verleden was er nog, de herinneringen ook. En het voor het eerst in lange tijd voelde het niet meer als een open wond. 7 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Maar nu begreep Jelle een diepere betekenis van bevrijding. Iemand vergeven maakt echt vrij.
1: Hoe sta jij erin? Want dit schrijf jij.
0: Ja, ik vind het bijzonder dat als gelovigen ook, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dat ja, dat vergeven, als je weet hoeveel je zelf vergeven bent, dan zou je snel zeggen van ja, dan wil ik iedereen wel vergeven. Maar juist als ik dit verhaal van mijn opa ken, dat deze Hugo dus de oorzaak is van nou, de heftige verhoren, maar ook de 3 dagen, 3 nachten in een veewagon. Dus mensen daar al zien overlijden in zo'n veewagon. Die verschrikkelijke maanden, die 4 maanden in het kamp, de slapeloze nachten daarna. Dat deze man de oorzaak van je pijn, je verdriet, dat die dan naar je toe komt om vergeving te vragen. Dan voel je hem heel diep, zou ik maar zeggen, van ja, wat doe je dan? Uiteindelijk ja, vind ik dat heel mooi wat mijn opa dan ook vertelt over ja, die gevangenis. Dat ja, je toch Hugo, maar ook jezelf dan bevrijdt uit zo'n gevangenis. En dat herken ik ook wel. Dat andere dingen die ik meegemaakt heb, als je dan iemand vergeeft. Ja, dat je dan het echt los kan laten. Zolang je eraan vasthoudt, dan zit je zelf ook nog vast. En dan boosheid. Maar die boosheid, hoe langer die zit, hoe meer bitterheid dat wordt. En bijzonder. Mijn opa is hier een bijzonder voorbeeld, ja.
1: Ja, dit is een bijzonder moment na de Tweede Wereldoorlog. Ik ga terug naar de laatste jaren van de oorlog waarin Jelle verraden werd. Waarin Jelle, jouw grootvader, verraden werd en op transport gezet wordt. En hij kwam in een kamp in Duitsland terecht.
0: Ja.
1: Als gevangene, hij is dus verraden. En beschrijft dit hele epos in zo'n veewagon. Als een jongen, hoe oud was hij toen?
0: Ja, hij was toen rond de 20.
1: Ja, dit is toch geen leeftijd om dat soort dingen mee te maken. Trouwens, ook kinderen die vermoord werden, de Joden die weggevoerd werden op allerlei leeftijden. Maar als je dat stukje kunt lezen van zo'n veewagon, dit komt uit zijn achtergelaten notities.
0: Jelle werd wakker uit de waaktoestand waarin hij al uren verkeerde. Zijn benen deden pijn van het stilstaan, zijn rug zat vast en zijn hand deed nog steeds pijn. Even bleef het stil. Hoe lang de trein had stilgestaan, wist hij niet. Het leek uren. Het knarsen van ijzer op ijzer kondigde aan dat er weer wat zou gebeuren. En toen, met een sidderende kraak, begon de trein weer te bewegen. Langzaam, aarzelend, eerst een ruk naar voren, toen weer een schok achterwaarts. De wielen piepten. De hele wagon schudde alsof hij elk moment kon breken. En Jelle hield zijn hand tegen zijn borst. De hand klopte nog steeds, niet in de goede zin. Elke beweging van de wagon leek de wond wakker te schudden.
1: En het is een wond, even voor de goede orde, dat is een wond. Iemand had gewoon een hond op hem losgelaten, een van die NSB'ers, om hem, en die pakte hem bij zijn hand.
0: Ja, de scène hiervoor is dat hij allemaal ondervragingen heeft en opeens stuurt zijn hond op hem af en die bijt gewoon in zijn hand. En de hele tijd in het kamp, ook die 4 maanden, heeft hij eigenlijk last gehad van die wond, omdat niemand hem heeft behandeld ook. Ja. Het voelde alsof er iets in groeide. Hij heeft het nog steeds over die wond. Iets wat niet thuis hoorde in zijn lichaam. Een infectie, wist hij. Zijn kraag was vochtig van zweet. Al was het bitter koud. Naast hem stonden een paar mannen die hij eerder niet had opgemerkt. Hun gezichten waren schaduwen in het halfdonker. De ene had een bleke huid met diepe groeven onder zijn ogen. De ander was mager, haast doorschijnend. Waar komen jullie vandaan? Vroeg Jelle zacht. Zijn stem rauw van de dorst. De oudere man draaide zijn hoofd naar hem toe. Zijn stem was dof, als een steen die over een graf werd gerold. Eerde, zei hij. We zaten vast in Groningen. De gevangenis bij de Martinitoren. Zijn blik gleed weg, alsof hij moe was van zijn eigen woorden. De jonge man, nauwelijks ouder dan 20, keek op. Zijn ogen glansden in het duister. We gaan richting het zuiden, fluisterde hij. Niet naar Duitsland, nog niet. Hoe weet je dat? De jongen boog zich voorover en tuurde door een smalle kier in de wagonwand. Ik ken het hier, zei hij, die bomen, die glooiingen van het land. Dit is vlak bij Nieuweschans, bij Winschoten. In de hoek van de veewagon leunde een man roerloos tegen de wand. Zijn mond open, zijn ogen dicht. Hij bewoog niet. Niemand raakte hem aan. Ze wisten het. Hij was gegaan. Zonder schot, zonder kogel. Gewoon leeggelopen. Een ander begon te beven. Niet van kou, maar van iets dieper. Plotseling klonk er een geluid. Eerst zacht, maar toen. Ik wil eruit! Een rauwe, keiharde gil scheurde uit de diepte van iemands binnenste. Geen normale roep. Een gebroken schreeuw. Woest, rauw, doordringend. Het sneed dwars door de wagon als een mes over bot. En opnieuw klonk het. Ik wil eruit! Alsof alle opgespaarde angst, wanhoop, gekmakende machteloosheid zich tegelijk een uitweg baande via zijn stembanden. Laat me eruit! Laat me eruit! Al is het maar 5 minuten. Ik kan niet meer, schreeuwde hij. Hij sloeg met zijn vuisten tegen het hout. De mannen kropen opzij. Sommigen keken weg, anderen knepen hun ogen dicht. En niemand zei iets, maar ze begrepen het verlangen om te vluchten. Maar ze konden nergens heen. Dit was wat het was geworden. Een rijdende doodskist. Langzaam, dof, snijdend.
1: Dan heb je een nawoord geschreven. Wanneer je wat nadenkt over deze tijd. Maar dan kom je ook bij begrip als goed en kwaad, moet ik eigenlijk zeggen. Kom je dan terecht?
0: Ja, terwijl dat ook niet altijd even makkelijk te duiden is. Ook omdat, kijk, de NSB'ers, die zijn in onze ogen natuurlijk heel snel het kwaad. Omdat ze kozen voor Hitler en voor alles wat daarmee te maken had. Maar tegelijkertijd waren dat natuurlijk ook gewoon mannen van mijn leeftijd. Of veel jonger nog, twintigers die, of dertigers of veertigers die een gezin hadden. Die een gezin moesten onderhouden. En die op deze manier een weg kozen in die oorlog om hun gezin te onderhouden. Maar die ook ergens het geloof hadden van ja, en dat was natuurlijk ook zo. Er was ook meer werkgelegenheid. Ze zagen hoe het in Duitsland ook op een bepaalde manier goed ging. En er genoeg werk was. Als je kijkt naar al die jaren daarvoor, dat er zo ellende was rondom werkgelegenheid. Dat heel veel mensen geen werk hadden. Dus dat was ook een schreeuw om een sterke leider. Dus soms is het ja, voor ons nu, als we terugkijken, makkelijk om het in te delen in goed of kwaad. Maar door dit boek en dit verhaal heb ik ook wel weer gaan beseffen dat het niet zo makkelijk altijd in te delen is. Wie is goed, wie is kwaad.
1: Maar zoals je het nu beschrijft, denk ik, nou, er zijn toch bepaalde keuzes die ze maken die, ja, die denk die zeer, zeer verwerpelijk zijn.
0: Ja, absoluut. Ja, dus er zijn ook heel veel keuzes geweest die dus gewoon heel veel ellende hebben gegeven in families. En dus wat absoluut gevoed is door het kwaad, ja.
1: Maar dan ga ik naar wat je zegt in het nawoord van wat zou ik doen in die situatie?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dat als er oorlog zou zijn, als wij, het is nu ook oorlogsdreiging, als wij daar middenin zouden zitten, wat zouden wij ook? Zou ik voor de vijand gaan werken? Zou ik of juist dat niet gaan doen? En zou ik gaan onderduiken? En zou ik een kleine rol in het verzet gaan nemen? Nou ja, ik ben dus wel door mijn opa heel erg aangemoedigd om niet zomaar alles te accepteren en te doen wat iedereen doet. Want de meeste opa's die hebben wel gewoon voor de Duitsers gewerkt in die tijd. Maar ik vind het zelf wel lastig om dat echt te beantwoorden. Maar ik hoop dat ik net als mijn opa zo dapper zou zijn om iets wat ik echt niet zou willen, om dan echt ook nee te zeggen tegen het kwaad. En ook mee te, en ook niet, dus niet mee te werken aan. Mijn opa moest een vliegtuigen bouwen, meehelpen bouwen aan vliegtuigen die dan weer een paar dagen later steden en mensen bombardeerden. Ik hoop dat ik zelf ook die keuze zou maken.
1: Maar is het een keuze voor het pacifisme dan?
0: Nou, wel om wat tegen God ingaat, om mensen te vermoorden, om aan die machine mee te bouwen, om daar nee tegen te zeggen. En niet zomaar alles te doen wat van je gevraagd wordt. Om dus ook nee te zeggen en niet weg te kijken. En juist strijd te leven ertegen.
1: Hoe doe je dat dan in de praktijk van alle dag? Want ik vraag me af hoe je dat gestalte moet geven.
0: Vandaag de dag? Ja. Dat was denk ik net in die tijd dat je dan toch ontdekt van hey, wie werken er niet zomaar mee. Ja. Dat je dan gelijksgezinden ontmoet waarbij je een team kan vormen om niet mee te werken of juist misschien zelfs tegen gaat werken.
1: Tweede Wereldoorlog, dat wordt herdacht in deze tijd. Het herdenken vind je belangrijk, want we zeggen vaak nooit meer. De praktijk die ik om me heen zie lijkt wel een andere kant op te gaan. Wat moet je dan niet vergeten en hoe kun je dat herdenken?
0: Daarom heb ik denk ik ook een persoonlijk boek gemaakt. Dat je juist als we met z'n allen kijken naar de Dam of je bent op de Dam. Dat ik dan, ook als kind deed ik dat al. En dat ik terug dacht en nu ook nog steeds denk aan mijn opa. Wat je als mens elkaar dus aan kan doen en dat je dus in een heel systeem kan komen en dat we zomaar alles doen wat er van ons gevraagd wordt. Dat was natuurlijk ook gewoon in die tijd de Duitse jonge soldaten, de Nederlandse jonge soldaten, dat was de vraag aan hen om strijd te leveren. En ze moesten gewoon doen wat er gevraagd werd. Dat we nu dus juist mogen bedenken van hey, doe ik zomaar aan alles mee? Hè? Ik heb dus dat het een persoonlijk verhaal is van een persoon, van een familie. Om het dichtbij te brengen, om extra te beseffen van hey, dit wil ik niet nog een keer.
1: Misschien moet ik gewoon een stukje voorlezen hiervan en dan komt die gedachte wel naar voren toe.
0: Ja. Dit boek gaat over de Tweede Wereldoorlog. Over verraad, verzet en hoop. Maar terwijl ik in de verhalen van toen dook, bleef steeds een vraag knagen. Zou er een derde wereldoorlog kunnen komen? Niemand weet het. De geschiedenis laat zien, vrede is nooit vanzelfsprekend. Vrijheid is kwetsbaar en kwaad krijgt altijd nieuwe vormen. We zeggen vaak, dit nooit meer. We herdenken, we vertellen de verhalen en we richten monumenten op. Maar terwijl de kransen nog vers zijn en de toespraken nog nagalmen, woeden er op andere plaatsen alweer nieuwe oorlogen. Denk aan geweld in het Midden-Oosten, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en aan conflicten in Congo, Soedan, Myanmar, andere delen van de wereld waar mensen dagelijks met geweld te maken hebben. Het laat zien hoe kwetsbaar vrede is, hoe belangrijk het blijft om de verhalen van het verleden te blijven vertellen. Misschien omdat de mens graag vergeet, omdat het verleden een last is die we liever van ons afschudden, omdat we, zodra het gevaar geweken is, ons richten op de toekomst en onszelf geruststellen met de illusie dat wij anders zouden handelen. Dat we niet de verraders zouden zijn, niet de meelopers, niet degene die hun buren aangeven in ruil voor een veiligere positie. Oorlog en verraad ontstaan niet plotseling. Ze groeien in stilte, ze ontstaan in de alledaagse keuzes van gewone mensen. En daar ligt misschien de les die we wel kunnen leren. Kunnen onszelf niet beschermen tegen de duisternis door simpel te zeggen dat het nooit meer mag gebeuren. We moeten het herkennen in onszelf, in de samenleving, om ons heen. Oorlog en onderdrukking beginnen niet met bommen, maar met woorden. Met kleine concessies aan onrecht. Met het vergoeilijken van uitsluiting. Met het zwijgen wanneer iemand onterecht wordt aangewezen als vijand. Wat we kunnen leren is dat het kwaad niet altijd buiten onszelf ligt, maar vaak subtiel in ons midden groeit. Het begint met de angst om af te wijken. Met de neiging om mee te gaan met de massa. Met de gedachte dat één stem geen verschil maakt. Maar juist die ene stem, die ene keuze kan bepalen of je een brug slaat of een kloof vergroot.
1: Je zegt het groeit in stilte. Maar het verhaal in het boek is ook een verhaal, een liefdesverhaal tussen jouw grootvader en je grootmoeder, tussen Vrouwtje en Jelle. Hoe ontwikkelt die liefdesrelatie zich? Want daar komen ook dit soort vragen naar voren toe. Van wat is gevaarlijk voor nou, het gezin aan de ene kant, het gezin aan de andere kant?
0: Ja, het waren natuurlijk Friezen. Er werden ook niet heel veel, werd er niet heel veel gesproken. Hè? Zij noemden dat vooral dat het stiller werd thuis. Of dat er nog minder werd gesproken. Er werd al minder gesproken. Maar ze zagen het wel gewoon vooral in het straatbeeld. Dus op een gegeven moment werden naambordjes veranderd. Het was gewoon in kleine dingen die je in de etalages zag. Je zag de NSB'ers op straat rondlopen. De roep José. Ze zagen een ontwikkeling, al was het misschien maar een kleine groep mensen, maar die namen wel redelijk wat ruimte in, dat ze zagen dat de NSB ook gewoon om hen heen groeide. En het werd vooral ook nog stiller in huis. Dat is wat ik ook nog een aantal keer beschreef, zeg maar. Ja.
1: Is het dan wat je zegt, en dat is vooral de dertiger jaren, eind dertiger jaren wat je nou beschrijft, dat die NSB er meer ruimte in nemen en dat de mensen daar niet echt uitbundig tegen ingaan, maar als een soort van schouder op haar aan het langs gingen.
0: Ja, dat lijkt er wel op, ja. En het was gewoon een kleine partij en een kleine groep eigenlijk. Dus de mensen hadden ook zoiets van, ja, dat zal ook wel weer loslopen. En het is maar 3% van de mensen. Of sommige in grote steden soms misschien 10%. Maar ze hadden zoiets van, nou, dat kon wel goed. Het was eigenlijk maar een kleine groep die veel ruimte kreeg op een gegeven moment natuurlijk wel.
1: Maar wat doe je dan als zwijgende meerderheid? Want dat is namelijk het punt wat ik hier ook in lees. Dat het komt over mensen heen ook op een gegeven moment.
0: Nou, die zwijgende meerderheid die heeft dus daadwerkelijk gezwegen. En om een eigen hachje over het algemeen te redden. Om niet op te vallen. En dat is dus wel heel schrijnend. Dat dus ja, die overgrote meerderheid die eigenlijk dus veel sterker had kunnen zijn. Dat die dus vooral gezwegen heeft, ja.
1: Maar goed, als ik naar deze tijd ga en ik ga naar je nawoord toe, dan kan ik zeggen, is er tegenwoordig ook zo'n kleine minderheid die een zeer grote mond opzet, terwijl de meerderheid het toch net even anders wil en niks zegt?
0: Ja, nou, ik geloof dat het eigenlijk in deze tijd precies hetzelfde is, ja. Het is gewoon echt weer een kleine meerderheid die of door social media misschien wel veel bereik heeft. Maar uiteindelijk maar een kleine groep die ergens voor staat. En die de grote mond heeft. En die dus toch een groot bereik weet. Een grote groep mensen te bereiken. Terwijl de grote meerderheid het helemaal niet wil.
1: Wat leert het jou?
0: Ja, dat wij makkelijk meelopen. En eigenlijk heel snel ons eigen hachie en ons eigen gezin, ons eigen leven vooral willen beschermen. En ja, nog steeds het liefst niet boven het maaiveld uit willen komen met onze kop. Dus het liefst zo snel mogelijk naar de orde van de dag. En ook het wel snel weer vergeten. Op vakantie gaan, allerlei dingen doen. En we leven behoorlijk voor onszelf in die zin.
1: Het valt me op van ik ga terug naar het boek even. Het is een doorsnee boek geworden in die zin. Terwijl er worden de goede keuzes gemaakt. Niet door iedereen, helaas. Maar toch, een soort Friese stilte, kun je het bijna zeggen. Ik weet niet hoe ik het zeggen. Dat nuchtere Fries zijn wordt het gedaan.
0: Nou ja, ik had inderdaad mijn opa veel geloviger eerst neergezet in het boek. En toen hoorde ik van mijn ooms en tantes, de broers en zussen van mijn moeder, dat mijn opa helemaal in die zin niet zo uitgesproken gelovige was. Gewoon een stille dienaar, ook in de kerk. Maar ook dat je niet heel goed wist van, ja, hoe zit dat nou per se van binnen bij hem, het geloof. Het geloof echt in Jezus Christus en ook in het dagelijks leven. Dus ik heb hem toen ook heel erg wel anders neergezet. Ook helemaal veranderd, nog een keer het hele boek doorgegaan, het hele manuscript, om hem veel eenvoudiger neer te zetten. Dus wel die christelijke gereformeerde kerk komt erin in voor. Maar vooral ja, het religieuze of het niet per se het direct persoonlijke relatie met God komt er heel erg in voor. En ik vond het ook wel juist mooi omdat thema's als vergeving, ja, vooral het verhaal van mijn opa, wat een verhaal is van gewone mensen, dat gewoon weer de huiskamers binnen mag komen. Maar wel dus, ja, dat de barmhartigheid van God, maar ook de liefde van God. Maar ook thema's vergeving, dat het heel duidelijk naar voren komt in dit boek. Ja, dat het een gewoon verhaal is van gewone mensen.
1: Ik vind het ook wel mooi omdat hier, je ziet wel de vrucht van zijn christen zijn in hoe hij handelt en hoe hij doet.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel maar open. Dus dat er van binnen dus misschien ook wel meer was. Dat hij het niet altijd woorden gaf, maar dat hij in die zin wel op Jezus heeft willen lijken. En dat ook echt wel heeft willen laten zien aan de mensen om hem heen. Ja.
1: Wat hoop je te bereiken met het boek?
0: Ja, ik hoop eigenlijk vooral, omdat ik zelf ook altijd wel bewust dat moment op de Dam, 4 mei, dat dit verhaal weer bijdraagt aan dat het een gezicht geeft, dat het oorlog dichtbij mag komen. Dat het om opa's is gegaan, ook al leven de meesten niet meer. Maar dat het om mensen zoals jij en ik gaat of gingen. En dat wij het dus ook zomaar weer mee kunnen maken. En hoe zouden wij dat dan doen? Dus het is nadenken over, geraakt worden door het verleden, maar ook het nadenken over hoe zou ik dan gaan staan. Ook al heb ik daar niet altijd dezelfde antwoorden op hoor. Maar wel dat je niet zomaar meedoet aan alles wat er gebeurt of wat er jou gevraagd wordt. Ja, dus terugdenken, geraakt worden en nadenken over.
1: En is bevrijding voor jou centraal, vergeving?
0: Zeker, omdat daar eindig ik mijn boek mee. En dat is zeker wat ik heel erg over wil brengen. En dat je op het moment dat je dat niet doet, dat je dan in jezelf vastzit, die gevangenis dus, die mijn opa ook beschrijft. En de echte bevrijding is waar je nog iemand mag en moet vergeven, dat je dan echt de bevrijding kan gaan ervaren, ja.
1: Ik had het hier belaten, dankjewel.
0: Bedankt, jij ook.
1: En dit zei Johan den Hartog. En met hem sprak ik op basis van het door hem geschreven boek Onvermijdelijk Verraad. Een boek wat handelt over ondergedoken zijn in oorlogstijd en verraden worden door je eigen volk, notabene. Het boek is uitgegeven door Public Transformation in Rijswijk in Nederland. Goed, heb ik nu nog tijd voor een tweede item. En dat is een gesprek wat ik had een paar jaar geleden met Frits Nieuwstraten. En hij is, mag ik wel zeggen, Corrie ten Boom-kenner. En ik besprak met hem een boekje van Corrie ten Boom, Brieven uit de gevangenis. Frits, het boekje met die brieven, dat is heel bijzonder. Zullen we beginnen met één brief? Kun je me één brief uit het boekje voorlezen?
2: Dat is een brief die Corrie schreef op 19 juni 1945.
1: En toen was ze al terug in Nederland vanuit het concentratiekamp Ravensbrück.
2: Op 28 december 1944, na een maandenlange gevangenschap in het concentratiekamp, is ze vrijgelaten. Is uiteindelijk weer in Haarlem neergestreken. En dan hoort ze dat degene die de familie verraden heeft ook gevangen genomen is, hè, want deze brief is van 19 juni, kort na de bevrijding. En dan schrijft ze: vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb 10 maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na 9 dagen gevangenschap en ook mijn zus stierf in gevangenschap. Maar het kwaad dat u hebt uitgedacht is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik kwam dichter bij hem. Er staat u een zware straf te wachten. Ik heb voor u gebeden dat de Heere u zal aannemen als u zich bekeert. Besef dat de Heere Jezus aan het kruis ook uw zonden op zich heeft genomen. Als u dit aanneemt en zijn kind wilt zijn, dan bent u gered voor de eeuwigheid. Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven als u hem dat vraagt. Hij houdt van u en hij stuurde zijn zoon om uw zonde te verzoenen. Dat betekent dat hij de straf heeft ondergaan voor u en mij. U van uw kant zult hierop moeten antwoorden. Als hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart, dan zal uw antwoord moeten zijn, ja Heer, ik kom, maak mij tot uw kind. En als u het moeilijk vindt om te bidden, vraag dan of God u zijn geest wil geven, die het geloof in uw hart kan leggen. Twijfel nooit aan de liefde van de Heer Jezus. Hij staat met open armen op u te wachten om u te ontvangen. Ik hoop dat de weg die u nu gaat, u naar het eeuwige heil zal brengen. Corrie ten Boom.
1: Dit emotioneert jou.
2: Ja, dit Corrie die zoveel te lijden heeft gehad, zegt, ik vergeef het u, maar wijst op het belangrijkste in het leven. Op de Heere God. God vergeeft ieder mens. Wat hij ook gedaan heeft. Er is geen zonde te groot of hij kan het vergeven. Corrie wijst daarop en zegt, meneer, bekeert u. God wacht op u.
1: En lijkt of die vergeving al een deel van haar was in die concentratiekamp, of heb ik het mis?
2: Vind ik moeilijk te zeggen, want zij heeft het ontzettend moeilijk gehad. Zij tegendraads, zou je kunnen zeggen. Het was met name Betsy die Gods liefde uitstraalde ook in het concentratiekamp. Daar heeft Corrie erg veel van geleerd. Corrie was ook in het concentratiekamp soms wel wat opstandig. Maar door alle gebeurtenissen heeft ze gezien, God is bij mij. God zorgt voor mij, ook in dat concentratiekamp. We zien, ze kon een bijbeltje meesmokkelen. Iedereen die wordt nagekeken. Zij kon dat stiekem toch wegwerken. Geweldig. Als zij in een van die barakken samen met Betsy is, kon ze daar bijbelstudie geven, omdat ze dat bijbeltje hadden. Maar ook, er was geen controle, want er waren zoveel ongedierte. God gebruikt al dat soort dingen in het leven om, om voor hem dienstbaar te kunnen zijn.
1: Er is een aanloop geweest en die brieven die zijn niet uit de hemel komen vallen. Was het de reden geweest dat zij in die gevangenis kwamen?
2: De familie ten Boom, Kasper, Betsy en Corrie die hier woonden, maar ook broer Willem in Hilversum en Nolly, hebben vanaf het begin van de bezetting zich ingezet voor de mensen die vervolgd werden. Zowel Joden, studenten die niet de aanhankelijkheidsverklaring wilden onderschrijven. Iedereen die vervolgd werd, die vond hier een open huis. Dus er waren hier altijd onderduikers. Vanaf 1942 was hier een schuilplaats gemaakt door de ondergrondse. En dat mocht niet in die tijd. Zij deden dingen die de nazi-overheersers niet wilden. En vandaar dat er op een gegeven moment door verraad, weliswaar, hier een overval kwam. Alle familieleden die hier aanwezig waren zijn gearresteerd en ook afgevoerd naar het politiebureau, later naar de gevangenis. Zijn hier meer dan 36 mensen gearresteerd, maar 6 mensen die hier verbleven, die wisten de schuilplaats te vinden, zijn er ingedoken en konden hier na 2 dagen uit bevrijd worden.
1: In haar brieven noemt ze dat de horloges die goed aangekomen zijn.
2: Ja, dat moest natuurlijk allemaal in geheimtaal spreken. En haar zus Nolly schreef op een gegeven moment een briefje dat de horloges veilig waren.
1: Nou, is het ook zo dat dit een aanloop heeft van die al begonnen is voor de Tweede Wereldoorlog. Er was een enorme belangstelling binnen de familie ten Boom voor Gods volk, de Joden.
2: Inderdaad, en dat is heel bijzonder, dat al generaties lang er een grote liefde was voor het Joodse volk. Vanaf 1844 werd er in dit pand, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, gebeden voor de vrede van Jeruzalem. De vader van Kasper, Willem, was een gelovig man. Kerkte hier in de hervormde kerk, in de grote kerk, werd aangesproken door de preken van de predikant. Die had het daarover, dat wij een liefde zouden moeten hebben voor Gods volk. Het is nog steeds, Israël is Gods volk. En dus begon Willem hier bidstonden wekelijks voor de vrede van Jeruzalem. 1844, en precies 100 jaar later, 1944, is dan hier de overval en wordt de familie gearresteerd. Maar 100 jaar lang zijn ze trouw geweest aan het gebed voor Israël, het Joodse volk, Gods oogappel.
1: Het waren niet alleen Joden die ze verborgen, maar ook verzetsmensen.
2: Hun huis stond open voor iedereen die vervolgd werd. Ook voor de oorlog al kwamen veel Haarlemmers die het moeilijk hadden eventjes een praatje maken met vader Kasper, om raad vragen, et cetera. Hij werd de wijze oude man van Haarlem genoemd.
1: Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaker.
2: Ja, inderdaad. Zij heeft natuurlijk van haar vader de opleiding gehad. Is ook in Zwitserland geweest, in de fabriek, om daar verder opgeleid te worden. En ja, Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaakster van Nederland.
1: Deze brieven die zijn uit de gevangenisstaat, dus Scheveningen heb je het over, Vught. Kun je gewoon eens een paar uitpakken? Want er zijn
2: Ja, Corrie ten Boom, cel 384 op 11 april 1944. Is een lange brief aan Nolly en alle vrienden. Hartelijk dank voor Atis, en dat was een dochter van Nolly, Atis pakketje. Het is volmaakt. Wat een kleuren. De draden van de handdoek gebruik ik om van alles te borduren. De meeste moeite heb ik gehad met mijn zorg om Betsy en vooral om vader. Maar toen zei de Heere Jezus, wij zijn zijn geborgenen in mijn onmetelijke liefde. Sindsdien maak ik me geen zorgen meer over hen. Wel top ik bijvoorbeeld over de horloges van onze klanten in het lege huis.
3: En dat waren de mensen die ondergedoken zaten?
2: Ik denk dat ze hier ook de horloges bedoelt die vader en zij aan het repareren waren. Dus kan twee kanten op. Maar de heiland neemt steeds alle zorg, angst en heimwee weg. Zelfs op zo'n manier dat de dokter pas zei, u bent altijd opgewekt. Ik zing in mezelf. Is ook zo bijzonder, hè, dat Corrie in gevangenschap toch zich vrij voelde in haar hart om te zingen. En ze had voor veel dingen te danken. Door, schrijft ze dan verder in deze brief, geen armoede door Atis pakketje. Goed eten, 6 Rode Kruis boterhammen en een extra halve pan pap. Mijn zonden zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik. Een ik met hoofdletters en oppervlakkigheid. Op een keer vroeg ik de Heere mij te redden. En toen zei hij, mijn genade is u genoeg.
3: Maar raakt ze hier niet de kern van eigenlijk waar het om draait?
2: Ja, hoe zich dat precies in het hart van Corrie afspeelde, weet ik niet. Corrie deed een hele hoop, was een hele actieve vrouw. Ze gaf catechisatie aan verstandelijk gehandicapten voor de oorlog. Was actief in de padvinderij. Vanuit deze brief krijg je eigenlijk de indruk dat met name zijzelf op de voorgrond stond. Ik. Dat merk je niet in haar activiteiten. Maar we kennen het misschien allemaal zelf wel in ons leven. In een bepaalde fase denk je, nou, ik doe dit toch wel geweldig. Accent op ik. Als je in gevangenschap bent, alleen in een cel, dan word je op jezelf teruggeworpen. En dan merk je dat je helemaal niets bent. Dat je alleen maar iets kunt zijn dankzij Gods genade. En God doet het in jou. En blijkbaar al heel vroeg in gevangenschap ziet ze dat in. En ik denk toch ook wel dat ze dat voor die tijd zag. Maar blijkbaar vindt ze dat heel belangrijk om dat door te geven aan haar zus, Nolly, en alle andere vrienden. Ja, mijn zonde zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik met hoofdletter en oppervlakkigheid. Ik vind het bijzonder. Ik vind het soms ook heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Als je die brieven leest, dan ga je in jezelf denken van, herken ik daar iets van? Ben ik ook zo? Wat kan ik ervan leren? En dan zijn er soms hele eenvoudige briefjes van een pakketje van het Rode Kruis ontvangen, et cetera. Dat lijkt dan voor ons een heel simpel iets, maar het was in die tijd, op dat moment, zoiets bijzonders dat er überhaupt al communicatie mogelijk was. Dat een bewaarder tegen de regels in natuurlijk een briefje naar buiten smokkelde en een briefje naar binnen. Dat er contact zo was tussen Corrie en haar familie buiten de gevangenis. Dus we kunnen daardoor een blik werpen in haar gevoelsleven van dat moment. En dan is het verbijsterend. Ze weet niet hoe de toekomst zal zijn. Maar ze weet één ding. Ik weet mijn geborgen in Gods hand. De toekomst is onbekend. Ook als ze later in Vught zit. Hè, want vanuit Scheveningen, gevangenschap Scheveningen, moest daar de hele kuststrook ontruimd worden. Is getransporteerd naar Vught. Ja, ze wist niet of ze daar levend vandaan zou komen. En zeker toen ze op transport ging naar Ravensbrück, dan heb je toch, de toekomst is dan heel donker. En toch vertrouwen op God, dat hij bij je blijft, hij zorgt voor je.
3: Hoe reageerde zij op de dood van haar vader? Want dat kreeg ze ook pas achteraf te horen.
2: Dat kreeg ze inderdaad door een briefje van Nolly te horen. We zien dat ze een moment van verdriet heeft. En natuurlijk ga je dat je vader missen. Maar zij miste hem al op dat moment, want ze waren gescheiden door gevangenschap. Maar ze wist ook, en vader heeft het altijd haar voorgehouden, het beste komt nog. Ze was blij dat vader niet meer hoefde te lijden, niet meer in gevangenschap hoefde te blijven, maar gestorven was in de wetenschap dat bij Christus' wederkomst er de opstanding is en een eeuwig leven.
3: Tot heerlijkheid bevorderd, staat er in het boekje.
2: Ja, tot heerlijkheid bevorderd. Dat is een kreet die ook het Leger des Heils gebruikt.
3: Ik kan nog een stukje eruit pakken.
2: Hier schrijft Corrie. Wij voelen dat er veel voor ons wordt gebeden. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke boodschap is. Hè? Zij ervaarden dat de mensen om hen heen buiten gevangenschap voor hen baren. Denk, en dan maak ik eventjes een stapje naar nu, dat het belangrijk is dat wij bidden voor de christenen in de landen die zo sterk onderdrukt worden. Korea, Burma of wat dan ook. En ieder heeft misschien wel een bepaalde plek op zijn hart. Maar laten we blijven bidden voor bemoediging en kracht voor alle vervolgde christenen. Lieve allemaal, Beb en ik maken het best. Dit schrijft ze op 12 juli 1944. Het leven is wel zwaar, maar gezond. Ik krijg vitamine B-injecties. Wat zijn de Brabantse luchten mooi. Ze waren toen net een maandje in Vught. Vindt het toch vooral niet erg dat we hier zijn. We zijn in Gods trainingsschool en leren veel. Het is hier wel 10 keer beter dan in de cel van Scheveningen. Beb, dat is Betsy, wordt wel oud, maar slaat zich er flink doorheen. Ze is dapper. Brieven en pakketten zijn hier hoogtepunten. We zijn zo blij dat we samen zijn. Vooral wanneer we verdriet over vader hebben. Mijn longen die zijn genezen. Schrijf eens hoe de kinderen het maken. Beb schrijft aan Nolly. Wissel de brieven uit. Overleg met Nolly om 2 dikke vesten of truien te sturen. En ook veters. Een sloop en een stevige lap of handdoek. Wij verlangen erg naar vrijheid, maar worden bijzonder gesterkt. Beb is 8 pond aangekomen. En tijdens het appel zingt er dikwijls een leeuwerik boven onze hoofden. Dan proberen ook wij ons hart te verheffen. Er is hier gemeenschap der heiligen. Het leven is eenvoudig. Alles wordt voor ons klaargemaakt. We hebben maar te volgen. Van kleine geneugten genieten we intens. Groot verdriet dragen we met God. Wij voelen dat er veel voor ons wordt gebeden. Jullie liefhebbende Corrie.
3: Zo'n leeuwerik, dat je daar oog voor hebt.
2: Misschien juist. Hè, dat je zit in zo'n barak met 10 mensen. Iedere ochtend appel. En dan een totaal ander geluid. Een leeuwerik boven je hoofd die daar zingt. Ik ben een paar keer in Ravensbrück geweest. Ligt aan een meer. En dan zie je aan de overkant van het meer Fürstenberg liggen. En de vogels zwermen daar rond. En als je dan alleen op die appelplaats staat en je probeert te denken wat voor leed daar geweest is en dat Corrie en Betsy daar gestaan hebben met 1000 anderen. En zo'n vogel die vliegt daar in alle vrijheid rond en zingt. Heere God, wat een contrast. Die vrijheid van die vogels. En daar hebben al die 1000 mensen gestaan. In de kou, met alle ellende van dien.
3: Ik heb het al als ik hier zit, in die kamer. De meubels, de plantjes, alles. Het is allemaal zo gewoon en er gebeurt dit, hè?
2: Ja, we hebben het huis zoveel mogelijk ingericht zoals het toen was. Dat spreekt onze bezoekers ook erg aan. Ze komen in een woonhuis, zitten op de stoel en dan krijgen ze dat verhaal te horen wat zich hier heeft afgespeeld. Maar wat de familie al zo lang heeft geïnspireerd, generaties lang. Als ik denk dat hier de onderduikers zitten, mensen uit het verzet, Joden, vader Kasper aan de tafel zittend, bidt voor het eten, leest uit de Bijbel, de psalmen. 'S Avonds is er altijd een bijeenkomst, wordt er gezongen bij het harmonium. Het is hier eigenlijk toch, ondanks de donkerheid buiten het huis, één groot feest. En dan die klap van die overval. Ja, de engelen waren even weg, zegt Corrie. Want ze heeft het altijd over een engelenwacht die rond het huis staat. Ze vertrouwde dat God hen zou bewaren. En dan is toch die overval. Goed, dat vertellen we dan aan die mensen. En we kunnen vertellen over de vergeving die Corrie getoond heeft aan haar bewakers ook. Dat dat de boodschap is. Dat spreekt de mensen aan. Gewoon in hun huiskamer. Gewoon communiceren. Gewoon vertellen. En dan kom ik weer terug op wat ik zei van Corrie en haar verhalen vertellen. En zo mogen wij denk ik ook in onze huiskamers het verhaal vertellen van de Heer Jezus, hoe hij stierf aan het kruis en dat God ons, mij gepakt heeft en getrokken heeft uit deze wereld. Dat mag ik vertellen in mijn huiskamer. Hoef ik niet in een kerk te zijn, hoef ik niet grote bijeenkomsten te zijn, maar gewoon tegen mijn buurman, tegen mijn collega of wie dan ook op bezoek komt. Gewoon in je eigen plekje die boodschap doorgeven van Gods liefde voor alle mensen.
3: Dit boekje, Brieven de gevangenis, waarom zou ik dat gaan lezen?
2: Historisch gezien is het interessant omdat er hier verhaald wordt van wat twee dames in gevangenschap hebben ervaren en hoe de omgeving daarop inging en de correspondentie. Gewoon van een Hollandse familie, zou je kunnen zeggen. Plus, en dat vind ik dan veel belangrijker, het verhaal van mensen die in een uitermate moeilijke, uitzichtloze situatie, toch hun vertrouwen stellen op God. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op God. Hij heeft het beste met me voor. Ook al zit ik hier in een cel, alleen, en Corrie die had last van tuberculose en nu werd behandeld. Ze zat maanden in afzondering. Had alleen een paar mieren om tegen te praten, zou je kunnen zeggen. Zoals wij zeggen, van, ik praat tegen de muur. Maar ze vertrouwde op God. En dat is de les die we kunnen leren. Deze brieven uit de gevangenis. Ja, ik zou zeggen, het is een must om klein te worden en je afhankelijk te weten van God.
3: Psalm 91 werd gelezen door de vader van Corrie ten Boom toen ze weggeleid werden.
2: Ja, wie in de schuilplaats van de Almachtige mag vertoeven. Ik zal hem even lezen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welk ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik der vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Nou, dat zijn dan wat lastige termen, maar dat eerste vers, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
3: Dwars door de dood heen.
2: Dwars door de dood heen. Als je vertrouwt op de Heere God, dan mag je weten, want hij heeft het beloofd en we mogen een beroep doen op zijn belofte. Is hij bij me en zal hij me dragen door alle ellende en leed heen.
3: Frits, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: En dit is Frits Nieuwstraten en met hem sprak ik over Brieven uit de gevangenis van Corrie ten Boom. Uitgegeven bij Gideon in Hoornaar. Meer informatie op de website www.gideonboeken.nl. Het is een boekje wat zeer de moeite waard is om gewoon een tijdsbeeld te krijgen. Maar ook een beeld te krijgen van mensen die simpelweg maar door God vastgehouden werden, maar ook God vasthielden.
4: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de

0: op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele

0: de wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondagen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Van harte welkom hier bij de eerste tonen van Vivaldi's zomer. Dus de Four Seasons en dan de zomer. Ja, welkom in het gezinsuur. En dat, die zomer, dat is al meteen eigenlijk een voorproefje van waar het over zal gaan in dit gezinsuur. We gaan het namelijk strakjes hebben over allerlei zomerkampen die er zijn voor de kinderen. En ook over op bedevaart gaan met je gezin. Maar we beginnen natuurlijk hier bij het gezinsuur altijd met nieuws. Ja, en waar kan het anders over gaan op dit moment dan de eerste encycliek die Paus Leo gisteren op Tweede Pinksterdag voor Nederland. Maar in heel veel andere landen bestaat dat helemaal niet, een Tweede Pinksterdag. Maandag 25 mei heeft gepresenteerd. De encycliek Magnifica Humanitas, prachtige mensheid. Dat zijn dus ook de allereerste woorden van deze encycliek. Nou, het is natuurlijk nog maar gisteren geweest dat die is gepresenteerd. Ik ben natuurlijk geen kenner van encyclieken. Maar ik heb wel diverse bronnen geraadpleegd en vind het ook fijn om jullie daar toch een klein beetje over in te lichten. Er zijn ook al een paar Nederlandse bronnen waar je een korte samenvatting kunt vinden. 15 citaten bijvoorbeeld uit de encycliek. Die doen op diverse sites, zie je die voorbij komen. Korte commentaren. En dat is onder andere op de website van EWTN, Lage Landen, ewtn.lc. Bij het Bisdom Haarlem Amsterdam kun je er een uitgebreid artikel over vinden. En bij Katholiek Leven, dus de site ook van de bisschoppen. Nou, en zo zijn er ook bij RK Documenten, die vergeet ik nog bijna. Daar wordt ook al gewerkt aan de vertaling. En steeds komt daar natuurlijk weer wat meer van naar buiten. Maar wat ik zo ben tegengekomen als eerste feiten en wetenswaardigheden over deze encycliek, die wil ik toch heel graag met jullie delen. De prachtige mensheid die door God geschapen is, staat vandaag voor een beslissende keuze. Een nieuwe toren van Babel oprichten of de stad bouwen waar God en de mensheid samen wonen. Dat is de openingszin dus van deze encycliek van Paus Leo. Zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, wat dus prachtige mensheid betekent. En bij de presentatie gaf hij ook al aan dat deze pauselijke rondzendbrief, deze encycliek, gaat over het behoud van de mensheid, de menselijkheid en de menswaardigheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, AI. Ja, die moet nu worden ontwapend, zegt dus Paus Leo. Want ze moet ten dienste staan, die AI, van iedereen en niet van het algemeen. En dus van het algemeen belang. Hij heeft in de inleiding op zijn encycliek, geeft de paus ook aan dat elke generatie ook de verantwoordelijkheid heeft om een rechtvaardige en menselijke samenleving op te bouwen. En dat is dus ook de reden waarom hij deze encycliek heeft geschreven. Om het risico op ongelijkheid en onmenselijkheid, die eigenlijk iedere generatie weer de kop opsteekt, om die bij de horens te pakken, zou je haast kunnen zeggen. Nou, het is ook al bij de aankondiging dat deze encycliek eraan kwam meerdere keren gezegd, maar toch mooi om te memoreren dat de tekst van deze encycliek heeft de paus ondertekend op 15 mei. Afgelopen 15 mei. En dat is niet zonder reden, want precies 135 jaar daarvoor was de publicatie van de encycliek Rerum Novarum over nieuwe dingen van Paus Leo de 13e. En die ging over de sociale leer van de kerk. En in die encycliek is dus gekeken naar wat toen dan de moderne kijk op mens en maatschappij was. Hoe
ja, hoort een sociaal-economisch christelijke samenleving er eigenlijk uit te zien en te functioneren. En toen was dat in combinatie met de industriële revolutie. Maar nu hebben we dus een digitale revolutie, zoals ook vaak de paus eigenlijk al heeft gezegd. Dus ook nu weer wordt ons eigenlijk de vraag gesteld: hoe moeten wij als christenen vanuit het evangelie omgaan met de werkelijkheid van ons leven en onze samenleving, die dus steeds verandert? Nou, in de loop van de tijd hebben de diverse pausen ook nieuwe thema's toegevoegd aan die sociale leer. Paus Pius de 11e, Paus Pius de 12e, Johannes de 23e, Johannes Paulus de 2e en ook Paus Franciscus. Allemaal zo met hun eigen, ja, zou ik zeggen, wat natuurlijk in de tijd paste en ook wat hun hart had. Nou, nu is het dus Paus Leo die aan de huidige, of ja, aan de sociale leer van de kerk nog weer iets nieuws toevoegt. En dat doet hij dus met deze encycliek over, ja, AI en de menselijke, ja, de prachtige mensheid en de menselijke waardigheid ook. Deze AI-revolutie die geeft grote menselijke en maatschappelijke, heeft grote menselijke en maatschappelijke gevolgen. En de kerk wil aan dus de maatschappelijke discussie bijdragen en een antwoord formuleren op deze ontwikkelingen. Magnifica Humanitas is opgedeeld in 5 hoofdstukken, telt ruim 100 pagina's en is dus dat antwoord op die digitale revolutie en AI. Ja, ik denk dat het ontzettend mooi is om te beseffen dat het een toevoeging is aan de sociale leer van de kerk, die al heel rijk is, maar dus eigenlijk iedere keer verder wordt verrijkt met dus de kijk op iets wat nieuw in de samenleving, in de wereld, in de gezinnen ook plaatsvindt. En wat ik al zei, op diverse sites zijn een aantal, ja, korte beschouwingen te lezen, citaten die voorkomen in of die dus uit de encycliek komen. En wat ik wel mooi vond in het kader van dit programma is dat op de site van EWTN uitdrukkelijk wordt gezegd dat de paus ook kijkt naar de impact van de digitale revolutie op onderwijs en het gezinsleven. Hij geeft natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen. Zo van, nou, je kunt, als je dit doet, dan gaat het goed of zo. Of een makkelijke lijst met tips, dat is het niet. Maar hij doet wel een brede oproep eigenlijk om opnieuw na te denken over wat het betekent om mensen te onderwijzen in het gebruik van kunstmatige intelligentie en ook de implicaties daarvan. Want, nou, het is al eerder genoemd, ook het onderwijzen van mensen, ja, daar moeten we bij stilstaan wanneer en voor welk doel het niet gebruikt hoort te worden. De paus waarschuwt ook voor negatieve gevolgen voor slaap, aandacht en emotionele regulatie, veroorzaakt door vroege en onbewaakte blootstelling aan digitale apparaten en sociale media. Dus hij gaat heel concreet in op het gebruik van dus deze digitale middelen, sociale media. En het wordt, zo vervolgt hij, verergerd door de gemakkelijke toegang tot gewelddadige of denigrerende inhoud die de gevoeligheid aantast, tot pornografisch en hypergeërotiseerd materiaal, tot boodschappen die het lichaam en emoties trivialiseren en tot voorstellen die risicogedrag normaliseren. Nou, een persoonlijk mobiel apparaat op te jonge leeftijd hebben, ja, en dat gebruiken zonder toezicht van volwassenen kan de kwetsbaarheden van jongeren versterken, verslavingen bevorderen en hen blootstellen aan isolatie, pesten en cyberpesten, als ook aan druk om intieme beelden of gevoelige informatie te delen. Nou, dus het is dan niet een
een lijst met kant-en-klare oplossingen, maar de paus gaat echt diep in op al die verschillende aspecten. Nou, en dit gaat dus heel specifiek over onderwijs en jongeren en gebruik in het gezin. En de paus erkent ook en zegt ook, ja, het is moeilijk voor ouders om alleen weerstand te bieden aan de invloed van al die bedrijfsmodellen, die al die algoritmes die aandacht en tijd eigenlijk stelen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn niet de woorden van de paus, dat maak ik ervan. Maar goed, hij roept dus wel op tot een alliantie tussen beleidsmakers, onderwijsinstellingen en gezinnen die in staat is om volwassenen concreet te ondersteunen in deze taak. En hij zegt dan ook, ja, er moeten ook vooruitziende publieke beleidsmaatregelen worden genomen om juist de onmiddellijke belangen van platforms geconcentreerd in enkele handen tegen te gaan. Dus dat het niet alleen maar van een enkeling afhangt en die dan precies ermee kan doen wat hij wil. Het is echt een strijd om het welzijn van minderjarigen. En daar moeten we allemaal op beleidsniveau, maar de gezinnen zelf en in het onderwijs eigenlijk klaarstaan, mee aan de gang gaan. En hij spreekt dan ook over positief over bepaalde wetgevende initiatieven in, er zijn diverse landen waar dat het geval is, die het bevorderen om dus bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen in te stellen en verantwoordelijkheid van dienstverleners vraagt in plaats van het hele toezicht af te schuiven op de gezinnen, op de ouders alleen. En er zijn dus diverse specifieke vormen van bescherming, ook juist om online seksuele uitbuiting en geweld tegen te gaan. En zo kunnen kinderen en adolescenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd daadwerkelijk worden beschermd als een kostbare schat. Nou, dus juist dat onderwijs en ook het gezin, dat krijgt dus veel aandacht in deze encycliek. Dus de principes die eigenlijk sowieso in de opvoedkunde gelden, of die bij de opvoeding gelden, die moeten dus ook over dat digitale stukje worden uitgerold. En de paus noemt dan bijvoorbeeld opvoeden in soberheid en een gevoel voor grenzen. Het erkennen van het recht van anderen en toekomstige generaties om te genieten van de goederen die door menselijke vindingrijkheid zijn ontvangen of gecreëerd. En in vrijheid en verantwoordelijkheid. En in een gevoel van transcendentie en het algemeen welzijn. Dus het is niet dat het alleen maar slecht is, maar dat het met zorg en met geweten natuurlijk moet worden opgepakt. En dan nog een citaat ook in dit kader over onderwijs en opvoeding. Scholen zijn niet geroepen het tempo van de digitale wereld te volgen, maar te bieden wat de digitale sfeer op zichzelf niet kan bieden. Namelijk een gedeelde tijd voor leren en het ontwikkelen van betrouwbare relaties. Ja, dat is een aspect wat dan heel specifiek inderdaad zich op dat onderwijs en ook opvoeding richten. Nou, het bestaat dus uit 5 hoofdstukken. En in al die hoofdstukken wordt steeds weer een ander onderwerp speciaal naar voren gebracht. Het 4e hoofdstuk bijvoorbeeld. Dan gaat het over de universele zorgen, over AI. En hij noemt er eigenlijk 3 op. Ten eerste, hoe gaan we eigenlijk om met de waarheid? Wat is nog waar tussen alle deepfake en fake news berichten online? En wat betekent de waarheid voor een samenleving, voor een democratie, voor de communicatie en de sociale media? En ook wijst de paus als 2e dus, als universele zorg, op de zorgen voor werk en arbeid. Want wat is de waarde van arbeid en welke gevolgen heeft AI voor werknemers? Ook omdat er echt al een aantal jaar, maar zeker ook in de toekomst, echt massa ontslagen zullen vallen, omdat het allemaal wordt overgenomen door AI.
En ten derde vraagt de paus zich af, is de mens nog vrij? Of is er al sprake van een zodanige sociale controle dat we digitaal massaal in de gaten worden gehouden door de nationale staten, bedrijven en elkaar? Ja, allemaal punten die de paus inderdaad opnoemt. En dit is nog maar een klein gedeelte natuurlijk van die uitgebreide encycliek die al die aspecten over de digitale revolutie laat zien, onder woorden brengt, daar de bedenkingen ook bij noemt en blijft benadrukken waar de mens wel toe geroepen is. Ja, het is, ik zou zeggen, bekijk ook de bronnen die ik net zo heb opgenoemd, want daar staat al het een en ander. Erke Documenten dus, die komt binnenkort met een, dat is natuurlijk altijd een werkvertaling. Maar goed, dan kunt u de tekst of kun je de tekst zelf ook al bekijken. En er zijn dus ook al een heleboel citaten waar, ja, ik heb eigenlijk niet iets kunnen, ik heb nog niet echt gekozen uit de 15 citaten. Allemaal opnoemen is te veel. Deze bijvoorbeeld vind ik ook mooi. De menselijke waardigheid hangt niet af van iemands capaciteiten, rijkdom of positie in het leven, noch van de goede of foute keuzes die men maakt. Ze is een gave die voorafgaat aan en elke persoon overstijgt. Die dus voorafgaat aan elke persoon en elke persoon overstijgt. Geschonken door God als een uitdrukking van zijn onfeilbare liefde. En nou, nog eentje dan. Gaat het bijvoorbeeld over de algoritmes, die natuurlijk volop gebruikt worden in AI. Voor een algoritme is een fout een gebrek dat moet worden gecorrigeerd. Voor een mens daarentegen kan een fout een katalysator zijn voor een diepgaande verandering. De toekomst van een persoon is niet berekenbaar, maar hangt af van zijn vrijheid. Verheven door de onuitputtelijke genade van God en van de relaties die hij cultiveert. Nou, zomaar 2 van dus 15 citaten die her en der staan. Ja, zover even over dus de encycliek van Paus Leo, de eerste encycliek die hij heeft geschreven en dus die gisteren op 25 mei is gepubliceerd, openbaar gemaakt. We gaan even luisteren hier in het gezinsuur naar muziek. Ja, en ik zei het van tevoren al. We gaan dus na de muziek over naar de kampen die er zijn in de zomer voor de kinderen. En ik dacht, nou, dan is wel een leuk lied. Hartje zomer. En ik moet zeggen, de temperaturen vandaag buiten, die doen dat ook denken. Er zit zo, geloof ik, boven de 30 graden inmiddels. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat dat het ongeveer was. Dus een lied wat toch wel degelijk heel goed past hier. Hartje zomer, gezongen door het kinderkoor Hoeflaken.

Hartje zomer was dat, ja. Nou, dat is zeker wat we op het moment ook voelen. En wat ook doet uitnodigen om eens te kijken naar de zomervakantie. En dan met name de kampen die worden georganiseerd. En dat zijn er heel wat. Er zijn natuurlijk kampen van de bisdommen. En misschien zijn jullie daar al mee bekend. Misschien ook niet dat de kinderen net de leeftijd beginnen te krijgen om mee te doen. Maar er zijn er echt heel veel. Bijvoorbeeld in bisdom, het aartsbisdom, laat ik die eens pakken als eerste. De zomerkampen van het aartsbisdom die worden georganiseerd. Ja, in de zomervakantie, daar hebben we het natuurlijk over. Pak ik heel even de juiste erbij, want ik had ze allemaal netjes hier op een rijtje gezet. Moet ik wel even de juiste erbij pakken. Denk dat ik per ongeluk iets had weggeklikt. Ja, het tiener- en kinderkamp of kinder- en tienerkamp van aartsbisdom Utrecht, die houden kinder- en tienerkampen. Ze zijn van 1 tot en met 6 augustus en vinden plaats in de of op de kampeerboerderij De Heidebloem in Haarlem. Nou, de aanmelding is geopend, dus ben jij parochiaan in het aartsbisdom Utrecht, dan is dit natuurlijk de plek om naartoe te gaan. Nou, het thema deze keer is beloofd is beloofd. Ja, maar wat is nou eigenlijk een belofte? En wat als je die niet nakomt? Welke beloftes en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel? Nou, tijdens het kinderkamp worden er allerlei activiteiten en spannende spellen georganiseerd om dus erachter te komen wat een belofte waard is. Nou, durf jij, zeggen ze, een sprong in het diepe zwembad te maken? Of ga je liever rennen in het bos? Nou, alles is mogelijk met natuurlijk een heleboel gezelligheid er ook bij. 1 tot en met 6 augustus dus, kampeerboerderij De Heidebloem. Nou, dit kinderkamp is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En er is een maximum aantal deelnemers, namelijk 30. Het kost €125 per kind. En als er meerdere kinderen uit één gezin komen, dan is er ook een speciaal tarief. Je kunt je aanmelden tot 30 juni. Dus dat is eigenlijk nog bijna een hele maand. Maar ja, als natuurlijk het maximum aantal 30 is, dan moet je wel eventjes op tijd erbij zijn. Nou, deze informatie die is te vinden op de site van het aartsbisdom en dan specifiek jongaartsbisdom.nl bij kinderkamp en tienerkamp, want er is namelijk ook een tienerkamp. Dat vindt ook plaats van 1 tot en met 6 augustus, ook op de kampeerboerderij De Heidebloem. Dus dat valt allemaal samen. Ja, en op het tienerkamp dan ga je samen vieren. Dus catechese, je gaat praten ook over wat houdt je eigenlijk bezig deze dagen. Er zijn leuke uitstapjes in de omgeving en iedere dag is er ook gewoon weer een nieuw avontuur te beleven met de andere tieners. Deze leeftijdsgroep is van 13 tot en met 16 jaar. Dus het kinderkamp was van 7 tot en met 12. En de tieners is van 13 tot en met 16 jaar. Daar kunnen 25 kinderen mee maximaal. Het kost €145 per tiener. En ook hier geldt, als er meerdere tieners uit één gezin komen, is er een aangepast tarief. Ook hier kun je je tot 30 juni van dit jaar opgeven. En je vindt het aanmeldformulier ook op de website van jongaartsbisdom.nl. En dan ga je naar kinderkamp en tienerkamp. Dus dat is het aartsbisdom. Ja, dat is allemaal leuk natuurlijk. Mooi, mooi, mooi. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is misschien bij ook een heleboel mensen al wel bekend, de zomerkampen van Emmanuel. Ik noem direct nog trouwens wel een paar andere bisdommen op hoor. Maar Emmanuel kom ik nu hier tegen. Daar worden 2 kampen georganiseerd.
Eentje is eind juli, van 25 tot en met 30 juli. En de andere is van 8 tot en met 13 augustus. En u weet het, de zomerkampen die worden altijd goed bezocht. Dus ook daar is het denk ik wel zaak om op tijd op te geven. Het thema deze keer is Hier ben ik. Het gaat over Samuel, die als kleine jongen geroepen wordt in de tempel. Het is een heel mooi verhaal. Het staat natuurlijk in het boek Samuel, in het Oude Testament. En het leuke aan de Emmanuel Zomerkampen is dat dat thema natuurlijk ook door alles heen komt. Het spel wordt ook als toneelspel en als musical, kleine musical eigenlijk, ingeoefend. Daar ben je volop mee bezig. Samen natuurlijk met zoveel andere activiteiten. Sport, spel, kampvuur, samen vieren, samen bidden. Het is altijd een groot feest. En mooi ook om te beseffen dat je dus bij deze kampen ook een vriendje of vriendinnetje mee kunt nemen. En misschien is het vriendje of vriendinnetje niet katholiek, maakt niet uit. Als ze er zin in hebben, mogen ze gewoon mee. Ook hier weer geld. Wel op tijd opgeven natuurlijk. En dat kan ook via de website van Emmanuel Nederland. Even zoeken naar de activiteiten en het zomerkamp. En dan kun je verder klikken naar het inschrijfformulier. Nogmaals, van 25 tot en met 30 juli. En van 8 tot en met 13 augustus. Zie ik hier gauw staan wat de leeftijd is? Ik geloof het niet. Even kijken. Dat moet toch ergens staan. Maar ik zie het niet zo snel. Misschien klik ik er toevallig langs. Ja, hier staat het natuurlijk. Ik had gewoon even verder moeten klikken. Het is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Dus eigenlijk groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Nou, kinderen die 7 jaar zijn, maar toch al in groep 4 zitten, die zijn ook welkom. Maar het is dus inderdaad van 8 tot en met 12 jaar. Het is het Emmaus, dat prachtige huis in Helvoort, waar zoveel moois en te zien is, te doen is, te verblijven is. Het kamp kost €245 per kind. Nou, dat is natuurlijk ook altijd, als het een heel groot bedrag is, neem gewoon toch contact op. Vragen staat vrij. Dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd hier. Dus zeker doen. Het e-mailadres is dan zomerkamp@emmanuelnederland.nl. Maar goed, als je gaat naar de site van emmanuelnederland.nl, naar de activiteiten en dan naar zomerkamp, dan staat daar alles bij elkaar. Dus je kunt zoveel aanklikken. Info apart voor ouders. Hoe het zal gaan. Ervaringen uit eerder zomerkampen. Team en contact. Foto's. Nou, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk je opgeven voor deze of een van de twee kampen. Ik had het net over de bisdommen. Nou, er zijn er inderdaad natuurlijk nog meer. Bisdom Rotterdam bijvoorbeeld organiseert ook tweede helft van juli een kinderkamp, een tienerkamp en een jongerenkamp. En ik heb daar nog niet heel erg veel informatie, heel eerlijk gezegd, over. Maar wellicht dat er op de website al wel meer staat. Het is voor Zuid-Holland eigenlijk de eerste week van de zomervakantie. En ze organiseren dus, wat ik zei, een tiener, een kinder en een jongerenkamp tussen 19 en 25 juli. Nou, het zullen weken zijn vol ontspanning, sport, spel, lol, inspiratie en geloof. Het zal zijn in een scoutinggebouw op een mooie locatie in Nederland. En de zomervakantie die begint op zaterdag 18 juli.
Even kijken. Nou, er staat wat uitleg over de data bij, maar dat kunt u ook, of kun je zelf ook vinden. Nou ja, wat ik al zei, alle drie de kampen die worden ook gehouden inderdaad in een scoutinggebouw. Ik weet niet of het hetzelfde scoutinggebouw is, dus of kinderen, tieners en jongeren ook bij elkaar zitten. Dat staat hier nu niet bij, maar in ieder geval kun je dat opzoeken op de website van Bisdom Rotterdam. Alle kampen bij elkaar, dat is dan tussen de 8 en de 17 jaar. Maar goed, onderverdeeld dus in kinderen, tieners en jongeren. Nou, een heleboel informatie. Het aanmeldformulier. Ja, de zomerkampen van het Bisdom vinden plaats op één gezamenlijke locatie. Hier heb ik het gevonden. In het scoutinggebouw in Gemert in Noord-Brabant. Nou, dat is leuk. Het ene, er is altijd een soort van, hoe noem je dat? Het ene Bisdom gaat dan op zomerkamp in het andere Bisdom. Dat is altijd wel ook leuk. Nou, dan weet je in ieder geval alvast waar het is. Scouting Willy Brordes. In Gemert is dat. Zoek even op Bisdom Rotterdam activiteiten, jongerenactiviteit. Nou, je komt vanzelf bij de zomerkampen dan uit. Van Bisdom Rotterdam. Nou, even kijken. Utrecht hadden we al gehad. Dan heb je ook nog Zeilkamp Noventus. Ook altijd zeer populair. Dat is een zeilkamp dat wordt georganiseerd door Bisdom Den Bosch. Dat vindt dan eigenlijk altijd weer plaats in Noord-Holland. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Op de Loosdrechtse plassen. Het zal worden gehouden van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 augustus. Op het Holteseiland aan dus de Loosdrechtse plassen. Het kamp is voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. Dus tieners, jongeren. Het is een initiatief van het Bisdom. Het is echt een zeilkamp. Dus je leert er zeilen, maar je gaat natuurlijk nog zoveel meer andere dingen doen. Naast dat leren zeilen is ook het geloof natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van het zeilkamp. Onder begeleiding van de kamppriester wordt er samen gesproken over het katholieke geloof. Er wordt 's avonds een korte mis gevierd. Iedereen is natuurlijk gewoon welkom. Meer informatie hierover, is een eigen website, www.zeilkampnoventus.nl. Nou, zo'n kamp is natuurlijk ook niet goedkoop. Het kost €300. Maar ook daar weer natuurlijk, je kunt altijd eventjes informeren. Ik heb net inderdaad de datum de leeftijd opgenoemd. En het gaat om inderdaad kinderen die na de zomervakantie op de middelbare school zitten. Dus ga je nou net van de lagere

net van de lagere naar de middelbare school, maar je bent 12, kun je toch ook meedoen. Ja, Zeilkamp Noventus, 15 tot en met 22 augustus. Wat hebben we dan nog meer? For You High Time Tienerfestival, dat is er natuurlijk ook van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Het For You High Time. Dat zal worden gehouden van 1 tot en met 7 augustus. Ja, en ook daar, ja, daar staat natuurlijk ook gezelligheid, het samen zijn, maar ook het samen vieren en vriendschappen sluiten. En ook samen zoeken naar wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Dat staat daar allemaal centraal. En dat gebeurt door gebed, aanbidding, sport, spel en gesprek. Nou, het For You Festival, ja, zo heet het ook niet voor niks, is meer dan een kamp. Het is echt een festival. Jongeren uit het hele land komen er naartoe. En ja, zoals ze zeggen, hier kun je bouwen, zeg maar, in geloof en in verbondenheid. 1 tot en met 7 augustus. En de leeftijd, ja, het is toch voor tieners, het High Time Tiener Festival. Dus voor tieners, even kijken, zie ik dat zo snel hier staan. Nou ja, de tienerleeftijd, eigenlijk hebben we die net ook gehoord. Hè. Dat is vanaf dat je op de middelbare school zit. En meer informatie is natuurlijk te vinden als je eventjes, of via Erke Activiteiten, dat heb ik nu ook voor deze item gedaan. En dan doorklikken naar KCV en dan vind je daar alle informatie. Er is nog een tienerweekend in Heilo ook. En dat wordt dan georganiseerd door het bisdom Groningen. En dat is eigenlijk 2 keer in het jaar voor tieners van 12 tot en met 18 jaar. En in de zomer, nou zeg ik dat wel heel snel. In de zomer is dat... Nee, ik heb het fout, sorry. Het is al geweest. Het was in mei en het is weer in oktober, dus in het najaar. Nou, dan zullen we die voor een andere keer houden. Ik was iets te ver vooruit gelopen. Nou, op de eigen bisdomsites kun je natuurlijk alle informatie vinden. Allemaal even doorklikken op de sites van de bewegingen via Erke Activiteiten. Maar waarom ook nu al deze uitgebreide aandacht in het gezinsuur hiervoor? Er is natuurlijk ook wel echt een tijd nodig om je aan te melden en dat op tijd te doen. Kijk, deze wilde ik net nog even aanklikken. Toch even terug naar Heilo, want er is wel degelijk een tienerkamp, Breakout, van 5 tot en met 9 juli. En dat wordt gewoon door Bisdom Haarlem georganiseerd. Jong Bisdom Haarlem. Die houden hun tienerkamp, zomer tienerkamp dus in Heilo. Het is een week vol catecheses, sport en spel, gezelligheid. Het thema is heilsgeschiedenis. Ja. Ga mee en beleef een week vol ontmoeting, geloof en plezier. En daarover kun je dus meer vinden op de website van Jong Bisdom Haarlem. Via Erke Activiteit kom je er ook natuurlijk. En daar kun je meer informatie vinden, ook hoe je aan kunt melden. En dat is waarom ik het zei. Ja, soms is het gewoon maar voor een aantal een beperkt aantal deelnemers. Dus is het belangrijk dat je je op tijd aanmeldt. En dan als laatste, om ze niet over te slaan, er is wel degelijk een weekend ook. Maar dat is al aanstaand weekend, dus dat is ook geen echt zomerkamp. Maar aanstaand weekend is het Bonifatius weekend voor jongeren. En dat is dan natuurlijk ook in combinatie met die prachtige Bonifatiusdag in Dokkum. Maar speciaal voor jongeren, dus een heel weekend voor jongeren van 12 tot en met 35 jaar uit het bisdom van Groningen-Leeuwarden. En er sluiten ook jongeren aan vanuit het bisdom Fulda in Duitsland. Want daar is een samenwerkingsverband eigenlijk mee. Nou, vrijdag en zaterdag zijn er dan allerlei activiteiten met catechese. En ook natuurlijk gezelligheid. En dan op zondag, dan sluiten de jongeren ook echt aan bij de Bonifatiusdag.

die dus heel bijzonder is dit jaar. Vanwege de 100-jarige, volgens mij, herdenking. Nou, nu heb ik er toch een heleboel genoemd. Maar nogmaals, kijk op de site van het bisdom. Kijk bij Erke Activiteiten. Kijk waar je zelf denkt ook iets te kunnen vinden. En voor kinderen en jongeren is het heel fijn en heel mooi om ook met andere jongeren, met kinderen, andere tieners, andere jongeren, vriendschappen te sluiten, gelovig bezig te zijn. En ook inderdaad echt samen dus te groeien in je geloof. Ik ga nog één lied draaien en daarna heb ik nog iets voor u in petto.

0: zomerpret. Ja, en ik moet toch nog even terugkomen op de zomerkampen. Ik dacht dat ik ze allemaal had gehad, maar ik heb er een overgeslagen. En dat zijn de zomerkampen die in Bisdom Roermond worden georganiseerd. Ja, de zomerkampen Sint-Jozef. En dat zijn kampen die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de parochie Heilige Salvius te Limbricht. Er is een apart meidenkamp. Onder zijn vleugels heet, of is het thema, een meisjeskamp dus. En het is allemaal voor verschillende leeftijden. Meiden van 12 tot en met 18 jaar, die zijn dus op het meidenkamp welkom. Meisjes van 7 tot en met 12 jaar zijn op het meisjeskamp welkom. Dan is er nog een jongenskamp voor jongens van 8 tot en met 12 jaar. En een survivalkamp voor jongens van 12 tot met 18 jaar. Nou, ook heel veel diversiteit. Waar inderdaad aan de hand van het thema natuurlijk heel mooie, leuke, fijne, maar ook verdiepende activiteiten worden georganiseerd. Er is sport, er is catechese, er is voldoende ruimte om eigenlijk dat is ook wel leuk, om met je engelbewaarder beter kennis te maken en op pad te gaan. Vandaar onder zijn vleugels als thema voor deze kampen. Voor alle kampen. Dus of je nu meisje, meid, jongen of al een jongere, maar dan jongen bent. Allemaal rondom dit thema. De data zijn eigenlijk steeds van 10 tot en met 14 augustus. Dus het is op dezelfde datum, al deze kampen, 10 tot en met 15, 10 tot en met 14 zie ik. 10 tot en met 14, ik zei 15, maar ik bedoel 14 augustus. En de plek waar het plaatsvindt is bij het bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard. En dat geldt voor de meisjes- en meidenkampen, maar de jongens, beide jongenskampen, die vinden plaats in Posterholt bij de groepsaccommodatie Holtershof in Posterholt. Nou, toch nog eventjes hierover gehad, want ja, die mocht ik niet overslaan. Bisdom Roermond. Maar dan nog even een ander onderwerp en dat is op bedevaart gaan. En dan moet ik snel de opname gaan aanzetten die Anton eerder heeft gemaakt. Een interview naar aanleiding van de bedevaart die hij zelf ook met zijn gezin heeft mogen maken naar Lourdes. En daar ook wat mensen heeft gesproken. Nou, een van die interviewtjes die gaat heel specifiek over inderdaad het gezin. Als gezin op bedevaart gaan. En daarmee wil ik deze of dit gezinsuur eigenlijk afsluiten. Dus heel veel dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, doe inspiratie. Ik hoop dat je voldoende inspiratie hebt opgedaan en ermee aan de slag kan gaan. En tot de volgende keer. Dag.
1: Welkom in de uitzending, Imke.
2: Hallo.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, we hebben afgesproken om elkaar te spreken en eventjes te kijken naar Lourdes, een beetje terug te blikken. En we hebben elkaar daar in Lourdes ontmoet. En toen dacht ik van, hé, waar ken ik die van? En toen kwam bij mij naar boven de bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht. En die heb jij gedaan, hè?
2: Ja.
1: Die heb jij gepresenteerd.
2: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: 2 jaar lang heb ik die gepresenteerd, ja.
1: Nou, en nu was jij met jouw hele gezin in Lourdes. En hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, geweldig. Wij waren voor de tweede keer met het hele gezin naar Lourdes. We zijn 3 jaar geleden ook met de bisdom bedevaart mee geweest. En dit keer weer met de bisdom bedevaart mee. Dit keer was er ook een gezinsreis echt die apart sliep. 3 jaar geleden heb ik samen met een vriendin de gezinsreis gemaakt. En om die reden ook besloten om wel in ons eigen parochiehotel te verblijven.
1: Oh ja.
2: Dus wij hadden besloten om niet in het gezinshotel te verblijven. Mm-hmm. Wat we 2-3 jaar geleden dus ook gedaan hebben, omdat wij het ook wel belangrijk vinden om in ons eigen parochie ook zichtbaar te zijn als gezin. En daar ook de kennissen, de mensen te leren kennen. Zodat je daar bij thuiskomst ook gewoon je profijt van hebt.
1: Ja, ja en, dat, en zelfs heeft blijkbaar de geloofsgemeenschap jullie kinderen toegeëigend. Je vertelde zoiets van...
2: Zeker. Ja, onze oudste mocht voor het eerst misdienen. Hij is eigenlijk, heeft hij nog geen communie gedaan. Wat bij ons in de parochie de regel is voor het misdienen. Maar in Lourdes mocht hij dan wel mee. Mijn man is ook acolyt. En hij vond dat helemaal geweldig. Hij vond het helemaal leuk. Dus de eerste dag dat hij mocht misdienen, gaf onze pastoor bij het eten ook even aandacht aan dat hij voor het eerst gediend had. Waarop de hele groep begon te klappen. En er aan het eind aan tafel door mensen werden gezegd: wat deed onze Daan het goed? Hè? Hij deed zo goed, die Daan van ons.
1: Onze Daan, dacht, ja.
2: We klappen, want hij is nog steeds van mij hoor. Maar ja, helemaal goed. Helemaal leuk. En ja. Dat is ook wel de reden waarom wij gekozen hadden om in onze eigen parochie te blijven. Is omdat de kinderen nu van de hele parochie zijn. Maar we hadden met Hemelvaart parochiedag. Mm-hmm. En dan kom je de kerk binnen en dan zitten er dus heel veel mensen in de kerk die je herkent.
1: Ja.
2: En die onze kinderen herkennen. En die het dan ook. Ze zaten dus ook niet bij mij bij de viering. Ze zijn dus inderdaad bij andere parochianen gaan zitten tijdens de viering. Om daar de viering samen naast te zitten. Wat helemaal goed is en helemaal prima is. Maar wat ook wel heel leuk is en wat echt een band schept. Is dat de kinderen de mensen kennen en de mensen ook onze kinderen kennen.
1: Ja, dat is prachtig, ja. Ja, en evengoed hebben jullie toch ook een paar keer aangehaakt bij de groep van de gezinnen. Dus daar was blijkbaar toch ook ruimte voor.
2: Ja, hadden we een goed overleg ook gedaan. Ook van, goh, we willen ook graag de connectie met onze parochie. Maar voor onze kinderen is het natuurlijk ook wel leuk om wel met andere kinderen te zitten. Want dat ze met oudere mensen zitten is ook leuk en goed. Maar ook wel heel fijn voor de kinderen om natuurlijk een keer leeftijdsgenootjes tegen te komen. Ja. En dat is bij ons in de kerk niet zo heel veel. Dus vandaar ook wel fijn om af en toe wel mee te mogen doen met de andere kinderen. En dat was ook heel leuk. En dat zie je ook aan de kinderen, dat ze dat heel leuk vonden en ook heel fijn vonden. Dus ik denk dat de combinatie die we zo gemaakt hebben voor ons gezin in ieder geval echt heel goed is geweest.
1: Ja, mooi. Ja, wat dat betreft hadden wij het beste van beide. In die zin, wij waren niet met onze groep van de parochie mee, maar met de gezinnen. Maar in die groep van de gezinnen waren in totaal 6 gezinnen uit onze eigen parochie. Dus dan heb je dat effect ook heel sterk. Ja. En dat kinderen dan elkaar weten te vinden.
2: En dat is natuurlijk het voordeel als je in een parochie zit waar veel kinderen en gezinnen zitten. En dat zagen we natuurlijk ook. En we wisten ook wel dat er een aantal gezinnen uit dezelfde parochie zouden komen. En dat is helemaal goed en helemaal fijn en leuk. Maar dat zei ook wel vanaf onze kinderen is het ook wel fijn om in hun parochie mensen te leren kennen.
1: Ja.
2: En wij mochten dit jaar met 2 parochies samen op reis. We zijn sinds 1 januari is onze pastoor ook pastoor geworden van de parochie naast ons. En dus zijn wij als 1 grote groep uiteindelijk van 2 parochies op reis gegaan. En dat is ook echt heel mooi geweest dat die parochies toch wel gingen samensmelten. En dan dat ook de parochie van ons buurparochie eigenlijk ons als gezin ook heel welkom heeft laten voelen en ook gewoon meenamen. En als onze dochter, die is 4, die vond het op een gegeven moment nog wel eens wat veel om 3 keer per dag naar beneden naar het heiligdom te lopen en weer omhoog en weer terug. Ja. En dan was er gewoon wel een parochiaan achter de rollator die zei, oh, ga dan maar even zitten. En dan ging ze gewoon op de rollator zitten van de parochiaan. Uit de buurparochie zelfs. En daar ging ze op zitten. En dan die reed haar gewoon met de rollator dan even een stukje. En dan,
1: geweldig.
2: Dan hoefde ze niet alles te lopen. Ja, dat zijn echt wel de onvergetelijke momenten. Dat je zulke dingen ziet. Ja.
1: Nou en of. En dan mag je ook vruchtbaar zijn voor elkaar. Hè? Dan mag je samen een groep zijn. Samen als groep pelgrimeren. En
2: dat was het ook echt. Dat de kinderen ook echt onderdeel waren van de groep. En dat de mensen echt heel trots waren op onze kinderen. Als ze in de viering de jongste heel stil zagen zitten. Of de oudste heeft gelukkig regelmatig mogen meedienen.
1: Oh ja.
2: Dan zag je ook echt dat de rest van de parochie echt trots was op hem. Van joh, dat heeft hij toch echt goed gedaan. En zag je hem staan. Hij stond vooraan bij de kardinaal. Hij mocht het aanreiken aan de kardinaal. Ja, ik heb het gezien. Ik heb de foto's gemaakt, geloof me. Maar zo mooi dat dan de rest van de parochie daar ook zo trots op is.
1: Ja.
2: En andersom, dat onze kinderen het dan zo leuk vinden om achter de rolstoel, nou ja, te gaan staan. En dan ook gewoon, als het lukte, om gewoon de mensen in de rolstoel te duwen. Dus dat het ook echt twee kanten op was.
1: Trots op onze
2: Daan.
1: Ja,
2: dat vond ik ook wel echt heel mooi om te zien. Ja. Ja.
1: Hey Imke, het vindt het ook mooi om te kijken met jou van hoe is dat om als gezin op bedevaart te gaan? Wat doet dat met een gezin? Maar laten we eerst kijken naar gewoon jouw ervaring. Hoe hebben jullie dat beleefd als gezin? En wat doet het dan met de kinderen?
2: Om op bedevaart te gaan.
1: Ja.
2: Als gezin maakt het dat je ook andere gesprekken gaat voeren. Thuis heb je het al heel snel met elkaar over. De kinderen moeten morgen naar school. Ik moet werken. Hoe laat ben jij thuis? Wie haalt de kinderen uit school? Mm-hmm. Er moet er een naar de voetbal. Er moet er een naar de zwemles en naar de gym. En hoe organiseren we eigenlijk?
1: De logistieke thuis planningen.
2: Thuis ben je soms bijna net een bedrijf met z'n tweeën. En op zo'n bedevaart maakt dat je gewoon ook eens met elkaar erover praat. Van goh, maar we gaan natuurlijk ook wel naar de kerk samen. En ook met de kinderen naar de kerk. Maar ja, voor de kinderen is dat soms ook wel, we moeten met papa en mama mee. En hier is het wel, wij mogen ook mee. Voor ons was het dus de tweede keer. Dus onze oudste wist ook echt nog wel van 3 jaar geleden dat hij mee was geweest. En die wilde dus ook zelf echt heel graag terug.
1: Ja.
2: En die heeft ook echt 3 jaar lang kleine herinneringen van Lourdes op zijn kamer gehad. En gezegd, maar over 3 jaar gaan we weer. Ja. Over 3 jaar kunnen we weer. Ja. En ieder jaar zei hij wel weer, maar we gaan echt wel weer. En mama, ja, we gaan echt weer.
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel fijn dat je daar dan ook samen over kunt praten. Van ja, maar we zijn ook echt gewoon katholiek. Hoe willen we dit? Hoe willen we dit ook aan onze kinderen meegeven? Hoe willen we het geloof ook doorgeven? En dat is, dat is ook waarom ik onder andere dus de bisdom missionaire parochiedag ook presenteer. Ik vind dat wij als volwassenen, als ouders ook een verantwoording hebben om het geloof levendig te houden. Om onze kinderen het geloof door te kunnen geven. Om onze kinderen een levendige kerk mee te geven. En die verantwoording heb je, die kun je dus ook medenemen door ze mee te nemen op bedevaart.
1: Ja, dat is een manier, een voorbeeld daarvan, van hoe je dat handen en voeten kunt geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, mooi. Imke, en als je stel dat er mensen luisteren die misschien wel eens hebben nagedacht of wel eens hebben getwijfeld van bedevaart, zou dat iets voor ons zijn, maar dat nog nooit hebben gedaan. Wat zou je tegen die mensen nog willen zeggen?
2: Het is een gemis in je leven dat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo'n mooie ervaring om te zien dat het leven, het geloof leeft. En dat de katholieke kerk echt, echt van meerwaarde kan zijn voor je leven. En dat het bidden daar, het samen zijn met alle andere mensen, het samen vieren, het samen geloven, versterkt je eigen geloof, maar ook geeft je ook hoop voor de toekomst dat het geloof echt gewoon door zal blijven gaan. En dat er ook echt een generatie na ons is die dit blijft doen. Want onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen die mee waren niet de enige kinderen daar. Als je daar op de heiligdom rondliep, waren er ook uit andere landen gewoon kinderen mee. En dat geeft ook weer een toekomstvisie van er is een toekomst. Het geeft hoop dat de katholieke kerk ook gewoon over 80 jaar, 100 jaar nog steeds gewoon doorgegeven blijft worden.
1: Ja, en dat is dat stukje missionair zijn ook weer. Hè? Komt bij mij een beeld boven. We liepen door de menigte heen bij de grot in Lourdes.
2: Ja.
1: En de gezinnen die werden zo met door iemand van Lourdes of iemand van de die dat begeleidt, werd de weg vrijgemaakt om door die menigte heen te gaan. Zodat de kinderen helemaal vooraan konden zitten. En er was daar een vrouw die dat zag gebeuren. Ja, en die schoot gewoon vol. Die schoot gewoon vol alleen maar van de aanblik van zo'n groep kinderen die dan door de hele menigte heen wordt gestuurd. En ik moest ineens denken, want dat is ook een teken van hoop, hè? Dat het, ik kan me dat voorstellen dat iemand echt raakt.
2: Ja, ik ook. En ik vond het voor mezelf ook wel, als je dan ziet dat daar zoveel kinderen, wat ik net al zei, onze kinderen zijn soms zelfs de enige kinderen die meegaan naar de kerk. En soms zit er nog wel een gezin met kinderen. Maar ja, er zitten geen 10 gezinnen, zeg maar, bij ons in de kerk.
1: Hmm.
2: En dan is het heel fijn dat ze dat nu wel zien. Dat er echt wel meer kinderen zijn die naar de kerk gaan. En dat het echt wel leeft. En ja, en dat betekent ook, pelgrimeren betekent ook de leuke dingen. We gaan niet alleen, ja, we gaan elke dag inderdaad een viering. We gaan elke dag naar de kerk. Maar nou ja, we hebben met de kinderen ook touwtje gesprongen op een berg. We hebben met de kinderen ook, wij zijn in het treintje nog gegaan. We hebben met zo'n toeristentreintje een rondje gemaakt en heerlijk in zo'n treintje gezeten. De kinderen hebben kaarsjes opgestoken en hebben, nou ja, ook gewoon de echte leuke kinderdingen gedaan. En dat moet ook gewoon kunnen. En dat kan daar ook gewoon.
1: Precies, dus dat het is een mooie balans.
2: Dat is ook wel een mooie mix.
1: Ja,
2: een
1: mooie mix tussen dingen die gewoon echt voor kinderen zijn. En daarbij ook gewoon de missen en de gebeden en de vaste onderdelen van het programma. Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, dat er gewoon echt gespeeld kon worden. Maar ook dat er ook echt wel ook voor de kinderen nagedacht werd over het geloof. En ook op hun niveau met kinderwoorddiensten. Maar ook,
1: een heel mooi aanbod voor de kinderen. Imke, ja, we zijn aan het einde van ons korte gesprekje. Maar is er nog een gebedsintentie waar wij als luisteraars van Radio Maria samen voor speciaal voor mogen bidden?
2: Ja, ik denk dan na mijn verhaal toch echt wel voor de kinderen en voor de gezinnen. Dat kinderen het geloof meekrijgen. En dat ouders, dat volwassenen zich blijven hard maken om het geloof door te geven aan de generatie na ons.
1: Ja. Nou, prachtig, Imke. Dat gaan we ook zeker doen. En Imke, heel veel dank. Heel veel zegen aan jouw gezin, jullie gezin en jullie parochie. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 8e week van het oneven jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een tekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Maria op zaterdag. De ingang naar de zondag, naar de dag van de Heer, als een ingang naar Jezus. Maria staat aan onze kant. Door haar komen wij gemakkelijker bij Jezus, door Maria naar Jezus. Van de andere kant staat ze heel erg ver van ons af. Zij de onbevlekte, wij met zonde beladen. Zondig tot in de wortel. Zij is gevrijwaard van de zonde van Adam. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten op hem toe en vroegen hem: welke bevoegdheid hebt gij om dit alles te doen? En wie heeft u die bevoegdheid dan daartoe gegeven? Jezus antwoordde: ik zal u één enkele vraag stellen, en als gij mij daar antwoord op geeft, zal ik u op mijn beurt zeggen krachtens welke bevoegdheid ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geef mij daar een antwoord op. Zij beraadslaagden onder elkaar: als we zeggen van de hemel, dan zal hij antwoorden: waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Maar zeggen we van de mensen? Ze waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet. Ze gaven dus Jezus ten antwoord: we weten het niet. Toen zei Jezus tot hen: dan zeg ik u evenmin krachtens welke bevoegdheid ik zo handel. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zoals de wijsheidsleraar van het Oude Testament, Jezus Sirach, die in de eerste lezing aan bod komt, het zelf heeft onderricht: ga niet zwerven, keer je naar binnen. Met zijn eigen woorden: het is niet ver te zoeken, en zelf heb ik daar veel rust gevonden. En ook onze wijsheidsleraar Jezus van het Nieuwe Testament leert het ons: komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Laat je geest dus rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar u gaat bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zijn aanschijn zien, hoe zijn ogen met genegenheid op u blijven rusten. Een gebaar maken van eerbied, u klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen en in die houding de genade vragen, dat zoals u nu bent, zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt een profetisch gebaar, een profetische tekenhandeling. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars omver, joegen de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze: waar haalt u die bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Wat Jezus mist, is het gebed. Hij zegt: mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol.
dan heb je de dingen die van God zijn, jezelf toegeëigend. Zonder God ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. De plaats zien waar dit gebeurde, in Jeruzalem in de tempel, en op dit moment, nu ik bid, in de tempel van mijn eigen hart, waar ik geneigd ben mijzelf toe te eigenen, terwijl ik van Hem ben, kind van God. Vragen om een innerlijke kennis en kennis van het hart, dat we Jezus met ons hart mogen leren kennen, om Hem zo meer te kunnen beminnen en Hem van meer nabij te volgen. De overweging. Wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde, ik zal u één enkele vraag stellen. Het lijkt menselijk slim om een tegenvraag te stellen, maar het is goddelijk wijs. Want het is niet zomaar een tegenvraag, deze vraag over het doopsel van Johannes of die van de aarde is of van de hemel. De vraag namelijk of hij door God is aangesteld of door de mensen, of hij zichzelf heeft opgeworpen als profeet of door God is aangesteld. Want als ze niet openstaan voor de goddelijke zending van Jezus voorloper, dat van de hemel is, zouden ze dan wel openstaan voor het antwoord van hem die Johannes heeft aangewezen? Ook hij is van de hemel. Jezus is een wijsheidsleraar en zij zochten de wijsheid. Het boek Ecclesiasticus, waaruit de laatste dagen de lezingen werden genomen, is voortgekomen uit het milieu van de wijsheid. De wijsheid van die tijd dan. Het is met een woord ontleend aan onze eigen tijd, levenskunst. Het is niet alleen maar theorie, spreuken, het gaat om het doen, het handelen. Het handelen waarvan die spreuken een neerslag zijn. Hoe leerde men dat doen? Door te doen wat deze wijsheidsleraar van het boek Ecclesiasticus, Jezus ben Sirach, Jezus de zoon van Sirach, deed. Hij ging op reis naar de centra van de levenskunst, waar de elite van het volk en die ook van andere volken op zoek waren naar een hoger bewustzijn, waar ze gevormd werden in wellevendheid, regels van levenskunst, een soort chique, degelijke, dure kostschool. Ze hadden namelijk ontdekt dat er manieren van leven waren, manieren om de geest te ontplooien, waardoor het mens zijn veel beter tot zijn recht kwam. En zo hadden zich centra gevormd waar men die wijsheid kon opdoen en waar men zich in die wijsheid kon laten vormen. En die centra werden bezocht door wijsheidsleraren uit allerlei landen en deze wisselden dan hun bevindingen uit, legden verzamelingen van spreuken aan en gaven die dan door aan anderen, zoals dat ook later gebeurd is onder de monniken. Die hadden ook zo hun wijsheidservaring, hun levenservaring. En die legden ze neer in spreuken. En die spreuken werden verzameld. En aan de hand van die spreuken konden dan anderen het monnikenleven zelf ook inoefenen. En tenslotte kwam er zoiets als een regel, een levensregel. Een regelregel van Benedictus en van Basilius. En later van zoveel anderen, Dominicus, Franciscus, de Karmel, Ignatius. Het zijn even zoveel wijzen om op een concrete manier het evangelie van Jezus Christus, onze Heer, hand en voet te geven in het leven van elke dag. Zo'n wijsheidsleraar was dus Jezus ben Sirach, die het boek Ecclesiasticus op zijn naam heeft staan. Onze vraag is nu, moeten wij dan doen zoals hij? Zwerven? Studeren? Nee, zegt Jezus Sirach zelf, toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven, zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed. Je hoeft dus niet te zwerven, je hoeft dus niet te studeren. Je moet in het gebed erom vragen. Met zijn woorden, staande voor de tempel, vroeg ik erom en tot het laatste
zal ik haar zoeken. Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor. En als ik maar even luisterde, leerde ik van haar en verwierf ik veel kennis. Sirach 51, 13 en volgende. En wij nu? Wij hebben ook een wijsheidsleraar, meerdere wijsheidsleraren, bij wie we alles kunnen vinden. We hebben Maria, de zetel der wijsheid, Sedes Sapientiae. En we hebben Jezus, die zich in het evangelie ook opstelt soms als een wijsheidsleraar. Bijvoorbeeld toen hij de woorden sprak, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders. Dus niet het juk dat de fariseeën hun leerlingen oplegden, maar mijn juk leert van mij. En wat moeten we nu leren van hem? Niet bepaalde wijsheidsspreuken, bepaalde gedragingen, maar een mentaliteit, een innerlijke gesteltenis, een levenshouding. Leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat nooit los van Jezus. Maar zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid. Dan zul je rust vinden voor je ziel. En dan hoef je ook niet te zwerven. Je zult rust vinden voor je ziel, want je hebt gevonden in het gebed wat je zocht, waarop ook de diepste hunkering van je hart is aangelegd. Zachtmoedig en nederig. Maar hij handelde wel met volmacht. Zoals hij daar in de tempel te werk is gegaan. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om, joeg de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze, waar haalt u de bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Wij van onze kant vinden dat Jezus daar het volste recht toe heeft. Hij is immers de leraar, de profeet, hij is de Messias. En natuurlijk heeft hij er recht toe. Maar wat nu als hij datzelfde ook doet in ons eigen hart? Waar ook soms heel wat gemarchandeerd wordt met het goede geweten, een handeltje gedreven. Wat als hij de verborgen eigenliefde blootlegt, onverbiddelijk mezelf laat zien in mijn armzaligheid? Zeg ik dan ook niet een beetje korzelig, laat me met rust, waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Er vindt in ons hart, de tempel van de Heilige Geest eigenlijk, een voortdurende tempelreiniging plaats. Bijvoorbeeld, we haasten ons met ons werk klaar te komen. Dan zegt hij dat je moet verzaken aan zo'n al te natuurlijke bedrijvigheid die alleen maar onrust en verstrooiingen in de ziel brengt. Of wij maken een fout. Of, wat soms ook kan voorkomen, we weten ons een en al fout. Dan mogen we ook daarin niet vastzitten aan onszelf, maar moeten wij alles van Gods barmhartige liefde verwachten. En niets van onszelf. We moeten geen lasten dragen, staat er over het tempelplein. Maar ook moeten wij niet de last van onze zonden, van ons eigen hart, gaan sjouwen. Hij heeft die gedragen. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld. Of wij stoten op onze grenzen, op ons onvermogen. En dan zegt hij, je moet dat in alle deemoed, zachtheid en nederigheid aannemen. Je kunt je niet zomaar ineens veranderen. Maar de verandering die hij, onze wijsheidsleraar, van ons vraagt is, alles aan te nemen in zijn gesteltenis, zachtmoedig en nederig. En zo is Jezus de hele dag bezig ons te onderrichten met zijn wijsheid. We hebben geen andere leraar nodig. En we kunnen bij geen andere leraar rust en verlichting schenken.
Van al die gewone en minder gewone gebeurtenissen mogen wij zeggen dat hij er op goddelijke wijze in werkzaam is. Aan het eind vertragend bidden door gesprekjes te voeren. Dat ik weer terugkom op het spoor van het begin toen ik mijn geest liet rusten bij hem. En geen monoloog houden met mezelf, maar liever met de leerlingen, met Jezus, met de Vader, met Maria. De leerlingen die Jezus zo hebben bezig gezien en toen zij hun hart hebben vastgehouden en naar de hand in zijn gebaar een teken hebben gezien van zijn totale zelfgave. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Johannes 2, 17. Verteren? Anderen verteren? Met een verterende ijver? Nee, nee. Zichzelf verteren in een liefde tot het uiterste. Want daarop zou dat die tempelreiniging gaan uitlopen. En dan dus een ontmoeting hebben met Jezus, met weinig of geen woorden, van hart tot hart, je wijsheidsleraar voor het leven. En dan met de Vader, die Jezus van de dood tot het nieuwe leven heeft opgewekt en ons met hem heeft opgewekt. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende

0: zegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Het is zaterdagavond en dan hebben we altijd de vespers voor de volgende dag. Maar het is morgen een hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Dat is altijd zondag na Pinksteren. En dan zijn de getijden, die zijn daar ook naar. Dus we bidden de eerste vespers van het feest van de Heilige Drie-eenheid. Dan houdt dat in dat in het kleingetijdenboek niet staat, maar wel staat het in het grootgetijdenboek. En dan beginnen we op bladzijde 550. Dan beginnen we met de hymne. En dan loopt het eigenlijk verder allemaal door, behalve de slotgebeden. Die staan, want die zijn van de vespers van de feest zelf. En die staan dus een paar bladzijden verder, namelijk op bladzijde 560. Ze beginnen op 550 en dan kunt u eventueel een leentje leggen bij bladzijde 560. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O waarlijk hoogste majesteit, goddelijke drievuldigheid, u zij de lof en roem gebracht, de eer, de zegepraal, de kracht.
1: Ja, gij zijt onze zaligheid, weg, waarheid en leven, licht dat leidt, schepper van hemel, zee en land, ja, al wat is, ligt in uw hand.
0: Echt is het dat u, al wat er leeft, in aarde en hemel ere geeft, terwijl wat woelt in duisternis, niet hoog verborgen is.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zijn lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Eer aan u, gij ene God, eenvoudig en volmaakt, gelijk alle eeuwen, nu en voor altijd. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Ochtendgloren tot avondrood. Ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Over de sterren gezeten.
1: Die van omhoog overziet, het hemelgewelf en de aarde,
0: die machteloze tilt uit het stof, vuilnishopen de armen weghaalt,
1: om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk,
0: die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Bij de moeder van kinderen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer aan u, gij ene God. Drievoudig en volmaakt gelijk. Voor alle eeuwen. Nu en voor altijd.
0: Zegend zij God, de heilige drievuldigheid, de volmaakte eenheid. Loven hem dat hij ons zijn barmhartigheid getoond heeft. Loof de Heer Jeruzalem. Zion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig redt zich zijn woord.
0: Sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. En rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. Eeuwen der eeuwen, amen.
1: Gezegend zij God, de heilige drievuldigheid en de volmaakte eenheid. Wij loven hem omdat hij ons zijn barmhartigheid getoond heeft.
0: Lof en eer zij de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in alle eeuwen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. Wezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Lof en eer zij de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in alle eeuwen. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen, wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen.

0: loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
1: Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: De enige God zij eer en roem.
1: Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Ook verhef nu mijn ziel de Heer. Het is mijn geest, God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Zich gelden met krachtige arm. Metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb.
0: Gaan we nu in het groot getijdenboek naar bladzijde 560 voor de slotgebeden. Deze zij God, de heilige drie-eenheid.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Vader, God van eeuwigheid, zend in naam van uw Zoon de Geest over uw kerk. Bewaar haar in eenheid voor de band van waarheid en liefde.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer, zend arbeiders naar de oogst om alle volkeren tot uw leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer, sta allebei die vervolging lijden om de naam van uw Zoon, want gij hebt hun uw geest beloofd die door hen zal spreken.
1: Heer, aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heilige Vader, laat alle mensen de waarheid kennen. Gij met het woord en de geest één God zijt.
1: Heer, aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer, van al wat leeft, roep de doden tot de heerlijkheid, waarin gij, Vader, met de Zoon en de Geest in volmaakte eenheid leeft.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden, uw eigen intenties.

0: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in een oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen, waar ons voor onheil, geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Frielink en in deze aflevering zullen wij ons richten op de Gregoriaanse gezangen voor de Heilige Drie-eenheid en voor Sacramentsdag. Het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid gaf een nieuw soort manier van vieren aan de katholieke kerk. Het feest van de Heilige Drievuldigheid viert namelijk geen heilige en ook geen bepaalde Bijbelse gebeurtenis. Het feest van de Heilige Drie-eenheid gaat over het concept van de Allerhoogste. Eén God die wij op drie manieren kennen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. We luisteren eerst naar de introïtes voor het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Benedicta sit Sancta Trinitas.

Het feest is in de tijd van Karel de Grote ontstaan. En men vermoedt dat Alcuinus van York, de monnik, wetenschapper en raadgever van Karel de Grote, de auteur is van de mis. En we mogen ons voorstellen dat deze mis eerst als votief mis gevierd is. En dat men in de loop van de tijd men die vrije gedachtenis fixeerde op een bepaalde zondag. De teksten van de gezangen blinken niet echt uit in variatie. Behalve dan dat op verschillende wijze eer wordt betoond aan de drie-eenheid. We horen nu het graduale Benedictus est Domine.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie waren de Quater Temperdagen niet meer verplicht. En daarmee kwam ook liturgisch materiaal vrij dat anders niet meer gezongen zou worden. En zo kent de Quater Temperwake, die oorspronkelijk van zaterdag op zondag gevierd werd, een lezing uit de profeet Daniël, waarop geantwoord werd met een hymne. Ook een citaat uit de profeet Daniël. En die hymne zullen we straks gaan horen. En die hymne is een litanie van de zegeningen op God.

Na de tweede lezing komt natuurlijk een Alleluia. En we kunnen aan het Alleluia van de heilige drievuldigheid zien dat hij niet tot het oudste muzikale repertoire van de Alleluia's hoort. We hebben het nog steeds over de 9e eeuw. Het onderscheid tussen de oude en de nieuwere Alleluia's zit hem in een bepaalde herhaling. Op het woord Alleluia vinden we op de laatste lettergreep op de A een jubilus, een uitgebreide sliert noten. In de nieuwere Alleluia's vinden we die melodie, die jubilus, ook op de laatste lettergreep van het vers. En in de oude Alleluia's, die hebben dat niet. Maar die herhaling functioneert ook als een soort signaal. Door die melodieherhaling weet je als koorzanger, ik moet dadelijk het woord Alleluia weer zingen. En de priester en zijn assistenten weten dat ze zich richting de ambo mogen begeven voor het evangelie. We luisteren naar het Alleluia Benedictus est.

Het offertorium van het drievuldigheidsfeest heeft gedeeltelijk dezelfde Bijbeltekst als de introitus, en wel uit het boek Tobit. Zijn er in het Bijbelboek uit het Oude Testament referenties naar de heilige drie-eenheid? Nee, niet zo direct. Maar wel is er dankbaarheid jegens God, en dat is iets dat op verschillende plaatsen geuit wordt. Zo ook als Tobias behouden thuiskomt met de aartsengel Raphaël. We horen dit bezongen door de Schola Cantorum Budapestiensis.

In de getijden van de heilige drie-eenheid kan na een schriftlezing het responsorium Duo Seraphim gezongen worden. Dit gezang stamt niet uit de tijd van Alcuinus. En waarschijnlijk mogen we de herkomst vinden in de tijd van paus Innocentius III, dus aanvang van de 13e eeuw. In het gezang roepen de engelen elkaar sanctus toe, zoals we dat ook uit het Te Deum kennen. En dat kan natuurlijk een aanleiding zijn om met verschillende stemmen te werken op dat punt van de muziek. De melodiehoogten geven in elk geval het idee dat we in de hemelse liturgie beland zijn.

De getijden van de heilige drie-eenheid zijn in elk geval niet van Alcuinus, want we weten dat die van Stephanus van Luik zijn. Hij was bisschop te Luik tussen 903 en 920. En het aardige van deze getijden is dat de meeste antifonen op rijm zijn. En elk van die antifonen zou daarom in principe een strofe van de hymne kunnen zijn. Want de lettergrepen en de verdeling van de woordaccenten zijn zorgvuldig uitgemeten. Daarnaast wordt er gespeeld met de kerktonen. Er zijn 8 kerktonen in de Gregoriaanse zang. Dat zijn als het ware muzikale paletten waarmee een gezang geschilderd wordt. En Stephanus van Luik bedacht het zo dat de kerktonen zich stijgend opvolgen door het officie heen. Dus de eerste antifoon in de eerste kerktoon, de tweede antifoon in de tweede kerktoon, enzovoorts. Uit de eerste vespers van het feest horen we de Magnificat antifoon in de eerste modus. En we horen het Belgische ensemble Psalentes onder leiding van Hendrik van den Abele. En het zal u wellicht opvallen dat zij de Franse uitspraak van het Latijn aanhouden, zoals het ook in Luik zou klinken.

Het volgende gezang hoort eigenlijk niet bij het hoogfeest van de drievuldigheid, maar bij het feest van de kerkwijding. Maar textueel past het wel goed bij deze zondag. Voor het aanschijn van de engelen wil ik u lof prijzen, en ik wil u aanbidden in uw heilige tempel en u prijzen, Heer. We horen het ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugene Lieven d'Abelardo, en zij voeren het responsorium in conspectu angelorum uit.

De donderdag na drievuldigheidszondag staat het hoogfeest Sacramentsdag op de kalender. De Luikse Augustines Juliana had in de 13e eeuw een visioen waarin ze een hostie zag als een maan met een zwarte vlek erin. Die zwarte vlek was het teken dat er iets ontbrak. En wat ontbrak was een liturgisch feest om de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het eucharistische brood te vieren. Een Luikse priester had hier een grote devotie voor. En toen hij paus werd, als paus Urbanus de Vierde, voerde hij dit feest in op 11 augustus 1264. De introitus die we gaan horen is oorspronkelijk niet voor Sacramentsdag, maar voor de maandag in het Pinksteroctaaf, dus tweede Pinksterdag.

Sacramentsdag heeft de eer dat het een sequentie heeft die geschreven is door de belangrijke theoloog Thomas van Aquino. En in de sequentie Lauda Sion schrijft hij kort en bondig en in precieze formuleringen hoe het laatste avondmaal de instelling is van de Eucharistie. En wat hij ook beschrijft is dat we het nooit helemaal kunnen begrijpen, maar dat we het met geloof kunnen aannemen dat Christus werkelijk aanwezig is in brood en wijn.

In het Alleluia van Sacramentsdag horen we Christus zelf aan het woord. Mijn vlees is de ware spijs en mijn bloed is de ware drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal in mij blijven en ik in hem. We horen de Cisterciënse ridden van Waldsassen.

Van de mis gaan we naar de getijden van Sacramentsdag. En ook in deze getijden zijn de kerktonen oplopend geordend. Dus eerst 5 antifonen in de kerktonen 1 tot en met 5. En hier is de Magnificat antifoon in de 6e kerktoon. En de melodie kent u wellicht van het Sanctus uit de bekende 8e mis. We luisteren naar O quam suavis est Domine.

0: De Vesperhymne voor Sacramentsdag is een bekend gezang, Pange Lingua. En de laatste twee strofen, Tantum Ergo en Genitori Genitoque, die kennen we waarschijnlijk van de aanbidding. En deze hymne werd zo belangrijk gevonden dat het ook ingang heeft gekregen in het heilig paastriduum, en namelijk bij de overbrenging van onze Heer naar de misviering op Witterdonderdag. We luisteren naar de hymne Pange Lingua.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op het feest van de drievuldigheid, drievuldigheidszondag, is het evangelie ontleend aan Johannes hoofdstuk 3 vers 16 tot 18. Ik lees u voor. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes. Nog eventjes maar kijken naar de grote omvang van dat evangelie. We weten intussen dat Johannes was een oud man toen hij zijn evangelie schreef. Waarschijnlijk zo'n 70 jaar nadat hij de dingen met Jezus had meegemaakt, schreef hij het evangelie. Toen waren er al 3, dat van Matthäus, van Marcus en van Lucas. En die veronderstelt Johannes bekend. En hij kijkt terug op de persoon van Jezus en realiseert zich dat Jezus zo anders was dan de religieuze mensen van zijn tijd. Met name ook de religieuze leiders van zijn tijd. Want in die tijd waarin Johannes leefde en waarin Jezus optreedt, was het gebruikelijk dat de religieuze leiders vooral bedacht waren op de vraag of je wel rein genoeg was om deel te nemen aan het religieuze en het sociale leven van het Jodendom. En of je je wel hield aan alle geboden en als dat niet het geval was, dat je dan onrein was en van deelname werd uitgesloten, gediscrimineerd zouden wij zeggen. Je werd heel gauw onrein verklaard. Er was altijd wel een reden. De 10 geboden waren intussen tot 613 geboden uitgebreid. En de enige die ze dan kenden, dat waren dan degene die konden beoordelen of jij rein genoeg was om deel te nemen aan de godsdienst. En bijvoorbeeld als je in de narigheid zat, ja, dan had je die narigheid aan jezelf te danken. En dan maakte die onnarigheid jou onrein en ongeschikt om deel te nemen aan het godsdienstige leven. We komen herhaaldelijk voorbeelden tegen het evangelie dat Jezus mensen geneest die door zijn tijdgenoten als onrein werden verklaard. Want hadden een ziekte opgelopen en

echtgenoten als onrein werden verklaard. Want hadden een ziekte opgelopen en die ziekte die werd beschouwd als een straf van God. En God kon alleen maar straffen als jij van tevoren een fout had gemaakt. Anders had God geen reden om te straffen. Welke fout je dan had gemaakt, dat wist je niet altijd. Maar dat je een fout had gemaakt, dat kon je zien in het feit dat je nu een straf van God onderging. Namelijk die handicap of die ziekte of die narigheid die je te lijden had. Zo zat dat godsdienstige leven van de tijdgenoten van Jezus in elkaar. En dus waar die tijdgenoten alsmaar bezig waren met te oordelen namens God of je wel goed genoeg was, wat was dan die Jezus een verademing geweest? Bij de andere evangelisten lezen we dat Jezus preekt, ga anders denken. Wij vertalen dat met bekeer je. Ga anders denken. Ga anders denken. En deze Jezus dacht heel anders dan zijn tijdgenoten. Die stond niet te oordelen. Nee, die was genade op genade. En zelfs al had je de gevolgen te ondergaan van fouten die je eerder had gemaakt, dan rekende hij je daar niet op af. Integendeel, hij gaf je de mogelijkheid om overnieuw te beginnen. Hij liet weten dat God een God van vergeving was, die niet je zonde achter je aandroeg, maar die je juist wilde redden en bevrijden en een nieuwe toekomst wilde geven. Wat was die anderste Jezus? En Johannes komt dus tot de conclusie, ja, wat Jezus nou precies zo tot Jezus maakte, dat andere, dat was de genade op genade. Zo zegt hij dat in het eerste hoofdstuk in vers 16. Jezus was genade op genade. En dat was iets van de mensen. Dat was zo bijzonder. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En zo komt Johannes dus tot de opvatting dat de Jezus die zij hadden meegemaakt, dat hij een voorgeschiedenis had gehad, namelijk dat hij van bij God afkomstig was en dat hij bij God had thuisgehoord al die tijd en op een goed moment zich had aangeboden om zich onder de mensen te begeven en te laten zien welke weg naar God toe leidde, omdat wij de weg waren kwijtgeraakt. En dat was de Jezus die wij hadden leren kennen als genade op genade. En dus de vraag die in het Johannesevangelie herhaaldelijk klinkt is, van waar is hij? Met de bedoeling dat wij erachter zouden komen dat hij vanuit de Vader, vanuit de hemel, naar ons was afgedaald om ons de weg naar de Vader te wijzen. Johannes doet dat in zijn evangelie door een aantal anekdotes te vertellen, niet al te veel. Anders dan de andere evangelisten, die hebben een aaneenschakeling van anekdotes. Johannes vertelt er maar een paar, maar hij kiest die anekdotes dan zo dat hij aan de hand van die gebeurtenis kan laten zien dat Jezus inderdaad iets heel bijzonders was en van God afkomstig. En dat je door de daden heen zijn ware herkomst kon afleiden. Dat je kon zien van waar hij eigenlijk was. Dat moesten die anekdotes duidelijk maken. En aan die korte anekdotes verbindt hij dan vaak een hele lange beschouwing, waarin dan die ware inhoud van Jezus wordt uitgelegd en uit de doeken gedaan. Zo zelfs dat vanuit het gezichtspunt het lijden, het sterven van Jezus een heel andere kleur gaan krijgen. Jezus heeft het wel ondergaan, maar niet als een willoos slachtoffer. Nee, hij heeft het ondergaan omdat hij langs die weg wilde laten zien dat God zelfs het lijden en sterven, dat voor hem geen zee te hoog gaat. En dat zijn liefde sterker is. En dat niets boven God uitgaat, ook niet de kwaadwilligheid van de mensen. En dat daarachteraan, dus Jezus' opstanding is gevolgd, dat hij de weg naar de ware God heeft gevonden. En dat Johannes dus tot de conclusie moet komen en alles overziende. God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon als een gratis geschenk. Dat staat vandaag in de tekst. Dat willen we allemaal van tevoren eerst bedacht hebben, voordat we het stukje tekst nog eens nader onderzoeken dat we vandaag te horen krijgen. Dat korte stukje tekst van vandaag, dat is een gedeelte uit een langer verhaal. En dat langere verhaal is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat we zojuist vertelden. Namelijk, er is een korte anekdote. Nicodemus komt bij Jezus op bezoek. En aan die korte anekdote kan je aflezen wat de ware inhoud is van Jezus. Daar kom ik straks al op terug. En dat je dat er kan aflezen, dat stopt Johannes in een lange beschouwing naar aanleiding van die korte anekdote. En wat wij nu hoorden, dat het verhaal van dat zozeer heeft God de wereld lief gehad enzovoort, dat is dus zo'n reflectie, zo'n uiteenzetting die Johannes toevoegt aan de anekdote waaruit wij kunnen afleiden dat er met Jezus iets heel bijzonders, iets van God afkomstig was en niet van de mensen. En daarom is het eigenlijk goed om het verhaal

al waaraan dit stukje is ontleend om dat verhaal in zijn geheel te overzien. En dat begint eigenlijk in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 2 aan het eind, in vers 23. Daar staat dat het nacht was en tegen Pasen. Dat het paasnacht is. Heel eventjes stiekem geeft Johannes aan hoe we dit verhaal moeten lezen. We moeten dit verhaal lezen als een verhaal in de paasnacht. En dan weten u en ik, dan in die paasnacht wordt Jezus ten leven gewekt. En in de paasnacht worden de mensen gedoopt en worden de bekeerlingen worden Jezus mensen. Zo'n paasnacht. En dan staat er even verderop in vers 25, Jezus kende wat er was in de mens. Dat hoefde niemand hem vertellen. Hij kende, en we weten dat het woord kennen, duidt een grote intimiteit en hij was er doordrongen. Wat er was in de mens. En dan de volgende zin, hoofdstuk 3 vers 1. Zo was er een mens uit de Farizeeën. Mooi hè? Johannes schrijft, Jezus kende wat er was in de mens. Dat heeft hij als een algemene opmerking opgeschreven. En nou gaat hij daar een bijzonderheid van geven. Zo was er een mens uit de Farizeeën met de naam Nicodemus. En die kwam dus 's nachts naar hem toe. En het gesprek dat we dan horen, dat is een gesprek dat plaatsvindt in de paasnacht. En wat zegt Jezus in de paasnacht tegen Nicodemus? Dat de mensen opnieuw geboren moeten worden. Zo wordt het meestal vertaald. Maar er staat, of dat woord opnieuw, kun je ook vertalen met van omhoog. En dat is natuurlijk veel beter. In de paasnacht moeten de mensen opnieuw van omhoog geboren worden. En in dat verhaaltje dat hieraan vooraf gaat, speelt ook de vraag, van waar is hij? En Jezus nodigt ons uit om met Nicodemus mee na te denken over de vraag of we niet opnieuw geboren moeten worden van waar hij is. Het gedeelte dat we deze zondag horen begint bij vers 16, maar voor de goede orde wil ik eigenlijk in vers 13 beginnen, omdat dat vanuit de inleiding die ik gaf misschien dan wat duidelijkheid kan geven. Dus bij vers 16 staat, en niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Ziet u, daar staat de overtuiging van Johannes. Dat was in die dagen volkomen ongebruikelijk. Dat er van bij God, ja, God had de wereld geschapen in het begin van de schepping. En hij had aan de mensen de aarde toegewezen om zelf in de hemel te gaan wonen. Maar dat er nou iemand naast God heeft gestaan, om zo te zeggen, die van het begin af aan daarbij, ja, hoe je je ook voorstelt, stel je het voor, maar Johannes zegt dus dat de Jezus die hij als mens heeft meegemaakt, dat hij niet anders kan concluderen dan dat die mens van het begin af aan bij God heeft gehoord en van het begin af aan deel heeft gehad aan het goddelijk leven zoals wij dat kennen. Ja. En dus zegt hij dat hij, Jezus, die is vanuit de hemel neergedaald en naar de hemel weer opgestegen. En om de woordspeling te handhaven, niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Dus Jezus is opgestaan uit de dood en naar God teruggekeerd. En dan dat zinnetje dat heel erg van belang is en helaas niet is opgenomen in de lezing. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, heb ik altijd een hele rare vergelijking gevonden. Want zoals u weet, dat verhaal van Mozes in de woestijn, dat vindt plaats als de mensen voor de zoveelste keer hun beklag doen, klagen, op weg zijn naar hun beloofde land. Maar het is zus niet goed en daar te kort en zo te breed en dat is niet fijn. En alsmaar dat geklaag, zodat op een gegeven moment treedt er een slangenplaag op en dat wordt dan beschouwd als een straf voor dat eeuwig beklag dat die mensen doen. En de manier om van de slangenplaag af te komen is dan dat Mozes een koperen slang moet fabriceren en die op een staak moet steken, omhoog moet heffen en ieder dan die zijn ogen opricht naar die slang, die zal gered worden. En nu gebruikt Johannes dat beeld als een verwijzing naar Jezus. Dat is toch iets geks, want wij hebben toch geen slangenbeet van Jezus gekregen die dodelijk is. En ik denk dat het daar wordt bedoeld dat het vergelijkingspunt is dat de mensen allemaal behept zijn met een, om zo te zeggen, dodelijke slangenbeet. Wij alle hebben gezondigd tegen God.
door nee te zeggen tegen de naastenliefde, op welke manier dan ook, door ons van de bemartigheid van af te sluiten en de genade af te sluiten, dat was ook de reden waarom Jezus gekomen is. We hebben ons ervan afgesloten. Wel nu, ieder van ons heeft iets van zo'n slangenbeet, om zo te zeggen, dat we ons hebben afgesloten. Maar we kunnen genezing vinden door naar de staak onze ogen op te heffen en naar Jezus op te zien die de genade is. En de goedheid van God zelf. En daar alleen vinden wij genezing voor die slangenbeet die ons met de dood heeft aangedaan. Dat is volgens mij het vergelijkingspunt. De slangenbeet is het feit dat we nee zeggen tegen God en zijn genade. En dat Jezus, juist zoals die slang in de woestijn, als we ons daarna opheffen en onze ogen oprichten, wel naar de barmhartigheid, Jezus die aan die slaagstaak, die sterker is dan de dood, al lijkt het niet zo, als we daar vanuit willen gaan, dan zullen wij redding vinden. En dan staat er achteraan in vers 15, dat is nog altijd voordat ons stukje begint, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. Als wij onze ogen opheffen naar Jezus, die dan menselijkerwijs gesproken een nederlaag heeft geleden, aan het kruis is gestorven, overdekt en overladen met schande, met pek en zwavel zouden wij zeggen, als we onze ogen opheffen naar hem, voor wie de liefde zo groot was dat hij zelfs dit er allemaal voor over had, en dat die liefde uiteindelijk zelfs zo groot blijkt te zijn dat ze de dood overwint en dat hij door de dood heen of aan de andere kant van de dood de weg naar God heeft gevonden en de weg terug naar van waar hij vandaan kwam, als we daarop durven vertrouwen, te midden van een wereld waar het kwaad nog altijd heel groot is, en elke dag nog steeds overwinningen lijkt te boeken, en waar we allemaal niet tegenop kunnen en soms ons machteloos bij voelen. Als wij dan vast willen houden aan de liefde, aan de barmhartigheid, dat ze groter is, en dat we daar onze kaarten op moeten zetten, of onze voetstappen in moeten treden, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem, die heeft eeuwig leven. En dat eeuwig leven bestaat erin dat wij God kennen als liefde en genade. En niet als oordeel. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om ons juist te redden. Dat beeld dat gaat dus vooraf aan het stukje tekst dat wij zo meteen lezen, waarin eigenlijk weer hetzelfde nog eens voor de zoveelste keer wordt herhaald. Opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. En dit is het eeuwig leven, zal Jezus aan het eind van het evangelie zeggen, dat zij uw God kennen als de ware God. Niet de God van veroordeling, niet de God van wraak, niet de God van dreiging, niet de God van ik zal je nog wel eens krijgen, niet de God van straf, maar de God van genade, van nieuw begin, van leven, van liefde. Eeuwig leven. We stappen over naar de tekst zelf. Jezus zegt tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder, geloofsvertrouwend tot hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat wij hebben meegemaakt, zegt Johannes, 70 jaar geleden, die schandelijke veroordeling van Jezus tot de dood en dan nog wel tot de dood aan een kruis, de Romeinse doodstraf, zelfs de Joodse doodstraf was nog niet goed genoeg voor hem, en van de Romeinse doodstraf de meest oneervolle, die aan het kruis, volkomen naakt ten aanschouwen van iedereen, tot schande van iedereen. Dat heeft hij ervoor over gehad om te laten zien dat de liefde zo ver gaat, dat ook als wij hem afwijzen, dat doet hij met ons nooit. Hij heeft zijn enige zoon afgestaan om dat te laten zien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Jezus zo zou sterven. Het was de bedoeling dat wij van hem de weg van de liefde hadden geleerd en dat we die aan hadden genomen. En dat we door de liefde aan te nemen hadden gezien dat dat inderdaad een veel betere weg was dan die dwaalweg die wij intussen in onze godsdienst destijds waren gegaan. Dat God een God van dreiging, een God van straf en een God van wraak was en een God van de reinheid en de onreinheid veroordeelde. En dat die je straft, dat we dat allemaal als fout zouden beschouwen en dat het goede was door genade en liefde en vergeving. Maar
de genade, de liefde en de vergeving in eigen persoon, die hebben we uit ons midden weggemendeld met geweld en met het geweld van zijn dood aan het kruis. Maar achteraf gezien, als we ervan uitgaan dat Jezus het beeld van God heeft laten zien en dat wij mensen dat beeld uit ons midden hebben met zijn liefde zich niet laat wegmendelen, dat God niet zegt, nou zoek het dan ook allemaal maar uit, stelletje stukken ongeluk dat jullie er rondlopen als je dan niks met mij te maken wil hebben en als je dan niks met de liefde te maken wil hebben, dan zoek het verder maar uit en dan ga je maar verloren en dan ga je je eigen ondergang tegemoet, had hij toch kunnen zeggen? Hij zei het alleen niet. Nee, hij heeft alles ervoor over gehad, alles, om ons steeds te laten zien hoe hoog de liefde gaat en dat er geen zee te hoog gaat en de liefde staat hoger. En tenslotte staat dat kruis opgericht boven die hele zee van geweld en macht en dood en kwaad. Als een paal boven water staat daar opgericht dat kruis van Jezus, zoals die paal destijds opgericht stond met die slang in de woestijn. Dat is de genade, dat heeft ze er zelfs allemaal voor over. De liefde laat zich niet wegmendelen uit onze wereld, want telkens zal ze terugkomen als liefde. Dat is toch, ja, daar staat toch je verstand bij stil. God heeft zijn enig geboren zoon ervoor over gehad om ons dat te laten zien. Wat moet dat dan toch voor een God zijn? Die mensen die de weg waren kwijtgeraakt, de weg wilden terug laten vinden, de weg van de liefde, maar de mensen wilden die weg van de liefde helemaal niet. En die hebben dus de liefde zelf van kant gemaakt en daar een eind aan gemaakt. Maar de liefde daar, die laat zich niet beëindigen, die zal altijd weer terugkomen als liefde. Niet als wraak, niet als straf, niet als bedreiging, niet als oordeel, als liefde. Daar staat toch je verstand bij stil. Ja.

0: En dan herhaalt Johannes nog maar een keer wat hij in het vorige vers ook al had gezegd, opdat een ieder geloofsvertrouwend tot hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die zich aan die liefde durft toevertrouwen, die liefde als de bodem onder zijn voeten durft te leggen en daarop zijn voetstappen baseert, op die liefde en die genade, die gaat niet verloren, want die zegt ja tegen de genade en die ontvangt dus de genade en de liefde. En dat geeft een band met de God van de liefde die niemand kan doorbreken. Die heeft eeuwig leven. Want wat was ook weer het eeuwig leven? Dat zij u kennen, God van liefde, God van genade, als de ware God. En niet menen dat u bent veroordeling of straf. Maar zij kennen u als de liefde in eigen persoon. Intussen gebeurt er iets heel interessants in deze tekst. Het is niet zo duidelijk of dit een beschouwing is die Johannes de evangelist toevoegt aan de anekdote van Jezus met Nicodemus, of dat dit nog alsmaar plaatsvindt in het gesprek, dat het een weergave van het gesprek zelf is. Het is ook niet zo vreselijk belangrijk om te zien waar het gesprek ophoudt en de mijmering van Johannes begint, omdat het steeds draait rondom hetzelfde centrale thema over de liefde van God en dat Jezus die liefde van God is komen laten zien. Maar wat ik wel een heel grappig element vind is, in het voorafgaande stukje dat we niet hebben gelezen, maar waar we wel vandaag begonnen zijn, hebben we tot twee keer toe gehoord dat Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon. Niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. En in het vers daarna, en zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, dat doet hij trouwens ook in de andere evangelies. En dat was een term die men uit het Oude Testament wel kende. Dat roept herinneringen op aan Daniël, hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Daniël 7, 13 en 14. Waar sprake is van een mensenzoon op de wolken. Daniël schrijft daar: in mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde, dat zouden wij nu de vader noemen, en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Al dus Daniël. En als Jezus dus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, of is dat ook een vondst van Johannes, dan roept hij dit beeld op van iemand aan wie door God het koninkrijk voor eeuwig, of het koningschap voor eeuwig wordt toevertrouwd. De mensenzoon. De zoon van de mens staat er dan steeds in het Grieks. Is het dan niet grappig dat we nu al horen: zo immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf? Het ging toch over de zoon van de mens? Maar nou wordt daar even in het voorbijgaan van gezegd dat het de zoon van God is. Of Jezus dat nu zelf doet of Johannes, het is wel grappig dat ineens die omslag plaatsvindt. Ja, die mensenzoon bij Daniël, die leek al heel erg op de zoon van God. Alleen daar stond toch niet zoon. Daar stond een zoon van een mens die de waardigheid van een koning voor eeuwig krijgt toevertrouwd. Maar hier gaat Johannes een stap verder door te zeggen dat dat de zoon van God is. En in het volgende vers, vers 17, herhaalt hij dat. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. Dat ene vers is eigenlijk het hele evangelie van Johannes in een notendop bijeen. Niet immers zond God zijn zoon. Ja, alleen dat al, dat God een zoon zou hebben gehad. Dat kon toch niet in het Joodse denken van zijn dagen? Maar Johannes, die Jezus heeft meegemaakt, komt tot geen andere conclusie, juist vanwege het feit dat deze mens Jezus zo vervuld was van genade dat je verstand erbij stilstond en dat kwam van een andere planeet. En die uitdrukking kende Johannes dan vast niet, maar wat hij ermee wil zeggen is duidelijk. Dit kan alleen maar van God afkomstig zijn geweest. Dit is niet met menselijke DNA of menselijke erfelijkheid te verklaren. Wie waren zijn vader en zijn moeder helemaal? Nee, dit gaat boven het menselijke uit en het moet wel van God afkomstig zijn geweest. En dus Johannes komt tot de conclusie dat Jezus uiteindelijk zoon van God was en is en blijft. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. En die zoon van God, die spreekt over zichzelf als mensenzoon, zoon van de mens. Dat is natuurlijk meer dan een woordspel. Niet immers zond God zijn zoon, want straks zullen ze in de eeuwen hierna alsmaar strijden over de vraag, ja, was Jezus nou mens of was hij God? Ja, zeggen dan mensen, nee, maar God kan geen mens worden. Nee, ijzer kan geen water worden en hout kan geen ijzer worden. Nou, nog minder kan God mens worden. God heeft niets waarlangs het God zijn in mens zijn kan veranderen of omgezet worden. En hoe moeten we ons dat nou... En dus van het begin af aan heeft het gelovige volk de traditie vastgehouden. En hij was en God en mens tegelijkertijd. Hoe je je voorstelt, stel je het ervoor. Maar beide dingen moeten gezegd worden omdat ze allebei waar zijn. En Johannes stopt dat dus eigenlijk al in zijn evangelie. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. Opdat hij de wereld oordeelt, daar had hij toch al reden toe. Jullie stelletje ongelukken dat jullie er zijn. Jullie zitten elke keer op de verkeerde weg. Mijn vader is liefde en hij heeft aan jullie de liefde en de barmhartigheid geleerd. En jullie zetten die liefde en die barmhartigheid steeds maar om in liefdeloosheid en onbarmhartigheid. Zoek het verder uit. Dat had hij toch kunnen doen. Hij had de wereld kunnen oordelen. Nou, als jullie dan toch niks met de liefde te maken willen hebben, dan zoek je het maar uit. En dan zul je voor eeuwig in het duister en in de kilte van de onliefde gewenteld en neergesmeten worden. Dat heeft God juist niet gedaan. Hij heeft ons zo verbijsterd door het feit dat hij zijn zoon heeft gestuurd die ons steeds heeft laten zien hoe liefde te werk gaat. En die oordeelt niet. En dus als je met hem in zee gaat, dan word je gered. Want onze God is een God van redding en niet van veroordeling. Dus doe er het beste aan. Zo gaat Johannes nu verder, let u maar op. Door in die God te geloven. En daar je leven naar in te richten. En niet je leven inrichten naar een God die alsmaar bezig is om te kijken of die niet boos op je kan worden. Of die kan straffen, of die kan dreigen, of je niet onrein kan verklaren. Wie gaat er nou op zo'n God zitten te vertrouwen? Alsmaar in de verdediging wordt gedrongen als mens. En alsmaar tot een slaafse onderdanigheid van, oh, als God maar niet boos, als God maar, als God maar. Oh, stel je voor dat God... Nee. God is een God van liefde, van genade en die ermee begaan is als je de weg bent kwijtgeraakt en alles in het werk stelt om je de weg te doen terugvinden en hij je met genade en liefde en niet met straf tegemoet treedt. Dus, zegt Johannes of Jezus in het gesprek met Nicodemus, de geloofsvertrouwende tot hem, degene die op hem zijn zinnen zet en die naar hem zijn schreden richt en die ervan uitgaat dat God zo bestaat en niet anders, de geloofsvertrouwende tot hem, die wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende, die is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Nou zegt Johannes het ingewikkeld, maar duidelijk is het wel. Dus als je dan toch in God wil geloven, en geloven is dan niet van, nou ja, er moet natuurlijk wel iets bestaan, hè, want anders zou ik ook niet weten hoe die wereld precies tot stand is gekomen, of een dergelijke redenering, nee. Als God een rol speelt in je leven, laat hij dan de rol van de liefde spelen en degene die jou genade kan geven en die jou cadeaus kan geven en die jou gelukkig kan maken. Wat? Die jou gelukkig wil maken en alles in het werk stelt om jou tot je recht te laten komen. Ga er dan vanuit dat er zo'n God is en ga je daarnaar gedragen. Dus als je zo gelooft en vertrouwt dat God zo is voor je, ja, dan ben je veel beter af. Want, en als je dat niet gelooft, ja, dan heb je jezelf al veroordeeld. Want dan zeg je nee tegen de liefde en de genade. Hoe kun je dan ooit liefde en genade ontvangen? Als je nee zegt tegen de liefde en de genade, dan keer je als het ware af van de liefde en de genade, richting duisternis en kou. En dan zeg je, nou, zoek het uit met je genade en je liefde. Dan heb je jezelf geoordeeld tot een bestaan van liefdeloosheid en onbarmhartigheid. En hoe komt het dan dat je jezelf dan veroordeelt? Omdat je er niet van uitgaat dat God liefde is. Omdat je er niet van uitgaat dat Jezus zo'n God is willen komen laten zien. Omdat je er niet van uitgaat dat die Jezus inderdaad van God gekomen is. De Jezus van de genade en de barmhartigheid. Als je er niet van uitgaat dat Jezus die wij gekend hebben, die de liefde van God was in eigen persoon, die was van God afkomstig. Ja, als je daar niet van uitgaat, dan heb je jezelf veroordeeld tot een leven buiten de liefde om. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus is de weg waarlangs je God kunt vinden. Hoezo? Omdat hij inderdaad consequente liefde is geweest. Liefde is de enige weg waarlangs je God kunt vinden. En die liefde die is ons getoond door Jezus. En buiten hem door niemand. En daarom durft Johannes ook te zeggen, ja, het was zo uitzonderlijk. Hij moet wel van God afkomstig geweest zijn. Dus als je dan toch in God gelooft en toch God een plek geeft in je leven en iets met hem wil, geloof dan in de God zoals Jezus het heeft laten zien. En niet in de God van dreiging, straf enzovoort. Ik heb zin om die drie versen nog een keer in zijn geheel te lezen, nu verder zonder commentaar, in de hoop, en dan nog wel op die rare manier waarop ik dan vertaal, omdat ik dan hopelijk dichter bij het Grieks van Johannes blijf, in de hoop dat door de woorden nu nog eens te horen, dat u zelf ook hoort, eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Ja, als je tenminste de veronderstellingen van Johannes kunt delen, maar dan is de tekst eigenlijk heel duidelijk. Ik lees hem nu nog een keer in zijn geheel voor, nu verder zonder commentaar. Zo immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder geloofsvertrouwen tot hem niet verloren gaat, maar heeft eeuwig leven. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. Ja, de niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Terugkijkend op deze tekst valt het mij op dat dat toch eigenlijk een wat merkwaardige illustratie is bij het feest dat we dit weekend vieren, het feest van de drie-eenheid. Want de drie-eenheid, daar hebben we namen aan gegeven. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel nu, de Vader en de Zoon, die komen in dit stukje voldoende uit de verf. Maar de Heilige Geest, die staat er als zodanig niet in. Alleen bij nader inzien zit die Heilige Geest natuurlijk wel opgesloten in termen als gered worden, niet geoordeeld worden. Dat is de Geest die de hemel juist tot hemel maakt. Zo is de liefde die er tussen vader en zoon heen en weer gaat, die de zoon van de vader heeft afgekeken en die de zoon, naar eenmaal mens geworden, naar ons heeft toegebracht om te laten zien, zoals ik met jullie doe, zo gaat het bij ons in de hemel altijd. Wil je dus bij de geest van de hemel aansluiten, wil je ook leven zoals wij in de hemel al doen, nou neem dan mijn levenswijze over, dan zul je even gelukkig zijn als wij in de hemel. En zo wordt als het ware de geest die in de hemel al de heersende, overheersende, de alleen heersende geest is, de geest van liefde, die vindt als het ware een soort uitstulping naar ons, naar de aarde, en wij worden mee opgenomen in die liefde die er tussen de vader en de zoon heen en weer gaat, en ook wij staan voortaan in die liefde, en heeft die liefde tussen de vader en de zoon er als het ware een derde steunpunt bij gevonden. Ja, dat was er al, maar dat derde steunpunt heeft zich uit de hemel uitgestrekt naar de aarde en heeft de mensen die in dat derde steunpunt mee opgenomen. Dat noemen we dan maar de Heilige Geest. En van Pinksteren weten we dat Jezus die geest aan de mensen, aan degenen die in hem geloven als liefde en genade, heeft toevertrouwd. En dat die geest dus niet alleen in de hemel is te vinden, maar in de harten van de mensen die zich daar van harte aan durven toevertrouwen en overleveren. En daarom is dit eigenlijk wel een hele mooie tekst voor de zondag van de drievuldigheid. Volgende week is het het feest van het sacrament, het heilig sacrament, dat Jezus in ons midden een herinnering heeft achtergelaten die ons steeds in staat stelt om hem in mij op te nemen en dat die geest als het ware in mij blijft wonen. Het feest van het heilig sacrament, en ook dan is het evangelie weer gekozen uit Johannes en wel hoofdstuk 6 vers 51 tot en met 58. Johannes 6, 51 tot 58.
1: Dit was Woord voor Woord. over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Maar luister, gisteren vierde u de hemelvaart van de Heer. En om een of andere duistere reden doen wij dat hier in Ierland pas komende zondag. En nu wil ik een afwachting van de komst van de Heilige Geest. Volgende week zondag met Pinksteren. Deze bijdrage beginnen met de eerste dag van de novene tot diezelfde Heilige Geest. Onze trooster en onze helper. Kom, schep Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en steek in hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zet uw geest uit en alles zal worden herschapen. En zij zullen het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En zal er op zijn vertroosting mogen blijden. Door Christus onze Heer. Amen. Zo, en dan gaan we nu snel verder met Jozef Marella. Die op tweede kerstdag, 26 december 1844, als oudste zoon van de twee kinderen van papa Vincenzo en mama Anna Maria Marello het levenslicht zag. Zijn wiegje stond in het noordwesten van Italië gelegen Turijn. Een stad met in die tijd al bijna 95.000 inwoners. Hij kreeg drie namen. José Alfredo Esteban. De naam van zijn grootvader, opa, vaderskant, zijn peetvader en de heilige van die dag. Jozef Marella is nog maar een kleuter wanneer hij in 1948 zijn mama verliest. Vier jaar later verhuist papa met zijn kroos naar het dorpje Santi Martino Alfiero in de buurt van het Italiaanse Asti, waar opa en oma Marello wonen. En zo groeide Giuseppe met broertje Vittorio op de heuvels van Asti. Een steenworp afstand van de rivier de Danaro, omgeven door wijngaarden en weilanden. 12 jaar oud mag hij mee op bedevaart naar het heiligdom van onze lieve vrouw van barmhartigheid, vlakbij Savona. En daar, in het schemerige licht van de crypte, voor het altaar van Maria, voelde hij zich door God geroepen om priester te worden. 31 oktober 1856 treedt hij toe tot het seminarium van Asti, waar hij bij medestudenten en leraren opvalt door zijn zelfopoffering en heilige levenshouding. Ja. Helaas is oorlog van alle tijden en de Italianen die kunnen en konden er ook wat van. Als gevolg van de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog, met deze keer Oostenrijk als de vijand, werd het seminarium van Asti in het voorjaar van 1859 een kazerne. De geestelijken werden verspreid. Giuseppe, Jozef, voelde twijfel in zijn hart opkomen. Moet ik wel doorgaan? Moet ik priester worden? Of mij als leek inzetten voor de wereld. 18-jarige leeftijd verlaat hij met een zwaar hart het seminarium en begint hij onder druk van en bij een vriend van zijn vader in Turijn aan opleiding landmeetkunde. Op een gegeven dag zei deze ingenieur echter tegen José dat die jongen niet voor de wereld was geboren, maar om priester te worden. Of papa Marello daar wel zo blij mee was, dat vertelt het verhaal niet. Jozef Marella houdt zielsveel van Maria. Maar wanneer hij 19 jaar oud door tyfus wordt geveld en naar huis moet,

zal hij zijn studie afmaken en zich voor haar priester laten wijden. Fijn, de oorlog voorbij. De Heilige Geest zijn werk gedaan. Keert Giuseppe weer terug naar het seminar. Na zijn wijding wordt hij als secretaris de rechterhand van bisschop Savio, die hem de zorg voor goed onderwijs toevertrouwt. Jozef richt zich nu vooral op de geestelijke vorming van de jongeren. Hij hamert altijd maar weer op het belang van een goede biecht. Ook op geestelijke en morele vorming. In het woordenboek van de jonge priester komt luieren niet voor. Hij wil als priester onder de gewone mensen zijn. Zijn liefde om jonge mensen op sleeptouw te nemen naar de hemel weerhoudt hem er echter niet van geld in te zamelen voor een tehuis voor ouderen dat financieel ten onder dreigt te gaan. Uiteindelijk kunnen de oudjes blijven zitten waar ze zitten. Eén ding zit de jonge priester echter dwars. Hij zou zo graag wat meer tijd hebben om in rust te kunnen bidden. En zo rijpt langzamerhand het idee de wereld vaarwel te zeggen en zich terug te trekken in een Carthuizenklooster. Hij heeft echter wel het donkerbruine vermoeden dat de bisschop niet van vreugde rond de tafel zal dansen als hij hem het goede nieuws kon brengen. Nou, die gedachte was een schot in de bisschoppelijke roos. Zijn baas, de bisschop, is helemaal niet blij. Wat heeft hij aan een biddende rechterhand in een afgelegen klooster? Nee, Jozef moet zich maar in de wereld inzetten voor de Heer. Als hij daar behoefte aan heeft, dan moet hij zelf maar een religieuze familie stichten. Lang geleden kende het bisdom immers een gemeenschap van biddende jonge mannen. En zo'n gemeenschap heeft het weer nodig. Wat de bisschop overigens niet zei, maar wel dacht, was dat aangezien Jozef niet alleen zijn secretaris, maar tevens ook biechtvader was, hij op zoek zou moeten naar een nieuwe. En daar had hij echt geen zin in. Op 14 maart 1878 sticht Jozef Marello de congregatie van de Oblaten van Sint Jozef. Deze heilige bruidegom van moeder Maria is het voorbeeld van toewijding en zorg voor Jezus. Jozef Marello draagt zijn broeders op niet alleen in het bijzonder de devotie tot Sint Jozef te verspreiden, maar zich ook te werpen op de vorming van jongeren en in parochies dienstbaar te zijn. Monsieur Savio, de bisschop, is al lang blij dat hij zijn rechterhand niet heeft verloren. Wanneer hij naar het Eerste Vaticaanse Concilie gaat, neemt hij Jozef Marello mee als zijn adviseur. Hier ontmoet deze kardinaal Pecci, die al de indruk is van zijn werk. De twee konden toen niet bevroeden dat ze daar 7 jaar later weer samen zouden staan. Dat monsieur Pecci als paus Leo XIII Jozef Marella tot bisschop zou wijden van het bisdom Kien. De nieuwe bisschop werkt tot aan zijn dood aan zijn oude idealen. Jozef Marella sterft op 30 mei 1895 tijdens de viering van het derde eeuwfeest van de heilige Philippus Neri. Hij is dan nog maar 50 jaar oud.

0: Nou, nadat een jonge oplaat van Sint-Jozef, een seminarist, op voorspraak van zijn ordestichter, in één nacht volledig van tuberculose geneest. De arts had de stervende Aldo Falconetti al de laatste sacramenten laten toedienen. Zag paus Johannes Paulus II in 1993 daarin reden om Jozef Marello zalig te verklaren. Maar hiermee is ons verhaal nog niet klaar. Want dezelfde paus verklaarde in 2001 diezelfde Giuseppe Maiello ook heilig. En voor dat wonder moeten we naar de Peruaanse Andes en wel naar het dorpje Ranquish. Deze geneving betreft Alfredo Chavez León, 10 jaar oud, en zijn zusje Isela van 8. De twee kinderen, die ondervoed waren als gevolg van de armoede van het gezin, kregen op 15 mei 1998 last van aanhoudende hoest, kortademigheid en cyanose, hoge koorts en pijn op de borst. De plaatselijke dokter zei dat het acute, nou komt het, bronchopneumonitis was. Waarschijnlijk sprak hij beter uit dan ik. Omdat er geen medicijnen beschikbaar waren. En hij dacht dat de twee het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 6 uur rijden daar vandaan, niet levend zouden bereiken. Dat de ouders de medische zorg niet konden betalen, hielp ook al niet. Adviseerde hij hen om de hemelse voorspraak van de zalige Jozef Marella in te roepen. De beschermheilige van Ranquish. En dat is wat de ouders deden. Samen met de hele parochiegemeenschap. Het wonder gebeurde. De volgende dag, op 17 augustus om 2 uur 's middags, om precies te zijn, vertoonden Alfredo en Isela plotseling geen ziekteverschijnselen meer. De koorts was verdwenen en de twee kinderen waren genezen. En kort daarna namen ze deel aan de processie om het beeld van de zalige Marello te verwelkomen, dat naar de kapel in het dorp werd gebracht. Luister, mijn tijd is weer erop. Onze heilige van vandaag mag zelf deze bijdrage afsluiten. Ik citeer. Laten we erop vertrouwen dat als we trouw zijn in kleine dingen, de Heer onze rijke beloning zal geven in het paradijs. Zo sprak de heilige. Naast buitengewone boetedoeningen, zoals discipline en vasten, moeten we kleine innerlijke en uiterlijke zelfkastijdingen beoefenen. De heilige Therese van Jezus, Therese van Avila dus, vermaande degene die te veel van lichamelijke boetedoeningen hielden. Wat is de schuld van de schouders als de tong uitglijdt? Laten we proberen de kleine dingen te heiligen. Een kleine daad van geduld of liefdadigheid, gepaard met een goede intentie, heeft grote verdiensten in de ogen van God. Wees bijzonder in gewone dingen. Heilige Jozef Marello, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: 22. De Pinkster-icoon. Op deze icoon, voor het feest van Pinksteren, zien we Maria, de moeder van Jezus, met de leerlingen rondom haar gezeten. Petrus en Paulus aan haar zijde. Het is 50 dagen na Pasen, de dag waarop het zogenaamde oogst- of wekenfeest wordt gevierd, een van de 3 pelgrimsfeesten van het Joodse volk. Dit feest vindt nu haar vervulling in de nederdaling van de Heilige Geest. Jezus beloofde zijn komst, bij Johannes hoofdstuk 16, vers 7. Wie is het figuurtje onderin? Hij draagt een kroon en verder?
2: Ja, hij draagt 12 boekrollen met de blijde boodschap. Hij heet Cosmos, de blijde boodschap voor heel de schepping. Daarover schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen hoofdstuk 8, vers 21. Na Jezus' dood aan het kruis verschuilden de leerlingen zich achter de gesloten deuren van het cenakel. Plots stond Jezus in hun midden. Hij blies over hen met de woorden: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. We lezen dit in Johannes hoofdstuk 20, vers 22 en 23. Nu breekt de dag van Pinkster aan. De leerlingen zijn samen in de bovenzaal. Plots horen ze een gedruis uit de hemel, als een hevige stormwind. Tongen van vuur dalen neer en zetten zich op en neer. Ze worden vervuld van de Heilige Geest. Alle mensen die voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem zijn gekomen, zeggen verwonderd tot elkaar: wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Handelingen hoofdstuk 2, vers 11. De mensen die zich laten dopen, krijgen de verzekering: gij zult als gave de Heilige Geest ontvangen. Handelingen hoofdstuk 2, vers 38. Op deze icoon staat Maria middenin tussen de leerlingen. Dit is niet op alle iconen, Geert.
1: Nee, in het boek van de Handelingen lezen we dat de leerlingen eensgezind blijven bidden, samen met de vrouwen. Met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Dat lezen we bij Handelingen hoofdstuk 1, vers 14. En in het midden zien we Maria in gebed, in het cenakel. Ze verwacht de komst van de helper, de geest, van de waarheid die Jezus beloofde te zenden. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 16, vers 7. In het begin van zijn evangelie schrijft Lucas al dat de Heilige Geest over Maria was neergedaald. Dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 35. Kind in haar schoot is ontvangen van de Heilige Geest, had de engel ook aan Jozef verklaard in een droom. Zo zien we bij Matteüs hoofdstuk 1 vers 20. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling komt wat haar vanwege de Heer gezegd is, zei Elisabeth tot Maria, lezen we alweer bij Lucas hoofdstuk 1 vers 45. En nu is de belofte vervuld, vol vreugde jubelt Maria haar Magnificat. Nogmaals, Lucas, vers 1, 46 tot 55, hoofdstuk 1, 46 tot 55. Maria wordt de bruid van de Heilige Geest genoemd. Zo openbaarde de Heer aan de profeet Hosea: ik neem u als mijn bruid. Hosea, hoofdstuk 2, vers 21. Links en rechts zien we Petrus en Paulus. En ook nog de stralen uit de mandorla daarboven in de hemel. Wat duidt dat aan?
2: Paulus was bij dit gebeuren er nog niet bij, maar zijn Pinksteren ervaarde hij op weg naar Damascus, dat ook in deze icoon terugkomt. Links zit dus Petrus. En na de wonderbare visvangst op het meer vraagt de verrezen Heer 3 maal of Petrus van hem houdt. En Petrus antwoordde: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Johannes, hoofdstuk 20, vers 17. Rechts dus Paulus. Op weg naar Damascus verschijnt Jezus aan hem die vraagt: Waarom vervolgt gij mij? Handelingen, hoofdstuk 9, vers 4. Paulus schrijft ons: Alles is het werk van één en dezelfde geest, die aan iedereen zijn gaven uitdeelt, zoals hij het wil. Eerst brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 12, vers 11. Komen nu dus uit bij de stralen uit de halve cirkel bovenin. Zij verwijzen naar de 7 gaven van de Heilige Geest. Dat zijn wijsheid, inzicht, raad, standvastigheid, kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer. Jesaja schrijft het al in hoofdstuk 11, vers 2. Jezus zendt zo zijn leerlingen opnieuw. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze woorden staan opgetekend in Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Komen we nog even terug op het feest wat de Joden vierden, het wekenfeest of het zogenaamde oogstfeest. Wat vierden ze toen precies?
1: Bij het Pinksterfeest, het wekenfeest in het Oude Testament, bieden de Israëlieten God de broden aan van het nieuwe meel van de tarweoogst. Zo lezen we bij Leviticus, hoofdstuk 23, vers 17. Vol vreugde voor zijn aangezicht. Deuteronomium 16, 11 en Jesaja, hoofdstuk 9, vers 2. Ook hier hernieuwen ze het verbond. Zo zien we bij 2 Kronieken, hoofdstuk 15, vers 12. Jezus vergelijkt zijn dood met de graankorrel die in de aarde valt en veel vruchten voortbrengt, vertelt Johannes in hoofdstuk 12, vers 24. De vruchten van de geest. Onze kerkelijke traditie noemt er 12. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid. Dat staat in Galatië, hoofdstuk 5, vers 22 tot 23. En de vreugde van de eerste christenen werkte aanstekelijk. Zo lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 2, 46 tot 47. En ze beleven samen Jezus' diepste verlangen, omdat zij alle één mogen zijn. Johannes hoofdstuk 17, vers 21. De profeet Joël kondigde Gods belofte aan: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Joël hoofdstuk 3, vers 1. En Ezechiël: Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Hoofdstuk 36, vers 26.

deel 2, ICK 22. De stilte van het cenakel hangt als een adem over de icoon. Maria zit in het midden, omringd door de leerlingen. Hun gezichten dragen nog sporen van angst, twijfel en verlangen. 50 dagen zijn voorbij sinds Pasen. 50 dagen sinds het lege graf. Zij wachten nog steeds, maar niet meer bang of vertwijfeld. Ze zijn vol verwachting. Boven hen opent zich de hemel. Een vuur dat verlicht, een wind die leven wekt. De Heilige Geest daalt neer, als een goddelijke ademtocht over mensen die van binnen nog gesloten waren. Wat verlamd was door angst, wordt geopend. Wat dor en moe was, begint opnieuw te leven. De Pinkster-icoon is niet alleen een afbeelding van een gebeurtenis uit het verleden. Ze houdt ons een spiegel voor. Want ook in ons zijn er gesloten deuren. Ook in ons wonen angst, vermoeidheid, oude pijn en verstarring. En is ons hart moe geworden van hopen, lijkt onze geest gevangen in zorgen of teleurstelling. Maar juist daar klinkt Gods belofte door de profeet Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Dat nieuwe hart ontstaat niet door eigen kracht. Het wordt ontvangen, zoals de leerlingen de geest ontvingen, terwijl ze samen waren in gebed. Zo wil God ook vandaag zijn geest uitstorten in het verborgene van ons bestaan. De geest komt zacht, maar onweerstaanbaar. Hij breekt niet af, maar herschept. Hij neemt ons stenen hart weg en schenkt een hart dat opnieuw kan liefhebben, vertrouwen en vergeven. Maria zit in het midden van de icoon, als de stille ruimte van ontvankelijkheid. Zij is niet degene die spreekt, maar degene die Gods woord in haar hart bewaart. Heel haar leven was één ja voor Gods geest. Daarom noemen we haar de bruid van de Heilige Geest. In Maria zien wij wat het betekent om beschikbaar te zijn voor God. Om net als Maria de ruimte open te houden voor de geest. Petrus en Paulus herinneren ons eraan dat Gods geest werkt in gebroken mensen. Petrus droeg zijn verloochening mee, Paulus zijn verleden als vervolger. Toch worden juist zij dragers van het evangelie. De geest wacht niet tot de mens volmaakt is. Hij daalt neer op mensen die bereid zijn zich te laten aanraken, zich te laten omvormen. Onderaan de icoon zien we kosmos. De wereld in duisternis wachtend op Gods licht. Hij draagt 12 boekrollen. De blijde boodschap bestemd voor heel de schepping. Dat betekent dat Pinksteren nooit opgesloten blijft in de bovenzaal. Een nieuw hart ontvangen is tegelijk gezonden worden. De geest die innerlijk vernieuwt, wil ook door ons heen vrede, vreugde en hoop brengen in de wereld van vandaag. De vruchten van die geest zijn eenvoudig en tegelijk goddelijk. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Waar deze groeien, begint de wereld al te veranderen. Daar wordt zichtbaar wat Jezus verlangt, dat ze alle één mogen zijn. Mogen zo ons Pinksteren zijn, dat God opnieuw zijn adem blaast in wat levenloos lijkt, dat Hij in ons een ruimte opent waar liefde sterker wordt dan angst, dat Hij ons een waarachtig mens maakt die God aanbidt in geest en waarheid.
voor een nieuw hart, een nieuwe geest. Geen verre belofte, maar een stille geboorte van Gods leven in ons. Zo komt in deze icoon alles samen. Belofte, genezing, herschepping en zending. Dat is Pinksteren ten diepste. Sluiten we af met het gebed van de heilige Franciscus van Assisi, de groeting van de heilige maagd Maria. Wees gegroet, heilige vrouwen, hoogheilige koningin, moeder van God Maria. U bent altijd maagd, uitverkoren door de allerheiligste Vader in de hemel. Hij heeft u geheiligd met zijn allerheiligste beminde Zoon en de Geest, de Vertrooster. In u was en is heel de volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis. Wees gegroet zijn woontent. Wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed. Wees gegroet zijn dienares. Wees gegroet zijn moeder. En u alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest worden ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen gelovigen te maken voor God. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de eerste van een serie afleveringen over de componist Arvo Pärt. Ik heb een jaar of 10 geleden al eens aandacht aan hem geschonken, maar beperkte me toen tot de tijd tot 1980. Het jaar dat hij onder druk van de communistische autoriteiten Estland moest verlaten. In deze serie wil ik ook de periode na 1980 behandelen. Dit mede naar aanleiding van het recent verschenen prachtige boek Componist van de Stilte van Twan Geurts. Deze aflevering draagt de titel Een jeugd in Estland. Arvo Pärt is een uitzonderlijk succesvol hedendaags componist, naar alle uiterlijke maatstaven waarmee je succes zou kunnen meten. Zijn werken worden tegenwoordig veel uitgevoerd. Hij heeft een zeer divers en internationaal publiek. En hij ontving talloze prijzen en prestigieuze opdrachten. Maar succes alleen is natuurlijk geen reden om uitvoerig aandacht aan hem en zijn werk te geven op Radio Maria. Voor de luisteraar die hem niet kent of weinig over hem weet, geef ik eerst een hele korte samenvatting van het leven van deze grote kunstenaar. Maar op haast alles kom ik natuurlijk in deze of latere afleveringen uitvoerig terug. Arvo Pärt wordt in 1935 geboren in een dan nog vrij Estland. Een land dat toen nog staatkundig onafhankelijk was. Wanneer hij 9 jaar oud is, in 1944, wordt zijn vaderland door annexatie tot deel van de Sovjet-Unie gemaakt. Al tijdens zijn conservatoriumopleiding begint hij te componeren, aanvankelijk in een westers modern idioom. In 1968 veroorzaakt de uitvoering van zijn Credo, een stuk voor piano, koor en orkest, een politiek schandaal. Het stuk wordt als een provocatief trotseren van de officiële communistische kunstopvatting gezien en Credo wordt voor verdere uitvoering voor langere tijd in de ban gedaan. Vanaf dan wordt hij door het regime als componist monddood gemaakt. En dan volgt een periode van 8 jaar dat hij nauwelijks meer componeert. Die periode, die dus loopt tussen 1968 en 1976, wordt in biografische schetsen vaak aangeduid als een tijd van artistieke heroriëntatie. Maar wat veel belangrijker is, het is ook een periode geweest van een ingrijpende geestelijke heroriëntatie. Pärt bekeert zich en treedt toe tot de orthodoxe kerk. De muzikale heroriëntatie loopt uit op een nieuwe componeerstijl, die later meestal wordt aangeduid als de tintinnabuli-stijl. De term komt van het oorspronkelijk Latijnse tintinnabulum, dat bel of klokje betekent. Tintinnabuli is natuurlijk de meervoudsvorm. Ik laat u nu eerst het korte pianostuk uit 1976 horen, dat als de geboorte van deze stijl geldt. De titel van het stuk is Für Aline. Het is opgedragen aan Aline, een dochter van vrienden. U hoort er gemakkelijk dat oneindig doorklinkende geluid van klokjes in. Het voorportaal van de eeuwigheid, schreef ooit iemand eens over deze muziek.

Onder druk van de autoriteiten verlaat Pert met zijn gezin in 1980 de Sovjet-Unie. Hij woont gedurende een korte tijd in Wenen en vestigt zich daarna in Berlijn. Eind jaren 90 is hij met zijn vrouw weer teruggekeerd naar zijn geboorteland. Het is vooral vanaf 1980 dat zijn werk bekender wordt in het Westen. Beste luisteraar, ik ben hier aan het einde van mijn inleidende schetsje gekomen en wil nu beginnen met een wat uitvoerigere bespreking van Perts eerste periode. De Arvo Pärt als de in muzikaal opzicht steeds recalcitranter wordende Sovjet-componist. De jeugdige Arvo Pärt die begint met het westers modernisme te omarmen. Maar eerst hoort u nog het bekende Fratres. Een stuk uit 1977 dat in heel veel verschillende versies bestaat. Ook dit stuk is geschreven in die vroege Tintinnabuli-stijl. U gaat luisteren naar de versie voor piano en viool, gespeeld door de Nederlander Marcel Worms aan de piano en zijn Duitse collega Ursula Schoch, een prominent violiste in het Concertgebouw Orkest.

Arvo Pärt heeft in Estland geleefd gedurende de tijd dat het land verschillende politieke regimes gekend heeft. Hij is in 1935 geboren in een staatkundig zelfstandig Estland. Wanneer we een portret van deze componist willen geven, moeten we, vind ik, ook wel aandacht geven aan het land waar hij opgroeide en natuurlijk ook aan de muzikale tradities van dat land. Toen Pärt nog een kleuter was, wordt Estland voor het eerst overlopen door het Rode Leger in het kader van het abjecte Molotov-von Ribbentrop-pact. 2 jaar later, in 1941, verschijnen de Duitse troepen die in het kader van operatie Barbarossa de Sovjet-Unie waren binnengevallen. En in 1944 verschijnt het Rode Leger weer in het land om er de volgende halve eeuw te blijven. Deze simpele zakelijke weergave van de feiten doet weinig recht aan wat de Esten, samen met de andere volkeren in Oost-Europa, in die jaren hebben moeten doormaken. Ik beperk me hier tot Estland, maar veel gaat ook op voor de 2 andere Baltische landen. In de periode 1940-1941 beginnen de Russen op grote schaal mensen uit de maatschappelijke elite te arresteren en in goederenwagons naar Siberië weg te voeren. Dominees, leraren, journalisten, politici, kunstenaars, etc. In die periode vallen er in Estland 15.000 slachtoffers als gevolg van de rode terreur. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Duitsers in 1941 aanvankelijk als bevrijders worden binnengehaald. De Duitsers maken ook bewust gebruik van de Sovjet-vreedheden door beelden van honderden vermoorde bekende Esten te publiceren die vaak nog voorzien zijn van sporen van marteling. Dit verhoogt natuurlijk de ontsteltenis en haat tegen de Russen. In 1944 wordt het land dus opnieuw door het Rode Leger bezet. En die bezetting wordt pas een kleine halve eeuw later weer opgeheven. Ruim 60.000 Esten zijn in 1944 hun land ontvlucht richting Duitsland en Zweden. In de periode 1940-41 en in de periode 1944-1953 worden 140.000 Esten gearresteerd en naar andere delen van de Sovjet-Unie gedeporteerd. Een laatste grote golf van deportaties vindt plaats in 1949. De deportaties in dat jaar hebben veel te maken met de collectivisatie van de Estse landbouw en het massale boerenverzet ertegen. In die periode is ook een oom van Pärt met zijn familie weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Tegelijkertijd vindt er in de naoorlogse jaren een grootscheeps en door de Sovjetstaat gestimuleerd proces van Russificatie plaats. De plaats van de weggevoerden wordt als het ware ingenomen door de talloze Russen die het land binnenkomen. In 1939 bestond 92% van de bevolking uit Esten. Op dit moment is dat cijfer onder de 70% gedaald. U moet al deze vreselijke cijfers natuurlijk afzetten tegen het feit dat het hier om een klein volk gaat. Estland had toen ruim 1 miljoen inwoners. Wanneer in 1939 het Rode Leger aan de grens verschijnt, worden die 1 miljoen Esten geconfronteerd met 250.000 Sovjet-soldaten, terwijl hun eigen leger uit 18.000 man bestond. Dat weerhoudt een deel van de Esten er overigens niet van vanaf 1944 in gewapend verzet te komen. Tot in de jaren 50 bestaat er op het platteland een anticommunistische partisanenbeweging, al is die minder omvangrijk geweest dan in het katholieke Litouwen. Tijdens de jeugdjaren van Arvo Pärt voltrekt zich een proces van sovjetisering in het land. Wie zich serieus wil verdiepen in het leven en het werk van Arvo Pärt,
ontkomt er niet aan eerst zijn aandacht te richten op de periode die hij als Sovjet-componist heeft doorgebracht. Dat is dus de periode tot 1980, toen hij naar het Westen moest vertrekken. Met de term Sovjet-componist wil niets gezegd zijn over Pärts persoonlijke overtuiging in die tijd. De term duidt hier simpel op de uiterlijke omstandigheden van zijn leven. Hij groeit immers op in een communistisch land, ontvangt daar zijn muzikale opleiding en het eerste deel van zijn beroepsleven speelt zich af in een door het communisme bepaalde culturele omgeving. Pärt werd dus enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog geboren in het stadje Paide, dat ergens in het midden van Estland ligt. Later, in een lang interview met de Italiaanse muzikoloog Enzo Ristagno, zegt hij over zijn vroegste jeugd: er was een klein theater in Paide, waarvan ik mij herinner dat mijn ouders er soms optraden. Ik had ooit een foto van mijn ouders die op het toneel stonden tijdens een voorstelling. Mijn vader was een krachtige, gespierde man. Op de foto lijkt hij de rol van een Romeinse gladiator te spelen of iets dergelijks. Mijn moeder verhuisde met mij naar een iets groter stadje, Rakvere, dat ergens halverwege ligt tussen onze hoofdstad Tallinn en Petersburg. Ik herinner me dat er in de flat waar we introkken een grote piano stond van het merk Sint-Petersburg. Het was geen goed instrument, maar ik speelde er mijn eerste noten op en gebruikte het tot aan mijn 17e. Terugdenkend aan mijn vroegste jaren realiseer ik me dat ik veel vergeten ben. Mijn ouders waren gescheiden voor we naar Rakvere verhuisden. De zoon van onze huisbaas werd mijn stiefvader. De familie waar ik nu deel van ging uitmaken was bijzonder interessant. Er waren drie broers. De oudste was mijn stiefvader. De tweede was een opmerkelijk getalenteerd muzikus die zeer goed piano speelde en over een grote muziekbibliotheek beschikte. De derde was een uitmuntende technisch tekenaar. Wanneer ik er zo aan denk, moet ik toegeven dat ik erg veel geluk heb gehad in een dergelijk milieu terecht te komen. Later bleek de muziekbibliotheek erg bruikbaar voor me te zijn. Maar de eigenaar ervan, de muzikus, was toen al gestorven. Als ik me niet vergis, werd onze muziekschool in Rakvere onmiddellijk na de oorlog opgericht. Omdat we al een piano thuis hadden staan, besloot mijn moeder me maar naar die school te sturen. Zo is het allemaal begonnen. Dat was dus toen hij 9 jaar oud was. Later is hij ook actief in het schoolorkest en begeleidt zangers die bij feestelijke gelegenheden optreden. In de herfst van 1954, na zijn eindexamen van de middelbare school, vertrekt hij naar de hoofdstad Tallinn om daar zijn muziekstudie voor te zetten. Maar al na een paar weken wordt hij als dienstplichtige opgeroepen in het leger. Arvo mag als muzikus toetreden tot het regimentsorkest, wat zijn diensttijd aanzienlijk aangenamer maakt. Door ernstige ziekte wordt de 3-jarige dienstplichtperiode ingekrompen tot 2 jaar. En daarna kan hij eindelijk aan zijn muziekopleiding beginnen. Om op het conservatorium toegelaten te kunnen worden, moet hij eerst een soort vooropleiding doen. In de herfst van het jaar 1956 betreedt Pärt de lokalen van de Tallinn muziekschool en begint daar het vak compositie te studeren bij Veljo Tormis, een Ests componist die toen net afgestudeerd was aan het Moskouse Staatsconservatorium, de meest prestigieuze muziekopleiding van de Sovjet-Unie. Veljo

prestigieuze muziekopleiding van de Sovjet-Unie. Veljo Tormis, die in 2017 overleed, is in Estland en in de rest van Oost-Europa een zeer bekend componist. Hij heeft meer dan 500 koorwerken geschreven. U hoort van deze Tormis nu een drietal kostelijke, korte bewerkingen van Estse kinderliedjes. Het eerste heet Bezoek aan Tante.

Het volgende liedje heet Geitje, ga naar de wei.

U hoorde het Ests Philharmonisch Kamerkoor, onder leiding van de ook in ons land zeer bekende Teunu Kaljuste. Ik laat in deze aflevering dus ook korte stukken van andere componisten uit Estland horen, want het land kent, net als Letland, een ongelooflijk rijke muzikale traditie. En we moeten de componist Arvo Pärt natuurlijk ook tegen de achtergrond van die traditie begrijpen. Die traditie wordt eerst en vooral gevoed door de vele koren die het land rijk is. Iedere 4 jaar in de zomer wordt een nationaal zangfestival gehouden in Tallinn en dat duurt 2 dagen. Op het eind van het feest treden de honderden koren gezamenlijk op. Op dat moment zijn er gewoonlijk zo'n 25.000 mensen aan het zingen. Het repertoire bestaat uit Estse volksmuziek en muziek die in die stijl geschreven is. Je zou kunnen zeggen dat de opkomende nationale beweging in het 19e eeuwse Estland, toen het land ook al deel uitmaakte van het Russische Rijk, maar ook de latere zucht naar vrijheid in de communistische periode, altijd sterk verbonden zijn geweest met muziek en zang. In 1988, het is de tijd van de perestroika van Gorbachev, loopt een zangfestival in Tartu uit op een massale anti-Sovjet-manifestatie.

De 300.000 Esten die het festival bijwoonden, zongen patriotische liederen en riepen politieke leuzen tegen de Sovjet-dictatuur. De Esten als klein volk hebben zich letterlijk zingend van die dictatuur bevrijd. Waarschijnlijk is er geen land ter wereld dat zoveel koren heeft. Niet voor niets bestaat zeker de helft van Perts muziek uit koormuziek. Het oeuvre van Arvo Pärt stoelt mede op die eeuwenoude Estse zangtraditie. Ik kan het nu niet laten u nog een bewerking van een oud Ests volksliedje te laten horen van een mij volkomen onbekende componist. Het begint met deze regel. Word wakker, mijn hartje, en bezing de lof van de Schepper.

Inmiddels betreedt de 22-jarige Arvo Pärt in de herfst van 1957 voor het eerst als student het gebouw van het conservatorium van Tallinn. Daar is zijn belangrijkste compositiedocent Heino Eljar. We laten Pärt zelf weer even aan het woord. Ik herinner me mijn compositieleraar Heino Eljar en de jaren dat ik met hem mocht studeren met grote dankbaarheid. Ik vind het moeilijk om te zeggen wat het meeste indruk op mij maakte. Zijn manier van lesgeven of zijn persoonlijk charisma. De generositeit en edelmoedigheid van Heino Eljar als persoon en zijn werken hebben zich gedurende de afgelopen decennia in mijn geest vermengd tot één totaalbeeld dat me tot op deze dag beïnvloedt. Als een pedagoog stond hij stevast open voor nieuwe ontwikkelingen in de kunsten. Hij liet zijn studenten daarbij hun eigen weg vinden en respecteerde hun persoonlijke beslissingen, ook als deze soms verschilden van zijn eigen artistieke idealen. Hij behoorde tot een totaal andere generatie. Maar via hem kwamen we in contact met de Russische pre-revolutionaire aristocratie en haar culturele erfenis. De Sovjet-ideologie was niet in staat zijn opvattingen over menselijke en culturele waarden te ondermijnen. Karakteristiek voor het werk van Heino Eljar is het strikt logische, gecultiveerde, stilistische gevoel, zijn verfijnde en virtuose orchestratie. Dit brengt hem op het niveau van de grote noordelijke componisten. Je kunt zeggen dat zijn vaderlandlied voor Estland een symbolisch karakter heeft verworven dat slechts te vergelijken is met het belang dat Sibelius' beroemde compositie Finlandia had en heeft voor Finland. U gaat nu naar dat vaderlandlied van Eljar luisteren, gespeeld door een Ests blaasensemble.

Elja had de gloriedagen van het conservatorium van Sint-Petersburg in de pre-revolutionaire jaren nog meegemaakt. Estland behoorde zoals gezegd voor de revolutie tot het Russische Rijk. Hij had in zijn leven veel dramatische tegenslagen meegemaakt. Tijdens het eerste jaar van zijn vioolstudie in Sint-Petersburg had hij zijn arm dusdanig geblesseerd dat hij zijn studie voor langere tijd moest onderbreken. Na een studie rechten diende hij tijdens de Eerste Wereldoorlog als soldaat in het tsaristische leger. Na die oorlog vatte hij zijn vioolstudie weer op en behaalde op 33-jarige leeftijd het einddiploma op het conservatorium. En hierna keerde hij terug naar Estland, waar hij les ging geven en zich ontwikkelde tot dé componist in het muzikale leven van Estland. Tijdens de Duitse bezetting werd zijn Joodse vrouw, de pianiste Anna Kremer, door de Duitsers weggevoerd. Zij stierf in een Duits concentratiekamp. Ella zelf behoort nog duidelijk tot de laat-romantische school. Maar tegelijkertijd was hij ook een groot kenner van de ontwikkeling van de moderne muziek in het Westen. Via hem komen Pert en zijn medestudenten in contact met die muziek. Waarschijnlijk was Elja op dat moment de enige componist in Estland die zoveel kennis had van de nieuwe muziek in het Westen. Hij liep toen al tegen de 70. Pert begon zijn opleiding aan het conservatorium van Tallinn in de periode die vaak wordt aangeduid als de periode van de dooi. Dit was een periode van enkele jaren van wat grotere culturele vrijheid die werd ingeluid door de onthullingen die Khrushchev tijdens een redevoering in 1956 deed over de Stalin-periode. Het zogeheten 20ste partijcongres. Onthullingen die overigens op geen enkele manier recht deden aan de ware omvang van de rode terreur. Nog aan de rol die Khrushchev zelf gespeeld had in de Oekraïne. En we moeten ons ook geen overdreven voorstelling maken van de culturele vrijheid in de tijd dat Pert studeerde en werkte in Estland. Een belangrijk verschil was wel dat de generatie van Arvo Pärt de existentiële angst waarin mensen als Shostakovich van tijd tot tijd in de Stalin-tijd hadden moeten leven, nauwelijks meer kende. Maar ook Pärt maakte al snel kennis met de beperkingen die een componistenbestaan in de Sovjet-Unie kende. Hij had als jong, talentvol student een neoclassiek pianostuk Partita geschreven. Met 6 medestudenten werd hij door de directie van het conservatorium in december 1958 naar Moskou gestuurd, waar het bestuur van de componistenbond van de Sovjet-Unie een 10-daagse bijeenkomst hield waar stukken van jonge componisten uit alle hoeken van het Sovjetrijk tegen het licht werden gehouden. In een resolutie werd zijn stuk, samen met enkele andere ingezonden stukken, aangeduid als een niet navolgingswaardige compositie, als afkeurenswaardig voorbeeld van formalistische experimenten. De 23-jarige werd door de heren voorgehouden dat zijn ideologische en creatieve ontwikkeling nog ernstige tekorten vertoonde en dat naast een onderwaardering voor de nationaal-folkloristische muziek ook een zekere neiging naar moderne tendenties te bespeuren waren in zijn werk. Dit soort zwaarwichtige taal kon de loopbaan van componisten maken of breken. Al was er lang niet altijd een consistente lijn te ontdekken in de oordelen van het culturele partijestablishment. Wat in zekere periode ernstig werd afgekeurd, kon enkele jaren later weer goedgekeurd worden. In 1962... Pärt stond nog steeds ingeschreven aan het conservatorium, ontving hij een officiële prijs voor een stuk dat hij eind jaren 50 al geschreven had. Het is een kantate voor orkest en kinderkoor en het heet Mijn Tuin. Het is het oudste stuk van Pärt waarvan ik een opname heb kunnen vinden. Het staat als opus 3 in zijn werkenlijst. U hoort in een recente opname het eerste deeltje uit deze kantate gespeeld door het Nationaal Symfonieorkest van Estland, onder leiding van Paavo Järvi.

0: Beste luisteraar, ik neem afscheid van u. Volgende week kunt u luisteren naar de volgende aflevering die als titel heeft Op zoek naar nieuwe klanken. U zult in die aflevering kunnen horen hoe Arvo Pärt zich in de jaren 60 en 70 ontwikkelde van een op het Westen georiënteerde avant-garde kunstenaar tot de schepper van een geheel eigen unieke klankwereld. Wanneer u de afleveringen over de Poolse componist Corecci beluisterd hebt, weet u dat ook Corecci een dergelijke ontwikkeling doorliep. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals eerder gezegd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden met die gegevens. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht en hoop u volgende week weer bij uw toestel aan te treffen.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid luidt de tekst van de Introïtus: Gezegend zij de heilige drievuldigheid en de ongedeelde eenheid. Wij willen haar loven en danken, want zij heeft ons barmhartigheid betoond. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het woord van God. En mee beginnen de geest te laten rusten bij hem die mij het eerst heeft liefgehad. Er is iemand van wiens liefde ik zeker kan zijn. En zo'n besef kan een zekere onbekommerdheid geven, waardoor er iets van je afvalt, waardoor je je niet zo verloren voelt lopen. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande bij zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, hij ziet mij met een blik vol genegenheid. Dezelfde genegenheid die de vader voelt voor zijn enige geboren zoon. Met een gebaar de eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en me niet laten afleiden door bewegingen van anderen, zodat ik kan letten op wat het diepste van alles is, zijn liefde. Dat zou niet alleen iets moeten zijn voor deze gebedstijd, maar voor heel mijn leven, en dat dan ook vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, wat het diepste is in een mens, al mijn daden en al mijn werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het gesprek met Nicodemus heeft Jezus het initiatief overgenomen en is Nicodemus zelf helemaal op de achtergrond geraakt. Waar God zich openbaart, zwijgt de mens om alleen maar te luisteren. In deze drie versen openbaart Jezus de liefde van God voor de wereld. Hoe ver gaat die liefde? Zo ver als ze maar kan gaan. God heeft zijn enige geboren zoon. Zo ver gaat hij. Dus niet om te oordelen heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden, maar omdat Jezus het volste en laatste heilsaanbod is, velt een mens een oordeel over zichzelf wanneer hij dit laatste en definitieve heilsaanbod afwijst. In het licht van het kruis wordt alles zonneklaar of stikkendonker, hemel of hel, gered of verloren. Met andere woorden, Jezus is het einde van alle geschiedenis, terwijl de geschiedenis doorgaat. Het gaat erom de dingen te doen in vereniging met Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee begint en eindigt ook elk gebed en elke christelijke onderneming in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stel me de plaats voor ogen, eventueel een plat dak, waar men zich in het oosten 's avonds bij voorkeur ophield, de duisternis van de nacht die Nicodemus in staat stelde naar Jezus toe te gaan. Ik kan deze openbaring pas in me opnemen wanneer ik erom vraag. Het is een bijzondere genade dat ik niet zomaar grijpen kan. Zij moet mij gegeven worden. Maar ik kan er pas op de juiste manier om vragen als ik in mezelf het verlangen naar die genade toelaat. Daarom vragen om een innerlijke kennis van Jezus als het laatste en definitieve heilsaanbod van de Vader. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
Er staan in deze zin twee bevestigingen. Dat God de wereld bemint en hoe hij de wereld bemint. Zozeer dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Een liefdesaanbod van goddelijke allure. God ging als het ware op zoek hoe hij zijn liefde voor de mensen tot uitdrukking zou kunnen brengen. De godsmannen van het oude verbond waren niet in staat de maat van zijn liefde weer te geven. God ging als het ware hoger opzoeken, omhoog langs de ladder van de schepselen, de engelen, de aartsengelen. En bij elk bleef God een ogenblik in gedachten staan, zou die of die voldoende mijn liefde kunnen overbrengen. En steeds weer moest God bij zichzelf zeggen, nee, ik wil meer geven. Ik houd nog meer van ze. Geen schepsel was in staat de goddelijke dorst naar het geven van liefde te lessen. Het was een waarlijk goddelijke dorst die alleen te lessen was door een goddelijk iemand. Ten slotte bleef zijn oog rusten op zijn edelgeboren zoon. Zou hij in staat zijn mijn liefdesdorst te lessen? De zoon raadde als het ware het verlangen van zijn vader. En hij zei tot zijn hemelse vader in een overmaat van goddelijke liefde, slachtoffer noch gave hebt gij gewild, maar een lichaam hebt gij mij bereid. Hier ben ik om uw wil te volbrengen. Hebreeën 10:6. Wat God de Vader voelt voor zijn enige geboren zoon, dat voelt hij voor de wereld. Dat voelt hij nu voor mij. Ik kan nagaan in de geschiedenissen van het oude en van het nieuwe verbond, wat mensen kunnen voelen voor hun enige geborene, om zo te kunnen inleven wat God de Vader voelt voor zijn enige geborene. In het Oude Testament heb je Abraham. Er staat in de brief aan de Hebreeën, door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak ten offer gebracht. Hij die de belofte had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren. Hebreeën 11:17. In het Nieuwe Testament hebben we de weduwe van Naïm. Daar kwam een stoet, omringd door veel mensen, die een dode hadden te betreuren. En die dode was de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden. Die moeder van haar enige kind. Jairus, hij viel Jezus te voet en smeekte hem naar zijn huis te komen, want hij had maar één dochter, een kind van 1 jaar of 12, en deze lag te sterven. En tenslotte de man uit de menigte, meester, wil niet om mijn zoon bekommeren, hij is mijn enig kind. Dus zijn enige zoon aan ons over te leveren, heeft God geopenbaard wat hij voor ons voelt. De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat hij zijn enige zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen. 1 Johannes 4. Dat wil zeggen voor ons dat wij onszelf en de wereld nooit mogen zien zonder die liefde die God voor mij en voor de wereld voelt. Ik kan veel gebreken hebben, veel zonden hebben gedaan, de bewijzen van Gods liefde hebben beschaamd. De wereld mag hopeloos en zonde verstrikt lijken. Toch mag ik mijzelf en de wereld nooit zien zonder de liefde van God. Want zijn liefde is een barmhartige liefde. Een liefde voor erbarmelingen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar omdat de wereld door hem zou worden gered. Zonder Jezus zijn wij reddeloos verloren. Jezus is zoveel als de uitgestoken hand van God, waaraan wij mensen ons moeten vastgrijpen, anders zijn we reddeloos verloren. Bij alle kritiek, zelfkritiek, kritiek op anderen, op de wereld, mogen wij nooit de liefde van God vergeten. De liefde van God is voor de gelovigen als de lichtstralen aan de rand van een donkere wolk.
Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon. Omdat Jezus' hart van liefde brandt, wil hij niets met het oordeel te maken hebben. Maar zijns ondanks heeft hij er toch mee te maken. Ja, zijns ondanks heeft hij er alles mee te maken. Jezus zou niets liever doen dan alleen maar redden. Maar omdat hij zelf het enige en laatste woord van de Vader is, sluit zijn woord ook het oordeel in. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, daarom dan veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Jezus oordeelt niet vanuit een persoonlijk gevoelen, maar door zijn volkomen verbondenheid met de Vader oordeelt hij volkomen objectief, helemaal vanuit de Vader. En zelfs als ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat ik niet alleen ben, maar de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Johannes 8, 16. In alles wat de mensen verkeerd doen, doen zij Jezus persoonlijk iets aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 22. En toch brengt Jezus dat niet in rekening. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij van zijn kant wil alleen maar redden. Als iemand dan niet gered wordt, dan is het omdat hij dat oordeel zelf over zich afroept en niet gered wil worden. Jezus is onze deur, onze nooduitgang. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Maar kies je die deur niet, dan ga je verloren in de wereldbrand. Aan het einde gesprekken voeren, lettend op wat de Heilige Geest mij te zeggen heeft. Eerst met Jezus, de enige geboren zoon, vaders oogappel. Maar Jezus is nooit alleen. Ieder echt gesprek met de zoon mondt als het ware vanzelf uit in een gesprek met de Vader. De Vader bedanken voor zijn liefde, zijn Heilige Geest en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
0: Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geef mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
1: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: In het rusthuis van Holsbeek is vorige week dinsdag priester Paul van Roost overleden. Ja, hij mocht heel oud worden. Hij was bijna 97 jaar en hij was 72 jaar priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. We hebben de uitvaartmis opgedragen met verschillende priesters aan het altaar. En een van de dingen die ik in de uitvaartmis heb verteld, wil ik hier toch ook zo met u even delen. Toen ik enige tijd geleden met priester Paul sprak over zijn christen zijn en over zijn keuze om heel zijn leven aan Jezus Christus toe te wijden, vertelde mij hoe groot de invloed van het glasraam in de kerk van Holsbeek op zijn leven is geweest. Reeds als kind namen zijn diepgelovige ouders hem mee naar de kerk en zoals zijn broers werd hij al jong misdienaar. En elke keer wanneer hij in de kerk van Holsbeek aan het hoogaltaar de mis diende, keek hij naar dat grote glasraam boven het altaar. Een heel mooi glasraam met in het midden Jezus aan het kruis, daaronder Johannes en Maria en een glasraam die bijzonder mooie blauwe kleuren heeft. Dat maakte een diepe indruk voor hem. Maar nog belangrijker was voor hem de tekst die onder het raam staat. Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Het is een Latijnse zin. Het glasraam werd immers geplaatst in een tijd waarin wellicht iedereen in Holsbeek nog vertrouwd was met het Latijn. Voor wie het Latijn minder machtig is, is een vers uit het tweede hoofdstuk van de brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij heeft zich vernederd door zo gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En dat is inderdaad de kern voor wie Jezus Christus is, voor ieder. En sinds dat getuigenis van priester Paul kijk ik zelf met nog meer aandacht en bewondering naar dat glasraam in onze kerk van Holsbeek. Iedere bezoeker van onze kerk ziet er onmiddellijk waar het in het christelijk geloof om draait en wie Jezus Christus voor ons is. Die woorden daar, die Latijnse, spreken over het grote mysterie van Gods liefde. God die zich klein maakte om ons groot te maken. God die uit liefde voor ieder van ons mens werd. In die ene zin vat Paulus samen waar het in ons geloof om gaat. God is mens geworden, Jezus Christus gehoorzaam geworden tot dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd en het lot van een slaaf op zich genomen. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die boven alle namen is. Jezus is de Heer. Voor ieder van ons persoonlijk heeft hij dat gedaan en dat vraagt ook een antwoord voor ons. Priester Paul heeft daarop geantwoord met zijn leven als christen en als priester. Maar die oproep is voor elk van ons. Als kind drong het bij priester Paul toen al door, wanneer hij naar dat glasraam keek, hoe groot Gods liefde wel niet zijn dat hij zijn zoon voor mij gezonden heeft. Welke liefde is het niet dat Christus zijn leven gaf voor mij persoonlijk? Die woorden onder het kruis waren voor hem en eigenlijk voor elke bezoeker van de kerk van Holsbeek een uitnodiging. Kies voor hem met je leven. Laat hem toe in je hart en werkelijk geluk wacht je. Laat hem toe en je vindt vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. En wie verlangt dat niet? Kijk naar het kruis, want daar gebeurde het persoonlijk voor jou. Niemand die onze kerk van Holsbeek binnenkomt, kan aan die boodschap voorbij gaan. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, heeft zichzelf vernederd en daarom heeft God hem hoog verheven, persoonlijk voor jou. Nemen wij aan wat hij ons wil schenken. Ik blijf priester Paul van Roost dankbaar voor zijn getuigenis en ik hoop dat ook de bezoekers van onze kerk van Holsbeek zich laten raken door de boodschap van dat glasraam.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is weer de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik vandaag weer een keer in Maastricht ben. Vorige maand was het in Heilo, we wisselen af. En ik heb deze ochtend een bijzondere gast hier in de studio in Maastricht. Met de achternaam Hussem, en die achternaam die kennen wij, want Joey, onze stagiair die tot kort geleden hier stage liep, dat is zijn broer. En ik heb hier naast mij zitten Daniel Hussem. Van harte welkom, Daniel.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Ja. Daniel, prachtig dat je er bent. Ja, jouw broer die heeft al het een en ander over jou verteld. Namelijk dat jij in Amerika woont, ja. Als ik het goed heb. En dat jij nog niet zo heel lang geleden een katholieke dating app hebt opgezet.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt,
1: ja. Ja, we zijn al een klein beetje van een backstory. Ik zal af en toe een paar Engelse woorden gebruiken. Mijn Nederlands is niet meer wat het vroeger was. Ik woon nu al meer dan 10 jaar in Amerika. Ja. Dus stay with me zou ik zeggen.
0: Ja. Maar, blijf bij me. Ja, voor de luisteraars die het niet begrijpen, maar dat zullen ze wel kunnen volgen. Ja.
1: Yes, precies. Maar ja, nee, dat klopt. Ik ben nu 10 jaar getrouwd met een Amerikaanse die ik hier in Nederland heb ontmoet destijds in 2013. En zo is dat verhaal van mij een beetje begonnen om richting Amerika te gaan. En sindsdien, in 2024 zijn we begonnen met een concept dat Sacred Spark heet. Om katholieken met elkaar in contact te brengen. Om zo goede relaties te kunnen beginnen. En
0: Ja, wat mooi. Daniel, zo'n plan komt natuurlijk niet zomaar ineens uit de lucht vallen. Het komt eerder uit de hemel vallen misschien.
1: Ja.
0: Maar even graag terug naar het begin. Hè. Jij komt hier uit Zuid-Nederland, uit Limburg.
1: Ja.
0: Geboren in een katholiek gezin. Ook altijd volop met het geloof bezig geweest of pas later?
1: Ja, ik denk opgegroeid in een mooi katholiek gezin. Maar ik denk zoals velen ook die hier in Nederland opgroeien, is het lastig om je katholieke geloof echt je eigen te maken. Zeker door een jongere generatie. En dus toen ik ongeveer, zou ik zeggen, in mijn midden tienerjaren was, heb ik ook een paar jaar het geloof nooit losgelaten, maar altijd wel zelf mijn eigen weg proberen te gaan. Maar de Heer was altijd dichtbij me. En met veel gebed van mijn ouders altijd wel bij het geloof gebleven, gelukkig. Maar niet sinds ik, zou ik zeggen, een jaar of 18 of 19 was, begon ik het geloof echt mijn eigen te maken.
0: Hoe oud ben je nu?
1: Nu ben ik 35.
0: 35, ja. Oké. Ja. Dus de grote broer van Joey.
1: Begrijp. De grote broer van Joey. Hij heeft nog één grotere broer dan mij. Ik heb zelf ook nog een grote broer. We zijn een gezin van 6 kinderen. Een mooi katholiek gezin. Dus Joey is eigenlijk de jongste. Ja. Okay. En dan onze zus Michelle, die woont hier in Maastricht.
0: Ja, die is ook vaker voor de radio geweest.
1: Ja, die kennen we goed. Klopt. Ja. Dus sindsdien, toen heb ik het geloof mijn eigen gemaakt. Toen ben ik ook destijds naar Amerika toe te gaan om daar summer missionary work te doen. Dus ook een missionariswerk in de zomer daar te doen. En sindsdien is het geloof echt mijn eigen geworden in die latere tienerjaren, zou ik zeggen, 1920. En toen ben ik hier naar de universiteit in Tilburg toe gegaan. En toen werd het lastig voor mezelf. Want toen kom je op een bepaalde leeftijd ook, dat je denkt, nou, wil ik wel eens kijken wat de Heer van mij heeft. Ik voel een roeping voor het huwelijk. En waar vind ik dan een mooie dame die dat goed bij mij past, wat de Heer van mij heeft klaargezet. En
0: ja, die ook nog eens een keer katholiek is.
1: Precies, en dat was het grote. Er waren genoeg mooie dames, maar minder die dan ook katholiek waren. Ook, zeker zijn die er ook, maar ik kon ze zelf niet vinden destijds. Dus ook veel gebed en probeer ook echt een overgave aan de Heer daarvoor te doen. Dat was ook veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat zeker weten. Maar toen was er een conferentie hier van een Amerikaanse gemeenschap, hier ook in Zuid-Limburg. En daar waren wij ook onderdeel van een organisatie die heette Life Teen. En die brachten toen Amerikaanse sprekers hier om het geloof echt te helpen opbouwen. En om dat Amerikaanse way of life, maar ook in het katholieke geloof, ook maar hier toe te brengen waar ze heel duidelijk zijn, zou ik maar zeggen, of veel meer dingen opspreken. Dat is dan meer een normaal iets van het algemene leven. En toen brachten ze een jonge dame ook die naar Nederland toe. Die Amerikaanse, die is Emily heette ze. En dus in 4 dagen tijd, op donderdagavond had ik haar opgehaald van de luchthaven. En op maandagochtend was die conferentie afgelopen, had ik haar weer terug bij de luchthaven afgedropt. En ik ging terug naar huis toe. En ik zei tegen mijn vader specifiek van, ik denk dat dit de vrouw is die de heer van mij heeft klaargezet. Oh, ja. Daarmee gaat trouwen. Maar ik weet totaal niet wat er nu gaat gebeuren. Want we hadden elkaar maar 4 dagen gezien. Ja. Maar zij was heel erg natuurlijk in haar geloof. En dat was...
0: Zij was een van de sprekers op die conferentie waar je het over had?
1: Ja, ze was een van de sprekers. En ze maakte muziek ook. En zo begon het een beetje. Dus zij was fulltime spreker. Dus zij reisde rond door Amerika om verschillende talks en muziek te maken. En ik ging dan net door naar de universiteit om een master te halen. Dus ik wist dat ik sowieso al hier in Nederland de komende 2 jaar zou zijn voor die master.
0: En wat studeerde je?
1: Wat was het? Marketing Management at Tilburg University.
0: Oké, okay. Ja.
1: En, maar ik voelde me zo captured door haar.
0: Ja, gevangen
1: door haar. Ja. Ja, van dit is echt iets wat de Heer in mijn hart liet gaan. En toen dacht ik, nou, ik schrijf haar een brief. En dan kijk ik of zij dat zelf ook het deelt met mij. Want we hadden daar natuurlijk eventjes over gesproken wel. Over die 4 dagen het einde. Dat was zeker een goede vonk die oversloeg. Maar dan denk je nogmaals, dit iemand woont 6000 mijl van mij vandaan aan de andere kant van de wereld. Hoe zou zoiets kunnen gaan? Maar met de Heer is alles mogelijk natuurlijk. En dat vertrouwde ik ook echt. En ja, sindsdien, ik stuurde haar een brief en zij zei, ik voel hetzelfde en ik wil kijken wat de Heer hier wil doen. En toen 2 maanden daarna hadden we dus veel online met elkaar gesproken en gebeld. En toen kwam ze terug naar Nederland toe voor een tijd. En toen zijn we officieel een relatie begonnen. En dat duurde dan 2 jaar long distance. Daarna ben ik ook zelf naar Amerika toe gegaan voor mijn afstudeerscriptie op de universiteit. En toen zijn we verloofd geraakt en toen in 2015 getrouwd. En toen ben ik ook geëmigreerd richting Amerika.
0: Ja, ja. Je vertelt allemaal alsof het een doodnormale zaak is, maar je valt nogal wat samen in een korte tijd.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Liefde van je leven gevonden, ja. Katholieke vrouw. Ja.
1: Ja.
0: Emily.
1: Vertelde je? Ja. Ja.
0: Ja, prachtig. En wat ik heb begrepen is, jullie hebben die app ook samen opgezet. Klopt dat?
1: Ja, precies. Dus Emily, zij was dus fulltime een spreker, maar ze is ook... author, dus auteur. En dus zij heeft een hele mooie ministry opgebouwd in Amerika. Mm-hmm. En dat ging dan ook heel veel via social media. Dus door de jaren heen maakte ze heel veel YouTube-video's. En een paar daarvan zijn heel erg viraal gegaan ook. En toen heeft ze een hele grote following gekregen online. En dus kenden meer en meer mensen haar, meer en meer mensen luisterden haar. En dan kon ze ook meer mensen.
0: En deed ze dat helemaal zelf? Of was ze deel van een organisatie die dat deed?
1: Nee, dat deed ze helemaal zelf. Dus ja, ik werkte in een techbedrijf in Californië, in Laguna Beach, Californië. En zij zat thuis en ze ging gewoon elke dag naar de kerk toe. En ja, echt een hele mooie relatie met de Heer ook, waar ze gewoon vroeg aan de Heer van, wat wil u dat ik doe? En daarom begon ze gewoon video's te maken en te vertellen over de Heer online. En dat ging dan van het een naar het ander toe. Dus fast forward is een beetje dus door die jaren heen. De eerste jaren dat we getrouwd waren. Dus toen vloog zij overal over de wereld heen eigenlijk in principe om talks te geven. En dus zij vloog iets van 55 keer per jaar of iets. Ik ben elke week of meerdere malen per week een paar weken.
0: Dus ze was in heel de wereld werd ze gevraagd om conferenties te geven, talks te geven.
1: Ja, voornamelijk
0: waar
1: ging
0: dat
1: in Amerika
0: dan over? Een specifiek onderwerp? Of
1: ja, dus precies. Dus haar specifieke ding waar ze over sprak was altijd over de dignity of women. Dus voor vrouwen om zichzelf, hoe zeg ik in het Nederlands?
0: Echt de waardigheid.
1: De waardigheid van de vrouw. Ja, dus daarop sprak ze heel veel op verschillende conferenties, maar ook over relaties en dating en allerlei zaken die daarvan toe belang waren. En toen heeft ze ook etterlijke boeken geschreven en dan sindsdien, nogmaals, dan sprak ze op al die verschillende conferenties. Maar omdat ze zo'n grote following ook op social media had, kreeg zij in 2024, voelde ze de Heer haar vertellen om te zeggen van, hey, zet een post op Instagram neer waar je zegt, this is a matchmaking post. Dus het is een post op Instagram om te zeggen van, hey, dit is een post als je single bent en je bent katholiek en je wilt andere single katholieken vinden, dan introduceer jezelf hier en dan kun je kijken wat er van komt. En ze dacht van, dit was er nog nooit eerder gedaan. En ze dacht van, ja, wie weet wat hiervan komt. Het is een beetje silly, het is misschien een beetje iets aparts, maar we zullen zien. En toen ging dat helemaal viraal. Dus binnen 48 uur, dus binnen 2 dagen, waren er meer dan 6000 koppels of 6000 individuen die daar op zo'n simpele post hadden gecomment van, hey, dit ben ik en ik woon hier en ik ben katholiek en ik wil andere mensen ook ontmoeten. En
0: dus je vertelt dat dat nog helemaal onbekend was, dat was nog nooit eerder gedaan zoiets?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat ging dan in één keer helemaal zeker die Amerikaanse katholieke wereld, als ik het even zo mag noemen. Dus er zijn dan verschillende grote partijen die daar ook heel veel online media, et cetera, doen. Dus die deelden dat ook allemaal. En dat ging dan heel erg snel. En dat bleef ze dan ook doen. Dus door de jaren, of anderhalf jaar, deden ze om de 2-3 maanden zo'n post maken. En elke keer waren er duizenden en duizenden mensen.
0: En hoe gaat dat dan praktisch? Want jullie wonen ergens in Amerika, maar Amerika is natuurlijk enorm. Dus als iemand vanuit Californië iets leest van een berichtje uit Florida...
1: Ja.
0: Dan moeten ze dat zelf gaan opzoeken of verwerken? Of gaat het allereerst online?
1: Ja. Ja, nee, dus in het begin ging dat heel erg makkelijk inderdaad, waar ze gewoon, dus ze zeiden gewoon, dit is een comment, dus als je, het maakt niet uit waar je woont. En als je dan iemand ziet in die comments zelfs, waar jij denkt, oh, dit lijkt me een leuk iemand, of die hebben zichzelf mooi geïntroduceerd, daar wil ik contact mee hebben, dan kun je die zelf via Instagram dan benaderen. Maar daar waren dus ook heel veel voordelen aan, dat zo snel gaat dan, maar het nadeel daar ook aan is dat een platform zoals Instagram is daar niet op gebouwd. Want je kunt eigenlijk, als je meer dan 100 comments op een post hebt, dan reset hij de comments. Je kunt niet door al die comments heen lezen. En uiteraard, sommige mensen die willen niet publiekelijk op een openbaar forum zoals Instagram, zou ik maar even zeggen, om daar zo'n informatie neer te zetten. Dus krijgen we heel veel privéberichtjes van, oh, kun je dit hier doen of kun je dit hier doen? En op andere platforms ook doen, et cetera. Dus er was de grote conclusie wat we trokken was, er was enorm veel vraag voor vooral deze jongere generatie van katholieken, om te kijken van, hey, waar zijn de plaatsen waar wij elkaar kunnen ontmoeten, waar het geloof echt de nummer 1 is, en dat is de starting ground en de foundation. Dus dat is echt het fundament van de relatie, daar willen we daarmee starten en dan bouwen we daaromheen. Terwijl als we nu naar de secular world,
0: de seculiere wereld,
1: kijken, is het geloof altijd een afterthought, is een
0: gedachtegang erbij.
1: Ja, precies. Maar niet het startpunt. En er waren dus weinig platforms voor specifiek katholieken om dan samen te komen en daar het startpunt te hebben. En zo begon het een beetje. Dus via die Instagram post en al die vraag van die duizenden en duizenden mensen daarna die maar bleef komen, dachten van, hey, en door veel gebed ook van de Heer, wat kunnen wij doen om een meer georganiseerde structuur neer te zetten, specifiek voor deze jongere generatie die ook zo online zijn opgegroeid, om iets te maken om met mensen samen te brengen, maar echt de focus te hebben op het, niet op online daten, want je date eigenlijk helemaal niet online ook. Dus daarvoor blijven wij ook weg. Het is meer een online connectie, want je date dan offline. Dus online connections for offline relationships. We willen mensen dus bij elkaar brengen, zoals het makkelijk kan online, en daar gebruiken we die techniek voor. Maar om uiteraard dan offline een relatie te beginnen in personen. En dat kan dan long distance zijn of in de buurt.
0: En misschien voor de wat oudere luisteraars, dat is dit een taal die ze niet zo vaak horen natuurlijk, hè? Maar ik denk dat het heel goed te volgen is. Je praat snel, dus ik denk dat we even een klein pauzemomentje moeten gaan nemen om even wat muziek te luisteren. Ik denk dat het goed is dat de luisteraars dit even kunnen verwerken, maar ook dat we dadelijk nog wat specifieker hierover gaan praten, ook voor ons eigen land. Want ik hoor deze vraag ook vaak in Nederland.
1: Ja.
0: Misschien zijn jullie er al lang mee bezig, dat zullen we zo dan wel horen. Ik hoorde vaker jonge mannen die in precies, zoals jij ook zegt, van je zoekt een leuke vrouw, mooie vrouw, maar ja, zie maar eens een katholieke vrouw te vinden, valt niet mee. Nou, daar gaan we daar ook wat over praten. Je hebt 2 liederen opgegeven. Het eerste lied is With Everything van de Hillsong United. Ja. Waarom dit lied?
1: Ja, dat was een lied dat we op onze trouwdag hadden live. Mensen die live muziek speelden op onze trouwdag in Amerika. En dat was een van de nummers die van mijzelf heel veel invloed op mezelf heeft gehad. Zeker door die jongere jaren heen. Toen ik terug naar mijn geloof kwam om echt alles te geven en alles aan de Heer te geven.
0: Oké, dat zegt de titel ook meteen. Ja, With Everything. Precies. Ja, ja. Oké. Goed, we gaan luisteren naar With Everything van The Hillsong United.

0: Dames en luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniel Husem, 35 jaar oud. Hij woont in Amerika, heel ver weg. Hij heeft ons net verteld dat hij nog jong was, net 18 geloof ik, hè?
1: Ja.
0: En Daniel die had het misschien niet meteen in de gaten, maar die ontmoette de liefde van zijn leven. En het was eigenlijk toch vrij snel duidelijk. Hè. Na 4 dagen samen met LiveTune op te trekken was het duidelijk van Emily, dat is mijn toekomstige vrouw. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Inmiddels al heel wat jaren geëmigreerd naar Amerika. En samen met jouw vrouw, Daniel, heb jij een katholieke app opgezet waar je net over hebt verteld. Een dating app, Sacred Spark. Wat maakt dit nou anders dan wat je net vertelde? Want je zei van ja, via Instagram, dat is geen ideaal platform. Dus wat maakt jullie app nou zo uniek? En hoe helpen jullie jongeren om elkaar te vinden?
1: Ja, wat wij zien is dat het online daten, daar zijn natuurlijk talloze opties. Zeker in Amerika, maar ook hier in Nederland. Maar nogmaals, het geloof is altijd het beginpunt is altijd een afterthought ergens. Het wordt een beetje erbij gedaan. Dat je een filtertje ergens kunt zetten. En zo voor ons was het echt de prioriteit om, laten we nou eens beginnen met het geloof, om dat voorop te stellen. En dan vanuit daar het hele online dating verhaal. Nogmaals, je date niet online, je date in persoon. Maar om die online connecties meer menselijk te maken. En zo hoe we dat doen, is dat we een paar unieke features ook in die app hebben. Is dat je dus, je weet dat je met echte katholieken ook samen connect. Dus als je onboard, dus als je begint in die app en je maakt jouw account aan, dan zijn er ook specifieke vragen die je meteen onderscheiden. Ook of je wel echt in je katholieke geloof staat, of je ook naar de kerk gaat, hoe je jouw
0: En dan moet je ook voor slagen, zeg maar. Je moet dat ook de groene vinkjes halen? Of?
1: Ja, dus als je dus zegt bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld zegt van, een van de vragen is van hoe vaak gaat je naar de kerk toe? En als je dan zegt eigenlijk nooit of amper, dan komt er een pop-up die zegt van hey, dit is misschien niet die app voor jou. Want we zijn daar eigenlijk specifiek voor katholieken die het geloof serieus nemen en die dat ook als foundation willen hebben. Hmm. En daarvan veilig gaan. Dus zo zijn er een paar vragen zo meteen in het begin al, waarvan we weten van de mensen die hier doorheen komen, die weten ook waar ze aan toe zijn en wat er ook verwacht wordt, zou ik maar zeggen, voor hun. Dus als je dan op die app komt, dan zijn er ook heel veel videofuncties en audiofuncties. Zo normaal, traditioneel zie je met een app vaker dat het gewoon een biotext is, hè? Dus je hebt een tekst, daar schrijven we die over jezelf en je upload een paar foto's. Maar voor ons is het heel belangrijk om het meer menselijk te maken. We kijken niet naar profielen, maar we kijken naar echte mensen. Er zit een persoon achter dat profiel. En om dat dan heel rijkelijk met video-introducties te doen, als wel met audio-introducties. En ook met een unieke matchmaker feature. Dus zoals we zagen, zoals we net ook gesproken hebben op Instagram, die eerste post. Maar wat we zagen op die post ook, dat er heel veel mensen waren die zeiden van hey, ik heb een jongere zus of ik heb een broer, die is nog single. En ik kijk voor hun door die lijst van mensen heen en ik denk van hey, dit is misschien een goede match voor een vriend die ik ken of een zus die ik heb of een broer of wat dan ook. En die koppelden dan die mensen samen. Dus een beetje zagen we die traditie van het matchmaken, die wij ook wouden doorvoeren met deze nieuwe technologie, omdat

0: samen te voegen. Dus we hebben ook een optie in die app dat je je beste vriend of vriendin of familielid of wie dat ook zou zijn, kunt uitnodigen om jouw persoonlijke matchmaker te zijn. Dus in plaats van alleen maar op de technologie.
1: Daar kun je zelf voor kiezen dan.
0: Precies, ja, dat is een optie. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heb een beste vriend en die kent mij heel goed. Die weet wel waar ik interesse in heb, maar die kent mij ook als persoon. Die weet, waar ik behoefte aan heb of waar ik... Hoe ik als persoon ben, die kan mij ook goed helpen om dan iemand voor mij uit te zoeken waarvan hij denkt of zij denkt, dit zou een goede match voor hem zijn.
1: En waarom zou je dat eerder iemand anders laten doen dan dat je het zelf doet?
0: Ja, dus je hebt natuurlijk ook de optie om het zelf te doen, maar wat wij zien is om echt de gemeenschap bij elkaar te brengen, dat wij als katholieken elkaar ook kunnen steunen. Want wat we heel veel zien is dat er heel veel... ik weet niet of apostolaat het goede woord is, maar er zijn zeker in de Amerikaanse kerk heel veel ministries die zijn gefocust op als je al verloofd bent of getrouwd bent of als familie hebt. Maar heel weinig eigenlijk om de singles te supporten. En wat wij willen is om mensen samen te brengen die dan ook de singles kunnen helpen om iemand anders te vinden. Maar ook om dat heel veel singles die zijn moe om single te zijn. En die willen eigenlijk niet meer op die dating app zitten. En die willen in ieder geval dat iemand anders hen daar ook mee kan helpen. Dus wat die optie voor je doet, is dat je als single, je krijgt dus alleen maar curated, dus hand uitgezochte matches. Mm-hmm. Van iemand die jij weet en vertrouwt en iemand die jou lief heeft, die jou daarmee kan helpen.
1: Dat is wel bijzonder. Dus ook omdat je zelf niet de hele tijd dat proces wil doormaken, misschien kan iemand je helpen. En bovendien, je bent deel van een gemeenschap, dus jouw beste vrienden zullen straks, als jij een huwelijk aangaat, ook belangrijk blijven natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is ook,
0: om dat zo samen te brengen. Dus als een van de dingen, het andere grote ding wat wij ook doen, is dat als je kijkt naar het concept van een dating app, zeker hier met elke seculiere app, een dating app verdient alleen maar geld als mensen op die dating app blijven. En dus het concept is eigenlijk om mensen zo lang mogelijk single te houden, want daarvoor verdient een dating app model geld ook. Ja. Voor ons is het, als je iemand vindt op de app, het is niet het eindpunt, want zo is het dan churn je out, dat is de term dan, ben je geen customer meer. Maar het is eigenlijk het begin, want voor ons is het doel is niet om iemand te vinden op een app. Het doel is om uiteindelijk een sacramental marriage, om het sacrament van het huwelijk te samen met iemand te vieren. Want onze missie is echt om relaties te laten beginnen die kunnen leiden tot het sacrament van het huwelijk en dat een mooi gezin kunnen beginnen. En dus dat is ons einddoel. En dus hoe doe je dan zoiets? Het is niet dat je dan een app alleen maar maakt, wat we dus ook hebben, om mensen samen te brengen, maar ook om hoe verander je echt de cultuur van het daten ook. Want hoe date iemand nu nog waar we nou wonen in de 2026, in de digitale sfeer waar we alles in zit. Maar heel veel mensen zien we ook, die hebben verloren hoe ze eigenlijk nog moeten daten. Hoe zet je een grens binnen een relatie? Hoe vraag je iemand om op een date te gaan? Hoe communiceer je in een relatie? Allemaal zo'n vragen.
1: En daar begeleid je ze ook in dan?
0: Ja, precies. Ja. Die heel veel verloren zijn. Dus we maken ook specifieke resources voor die verschillende fases van relaties, om mensen echt te ondersteunen van als je single bent. Van...
1: Ja, wat bedoel je met een resource? Is dat een deel van de app? Een soort andere groep waar je dan in komt of zo?
0: Ja, dus je kunt dat binnenin de app kun je dat zelf ook accessen. Dus daar heb je access toe. Maar je kunt dat ook online op je computer doen, et cetera. Dus dat zit allemaal samen in één ecosystem, wordt dat dan genoemd. Maar dan hebben we die specifieke resources om mensen ook echt te begeleiden. Niet alleen maar om samen te komen, maar ook dan begin je een relatie met iemand die je dan op Sacred Spark vindt, of misschien ergens anders. Maar hoe kunnen we zo'n relatie maximaal naar succes leiden met de Heer ook?
1: Ja.
0: En dat is ook nog een andere vraag natuurlijk. Dus voor ons is het echt het proces van niet alleen maar mensen samenbrengen, maar om mensen uiteindelijk echt naar het huwelijk toe te brengen. En daarop focussen. En dat is iets wat je in Amerika, maar ik neem aan zeker ook in Nederland, zouden er heel weinig resources als die available zijn. Dus daar zien wij ook, hebben we ook enorm veel goede feedback op gekregen. En zo krijgen we ook heel veel bisdommen die ons benaderen en zeggen van, hey, wij willen deze resources gewoon om in onze community available te maken.
1: De gemeenschap van het bisdom dan?
0: Ja, precies. Ja. Dus van het bisdom zelf. Zeg ik, heel
1: maar hoe ziet dat er concreet uit dan? Dat er op een bisdom-site iets komt te staan? Of een verwijzing naar jullie app? Of hoe werkt dat dan?
0: Ja, dus dat is dus inderdaad een verwijzing naar die app ook zelf. Maar vanuit het bisdom zijn er verschillende ministries die specifiek focussen op young adults. Dus op de jongeren in de community. En wat zijn dan heel veel jongeren? Dus sync of dating is een heel groot topic. Dat is een heel groot onderwerp daaronder. Maar dan wil het bisdom zelf zeggen van, hoe kunnen we nou dit onderwerp van daten goed aanhalen bij de jongeren, om dat met hun te bespreken, maar ook goede resources waar wij naar hun daardoor kunnen doorverwijzen.
1: Ja.
0: En ze gebruiken dan bijvoorbeeld eentje die heet dan Dating 101. Dat kunnen ze ook vrij toegankelijk binnen de app en uiteraard via het internet, gewoon via de computer ook. En daar doen ze dan small group sessions omheen en nights omheen draaien, zou ik maar zeggen.
1: Okay.
0: Om dan mensen samen te brengen. En dan kunnen ze samen door die resource gaan en dan kunnen de met elkaar ook overleggen of hoe staan hun hierin of hoe zullen hun dit doen.
1: Maar dat is niet iets wat jullie samen allemaal organiseren. Dus dat is een deel wat je ook uitbesteedt, zeg maar, wat andere mensen oppakken.
0: Ja, precies. Ja. Dus we hebben ook een heel groot team die hier ook achter staat. Niet alleen om technisch om die app in elkaar te steken, maar ook om die resources te maken en evenementen die we doen. Ja. We doen ook in persoon evenementen organiseren. Om jongeren
1: waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
0: Precies, ja. Ook in persoon natuurlijk, want dat is natuurlijk belangrijk.
1: Neem ons dus even mee, Daniel, langs een beetje een standaard verhaal, zeg maar. Stel, iemand die gaat naar jullie app, die zet jullie appje op de telefoon.
0: Ja.
1: Jonge kerel van pakweg 21, zoekt een vrouw.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat? Wat zijn de stappen als het ook inderdaad uitmondt in het sacrament van het huwelijk? Waar loop je dan doorheen zoal?
0: Ja, dus als je die app gedownload hebt, nogmaals, dan kun je dus kijken wie daar in jouw omstreek is. Dan kun je er ook op filteren, weet je, of hoe ver weg.
1: Het is meer dan alleen een profiel, zei je. Dus mensen kunnen ook een klein filmpje van zichzelf achterlaten, dat je even voorstelt wie je bent, dat idee.
0: Ja, precies. Dus je maakt jouw eigen profiel aan. In dat profiel vraag je om een audio-introductie te geven. Dus dat je hoort hoe iemand spreekt, hoe iemand zich voorstelt. Dus 25 seconden een audio-introductie. Daarna kunnen we ook vragen voor een optionele video-introductie. Dan kun je ook
1: Optioneel,
0: hoe iemand eruit ziet en hoe ze zich voorstellen, et cetera. Dan kun je ook verschillende prompts, dus dingen over jezelf vertellen. En dat zo uit te bouwen, zoals jij dat dan zelf. Er zijn verschillende opties voor. Er zijn allemaal verschillende opties voor.
1: Je kunt heel sumier houden, heel beknopt, maar je kunt ook uitgebreid.
0: Heel uitgebreid, ja. En dan kun je dus iemand uitnodigen als je dat optioneel zou willen om een matchmaker voor jou te zijn. Of je kunt dus zelf door die verschillende profielen kijken van hey, waar of wie spreekt me aan. En dan als iemand je aanspreekt, kun je daar een match net of een like naartoe sturen. En als hun dat dan accepten, dan zijn je gematcht. En dan kun je meteen ook video bellen of audio bellen.
1: Dus allemaal meteen contact in komen, ja.
0: Precies, want we willen natuurlijk dat mensen samenkomen. En we willen natuurlijk ook veiligheid er natuurlijk ook voorop. Zeker met iets met online, et cetera. Dat je meteen kunt zien, is dit wel de echte persoon?
1: Ja.
0: Dat wordt ook allemaal geverifieerd op de achtergrond natuurlijk. We hebben verschillende systemen voor. Maar als je dus zegt, nou, ik heb een goed iemand gevonden, dan kun je daar natuurlijk een date mee afspreken om dan te ontmoeten. En kijken of dat iets is wat een lange termijn je voor kunt opbouwen. Dus we zijn dus nu in totaal, we zijn 6 maanden geleden gelanceerd. En we hebben nu al binnen 6 maanden al 5 engagements. Dus 5 verlovingen.
1: Zo.
0: Binnen de 6 maanden.
1: Officieel.
0: Dus dat gaat heel snel. Ja. Maar dat komt ook omdat mensen heel serieus zijn. En die zijn er eigenlijk ook om iemand te vinden. En niet alleen maar om spelletjes te spelen of situationships of allerlei andere dingen. En dus dat gaat heel snel. En wij dachten eerlijk gezegd binnen de, nou, misschien op 8 maanden of iets, dan zullen er wel misschien een paar mensen zijn die ze elkaar ontmoet hebben en die dan misschien doorstromen naar het verloving.
1: En kennen jullie deze mensen dan ook? Of gaat dat, die ontmoeten elkaar, die verloven, maar daar worden jullie verder niet in betrokken?
0: Nee. Dus we hebben in totaal, er zijn nu 10.000 mensen op deze app al. En dat gaat steeds sneller en sneller en sneller.
1: En is alleen nog maar Amerika? Of
0: waar zijn jullie actief? Zover is het alleen nog maar Amerika. Dus nu alleen nog maar aan Amerika toegankelijk. Maar aan het eind van dit jaar willen we ook internationaal beginnen. En Nederland staat natuurlijk ook hoog op de ranglijst.
1: Ja.
0: Want we hebben ook een hele grote internationale waitlist. Met andere mensen die dus niet in Amerika wonen, maar ook graag op deze app zouden willen. En dan kunnen we ook zien waar wij als eerste ook willen lanceren.
1: En hoe werkt dat? Een wachtlijst. Dus stel dat er iemand uit Nederland jullie appje downloadt. Ja, hier zijn jullie nog niet actief. Dus jullie hebben hier nog geen bisdommen ontsloten, om het zo te noemen.
0: Ja.
1: Dan komt hij op een wachtlijst, net zolang tot Nederland ook deel wordt van die app of zo.
0: Ja, om op de wachtlijst te staan, kun je gewoon naar de website toe gaan. Dat is dan www.sacredspark.app of .com. Allebei gaat naar hetzelfde locatie. En daar kunt u zien dat daar een wachtlijst, een waitlist is. En daar vul je simpelweg je naam, je e-mailadres en waar je woont in op. En dat wordt in onze database opgeslagen. En wij maken daar verschillende profielen en segmenten van. Van waar willen wij daarna lanceren, waar er ook genoeg vraag naar is natuurlijk.
1: En wat is een soort minimum? Want ik kan me voorstellen, als er 3 vragen zijn uit het bisdom Den Bosch, hè, daar kom ik dan toevallig vandaan, dat te weinig is om hier te lanceren.
0: Ja.
1: Waar begin je?
0: Ja, nog dus zoals we specifiek, we kijken dan specifiek van hoe groot is een bisdom. Dus als we naar Amerika kijken, waar we nu zijn, daar zijn verschillende bisdommen zoals Los Angeles en New York City. En daar wonen miljoenen mensen, miljoenen en miljoenen mensen binnen één bisdom. Ja. Terwijl er ook bisdommen zijn in kleine rural parts, dus landelijke stukken van Amerika, waar er veel minder mensen zijn. Maar ze willen nog steeds elkaar ontmoeten. Dus er is niet één standaard hard nummer, zou ik maar zeggen, want er moeten zoveel mannen en zoveel vrouwen zijn om het te ontlokken. Maar het wordt allemaal gedaan op basis van
1: hoe groot is
0: het segment precies en die dichtheid zelf. En daar wordt dan een formule op toegepast. Die dat
1: maar geef eens een beetje een indicatie, hè? Want ik weet dat het hier in Nederland ook wel leeft. Hè? Ja. Er worden ook wel christelijke single meetings georganiseerd. Mm-hmm. Maar dit is ook heel specifiek katholiek, heb ik begrepen.
0: Ja, precies. Ja. En dat zien we zelf ook. Natuurlijk, onze christelijke broers en zussen, dat is enorm mooi. Maar zoals we zien in het sacrament van het huwelijk, de belangrijkheid om als katholiek en een katholiek gezin te willen beginnen en kinderen katholiek op te voeden, is het erg belangrijk dat allebei de ouders katholiek zijn.
1: Ja.
0: En dus daarop is onze focus om specifiek katholieken samen te brengen. En zoals wij dat nu in Amerika zien, we zijn net 2 weken geleden ook hebben we een mention gekregen in de Wall Street Journal, dus mm-hmm. een van de grootste nieuwsbladen ter wereld, voor werk dat we aan het doen zijn in New York City, specifiek ook, om daar specifiek deze jonge mensen, deze jongere generatie, te helpen om elkaar te ontmoeten. En daar zien we ook enorm veel succes in. Onze userbase is 89% tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar. Dus echt het hele jongere segment.
1: Hmm. En zijn jullie nog altijd de enige? We een half jaar geleden pas gestart. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die dit oppakken.
0: Nee, er zijn meerdere andere organisaties die hetzelfde doen. Er is 1 grote organisatie in Amerika die dat ook doet. Maar die zijn al actief sinds 1999. Maar hun approach is anders dan die van ons. En hun zijn ook meer gefocust op de oudere demographic. Dus meer zo van 45, 50 plus, zou ik maar even zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: En voor ons is het echt om het nieuw, jong en fris te maken voor deze nieuwe generatie met de tools die de seculiere wereld ook aan hun voorstelt. En daar willen wij een alternatief voor bieden die up to par is, dus op hetzelfde niveau met kwaliteit en look en feel en user experience is, met wat de seculiere wereld hen aanbiedt, dat we daar ook echt een onderscheid mee kunnen maken. Dus niet dat het een stapje omlaag is om iets te doen, maar dit is dan om katholieken, maar in principe, dit is een stapje omhoog. Niet alleen dat het katholiek is,
1: maar ook techniek de kwaliteit klopt gewoon, het ziet er prachtig uit.
0: Ja. Dus we hebben een heel team met developers, allemaal top-notch, en hebben heel veel advisors. Ook
1: wat een organisatie, Daniel. Ja.
0: Nee, zeker.
1: Indrukwekkend. Ja. Hey, heel even terug naar Nederland nog. Wat heeft Nederland nodig om dit ook te laten starten hier? Is hier al een wachtlijst of moet dat nog beginnen?
0: Nee, zeker. Dus, zoals natuurlijk is Nederland een streepje voor bij mij, omdat ik zelf ook Nederlands ben natuurlijk. Maar dus we hebben ook een wachtlijst al in Nederland. En volgens mij staan er nu, toen ik voor het laatst gekeken heb, zijn er volgens mij iets van 240 man in Nederland die erop staan. Natuurlijk willen we dat meer gaan promoten ook, zodra we dichter naar een launch in Amerika of in Nederland ook toekomen en in andere landen ook. Maar zoals nu, het beste is als mensen ervan horen om naar die wachtlijst te gaan op onze website, om daar die gegevens in te vullen, zodat wij ook zien van, oké, hier is echt vraag naar. Ja,
1: sacredspark.com,
0: ja.
1: Toch? Ja.
0: Dus zo gaat het. Maar nogmaals, ook in Amerika, omdat Amerika zo groot is, we zijn dan overal bereikbaar binnen Amerika. Maar specifiek per bisdom doen we het dan wat we noemen hyperlocal unlocking. Dus omdat je een man, je hebt 3 dingen eigenlijk nodig. Je hebt mannen nodig, je hebt vrouwen nodig en idealiter heb je ze in een bepaalde omstreek.
1: Een bepaalde regio.
0: Een regio, precies. Ja. En dus daarop kunnen we mensen dan volledig laten zien dan wie zit vanuit 25 kilometer omstreek van mij echt binnen je hele dichte regio.
1: Ja.
0: Versus een grotere regio van zeg 150 kilometer of 200 kilometer.
1: Ja, dus Nederland zal in een paar regio's worden ingedeeld.
0: Precies, maar Nederland is in principe zo klein vergeleken natuurlijk met Amerika en zo. Dat,
1: je hebt hier 7 bisdommen. Misschien zou je het in 7 regio's kunnen inknippen. Opknippen.
0: Ja. Ja, maar ook dan, die bisdommen zijn ook relatief erg dicht bij elkaar natuurlijk. Dat is misschien
1: een
0: half uur, soms een uur.
1: En je merkt dat hier de jongeren, vooral een beetje de internationale jongerengroepen, dat die ook reizen hoor. Dus die komen naar Maastricht, maar die gaan naar Amsterdam en naar Haarlem.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is niet zo'n probleem.
0: Ja.
1: Daniel, we gaan nog even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Ja, de tijd vliegt en je hebt heel veel te vertellen. Maar we gaan dadelijk nog even praten over een ander bedrijfje dat je ook hebt.
0: Ja.
1: En dan is het misschien mooi om straks af te sluiten met de aankondiging dat jullie binnenkort ook hier in Utrecht gaan spreken. Hè?
0: Ja.
1: Dus jullie app en alles waar jullie mee bezig zijn wat verder gaan uitleggen. Maar we gaan eerst even luisteren. Het tweede lied dat je hebt opgegeven is This Love van House Fires.
0: Ja, dat is ook een nummer wat ik zelf een heel mooi nummer vind. En dat nummer dat gaat echt over de liefde van de Heer. En de liefde die de Heer voor ons allemaal heeft. En ja, hoe dat mij persoonlijk aanspreekt.
1: Oké, nou, we gaan luisteren naar This Love van House Fires.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Husem. Ja, de tijd vliegt om, Daniël. Ja. Je hebt ons veel verteld. Ik denk ontzettend interessant, met name natuurlijk voor de jongere luisteraars. Mooi om te horen dat Nederland in de toekomst ook een serieuze optie wordt. Hè? Dus als hier genoeg mensen zich aanmelden. Wat is ongeveer de verwachting dat je zou kunnen starten in Nederland?
1: We hopen in het eind van het jaar, dus eind 2026 of begin 2027, ook hier naar Nederland toe te komen. Dus dat is het doel dat we zelf voor ogen hebben. En nogmaals, we hebben zoveel mensen al, niet specifiek in Nederland ook al een paar honderd dan, maar over de hele wereld om internationaler te gaan. En dus dat willen wij ook natuurlijk zo snel mogelijk door gaan voeren, omdat we ook, ja, iedereen, het geloof is natuurlijk universeel, om iedereen te kunnen...
0: Kunnen bereiken en bedienen. Frankrijk wordt misschien nog een interessante optie, want daar is ook een enorme opleving van het geloof gaan onder jongeren natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ja. Zeker. Ja.
0: Waar woon je zelf in Amerika trouwens?
1: Wij wonen zelf in Californië, in Orange County, Californië. Dus een heel mooi plekje, net tussen Los Angeles en San Diego aan de kust.
0: Ja, echt flink naar het zuiden. Ja. En hoe is het daar? We hebben het hier over Nederland en wij zijn natuurlijk dolblij als er één of twee jonge mensen gedoopt willen worden, wat ook prachtig is. Maar ik kan me voorstellen dat het Amerika nog iets innoverender is, zeg maar. Klopt dat of niet?
1: Ja, zeker. Zo voelen we dat zelf ook. Er zijn gigantische conferenties of zelfs waar wij specifiek wonen ook. Er zijn altijd evenementen aan de gang, specifiek voor jongeren, de kerken. Dus er komen steeds meer jongeren ook naar de kerk. Maar de kerken zitten in het algemeen gewoon vol. Er zijn meerdere missen op zondagen. Met verschillende soorten muziek dan. Voor iets traditioneler. Of misschien iets meer met praise and worship. Of wat het dan ook mag zijn. Maar je ziet echt een opleving van het geloof. Specifiek onder deze jongere generatie. Ook wat zo mooi is om te zien.
0: En dat ook, hier ook echt katholiek.
1: Maar ook echt katholiek. En dat is ook echt wat wij zien dat deze jongere generatie aantrekt. Want wij kunnen deze app ook zeggen van dit is voor katholieken, maar als je protestant bent of misschien, dan kun je er ook bij. Maar wat wij willen is gewoon ook om een rechte lijn te trekken van dit is wat we zijn, dit is waar we voor staan. En het katholieke geloof en waar het katholieke geloof voor staat. En we zien ook dat die helderheid, net zoals wat Radio Maria ook doet, dat trekt mensen aan, dat trekt ook jongeren aan. En dat zien we in de kerken ook. Dus ook bisschoppen die gewoon zeggen waar het op slaat. En wat wel en niet, wat Christus zegt over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die misschien ook lastiger zijn om over te spreken in een publieke sfeer. Omdat de wereld daar andere mening over kan hebben. Maar om daar gewoon helderheid te zijn. En dat trekt jongeren ook gewoon aan. Om gewoon zekerheid te hebben van dit is waar de kerk voor staat. En de kerk gaat niet mee met de wereld. Maar... de kerk gaat mee met Christus. En dat is het belangrijkste.
0: Bieden jullie op jullie app ook nog bepaalde vorming aan of voeding? Hè? Misschien iets over de sacramenten of over Maria? Of is dat iets waar je ze doorverwijst naar andere websites of
1: Precies.
0: andere plaatsen?
1: Ja, nee, dan zouden we doorverwijzen naar andere dingen ook. Want wij willen ons specifiek hiermee bezighouden met de relaties zelf. Er is ook een component waar we mee bezig zijn om ook... om een relatie te beginnen op een vriendschappelijk niveau. Maar dat is iets voor de toekomst wat we zien. Mm-hmm. Maar specifiek met andere formaties. Er zijn zoveel verschillende resources in Amerika. Die ook naar Nederland toe komen.
0: Dus je hoeft ook niet alles zelf uit te
1: precies,
0: vinden.
1: Precies.
0: Je kunt
1: elkaar
0: ook aanvullen.
1: En dat is het mooie ook van het katholieke geloof. Dat er zijn zoveel verschillende mensen met verschillende talenten. In verschillende areas. In verschillende groepen. Om daar ook echt mee samen te werken. Dat zien we zelf ook. En dat doen we zelf ook. Dus met... Exodus 90 of andere waar we dan partnerships mee doen. Ja. Om dingen op te zetten zodat we elkaar allemaal kunnen ondersteunen hierin. En echt gemeenschappelijk het katholieke geloof verder kunnen verspreiden. Of hoe ik het beste kan noemen. Het geloof verder op te bouwen in deze verschillende manieren om iedereen naar Christus toe te brengen.
0: Heel mooi. Daniël, om af te ronden zo dadelijk. Jij zei van je hebt ook nog een ander bedrijfje, een drukman.
1: Ja,
0: Wat doe je nog meer dan?
1: Ja, we zijn origine. Dus toen ik eerst... ik heb dus 10 jaar in de tech-startup wereld, in de seculiere startup wereld gewerkt. En toen voelde ik echt de roeping van de Heer om iets te doen. Om die talenten en die experiences, die ervaring wat ik heb opgedaan, om dat toe te passen. En iets wat het geloof ook kan opbouwen. Dus niet alleen in die seculiere wereld, daar ging het altijd om geld. Om natuurlijk... onszelf of de klanten meer geld laten verdienen. Maar ook te kijken van hoe kan je iets opbouwen wat het geloof meer kan verdienen en het geloof op te bouwen. Ja, het dus eerste wat we gedaan hebben is, we hebben zelf nu 3 mooie jonge kindjes. Toen de eerste 2 kindjes geboren waren, die keken, laten we ook af en toe televisie kijken, maar daar waren we weinig shows ook voor kinderen van een jongere leeftijd om hun dan naar het geloof te introduceren. En toen dachten we van, waarom zullen wij dat niet zelf ook doen? Dus toen hebben we een verschillende acteurs gehuurd en een kindertelevisieprogramma gemaakt. Dat heet Markham, M-A-R-C-A-M. En daar hebben we toen een televisieshow. We zijn nu in het 5e seizoen al. En dat
0: wat betekent de naam?
1: Markham is een Latijnse, Amerikaans Latijnse afvorming dan van de St. Mark the Evangelist.
0: De
1: patron saint daarachter. Ja. Maar om, dus een programma, een live action programma, om dan kinderen te introduceren naar het geloof op een verschillende manieren, om echte mensen in het echte leven te zien. Dus dat is dan een host die gaat naar de kerk toe om te kijken van hoe leeft een priester nou op elke dag, maar die gaat ook bijvoorbeeld naar een politieman toe die katholiek is en hoe leeft hij ze elke dag. Ja, ja, ja. Of een brandweerman, of een piloot, of een tandarts.
0: En dat is voor, echt voor,
1: een,
0: voor jonge kinderen is dat?
1: Ja, het is specifiek voor kinderen van de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dus ook heel een interactive programma, wat niet alleen maar is van hier is iets om je kindje te laten zien, om hun even bezig te houden, maar het is om een kindje te laten zien, niet alleen om hun bezig te houden, maar om hun echt ook iets te leren over het geloof, maar op een leuke en energieke manier te doen, waar zij daar zelf ook iets van opsteken. Dus dat was ons eigenlijk onze instelling, iets kinderen iets te leren, op een leuke en interactieve manier.
0: We hebben het er bij Radio Maria ook vaker over voor kinderen dan. Hè? Dus dat je niet alleen de vraag stelt van wat wil je later worden? Hè? Bijvoorbeeld brandweerman of politieagent of priester. Maar hoe wil je worden? Wie wil je worden? Hè? Wat voor katholiek wil je worden?
1: Precies.
0: Of je nou brandweerman of politieagent bent, je blijft katholiek natuurlijk.
1: Precies, hè? En dat is het juist. Nou, dat willen we ook kindjes laten zien dat er ook echte mensen. Dus dit is geen cartoon, hè? Dit is niet een tekenprogramma, maar ook om echte mensen laten zien die hun echte leven leiden in allemaal deze verschillende vakken of talenten die ze hebben. Maar dit zijn de achterliggende gedachten is iedereen die wij featuren, die zijn allemaal katholiek en hoe hun katholieke geloof in hun dagelijks leven tot toepassing doen. En nemen ze de kinderen daarin mee. Dus de piloot neemt ze mee in het vliegtuig en de brandweerman mee op de brandweerwagen en de politieagent hier en surfers en alles van alles wat.
0: Is dit ook in Nederland te vinden?
1: Ja, dus dat streamt op heel veel van die grote Amerikaanse streamingplatforms. Maar als je op YouTube kijkt, daar hebben we ook een aantal episodes die ook volledig op YouTube staan. Die mensen
0: en die
1: ook
0: zijn tegenwoordig allemaal Nederlands ondertiteld, maar daar hebben de kleine kinderen nog niet zoveel aan natuurlijk.
1: Nee, precies. Er zijn wel allemaal Engels inderdaad. Maar nu kun je eigenlijk zelfs met YouTube even AI ingebouwd waar je het automatisch vertaalt naar Nederland.
0: Dus dan hoor je gewoon de stemmen in Nederland.
1: Precies,
0: En Markham heette dat, hè?
1: Markham, Markham in het Engels.
0: Dus als je op YouTube zoekt op Markham, dan
1: of Markham katholiek of katholiek, dan zou je het zeker zien. Ja.
0: Oké, mooi. Ja, Daniel, geweldig. Nou, het is 11:55. Dat betekent dat we dadelijk het Angelus gaan bidden en het middaggebed.
1: Mooi.
0: Ik wil jou heel hartelijk danken voor deze spoedcursus katholieke dating app.
1: Ja.
0: Heel mooi om te horen. Misschien is het mooi om af te sluiten met een aankondiging van jullie bijeenkomst binnenkort in Utrecht. Dat was op...
1: Ja, op 13 juni.
0: 13 juni,
1: ja. Ja, op 13 juni in de... Augustinuskerk in Utrecht om 3:00 zullen mijn vrouw en ik spreken ook over dating en relaties. En het wordt wel in het Engels, maar mijn vrouw is Amerikaanse, die spreekt alleen maar Engels. Ze verstaat wel Nederlands, maar ze spreekt alleen maar Engels. Maar daar zullen wij een talk geven en daar zal ook verschillende dingen zijn waar de jongeren ook met zichzelf bezig kunnen zijn of andere mensen kunnen ontmoeten, et cetera.
0: Oké. En dat is iedereen kan er gewoon binnenlopen of moet je daarvoor opgeven?
1: Nee, volgens mij kan iedereen daar gewoon voor binnenlopen.
0: Oké. Dus zaterdag 13 juni om 3:00 in de Augustinuskerk in Utrecht.
1: Ja.
0: Goed, nogmaals heel hartelijk dank en heel veel zegen over jullie prachtige werk.
1: Ja,
0: en misschien dat we binnenkort nog een keer wat verder praten.
1: Mooi.
0: Dan hebben we er weer wat meer tijd voor.
1: Ja.
0: Goed, we zijn weer bij u terug, zo dadelijk na de muziek en dan gaan we samen met Angelus bidden.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, mogen we nu verder gaan met het boek Ik heb dorst.
1: De honger van God. Moeder Thérèse reist door de wereld om te spreken, te getuigen, haar zusters te bezoeken en de middelen te vinden om de armen te helpen. Ze gaat van de ene plaats naar de andere, terwijl ze goed doet en het rozenhoedje in stilte bidt, te midden van de drukte. Ze spoort ons aan om de armen in onze families en die we onderweg tegenkomen lief te hebben. Want de ware armoede is honger naar liefde. Honger naar God. Jullie hebben in het Westen veel meer mensen die in geestelijk opzicht de armste van de armen zijn, dan mensen die in lichamelijk opzicht arm zijn. Het is daarom dat jullie armen de allerarmsten zijn. Deze armoede komt van de afwezigheid van liefde. En moeder Thérèse herinnerde ons er vaak aan dat er in onze families soms iemand is die zich alleen voelt, ziek of angstig. We moeten er zijn voor de armen onder ons en hun onze tijd geven tot het pijn doet. Liefhebben in de school van moeder Thérèse is geven tot we eraan lijden.
0: Jezus heeft deze honger naar liefde ervaren. Hij die naar de zijne kwam en door de zijne niet werd aangenomen. Toen hij de menigte voedde met 2 vissen en 5 broden, was het de honger naar liefde die hij wilde stillen. En evenzo wilde hij toen hij de nederige moeder Thérèse van de zusters tot zijn instrumenten maakte, de honger naar liefde stillen die zoveel pijn veroorzaakt in elk mensenleven. Moeder Thérèse gaat door en sticht nieuwe huizen. Ze vindt Christus in de ellende van de armen. Voelde zij niet aan die 3 beloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid een 4de gelofte toe van liefde voor de armen? Voor haarzelf en voor haar zusters was er geen twijfel mogelijk dat Jezus in hen de stervende in Calcutta meenam, de alleenstaande in New York troostte, de slachtoffers van een aardbeving in Guatemala hielp, door de vuurlinie heen trok in Beirut en streed tegen abortus door kinderen te adopteren.
1: Ik heb het op mij genomen om de armen van de gehele wereld te vertegenwoordigen. De ongewensten, hen van wie niemand houdt, de verworpenen, slachtoffers van misbruik, blinden, lepraleiders, alcoholisten, hen die in de marge van de samenleving zijn, allen die zo ver zijn afgedwaald dat zij geen menselijke warmte en genegenheid meer kennen, nog contact hebben met anderen. Ik zou voor geen miljoen een lepraleider aanraken, maar ik doe het gratis, met een opgeruimd hart en het liefde voor God. Zij die in deze tijd de armen negeren en wegduwen, negeren Christus en duwen hem weg. De armen doen ons in gunst door ons hen te laten dienen.
0: De vruchtbaarheid van het gebed. Toen mijn moeder Thérèse een keer vroeg wat ze ging doen in een land dat ze zou bezoeken, reageerde ze spontaan: ik ga om te zien. Ze verwees naar de goede oude methode van de katholieke actie. Zien, oordelen, handelen. Om te handelen moest men zien. Helaas kijken wij naar dingen zonder ze te zien. Moeder Teresa weet dat je om goed te kunnen zien moet bidden. Vaak is een intense en vurige blik op Christus het beste gebed. Ik zie hem en hij ziet mij. Actie en contemplatie ondersteunen elkaar in dezelfde vurige blik. Het zijn Martha en Maria uit het evangelie. Ons leven en onze contemplatie zijn één. Het is geen kwestie van doen, maar van zijn. Het gaat in feite om het opspringen van onze geest door de Heilige Geest die in ons de overvloed van God uitademt en ons heel de schepping instuurt als een persoonlijke boodschap van liefde. Alles is verenigd in deze liefde van Christus. Mijn geheim is heel eenvoudig. Ik bid. Door het gebed word ik één in liefde met Christus. Ik begrijp ten diepste dat tot hem bidden, hem beminnen is. Ze schreef met name de stilte bij het bidden voor. Ze getuigde vaak dat

0: Ze schreef met name de stilte bij het bidden voor. Ze getuigde vaak dat vruchtbaarheid van haar werk en dat van de zusters kwam van het dagelijks uur aanbidding voor het Allerheiligst Sacrament. Dit geheim van het gebed deelt moeder Teresa mee aan de personen die haar om raad vragen. Priester Henry Nouwen, overleden in 1996, schrijver en almoezenier van de Arkgemeenschap in Toronto, vertelt over zijn ontmoeting met moeder Teresa. Hij getuigt dat moeder Teresa op een vraag van beneden reageerde met een antwoord van boven.
1: Een aantal jaar geleden had ik op een dag de gelegenheid moeder Teresa van Calcutta te ontmoeten. In die tijd worstelde ik met zoveel problemen dat ik de gelegenheid gebruikte haar om raad te vragen. Ze kwam meteen bij me zitten en ik vertelde haar al mijn problemen en moeilijkheden. En ik probeerde haar ervan te overtuigen dat mijn situatie echt erg ingewikkeld was. Nadat ik 10 minuten bezig was geweest om een gedetailleerde uitleg te geven, stopte ik met praten en was het stil. Moeder Teresa keek mij rustig aan en zei: "Goed, als je 1 uur van de dag wijdt aan het aanbidden van de Heer en als je dingen waar je slecht in bent niet doet, zal alles goed komen." In een interview dat moeder Teresa gaf op 15 januari 1973... tijdens een schoolprogramma van de BBC genaamd Geloof en Leven, is haar antwoord ook van boven. "Wat is het grootste obstakel dat u in uw werk tegenkomt?" "Dat is dat ik nog geen heilige ben." "Wat baart u de meeste zorgen wanneer u over de wereld reist?" "Dat ik niet in staat ben om de liefde van Christus uit te dragen en uit te stralen, omdat God wil dat zij die hem toebehoren blijmoedig en heilig zijn."
0: Missie van liefde. In een wereld die steeds ingewikkelder werd en waar de kennis de wijsheid oversteeg, leek alles bij moeder Teresa erg eenvoudig, zoals dat ook bij de kleine Therese was. Deze eenvoud, vervuld van nederigheid, was wat de massa aantrok. De mensen herkenden in moeder Teresa het beste van wat er onder hen leefde. Overal waar zij ging, bracht zij een nieuwe bezieling. De eenvoud van moeder Teresa was zachtaardig, maar met zachtaardigheid met een geweldige kracht. Een eenvoud die alles in handen van de voorzienigheid legt en die alles daarvan verwacht. Een goddelijke eenvoud, omdat ze dicht bij de God van liefde is. De woestijnvaders zeiden dat hoe meer we God naderen, hoe eenvoudiger alles in ons wordt en hoe meer ons gebed zich vereenvoudigt. Een blik op de foto's van moeder Teresa en de kleine Therese doet ons beseffen dat er geen lange verhandelingen nodig zijn over het gebed en evenmin lezingen over de liefde. Pater Jozef Langvoort, die samen met moeder Teresa de priestertak stichtte van de missionarissen van Naastenliefde, onthulde op 1 oktober 1994

1986 in een preek waar moeder Teresa bij was, de invloed van Therese op het leven van moeder Teresa. Hij verwoordde hoe de ervaring van Jezus' dorst, de roeping om liefde te zijn en de kleine weg van vertrouwen de voornaamste elementen waren die de twee Thereses met elkaar verbonden. Moeder Teresa vroeg hem om deze preek op schrift te stellen, zodat zij die aan haar zusters van de congregatie kon doorgeven. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Het grote mysterie van Gods wil. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Toch spreken wij onder de volmaakten over wijsheid. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, wier ondergang op handen is. Wij verkondigen Gods wijsheid die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als ze ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons mensen wordt iemands wezen alleen gekend door zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God. Wij hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij. Niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de Heilige Geest, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de Geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Tweede lezing. Uit een brief van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië. Licht, glans en genade gaven in de drie eenheid en voortkomend uit de drie eenheid. Bij de leer over de drie eenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest. En wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een heilige en volmaakte drie-eenheid, waarin Vader, Zoon en Heilige Geest worden onderscheiden. Zij heeft niets aan een ander of van elders ontleend. Zij bestaat niet uit een schepper en iets dat geschapen is, maar is het gehele vermogen tot scheppen en vormen. Ze is aan zichzelf gelijk, ondeelbaar in haar natuur en één in haar werkende kracht. Zo brengt de Vader door het woord in de Heilige Geest alles tot stand. En zo blijft in de drievuldigheid de eenheid bestaan en wordt in de kerk één God verkondigd, die is boven allen en door allen en in allen. Boven allen is God als Vader begin en bron. Door allen is Hij door zijn woord en in allen is Hij in zijn geest. Wanneer Paulus aan de Korintiërs schrijft over de geestelijke gaven, herleidt hij alles tot de ene God, de Vader als het hoofd. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Wat de Geest ieder uitdeelt, dat alles komt van de Vader en door de Zoon. Want alles wat van de Vader is, is van de Zoon. Wat door de Zoon wordt geschonken in de Geest, zijn daarom de gaven van de Vader. Wanneer dan de Geest in ons is, is ook het woord in ons dat de Geest schenkt. En in het woord is ook de Vader aanwezig. En dan geldt het woord van de Schrift. De Vader en ik zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Waar immers het licht is, daar is ook de glans van het licht. En waar de glans is, daar is ook zijn werkende kracht en stralende genadegave. Paulus komt hierop terug in zijn tweede brief aan de Korintiërs. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De gaven van de genade die ons geschonken worden, ontvangen wij dus in de drie-eenheid van de Vader door de Zoon in de Heilige Geest. Want de genade wordt ons wel geschonken uit de Vader en door de Zoon, maar ze kan pas ons deel worden door de Heilige Geest. Als wij deel hebben aan de Heilige Geest, bezitten wij de liefde van de Vader, de genade van de Zoon en de gemeenschap van de Heilige Geest.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder

0: uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: kruis, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim, Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid luidt de tekst van de Introïtus: gezegend zij de heilige drievuldigheid en de ongedeelde eenheid. Wij willen haar loven en danken, want zij heeft ons barmhartigheid betoond. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest te laten rusten bij hem die mij het eerst heeft liefgehad. Er is iemand van wiens liefde ik zeker kan zijn. En zo'n besef kan een zekere onbekommerdheid geven, waardoor er iets van je afvalt, waardoor je je niet zo verloren voelt lopen. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Hij ziet mij met een blik vol genegenheid. Dezelfde genegenheid die de vader voelt voor zijn enige geboren zoon. Met een gebaar de eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en me niet laten afleiden door bewegingen van anderen, zodat ik kan letten op wat het diepste van alles is, zijn liefde. Dat zou niet alleen iets moeten zijn voor deze gebedstijd, maar voor heel mijn leven, en dat dan ook vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, wat het diepste is in een mens, al mijn daden en al mijn werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het gesprek met Nicodemus heeft Jezus het initiatief overgenomen en is Nicodemus zelf helemaal op de achtergrond geraakt. Waar God zich openbaart, zwijgt de mens om alleen maar te luisteren. In deze drie versen openbaart Jezus de liefde van God voor de wereld. Hoe ver gaat die liefde? Zo ver als ze maar kan gaan. God heeft zijn enige geboren zoon. Zo ver gaat hij. Dus niet om te oordelen heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden, maar omdat Jezus het volste en laatste heilsaanbod is, velt een mens een oordeel over zichzelf wanneer hij dit laatste en definitieve heilsaanbod afwijst. In het licht van het kruis wordt alles zonneklaar of stikkendonker. Hemel of hel, gered of verloren. Met andere woorden, Jezus is het einde van alle geschiedenis, terwijl de geschiedenis doorgaat. Het gaat erom de dingen te doen in vereniging met Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee begint en eindigt ook elk gebed en elke christelijke onderneming in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stel me de plaats voor ogen, eventueel een plat dak, waar men zich in het oosten 's avonds bij voorkeur ophield, de duisternis van de nacht die Nicodemus in staat stelde naar Jezus toe te gaan. Ik kan deze openbaring pas in me opnemen wanneer ik erom vraag. Het is een bijzondere genade dat ik niet zomaar grijpen kan. Zij moet mij gegeven worden. Maar ik kan er pas op de juiste manier om vragen als ik in mezelf het verlangen naar die genade toelaat, daarom vragen om een innerlijke kennis van Jezus als het laatste en definitieve heilsaanbod van de Vader. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
Er staan in deze zin twee bevestigingen. Dat God de wereld bemint en hoe hij de wereld bemint. Zozeer dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Een liefdesaanbod van goddelijke allure. God ging als het ware op zoek hoe hij zijn liefde voor de mensen tot uitdrukking zou kunnen brengen. De godsmannen van het oude verbond waren niet in staat de maat van zijn liefde weer te geven. God ging als het ware hoger opzoeken, omhoog langs de ladder van de schepselen, de engelen, de aartsengelen. En bij elk bleef God een ogenblik in gedachten staan, zou die of die voldoende mijn liefde kunnen overbrengen. En steeds weer moest God bij zichzelf zeggen, nee, ik wil meer geven. Ik houd nog meer van ze. Geen schepsel was in staat de goddelijke dorst naar het geven van liefde te lessen. Het was een waarlijk goddelijke dorst die alleen te lessen was door een goddelijk iemand. Ten slotte bleef zijn oog rusten op zijn enige geboren zoon. Zou hij in staat zijn mijn liefdesdorst te lessen? De zoon raadde als het ware het verlangen van zijn vader en hij zei tot zijn hemelse vader in een overmaat van goddelijke liefde, slachtoffer noch gave hebt gij gewild, maar een lichaam hebt gij mij bereid. Hier ben ik om uw wil te volbrengen. Hebreeën 10:6. Wat God de Vader voelt voor zijn enige geboren zoon, dat voelt hij voor de wereld. Dat voelt hij nu voor mij. Ik kan nagaan in de geschiedenissen van het oude en van het nieuwe verbond, wat mensen kunnen voelen voor hun enige geborene, om zo te kunnen inleven wat God de Vader voelt voor zijn enige geborene. In het Oude Testament heb je Abraham. Er staat in de brief aan de Hebreeën, door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak ten offer gebracht. Hij die de belofte had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren. Hebreeën 11:17. In het Nieuwe Testament hebben we de weduwe van Naïm. Daar kwam een stoet, omringd door veel mensen, die een dode hadden te betreuren. En die dode was de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden. Die moeder van haar enige kind. Jairus, hij viel Jezus te voet en smeekte hem naar zijn huis te komen, want hij had maar één dochter, een kind van 1 jaar of 12, en deze lag te sterven. En tenslotte de man uit de menigte, meester, wil niet om mijn zoon bekommeren, hij is mijn enig kind. Door zijn enige zoon aan ons over te leveren, heeft God geopenbaard wat hij voor ons voelt. De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat hij zijn enige zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen. 1 Johannes 4. Dat wil zeggen voor ons dat wij onszelf en de wereld nooit mogen zien zonder die liefde die God voor mij en voor de wereld voelt. Ik kan veel gebreken hebben, veel zonden hebben gedaan, de bewijzen van Gods liefde hebben beschaamd. De wereld mag hopeloos in zonde verstrikt lijken. Toch mag ik mijzelf en de wereld nooit zien zonder de liefde van God. Want zijn liefde is een barmhartige liefde. Een liefde voor erbarmelingen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar omdat de wereld door hem zou worden gered. Zonder Jezus zijn wij reddeloos verloren. Jezus is zoveel als de uitgestoken hand van God, waaraan wij mensen ons moeten vastgrijpen, anders zijn we reddeloos verloren. Bij alle kritiek, zelfkritiek, kritiek op anderen, op de wereld, mogen wij nooit de liefde van God vergeten. De liefde van God is voor de gelovigen als de lichtstralen aan de rand van een donkere wolk.
Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon. Omdat Jezus' hart van liefde brandt, wil hij niets met het oordeel te maken hebben. Maar zijns ondanks heeft hij er toch mee te maken. Ja, zijns ondanks heeft hij er alles mee te maken. Jezus zou niets liever doen dan alleen maar redden. Maar omdat hij zelf het enige en laatste woord van de Vader is, sluit zijn woord ook het oordeel in. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, daarom dan veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Jezus oordeelt niet vanuit een persoonlijk gevoelen, maar door zijn volkomen verbondenheid met de Vader oordeelt hij volkomen objectief, helemaal vanuit de Vader. En zelfs als ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat ik niet alleen ben, maar de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Johannes 8, 16. In alles wat de mensen verkeerd doen, doen zij Jezus persoonlijk iets aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 22. En toch brengt Jezus dat niet in rekening. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij van zijn kant wil alleen maar redden. Als iemand dan niet gered wordt, dan is het omdat hij dat oordeel zelf over zich afroept en niet gered wil worden. Jezus is onze deur, onze nooduitgang. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Maar kies je die deur niet, dan ga je verloren in de wereldbrand. Aan het einde gesprekken voeren, lettend op wat de Heilige Geest mij te zeggen heeft. Eerst met Jezus, de enige geboren zoon, vaders oogappel. Maar Jezus is nooit alleen. Ieder echt gesprek met de zoon mondt als het ware vanzelf uit in een gesprek met de Vader. De Vader bedanken voor zijn liefde, zijn Heilige Geest en onze Vader bidden.